0: is New Business Radio.
1: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: Heb je zonnepanelen? Dan kan je energierekening vanaf 2027 flink omhoog gaan. De reden? De salderingsregeling verdwijnt. Daardoor krijg je voor teruggeleverde zonnestroom straks veel minder geld terug dan nu. Volgens berekeningen van energievergelijk.nl gaat het bij veel huishoudens om honderden euro's extra per jaar. Vooral mensen met veel zonnepanelen worden geraakt. Toch blijven zonnepanelen volgens experts wel rendabel. Het verschil zit straks vooral in hoeveel stroom je direct zelf gebruikt. Bijvoorbeeld door apparaten juist overdag aan te zetten als de zon schijnt.
7: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
8: Let's Talk Business op New Business Radio. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
9: Manutan.
8: Bestel op manutan.nl.
10: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
11: Je hoort het op New Business Radio.
12: Manutan.
13: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
14: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
3: Je hoort het op New Business Radio.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl. Shaping your future. New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of invoer. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris. Jouw facturen. Onze financiering.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Envalue heeft een nieuwe Chief Technology Officer gevonden, Daan van der Hoeven. Hij wordt verantwoordelijk voor de technologische koers van het datagedreven platform voor vastgoedadvies. Van der Hoeven werkt sinds 2021 bij het bedrijf en speelde een belangrijke rol in de digitale ontwikkeling van de organisatie en de ontwikkeling van het platform zelf. De nieuwe CTO wil met Envalue inzetten op het ontwikkelen van oplossingen die helpen om vastgoedbeslissingen beter te onderbouwen.
6: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
7: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
8: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen. New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
0: Listen to lead. New Business Radio.

0: break my heart.
1: Dit is New Business Radio.
2: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
3: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
1: Dit is New Business Radio.
9: Newsflash.
10: Nederlandse bedrijven lijken iets beter bestand tegen cyberaanvallen. Volgens de nieuwe cybersecurity monitor van het CBS kreeg vorig jaar 4% van de bedrijven te maken met een aanval van buitenaf. En dat is het laagste niveau in 9 jaar tijd. Vooral phishingmails en nepberichten blijven populair bij cybercriminelen. Grote bedrijven zijn over het algemeen beter beveiligd dan kleine ondernemers en ZZP'ers. Zo gebruikt bijna elk groot bedrijf extra beveiliging bij het inloggen, zoals 2-staps-verificatie. Bij kleine bedrijven blijft die digitale weerbaarheid nog duidelijk achter. Het NCSC noemt die kloof een belangrijk aandachtspunt.
11: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
12: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: Met DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United. Voor zeker en zorgeloos ZZP.

Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
2: I bring her coffee in the morning. She brings me in a piece. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me. I make her cards on her birthday. She makes me a better man. I take her water when she's thirsty.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
5: Je hoort het op New Business Radio.
3: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Uit onderzoek van ADP Research blijkt dat werknemers die veel AI gebruiken minder stress ervaren en zich meer betrokken voelen. Er is wel een kanttekening, want werknemers voelen zich tegelijkertijd juist vaker minder productief. En volgens de onderzoekers komt dat doordat AI vooral repetitieve taken overneemt. In Nederland gebruiken werknemers AI nog relatief weinig vergeleken met andere landen. En ook zijn Nederlanders in verhouding minder bang dat AI hun baan straks overneemt.
8: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
0: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
8: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
9: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
5: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: innovatieontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
2: Dit is New Business Radio.
0: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
4: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: Nederlandse digital nomads kiezen vaker voor zon dan voor geld. Volgens onderzoek van Bunk is beter weer voor 4 op de 10 de belangrijkste redenen om Nederland achter zich te laten. Lagere kosten en meer spaargeld die volgen daarna pas. Maar dat financiële voordeel valt in de praktijk vaak mee. Veel mensen zeggen niet meer over te houden dan vroeger. Ook missen veel nomads familie en vrienden en loopt werk vaker door in privé. Toch wegen voor veel van hen de voordelen zwaarder. Meer tijd voor hobby's, vaker uit eten en vooral een hogere kwaliteit van leven.
1: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
7: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
8: ja.
7: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
8: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet.
7: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
9: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
10: De Radiofabriek.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van Impact.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Een bonus klinkt motiverend, maar kan soms juist averechts werken. Onderzoekers van Tilburg University ontdekten dat werknemers beter kunnen presteren zonder financiële beloning. Vooral als ze hun eigen doelen bepalen. Zodra er een bonus gekoppeld wordt aan een target, gaan veel mensen volgens het onderzoek juist voor veiligere doelen. De angst om geld mis te lopen speelt daarbij een grote rol. In experimenten bleken deelnemers zonder bonus uiteindelijk ambitieuzer en productiever. Volgens de onderzoekers is motivatie dus niet altijd met geld te koop.
4: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
5: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United voor zeker en zorgeloos ZZP.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio. Manutan.
6: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. Nieuw Business Radio.

0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
3: Je hoort het op New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of invoer. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
5: Nederlandse bedrijven lijken iets beter bestand tegen cyberaanvallen. Volgens de nieuwe cybersecurity monitor van het CBS kreeg vorig jaar 4% van de bedrijven te maken met een aanval van buitenaf. En dat is het laagste niveau in 9 jaar tijd. Vooral phishingmails en nepberichten blijven populair bij cybercriminelen. Grote bedrijven zijn over het algemeen beter beveiligd dan kleine ondernemers en ZZP'ers. Zo gebruikt bijna elk groot bedrijf extra beveiliging bij het inloggen, zoals tweestapsverificatie. Bij kleine bedrijven blijft die digitale weerbaarheid nog duidelijk achter. Het NCSC noemt die kloof een belangrijk aandachtspunt.
1: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
6: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
6: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
7: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today,

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl. De laatste inzichten voor business shapers. New Business Radio.

0: verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
0: De laatste inzichten voor business shapers. New Business Radio.

Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen. New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

0: Dit is New Business Radio.
1: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om en dat je niet...
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Een bonus klinkt motiverend, maar kan soms juist averechts werken. Onderzoekers van Tilburg University ontdekten dat werknemers beter kunnen presteren zonder financiële beloning. Vooral als ze hun eigen doelen bepalen. Zodra er een bonus gekoppeld wordt aan een target, gaan veel mensen volgens het onderzoek juist voor veiligere doelen. De angst om geld mis te lopen speelt daarbij een grote rol. In experimenten bleken deelnemers zonder bonus uiteindelijk ambitieuzer en productiever. Volgens de onderzoekers is motivatie dus niet altijd met geld te koop.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.
10: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM. Ontwikkelaars van impact.

0: Business Insights met Joris van Zoelen bij New Business Radio.
1: Het inzicht van vandaag. Succesvolle impactorganisaties zetten hun businessmodel in als impactinstrument. Omzet en impact zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Groei in business is automatisch groei in impact. Bij de meeste bedrijven zijn omzet en impact twee verschillende werelden. De ene staat op de jaarrekening en de ander in het MVO-rapport. Naarmate het bedrijf groeit, groeit ook het duurzaamheidsproject. Maar de twee blijven altijd gescheiden. Impactgedreven organisaties weigeren deze scheiding. Voor hen is het businessmodel hetzelfde als hun impactmodel. Elk product dat verkocht wordt, lost iets op. Onder dit inzicht ligt een aantal eenvoudige redenen waardoor het werkt. De belangen lopen synchroon. In organisaties waar omzet en impact gescheiden zijn, vechten ze vroeg of laat om dezelfde middelen. Bij missiegestuurde organisaties speelt die discussie helemaal niet. Meer omzet betekent gewoon meer impact. Als tweede, authenticiteit is gratis marketing. Klanten herkennen direct wanneer impact erbij is gedaan. Wanneer de impact in het product of de dienst zelf zit, vertelt de klant het verhaal graag voor je. De organisatie wordt overigens zelf ook heel consistent. Productontwikkeling, sales, marketing, klantenservice, iedereen werkt aan hetzelfde doel. Bevlogenheid is geen HR-trucje, maar een logisch gevolg hiervan. En belangrijk, dit is niet hetzelfde als klassieke MVO of bedrijfsfilantropie. Geen schenking achteraf, geen compensatie, direct, structureel en schaalbaar. Dat klinkt natuurlijk heel logisch en theoretisch klopt het allemaal. Maar hoe werkt dat nou in de praktijk? Een van de organisaties die hiermee in een paar jaar al serieus marktaandeel heeft veroverd, is Happy Soaps. Twee broers, Marcel en Marco Koers, kwamen een paar jaar geleden bij toeval achter dat de meeste shampoo, douche gel en conditioner voor circa 80% uit water bestaat. En dat al die plastic flessen in de verbrandingsoven eindigen. Hun antwoord, 100% plasticvrije verzorgingsproducten in vaste vorm. Geen water in een fles, maar geconcentreerde bars en taps. En dat businessmodel is de impact. Elke verkochte bar betekent één plastic fles die niet wordt geproduceerd en dus niet wordt verbrand en eventueel als microplastics in onze oceaan eindigt. Geen apart duurzaamheidsbudget, het zit in het product zelf. En dat blijkt commercieel uitstekend te werken. Een paar cijfers op een rijtje. Het bedrijf werd opgericht in 2019 in het Gelderse dorp Hal. Inmiddels is het grootste 100% plasticvrije verzorgingsmerk van Nederland. Ze voeren meer dan 160 producten in 20 categorieën op meer dan 2100 verkoopproducten. Je kunt ze onder andere vinden bij Ethos DA, andere drogisterijen, natuurwinkels en kappers. En internationaal is het bedrijf inmiddels actief in Scandinavië en Australië. Happy Soaps is met eigen geld gestart en later met groeikapitaal doorgegroeid naar de Europese markt. We bellen met Marcel Koers, medeoprichter en, iemand moest hem maken, koersbepaler. Hey Marcel.
2: Hey, goeiedag. Leuk om hier te zijn.
1: Ja, tof. Jullie hebben impact niet als nevenproject, maar eigenlijk als de kern van jullie businessmodel. Hoe veranderde dat, jullie onderneming en het ondernemen, maar wat doet dat ook met de keuzes die jullie elke dag moeten maken?
2: Ja, die intrinsieke motivatie zorgt er natuurlijk voor dat je eigenlijk alles ook wat makkelijker in het leven aan kan. Uiteindelijk als ondernemer in zo'n bedrijf vind ik zelf zelfkennis heel belangrijk. Want daar zit de code verscholen om steeds maar weer vooruit te blijven gaan. Ondanks dat het soms veel te goed gaat. Of soms ook gewoon heel lastig is. Je onderscheidt je door allerhande gewoonten aan te nemen. Door continu door te blijven gaan met die ene missie. Dus inderdaad, intrinsieke motivatie om echt impact te maken in de kleine gewoontes van het leven. Namelijk in de badkamer. Al die plastic flessen dus uit die badkamer proberen te
1: Proberen eigenlijk.
2: Uitpannen.
1: Precies, dat doe je hartstikke goed. Waar loop je dan tegenaan als je impactgedreven in je businessmodel hebt zitten?
2: Waar loop je tegenaan? Je bent een gewoonte aan het aanpassen. En dat zijn kleine gewoonten. Maar uiteindelijk het hele leven zit vol kleine gewoontes. En als je die kleine gewoontes uiteindelijk de meester bent over die kleine gewoontes, dan worden dat, kan dat een enorme impact hebben. Dus we hebben in Nederland al zo'n 14% van de mensen eigenlijk aan een plasticvrij alternatief geholpen. Dat staat gelijk aan 15,9 miljoen plastic fles die we eigenlijk met z'n allen met deze beweging hebben bespaard van de verbrandingsoven. Of ja, 9% wordt gerecycled. Maar ja goed, wij gebruiken karton en dat wordt 80% gerecycled. Dus dat is een gigantische impact natuurlijk. En je bent ook geen water van A naar B meer aan het verplaatsen. Wat natuurlijk ook een enorme impact heeft op CO2. Maar buiten dat maken we er ook gewoon een vrolijke beleving van in de badkamer natuurlijk. Dus het is ontzettend fijn om te gebruiken.
3: Mooi om dat te horen, Marcel. Dank je wel. En ja, ik wens je ontzettend veel plezier en succes met het plastic vrijmaken van de hele verzorgingswereld. Dank je wel.
2: Thanks, Joris. Bye.
3: Hoe ga je hier nou zelf mee aan de slag? 3 handvatten. Bewust simpel, want het verschil zit niet in een nieuw plan, maar in een eerlijk gesprek over wat je toch al doet. Stel jezelf, bij voorkeur op een rustig moment, bijvoorbeeld in de auto of onder de douche, 1 scherpe vraag. In welke mate is ons product zelf het verschil dat we willen maken? Of zit het verschil ergens naast ons product, bijvoorbeeld in een campagne of een donatie of een keurmerk? Het antwoord vertelt je of je een impactgedreven businessmodel hebt of er nog naartoe wil werken. Als 2e, doe deze week de 0% test op je eigen product. Wat is het grootste component, bijvoorbeeld in massa, kosten of CO2, van wat je nu verkoopt? Als het grootste percentage bestaat uit iets dat je zou kunnen en willen vervangen door iets beters, dan is dat geen detail. Het is waarschijnlijk het belangrijkste deel van je hefboom. Bij Happy Soaps was die test 80% van shampoo is water. En als 3e, maak je impact zichtbaar zoals je je omzet ook zichtbaar maakt. Hang het in de eerstvolgende MT-meeting als een getal naast je omzetcijfer. Hoeveel plastic flessen hebben we deze maand bijvoorbeeld vermeden? Hoeveel CO2? 1 getal, 1 keer per maand. Dat is genoeg om het onderwerp structureel op de kaart te zetten. Wil je gezond groeien en tegelijkertijd het verschil maken? Dan begin je niet met een aparte duurzaamheidsstrategie. Goed om te doen, maar het begin ligt ergens anders. Je begint met een eerlijke vraag over je eigen businessmodel. De startvraag voor morgenochtend, voor jezelf, voor je MT. Als we 100 keer zo groot worden, wordt de wereld dan ook 100 keer beter of 100 keer slechter? Het is een simpele vraag, confronterend antwoord en het startschot voor verbetering. Wil je meer weten over de inzichten en hoe je met je organisatie echt kunt gaan voor de dubbele winst? Ga dan naar de site van New Business Radio en vind Business Insights bij de programma's. Klik op deze uitzending en je vindt een uitgebreid artikel rond het inzicht en de bijbehorende actie van vandaag. Vergeet ons niet te volgen op de socials voor de laatste updates rond alle Business Insights. Bedankt voor het luisteren. Meteen aan de slag, want elke organisatie kan groeien met de dubbele winst.
0: Dit was Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio. Business Insights. Winst en impact. Tot de volgende.

Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in

0: aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: Knight, Roberta Flack. You know, they all got something.
1: Dit is New Business Radio.
2: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid, met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
1: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
5: Nederlandse digital nomads kiezen vaker voor zon dan voor geld. Volgens onderzoek van Bunk is beter weer voor 4 op de 10 de belangrijkste reden om Nederland achter zich te laten. Lagere kosten en meer spaargeld die volgen daarna pas. Maar dat financiële voordeel valt in de praktijk vaak mee. Veel mensen zeggen niet meer over te houden dan vroeger. Ook missen veel nomads familie en vrienden en loopt werk vaker door in privé. Toch wegen voor veel van hen de voordelen zwaarder. Meer tijd voor hobby's, vaker uit eten en vooral een hogere kwaliteit van leven.
2: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
7: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Ron Lemmens.
8: Veel organisaties hebben ambitieuze plannen rondom verandering, digitalisering en datagedreven werken. De praktijk blijkt vaak lastiger. Strategieën zijn helder, maar de uitvoering blijft achter. En door welke hoepels moet je dus als organisatie heen om de uitvoering te laten slagen? Nou, een partij die daarbij kan helpen is Valid Consultancy. Bij mij in de studio vandaag Pieter Paul van Beek, Managing Director.
2: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
8: Pieter Paul, goedemorgen, van harte welkom. Fijn dat je er bent. Ja, we gaan straks even terug in de tijd. Valid, jullie bestaan inmiddels iets meer dan 25 jaar. 26 jaar.
9: 26 jaar zelfs al.
8: Ja. Ooit opgericht door Dick Valk.
9: Dis Valk.
8: Oké.
9: Okay. Ja, ja.
8: Ja, wat was dat voor ondernemer?
9: Dis is een commerciant die uit de DSM-stal komt. En zoals een beetje heel veel business in Limburg. Een DSM-verleden heeft ergens een haakje met dat mooie.
8: Verklaart dat de locatie Maastricht onder andere ook?
9: Oh ja, we zijn een Limburgs bedrijf wat een hoofdkantoor in Eindhoven heeft gekregen.
8: Ja, precies.
9: En dit is begonnen en is toen uiteindelijk mensen gaan detacheren in eerste instantie. Hardcore techneuten. En dat is zo uitgegroeid. Op een gegeven moment mocht hij infrastructuurbeheer overnemen van andere klanten. Dat is onze mensen services tak geworden. En dat bedrijf is in 26 jaar uitgegroeid naar een prachtig bedrijf met twee vestigingen. Met een focus op Zuidoost-Nederland.
10: Ja, hoeveel medewerkers hebben jullie inmiddels?
9: We hebben nu 250 medewerkers, die orde grootte.
10: We gaan het straks uitgebreid natuurlijk hebben over de actuele stand van zaken. Hoe implementeer je digitale zaken? Data is natuurlijk belangrijk. AI is belangrijk.
9: Zeker.
10: Dat is waar jullie bedrijven bij helpen. Wat is, als je iets kan zeggen over jullie bedrijfsportfolio, is dat MKB? Zijn dat grote corporates?
9: Nou, we hebben eigenlijk in onze consultancy hebben wij een mengvorm van publiek, semi-publiek, grote corporates en industriële bedrijven, zeg maar mid-market industriële bedrijven. Dus we zitten niet echt bij de kleinere. Het is altijd wel redelijke omvang.
10: En die link met DSM, hè, waarvan je eigenlijk zei, waar kwam het een beetje vandaan? Is die nog overeind gebleven?
9: Nou, die zitten, ja, een aantal van onze klanten zitten nog wel in de spin-offs en alle na-eil bedrijven.
10: Dat is veranderd natuurlijk. Ja.
9: Dat is heel erg veranderd. Ja. En zeker in de afgelopen periode met de heeft die hoek heel veel problemen gehad, ook met de hoge energieprijzen. Dus we zien heel veel beweging daar. Heel veel carve-outs van onderdelen die plaatsvinden, waar we ook weer bij mogen helpen. Dus het beweegt heel veel daar in het Limburgse en het Brabantse.
10: Hoe zie je jezelf als organisatie als meer een faciliterende partij of een partij die ook echt helemaal tot in de vezel van een bedrijf meegaat om eventueel daar de verandering die gewenst is te helpen realiseren?
9: Nou, we zouden heel graag die tweede rol willen hebben. De werkelijkheid is dat je niet altijd gegund wordt. Uiteindelijk bepaalt de klanten hoe ver je mag gaan. Maar we kunnen wel steeds beter meedenken, met name in die mid-market. Over strategie, over hoe zou je dingen aan moeten pakken. Hoe kan je nou uiteindelijk zorgen dat je slagkracht vergroot. En uiteindelijk is dat ons eigenlijk het enige product wat wij hebben. Is dat wij onze klanten helpen hun slagkracht te vergroten.
10: Ja, ja. Hebben we het net even gehad over Zuid-Limburg.
9: Ja.
10: Eindhoven, ik kan hem wel invullen, maar ik ga toch vragen, wat is de reden dat uiteindelijk jullie zijn uitgeweken naar Eindhoven?
9: Ook. Nou, ten eerste dat die markt veel groter is.
10: De Brainport-regio is natuurlijk een hele belangrijke. Hebben jullie daar veel klanten ook?
9: Ja, dat absoluut. We hebben grofweg twee takken van sport in het bedrijf. Dus consultancy, waar ik dan verantwoordelijk voor ben. En we hebben daarnaast managed services, wat we toevallig net 3 weken geleden bekend hebben gemaakt dat verkocht is aan een grote Duitse partij.
10: Oh, interessant.
9: Binnen Europa, dat even in de actualiteit.
10: Ja.
9: De Data Group heet die partij. En dat met name die managed services tak had het nodig om centraler in het land te zitten. Omdat daar klanten daar vanuit heel Nederland bediend werden. En dan is Eindhoven een hele krachtige, dat je net al zegt, een hele krachtige regio om actief te zijn.
10: Wat was het? Was het verkoop of was het afstoten?
9: Een verkoop. Het was heel bewust. Een goede vraag dit wel. Je zei dat je op de stip ging leggen, maar dat doe je ook wel gelijk. Dus ik denk dat het was wel echt een strategische beweging om hem te verkopen. Omdat je ziet dat daar een enorme schaalvergroting in die markt bezig is. En dan ben je of een hunter of een prooi.
10: Ja, precies.
9: En in dit geval kan je beter ook dan maar zelf organiseren door wie je gejaagd wordt.
10: En wat doet dat eigenlijk met hetgeen, de consultancy tak wat er nu overblijft? Is dat je meer focus in je bedrijfsprocessen kan aanbrengen?
9: Ja, de consultancy is oorspronkelijk waar we vandaan komen. Daar is managed services bijgekomen. Die is eigenlijk een soort koekoeksjong. Dus
10: een soort idee van all-in-one. All-in-one, precies.
9: Ja, dat. Ja. Ja, kunnen we dat doen? En vanuit technologie perspectief steeds. Echt van de echte IT kant. Dus onze gesprekspartners zijn vaak IT management. En onze consultants, die zitten veel meer bij de business. Ja. Dat is op een gegeven moment niet meer te vermengen in waar je mee bezig bent. En dan wordt de synergie steeds dunner. Ja, dan moet je keuzes maken.
10: Ja, want dat was ook overigens toen ik me ging voorbereiden op dit programma, dat ik ook zag van consultancypartij. Maar dan zie ik IT en dan denk ik van consultancy is vaak veel breder. En dit verklaart eigenlijk ook die stap. Want daarmee kan je je dus duidelijk onderscheiden in hetgene wat je doet. Is het zo dat er, jullie zitten volgens mij in een omgeving waar heel veel start-ups zijn, waar je echt heel nuttig werk kan leveren?
9: Ja. Ja, maar
10: zijn het vaak ook transities?
9: Nou ja, wat wij zien is dat wij met name dat onze tarieven ook nog opgebracht moeten worden door een partij. En die kleinere partijen hebben vaak niet de middelen om daarin externe hulp aan te schaffen. Dus dat maakt het al logisch dat je een soort automatische filter krijgt naar wat grotere partijen. Maar onze kern zit in dat wij bedrijven helpen veranderen. Dus of structureel in agile gaan werken. Of een carve-out van een onderdeel. Of er moet een cultuurverandering plaatsvinden. Altijd wel met een technische component.
10: Mm-hmm.
9: En daarnaast hebben we, je noemde de introductie al. Met AI en alles wat er speelt, wordt data steeds belangrijker. En dat is wat de andere consultancy expertise die we hebben. Dus veranderen in alle smaken en soorten. En dat data gedreven doen.
10: Ja, inderdaad. Want daar zie je een duidelijke kern. De kern draait wel om IT. IT is vaak wel het middel waarmee jullie de verandering bewerkstelligen.
9: Ja, maar als je dan kijkt naar hoeveel IT-projecten lukken. Dan is uiteindelijk de human factor de beslissende factor. Of je wel of niet een geslaagde implementatie hebt. Dus het kan heel leuk een mooi systeem neerzetten. Hartstikke technisch draait en zoomt het zacht snorrend voor je langs. Maar als de mensen het niet gaan gebruiken, dan gaat vanzelf de stekker er weer een keertje uit.
10: En niet of een of ander, maar er zijn natuurlijk best wel veel partijen die hiermee bezig zijn. En dan kan ik zeggen dat het afzetgebied is anders. Zuid-Nederland, laten we even beginnen. Is dat heel anders zaken doen dan in de midden- en de Randstad?
9: Ja, absoluut. Dus voor mij was dat redelijk nieuw. Ik woon zelf in het midden van het land. Ben al wel heel lang betrokken bij Velp, maar dan vanuit een toezichthoudende rol. Ik merk wel dat het in zowel Brabant als Limburg er op net subtiel anders zaken wordt gedaan. En ik heb wel eens gesuggereerd dat we in Zuid-Limburg maar misschien in dialect moesten gaan adverteren. In plaats van dat we dat in het Nederlands doen.
10: Ja.
9: Want uiteindelijk is dat wel de kracht ook van de regio natuurlijk.
10: Ja, hier staat dichter bij de mensen.
9: Precies.
10: Ja.
9: De problematiek is ook net anders, wordt net anders benadrukt. Mensen werken op een andere manier met elkaar samen, ook tussen partijen. En dat is wel heel leuk.
10: Ik herken het overigens. Ik heb een paar jaar in Maastricht mogen wonen. Dus vandaar mijn lach ook.
9: Ja.
10: dan eventjes naar wat jullie anders doet opereren dan andere bedrijven die zich met dezezelfde materie bezighouden. Want dit is natuurlijk iets wat je veel hoort. Hè? Dat implementatie, dat is één. Maar het slagen daarvan is twee. En dat is een punt wat je bij heel veel bedrijven hoort. Dat ze dat als bottleneck zien.
9: Nou ja,
10: wat doen jullie dan anders?
9: Ik vind dat een hele moeilijke vraag. Want ik denk dat namelijk het niet zozeer zit in iets anders doen. Als wel dat je pas stopt op het moment dat het gelukt is. En als je gewoon inhoudelijk kijkt naar wat doe je in een project. Wat doe je in een verandering. Dan zijn er heel veel bedrijven die dat kunnen begeleiden. Waar het voor ons echt anders is dat wij pas stoppen op het moment dat de business case van de klant gehaald is. Dus wij committeren ons aan de uitkomsten waar uiteindelijk een besluit op genomen wordt door de opdrachtgever. En op het moment dat dat helemaal klaar is, ja, dan hebben wij succesvol geholpen om de slagkracht van die organisatie.
10: Kan je dat doen als jullie propositie naar de klanten toe?
9: Eigenlijk wel, ja. En dat natuurlijk geladen met heel veel know-how, heel veel enthousiasme en drive. Maar uiteindelijk is dat wat je doet en wat je verschil kan brengen.
10: En wat maakt dan Velp?
9: Wat maakt dan Velp? Ik denk dat dat mensen zijn die het ontzettend leuk vinden om hun kunstje uit te voorkomen voeren bij jou. Ik denk dat dat de kern is van ons bedrijf.
10: En omdat ze dus met passie eigenlijk hun werk uitvoeren.
9: Absoluut.
10: Ja. Is dat ook de omschrijving van de cultuur van jullie bedrijf?
9: Ja. Ja. En daarnaast komt er ook een wat gezellig Bourgondisch sausje overheen.
10: Dus je eet vaak lekker.
9: We eten vaak lekker en we houden ervan om af en toe ook gewoon een borreltje te doen.
10: We gaan er zo meteen de geschiedenis induiken. Ik ben natuurlijk ook benieuwd naar je persoonlijke drijfveren. Dat is zo meteen een Let's Talk Business.
11: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: talking. Harry Styles op Nieuw Business Radio. En je luistert naar Let's Talk Business.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag staat centraal Venet Consultancy bij mij in de studio. De gast Pieter Paul van Beek, Managing Director. Pieter Paul, we hebben het net eventjes gehad over jullie roots. Hè, het zuiden van het land waar Venet actief is. Het afstoten van de Managed Service tak. Nu weer focus op consultancy. Eerst even terug naar Dis Valk. 25 jaar geleden. Wat kreeg jij mee toen jij zelf 8 jaar geleden, dat zei je, 8 jaar geleden aan boord kwam?
2: Ik kreeg mee een hele bevlogen ondernemer. Die op dat moment ook wel een klein beetje tegen de grenzen van zijn eigen groei aangelopen was.
0: Hij was nog aan boord.
2: Hij is nog steeds aan boord.
0: Nog steeds, kijk.
2: En hij is langzamerhand naar een wat non-executive rol gegaan. Maar dat is voor een ondernemer wel het allermoeilijkste wat er is. Om je eigen bedrijf niet overal aan alle touwtjes te hangen. Dus ik kwam een ondernemer tegen die echt tegen grenzen aangelopen was. Maar toen ook de wijsheid had om dan inderdaad mensen om zich heen te gaan verzamelen. Die of als ondernemer het al een keertje mee hadden gemaakt. Of vanuit meer een bestuurlijke rol kwamen. Of,
0: Welke rol had jij?
2: De ondernemer. Ik heb zelf een aantal ondernemingen mogen uitbouwen. En ook uiteindelijk weer verlaten en verkocht. En wat dat betreft als een soort ervaringsdeskundige de fases meegemaakt waar hij ook doorheen aan het gaan was. En dat gaf een hele goede match.
0: En was dat voor jou een bewuste keuze om eigenlijk dan weer onder de hoede van of onder de vlag van een andere ondernemer te gaan werken?
2: Nou, dit is voor het eerst in heel lang dat ik dat doe. En dat was ook een beetje ongemakkelijk in eerste aanzet. Dus ik heb er goed over nagedacht. Maar dan is het uiteindelijk de persoonlijke relatie met Dis waardoor dit kan. En het vertrouwen wat je over en weer hebt, dat die niet iedere centimeter die ik zet over mijn schouder zit mee te kijken.
0: En de achtergrond was wel gelijkwaardig? Was dat hetzelfde wat je met je eigen bedrijf gedaan had, consultancy-achtige activiteiten?
2: Nou, dat zat meer in het leveren van software-applicaties. Dus we maakten een grote ERP voor verzekeraars.
0: Dus met andere woorden, die transitie, hè, als we het hebben over transities, bedrijfstransities, gaan we zo meteen natuurlijk over hebben als het gaat over de klanten. Is dat natuurlijk in de IT-sector ook enorm geweest de afgelopen jaren van hè, even weer de standaard beeld wat je dan altijd had eigenlijk. Hè, de zolderkamer waar alles ontwikkeld werd tot aan nu een welbespraakte IT-deskundige die echt aan de gang gaat en tools gaat leveren voor bedrijven. En bedrijf wel moet gaan veranderen om uiteindelijk te kunnen laten slagen. En ook de processen op die tools af te stemmen. Dat is eigenlijk een beetje de achtergrond ook, toch?
2: Absoluut, ja. Nee, dat beweegt constant. Dus je kan niet zeggen van we hebben het nu voor elkaar. Als je kijkt naar de afgelopen jaren dat ik mijn eigen onderneming gehad en nu bij Valet meekijk. Dan zie je zoveel trends langskomen waarvan we soms de flavor of the day hebben. En iedereen enthousiast achteraan of in paniek is. Achteraan rennen of in paniek is. Ja, weet je. Uiteindelijk ga je ook wel iets nuchterder kijken naar de hypes. En moet je heel goed kiezen waar je mee, wel en niet in meegaat. Maar dat je organisatie erop moet aanpassen. En je klanten daarop af en toe moet geruststellen. En bij de hand moet meenemen. Dat is eigenlijk een constante.
0: Zijn er bepaalde segmenten waar jullie veel actief zijn? Of is het eigenlijk van alles en nog wat?
2: Nou, we zijn met name actief in organisaties die heel veel data hebben. En bezig zijn om die data te ontsluiten naar het gebruik. Het daarop kunnen sturen. Dus het zijn altijd wel, dat gaat van een ziekenhuis tot een woningcorporatie. Tot een hele grote telecompartij. Tot aan industriële bedrijven.
0: Data is de nieuwe goud, hè?
2: Dat is al een tijdje het nieuwe goud, maar het zit soms wel heel dik onder het asfalt.
0: En dat maken jullie vrij, dat stukje asfalt?
2: Wij kunnen heel goed asfalt verwijderen.
0: Maar dan stel jullie komen binnen bij een bedrijf, hoe gaan jullie te werk?
2: Nou, in eerste instantie, dat kan eigenlijk op twee manieren. Dus de ene manier is dat er al een probleem ligt. En dat men of paniek in de boardroom heeft of ergens operationeler. En dan ligt er gewoon een concrete zaak. En daar gaan we dan op mee kijken wat er moet gebeuren. En soms zeggen ze alleen maar van, joh, ik heb een projectmanager nodig. Nou, dat is niet waar we heel blij van worden. Maar dat is wel uiteindelijk wat deel van onze business is. Het andere is dat we juist vanuit een bepaalde vooronderzoek doen met een klant. Een soort quick scan-achtig situatie. En daarna compleet een programma op kunnen tuigen.
0: Ja, dus jullie zoeken eigenlijk de hiaten op?
2: Wij constateren die, ja. Dus er is ergens latent iets aanwezig en dat probeer je uit te graven. En dat gaat best heel leuk eigenlijk. En het grappige is dat je daardoor ook onze eigen mensen zichzelf opnieuw moeten uitvinden. Want die gaan nu opeens zeggen wat er moet gebeuren in plaats van hoe had u het gehad willen hebben.
0: Ik zie hier ook een term staan, Trust Tech Drive. Ja? Zegt alles. Is dat iets wat jullie veel hanteren?
2: Nou, dat is wat we ons mantra noemen. Omdat uiteindelijk alles draait om vertrouwen tussen mijn opdrachtgever en mijzelf. Tussen collega's onderling. We doen alleen maar dingen waar een technologisch component in zit. En wat ik net al zei, het succes van de opdracht. Of wat we eraan doen zijn. Het halen van de business case. Of het beter functioneren van een organisatie. Het soepeler laten lopen van samenwerkingen. Ja, dat is uiteindelijk waar we toe doen. En dan heb je inderdaad Trust, Tech en Thrive.
0: Als ik kijk naar de programma's die we hier maken op Nieuw Business Radio, dan hebben we het vaak over implementatie van data. Dat was eigenlijk een aantal jaren geleden. Nu mag je er al bijna van uitgaan dat heel veel partijen, bedrijven al die data geïmplementeerd hebben. Alleen nu nog het functioneren daarvan. Maar waar staan we eigenlijk volgens jou in Nederland? Qua ontwikkeling daarop, op dat gebied?
2: Nou, dat is al, mag ik generaliseren of niet?
0: Nou, je mag, het mag beide.
2: Ik ben bang dat het verschil met een paar jaar geleden, dat we het hadden over alle data warehouses en de ontsluiting en de rapportages. En nu, dat zeker bij de grotere bedrijven niet wezenlijk is opgeschoten. En dat eigenlijk de problematiek nog steeds hetzelfde is. En waar we nu in de hype zitten, dat we hebben de grote belofte van AI, is dat alles opgelost wordt.
0: Zitten we nog in de fase van de garbage in is garbage out, of zijn we daaruit?
2: Zonder meer. Zonder meer. En ik denk dat inderdaad. Ik ben verrast iedere keer weer als ik in organisaties kijk, grote organisaties met grote data scientist afdelingen, hoe die nog steeds worstelen. Om betrouwbare stuurinformatie eruit.
0: Ja, kwalitatieve data is natuurlijk super belangrijk. Aan de andere kant, dat kan ik ook voorstellen, als consultancypartij kijk je natuurlijk niet alleen naar de keiharde data, maar natuurlijk ook naar de cultuur, naar de menselijke bewegen in zo'n bedrijf. Hoe kan je dat controleerbaar goed in balans houden?
2: Moeilijke vraag eigenlijk wel. Ik denk dat je dat alleen maar in balans kan houden door het heel duidelijk alle twee als belangrijke pijlers te onderkennen. Als je ze gaat vermengen, gaat het fout. Dus je moet aan de ene kant, heb je de techniek van de ontsluiten, van het schoonmaken van je data, van alle nitty gritty details die daarbij komen kijken. En aan de andere kant moet je er heel erg van bewust zijn dat mensen die data alleen maar gaan gebruiken op het moment dat ze hem A, vertrouwen, en B, ook gewoon gestimuleerd worden om het te gaan gebruiken. En dat zijn twee losse elementen die samen noodzakelijk zijn voor een succes. Maar één van de twee focussen, of ze met elkaar gaan vermengen, dan krijg je de verkeerde mensen die de verkeerde dingen aan het doen zijn.
0: En ik hoorde je net ook al zeggen, AI lost alles op, althans dat wordt beloofd. Daar zijn jullie heel sceptisch naar.
2: Nou ja, AI kan waanzinnig mooie dingen. Laten we geen misverstand hebben. Dat is echt wel, en dat gaat heel veel veranderen. Alleen gaat dat niet de garbage opeens schoonmaken. Want dan krijg je alle hallucinerende effecten van doen we dat, waar je dan beslissing op gaat nemen. En opeens verdwaalt als organisatie.
0: Als we nu een project er zouden moeten uitlichten waar jullie enorm trots op zijn in de afgelopen jaren. Wat voor project zou dat zijn?
2: Nou, dat zou wat mij betreft een project zijn waarbij we bijvoorbeeld voor een grote multinational een carve-out hebben gerealiseerd. Ja, het afstoten van een onderdeel, je noemde het net zo mooi, maar in ieder geval deed natuurlijk strategische keuze om iets te verkopen of af te splitsen. En dat zijn projecten waarbij echt alle elementen die we net genoemd hebben langskomen. Ja, dus je moet mensen die achterblijven, moet je blij houden dat ze het fijn vinden dat ze achterblijven. De mensen die vertrekken, die moeten hartstikke enthousiast zijn dat ze een nieuwe toekomst krijgen met een andere moeder daarbij. Je hebt technologisch heel veel dingen te splitsen. Je hebt procedureel dingen in te passen, uit te halen. Allemaal dingen die verweven zijn, intens. Dus dat zijn projecten waar we dat voor hele mooie grote multinationals hebben mogen uitvoeren. Waar wij gewoon hele grote projectverantwoordelijkheid voor mogen hebben in de uitvoering en in de regie.
0: Nu hoor je vaak dat consultancypartijen die dit soort opdrachten aannemen, toch volgens een bepaalde methodiek te werk gaan. Hebben jullie ook een speciale methodiek waarvan je zegt, ja, dat is nu typisch Valid?
2: Het hele antwoord daarop is eigenlijk dat we dat niet hebben. Want wij volgen de best practices van de markt.
0: Maar dat is ook een keuze.
2: Dat is zeker een keuze. Dus wij kiezen heel nadrukkelijk voor om in alle methodieken die er zijn te kiezen voor datgene wat zich bewijst en excelleert.
0: Dat zou je kunnen zeggen op kleine schaal custom made.
2: Nou, ik weet niet of het gelijk custom made zou noemen, maar het is in ieder geval wel heel goed kiezen wat past. Het is één op één matchen. En dat betekent dus ook dat wij in sommige gevallen zeggen wij agile werken in. Dan gaan we naar Scrum toe of naar andere methodieken. Of we gaan naar DevOps toe.
0: Ja.
2: Of we gaan naar een klassiek watervalproject. Afhankelijk van wat er nodig is, pakken we een bepaalde methodiek. En kiezen daar dan voor. En datzelfde geldt bij in dataland. Dat je zegt, oké, wat zijn nu de laatste trends? Wij hebben bijvoorbeeld heel bewust gekozen om een Microsoft huis te zijn. En er zijn ontzettend veel mogelijkheden en technologieën die je kan kiezen. Maar wij kiezen heel nadrukkelijk voor Microsoft technologie.
0: Hoe kijk je dan eigenlijk naar die geopolitieke ontwikkelingen die er nu momenteel zijn? Waarbij men ook wel eigenlijk wel zegt van ja, we zijn dus veel te afhankelijk van Amerikaanse techbedrijven.
2: Nou ja, wij zijn echt ontzettend trots en blij dat onze managed services door een Duitse partij is overgenomen. En dat was echt ook wel een voorwaarde in onze zoeken naar een passende match. Dat onze klanten die echt Europese partijen zijn, dat die ook gewoon lokaal bediend blijven worden. En inderdaad niet afhankelijk zijn van wat ze in Washington beslissen.
0: Dus met andere woorden, Microsoft kan natuurlijk eigenlijk ook een lokale speler zijn op het moment dat ze zich puur focussen op het gebied Europa.
2: Ja, nou ja, goed.
0: Nederland, toch?
2: We zien zo ontzettend veel partijen die hun best doen om Microsoft te vermijden. En ik weet dat er partijen zijn in Europa die dat redelijk zouden kunnen. De werkelijkheid is gewoon dat je daar met zo'n gigant zit. Die eigenlijk zo zijn tentakels in al die organisaties heeft zitten. Dat het voor onze klanten, dat die zijn daar nog lang niet.
0: Moet je dat meer uitleggen of niet? Of valt dat mee?
2: Nee, dat is niet echt een discussiepunt. Het gaat wel over data en betrouwbaarheid en waar wordt opgeslagen. En als ik dan in de cloud ga, dan waar zit die dan? Is het dan wel of niet buiten Europa? We hebben klanten waar dat vanuit toezichthouders een vereiste is dat er gegarandeerd moet worden dat data niet naar het buitenland gaat. Alle financiële partijen zitten bijvoorbeeld in die hoek.
0: Nu hadden we het al eventjes over de internationale partijen die jullie hebben geholpen met het afstoten van een eigenlijk onderdeel van het bedrijf.
2: Een heel mooi cadeau hebben gedaan.
0: Ja? Het is geslaagd. Je bent er trots op?
2: We zijn er zeker trots op, ja. We zijn zeker trots op het feit dat ons managed services bedrijf is een heel mooi bedrijf. Wat echt waanzinnige, prachtige klanten, grote industriële klanten bedient. En echt klanten met naam en faam. En waar we uiteindelijk zeggen van ja, weet je, dit is. Die moeten ook een goede plek vinden waar het past. En die zijn nu geland bij een grote Duitse partij die in dezelfde marktsegment opereert.
0: Ja.
2: En dat is, dat zijn er niet heel veel van. En als het dan lukt en die cultuur matcht, wat ook voor de mensen is belangrijk, hè, dan zijn we er inderdaad heel trots op dat het gelukt is.
0: Ik kan me goed voorstellen. Dat kan me ook voorstellen dat je denkt van nou, als zij die kant op gaan, dan gaan wij misschien ook wel internationaal.
2: Ja, nou ja, dat is een theoretische mogelijkheid. We kiezen er juist voor om lokaal te gaan. En om de beste speler in Zuidoost-Nederland te zijn. Dus we hebben op dit moment ook geen ambitie om Groningen en Friesland te veroveren. Het midden van het land. Ja. We kiezen er heel bewust voor om in Brabant en Limburg actief te zijn.
0: Maar dan komen we eigenlijk weer op hetgeen waar we het net over hadden. Het proces waar bedrijven in zitten. Er is nog heel veel onontgonnen terrein, zou je kunnen zeggen.
2: Absoluut.
0: Ja.
2: Ja, en die markt is gewoon groot genoeg, hè? Dus ik geloof heel duidelijk in kiezen. Je moet focus hebben. Wat doe je niet, wat doe je wel? Waar ben je wel, waar ben je niet? En daar vandaan, en die keuzes ook vast te houden.
0: Ja.
2: Want het is niks zo mooi als nu kiezen en morgen denken van, is het nog steeds een goede keuze? Ja, dat is nog steeds een goede keuze.
0: Nu hebben we het over verandering, digitalisering, datagedreven werken. Laten we dan even naar die kern gaan. Hè? Want vaak zie je dus inderdaad dat die processen, die implementaties niet helemaal slagen of eigenlijk gewoon mislukken.
2: Ja.
0: Daarvan zeggen jullie, wij blijven tot het bittere eind, gaan wij ermee door totdat het plan geslaagd is. Maar wat zie je veel gebeuren onderweg?
2: Oh, eigenlijk wel het hele. Dat is op zichzelf geen nieuwe ontwikkeling. Ik loop
0: zeker
2: een aantal jaren mee. Dus de failures zijn allemaal inderdaad dat het van tevoren een klassiek IT-project kan worden. Hè, wat dus 3 keer zo lang duurt en minimaal 4 keer zoveel kost. Dat zie je onderweg gebeuren. Dat er een enorm optimisme aan de voorkant zit. Met name bij public partijen hebben daar nog eens neiging toe. Om allerlei budgetaire redenen. Om iets voorzichtig in te schatten. En dan het valt toch tegen. En dan heb je of inderdaad de voldoende sponsoring binnen de organisatie om door te kunnen gaan. Of je bent gewoon de klos en dan wordt een project beëindigd. En wat je ook ziet is dat er een mismatch is tussen de businesscapaciteit en de IT-capaciteit. Een van de twee is dan uit balans. Ja, er zitten opeens allerlei IT-mensen te wachten op de requirements van de business.
0: Ja.
2: Of er zitten allerlei businessmensen die stapels met requirements hebben gehad en waren geen IT'ers beschikbaar. Nou, al dat soort smaken zie je langskomen. En je ziet ook, en daar zie je nu met name in de AI-hoek wel langskomen, is dat er een zware overschatting is van de mogelijkheden binnen jouw organisatie om AI te implementeren.
0: En ligt dat dan eigenlijk aan de mens achter de techniek of aan de techniek voor de mens?
2: Dat ligt aan, techniek. Ik denk dat het aan de overschatting van de techniek ligt. Ik denk dat het aan onwetendheid bij de beslissers ligt. En een enthousiasme bij de mensen die mee aan slag moeten gaan. En een soort blind geloof van Pippi Langkous. We krijgen het wel recht.
0: Ja, precies. En hoe ga je daarmee om? Want ik kan me voorstellen dat er dus heel veel advies eigenlijk gevraagd wordt. Maar daarbij, die ontwikkeling staat natuurlijk niet stil. Elke dag worden wel weer nieuwe zaken ontwikkeld. En brengt hier en daar ook disrupties met zich mee. Banen die op de tocht staan. Ik kan me voorstellen dat mensen anders naar hun werk gaan. Omdat ze denken, misschien is straks mijn baan wel overgenomen door cloud, ik noem maar wat.
2: Ja. Ja. En je vraag is?
0: Nou, mijn vraag is, dat is wel natuurlijk iets wat speelt. Dus hoe kan je dan die rust in de organisatie bewaren?
2: Nou, meestal is dat niet onze primaire rol. Dat is meer om dan daarin te begeleiden. Er is gewoon een situatie dat even heel lange termijn de opa gaat praten. Weet je, we komen natuurlijk van de stoommachines af dat het handwerk geautomatiseerd werd. Met allerlei machines. En nu zetten we met AI dat eigenlijk heel hoog opgeleide kenniswerkers ander werk moeten gaan doen. En die hele beweging is dus niet nieuw. Alleen is het een andere groep die er nu mee zit.
0: Is het zo dat die beweging misschien niet nieuw is, maar wel meer nu aan bod komt in de media of vakbladen enzovoort?
2: Misschien wel omdat deze ontwikkeling A heel, heel groot is. Iedereen ziet de potentie. En er is wel, zowel in de boardroom als inderdaad bij kenniswerkers, is er wel een lichte vorm van paniek. Dus ik ken strategy consultants die denken van ja, wat is mijn toegevoegde waarde? De grote huizen à la McKinsey en BCG, die natuurlijk hordes met junioren hebben zitten die analyseren. Ja, twee senioren met AI kunnen bijna net zo goed doen als een compleet team van dat soort huizen. Ja. Daar verandert wel heel erg veel. Ik ken juristen gewoon die denken van heb ik nog wel een baan? Terwijl ze voorheen gewoon op die kennis zaten. Dus er beweegt echt heel erg veel. En daar zit inderdaad verzet op. Maar dat is niet anders dan wel eerder hadden toen er kennisregels waren. Ik kom uit de verzekeringsindustrie. Mm-hmm, yeah. Want Polis wel of niet accepteren. Ja, u heeft twee keer een botsing gehad. Dat is jammer. Ja.
0: Maar heb je daarbij de strategie van Valid moeten aanpassen de afgelopen jaren? Omdat het nu veel meer speelt, veel meer ter sprake komt.
2: Nou, we hebben onze strategie in zoverre aangepast dat we steeds scherper in ons gebied hebben afgebakend. Omdat er zo ontzettend veel is, kan je niet meer een alleskunner zijn. Je kan niet meer alles accepteren. En dat konden we vroeger wel veel meer. Dus wij kiezen heel nadrukkelijk voor, dit zijn de takken van sport waarin wij willen excelleren. Dit zijn ook de segmenten waar wij businesskennis willen opbouwen. En de rest kunnen we met name de wat meer generiekere vragen aan. Maar heel druk kiezen voor A, geografie en domeinen.
0: En domeinen. En ik denk ook natuurlijk, dat zei je net al, bedrijfscultuur, met andere woorden, het menselijke aspect, dat wordt steeds belangrijker.
2: Ja.
0: Omdat het anders, het moet samengaan.
2: Nou, dat betekent ook dat wij van onze mensen verwachten dat zij zich op een bepaalde manier gedragen. Dat ze inderdaad collegiaal zijn, dat ze proactief vragen komen stellen en dat ze met elkaar praten, niet over elkaar praten. Dat hele palet van cultuurdrivers, die hebben we bij onszelf ook neergezet. Want dat is wat we verwachten, dat ze bij ons in huis doen, maar ook bij de klanten.
0: Is dat misschien iets wat je eigenlijk altijd wel hoort bij consultancypartijen? Van eigenlijk moet je eerst, hè, practice what you preach, toch altijd in je eigen organisatie op orde hebben voordat je dat bij anderen gaat implementeren?
2: Ja, en bij de loodgieter lekt de kraan. Dus het is beide. Dus ja, je moet het op orde hebben. Ja, je moet zeker dit soort gedragselementen moet je echt gewoon het in je finesses beheersen. En je zei net al, op onze website staat dat we 25 jaar oud zijn, terwijl we 26 jaar oud zijn. Dus weet je,
0: een klein detail toch?
2: Ja, goed, weet je, uiteindelijk zijn we erg oud in die IT-wereld. Hè? Als je rondkijkt met 25.
0: Nee, inderdaad. Daar is een hoop gebeurd in die afgelopen 50 jaar.
2: Ja, dat is het ook. En die wereld is echt niet meer vergelijkbaar.
0: Ga zo verder praten.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Van Morrison, Moondance op New Business Radio. Het programma Let's Talk Business.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: Vandaag bij mij in mijn studio terras Pieter Paul van Beek, Managing Director bij Verret Consultancy. Pieter Paul, we hebben het net al gehad eigenlijk over waar heel veel bedrijven, processen aan het veranderen zijn. Data is natuurlijk veel belangrijker aan het worden. En sterker nog, wat kan een bedrijf eigenlijk nog zonder data? Niks toch?
2: Helemaal niks, nee. Dit, laat ik zeggen, dan, dat is blind varen. Dat is gewoon uiteindelijk de weg opgaan en je ogen dicht doen en hopen dat je goed aankomt.
0: Maar toch is dat iets van menselijk gedragsverandering. Als je dat niet gewend bent, toch?
2: Ja, nou, omdat iedereen denkt dat het allemaal wel geregeld is. En je kijkt naar je omgeving en denkt dat de ander het ook wel weet. Dus je ziet ook heel veel kuddegedrag in de praktijk langskomen. Dat is natuurlijk ook waar de hype van de AI op zit. Hè? Dat iedereen wordt gek gemaakt met het feit dat het moet. Maar als je de kuddegedrag loslaat, je gaat echt kijken van, weten wij waar we staan als organisatie en kunnen we op onze eigen informatie sturen? Ja, dan zijn er eigenlijk dan zijn er nog wel hoepels om doorheen te springen, zoals je net zei. Ja.
0: Aantal belangrijke thema's, ook in de politiek. Onder andere woningtekort, komen we zo op. Maar ook vacatureoverschot. Op het moment dat je een bedrijf in transformatie brengt, kom je daar dan nog, heb je daar last van dat er eigenlijk gewoon te veel vacatures nog te vullen zijn?
2: Ja, dat is gewoon lastig. En wat je ziet is dat er, zeker als het weer even economisch tegenwind is, dat mensen aan de ene kant blijven zitten, dus niet in beweging komen, wat je dan wel nodig zou hebben. Je ziet ook dat bedrijven dan offloaden is van mensen is ook lastiger geworden als je gaat reorganiseren. Van hoe ga je dat op een goede manier doen? Dat is de balans en de match vinden tussen je benodigde capaciteit en datgene wat er of uit de markt te halen is. Ja, dan moet je jezelf goed kunnen onderscheiden. Dan moet je een hele sexy werkgever zijn, wil dat lukken.
0: En dan heb je ook weer te maken natuurlijk met generaties. En de generatie die nu bijna afstudeert, heeft het vaak over zingeving van het beroep. Ze kijken anders tegen werk aan dan de oudere generatie, wordt vaak gezegd. Ja. Is dat herkenbaar?
2: Zeker.
0: Ook in het zuiden van het land?
2: Ook in het zuiden van het land. Wat dat betreft is die generationele kant van het verhaal verschilt niet per regio.
0: We zijn het ook maar een klein landje natuurlijk.
2: Nee, precies. Maar het is wel een uitdaging om inderdaad met elkaar gesprekken te hebben. En wij merken wel bij de consultants dat de bereidheid om echt te reizen, wat natuurlijk in het consultantsvak normaal is. De ene keer heb je een opdracht dichtbij om de hoek en de andere keer moet je daar een tijd voor rijden. Dat het echt per consultant verschilt. Dus we hebben wat oude consultants die rustig 2 uur rijden op een dag heen en 2 uur terug. En anderen die een half uur al te ver vinden. En daar zit wel een generationeel ding.
0: Het is wel bijzonder, want ik kan me voorstellen dat je als consultant wil proeven, ruiken hoe zo'n bedrijf opereert waar je op dat moment actief bent.
2: Ja, maar dat natuurlijk na corona is het bij alle bedrijven wel een probleem geworden om je mensen naar kantoor te krijgen. En voor ons is het dan nog dubbel, omdat onze klant, als medewerkers vaak bij de klant zitten. Dus of thuis of bij de klant. En als ik dan nog binding met de mensen wil hebben, dan is dat wel een uitdaging. Maar hetzelfde geldt voor als je ergens een organisatie nieuw binnenkomt. En wij komen natuurlijk binnen en zijn er een relatief korte tijd. En moeten iedereen leren kennen.
0: Ja, precies. En je moet doortastend te werk gaan, toch?
2: Ja, dus dat betekent dat je uit alle schulpen moet kruipen waar je mee in kan zitten. Ja. Om inderdaad jezelf voor te stellen, jezelf te introduceren en te zorgen dat je je opdrachten uit kan voeren in een omgeving die je niet kent.
0: Ben je dan niet bang dat stel je zou dat grootschalig toestaan, dat ze alles op afstand blijven doen, dat je dan meer een soort van werken van achter hun afstandje gaat krijgen, bureau?
2: Nou, ik denk dat de realiteit van vandaag is dat het zo is.
0: Maar gaat dat ten koste van je kwaliteit van het bedrijf?
2: En bedoel je dan de klant of
0: vanuit jullie zelf?
2: Van onszelf. Nou, ik vind de binding, de onderlinge binding en daarmee ook de vakontwikkeling die je wil hebben en de cultuurelementen waar we het al eerder over hadden, ja, dan is het essentieel dat je elkaar ontmoet. En dat is dus dat is absoluut een spanningsveld en een uitdaging dat waar we ook niet alle oplossingen voor bedacht hebben al.
0: Nee, dus wat dat betreft kijk je gewoon wie wat wil en dan deel je het zo in.
2: Ja, dat is één element. En de andere is inderdaad van hoe hou je betrokkenheid? Hoe zorg ik dat mensen ook graag met hun collega's willen interacteren?
0: Hoe doe je dat bij jullie?
2: Nou, we hadden het al over Bourgondische. Dus aan de ene kant proberen we het aan de sociale kant. Maar er zijn een aantal diehards, zeker aan de technologie kant, die dat minder interessant vinden. Dus je hebt altijd een vaste groep die daar erg gevoelig voor is. We organiseren veel kennissessies. Door collega's, voor collega's. Waarbij inderdaad, en dat kan gaan van consultancy-selling tot de nieuwe technologie die Microsoft uitbrengt. En daarmee proberen we met elkaar wel zoveel mogelijk contactmomenten te hebben die natuurlijk zijn. Die niet alleen maar geforceerd zijn van de baas zegt, je moet op donderdag op kantoor komen. Maar die ook zijn omdat dat echt iets is waarvoor ik naar kantoor wil komen.
0: En maakt het dan nog uit in welke branches je op dat moment opereert voor consultants? Of is iedereen daar wel een soort van generalist in?
2: Nee, we hebben absoluut mensen die gespecialiseerd zijn in een bepaalde branche. En daar wordt ook wel door onze klanten naar gekeken. Want die vereisen ook gewoon heb je kennis van de telecom? Heb je kennis van woningcorporaties? Heb je kennis van... Want uiteindelijk, als je de problematiek die we net hadden, als je snel in moet vreten in een organisatie die je kent, dan is het ene het sociale deel. Het andere is ook gewoon de specifieke situatie, het jargon, alle afkortingen die iedereen heeft. En kan ik mezelf daar echt snel wegwijs in maken?
0: De branches die jullie bedienen, daar vind ik op de website terug. Industrie, zakelijke dienstverlening, woningcorporaties, finance. Je noemde net al even telecom, vastgoed en wonen. Als je daar nu een aantal branches uit zou moeten lichten, 1 à 2. Waar zit dan nu een belangrijke meerwaarde vanuit jullie, waarvan je zegt, daar kan je maatschappelijk wellicht ook iets op oplossen?
2: Nou, ik denk dat als je kijkt naar woningcorporaties, en we hebben bijvoorbeeld dezelfde problematiek zien we bij ziekenhuizen terug, waarbij er waanzinnig veel data is. Aan de andere kant een ongelofelijke maatschappelijke opdracht. En een bestuur wat eigenlijk relatief bezig is met politiek, met andere zaken dan het runnen van een IT-afdeling of datgene. Dat moet er gewoon ondersteunend zijn. Dat was er altijd. Nou, als je dan kijkt wat we daarin kunnen betekenen, dan kunnen we echt de vertaalslag maken van de behoefte die de bestuur heeft en hun zeg maar maatschappelijke opdracht naar wat gaan we dan morgen doen aan onze IT-systemen en hoe gaan we zorgen dat die data die je nodig hebt daarvoor ook daadwerkelijk uit jouw systemen komt en verrijkt en wordt met AI of andere tooling.
0: Daarmee zeg je eigenlijk dat er veel kloven zijn binnen dit soort organisaties tussen directie en uitvoerend personeel?
2: Ja, van dat is ook hoe ze zijn ontstaan natuurlijk. Hè. Uiteindelijk een woningcorporatie is een prachtig voorbeeld waar aan de ene kant ook gewoon de lekkende dakgoot aandacht moet krijgen. En aan de andere kant de opdrachten, net al om een huizentekort, dat er een opdracht ligt vanuit Den Haag om te investeren in of duurzame huizen of meer.
0: Dan kan ik me voorstellen, als je dan bij zo'n bedrijf aan de gang gaat, dat je juist dit soort vraagstukken gaat proberen op te lossen om die kloof te dichten. Ja. Is dat iets waarvan jullie een belangrijke rol zien als bedrijf?
2: Ja, we hebben daar ook gewoon echt wel een programma voor ontwikkeld. Dat hebben we van data naar daadkracht genoemd. Niet heel creatief in de naamvoering, maar wel heel duidelijk.
0: Hij zegt wat hij doet, toch?
2: Precies, ik hou er wel van, dus dat is maar duidelijk. Maar waarbij we inderdaad gewoon helpen van dat die hele vijver aan informatie die daar gewoon in zo'n organisatie zit. Over huurgedrag, over betalingsgedrag, maar ook over de technologie van wat er aan in zo'n huis allemaal geadministreerd moet worden. Over een huis geadministreerd moet worden. Mm-hmm. Ja, dat wil je hebben om de duurzaamheidsbeslissingen te kunnen nemen. Om echt goed in te kunnen schatten. Als wij nu iedereen van het gas af willen halen, om iets te noemen. Wat voor impact gaat dat hebben? En hoe kunnen we dat oplossen? En welke, ja, dat hele verhaal ontsluiten om goede besluiten te nemen. Waar het gaat om grote maatschappelijke impact, om grote investeringen. Ja, dat is iets waar wij woningcorporaties bij helpen en begeleiden.
0: Heb je daar dan last of baat van eventuele nieuwe actuele wetgeving die hierbij gekomen is?
2: Niet last. Het is een gegeven dat dingen veranderen. Maar het lastigste is dat je in een organisatie terechtkomt die dit niet van nature doet.

0: creëren. Je moet vaak verschillende bronnen met elkaar matchen. Nou ja, en wat staat er dan in welke bron en welke betrouwbaarheid heb ik? En ben ik nou echt een appel met een peer aan het vergelijken? Of zijn er twee
1: is dat de grootste uitdaging eigenlijk van jullie vakgebied? Op dit moment?
0: Ik denk dat de combinatie van de technologie, die inderdaad wel heel snel verandert, en met het in beeld hebben van de maatschappelijke opdrachten. Hè, dat je moet wel weten waarom je het doet. Maar dat geldt ook in een commerciële opdracht. Als we strategisch opeens nu andere dingen willen gaan verkopen, dan is dat in een commerciële organisatie dat precies hetzelfde. En inderdaad dan heb ik alles wat ik daarmee succesvol kan zijn. En daarom is dat commitment zo belangrijk. Dat je niet alleen maar denkt, operatie geslaagd en doei.
1: Ja, precies. En dan zie je dus, als het goed is, ook dat klanten terugkeren bij een volgende fase.
0: We hebben heel veel trouwe klanten. En dat is, daar zijn we heel trots op. En af en toe is het ook net een gewone relatie, zal ik maar zeggen. Dus af en toe zijn we een beetje boos op elkaar. Dat hoort er ook bij. Maar over het algemeen hebben we echt langjarige relaties met onze klanten.
1: Over langjarig gesproken, we zijn bijna aan het einde van dit programma. Hoe zie jij de toekomst van Velent?
0: Nou, ik denk dat wij in Zuidoost-Nederland steeds meer gezien worden als een partij die helpt om het probleem daadwerkelijk op te lossen.
1: En moet je daarvoor je business cases of de cases die je hebt behandeld tonen? Hoe bouw je dat vertrouwen met die klanten?
0: Nou ja, dat is uiteindelijk be good and tell them. En dat is iets waar wij nog wel in mogen groeien. Dus wij zijn heel nadrukkelijk. We hebben echt hartstikke mooie klanten. We hebben prachtige dingen bij die klanten gedaan. En daar een klein beetje meer op onze borst kloppen. Dat is niet onze natuur. Maar dat is wel wat we gewoon mogen doen. Als je kijkt,
1: je mag uit de schulp kruipen. Dat is ook de reden dat je hier zit.
0: Dat is zeker een van de redenen waarom ik hier aangeschoven ben.
1: Toch een mooi verhaal kan vertellen ook. Maar het bijzonder ook wel natuurlijk is dat jullie niet specifiek richten op het zuiden van Nederland.
0: Ja.
1: En daarvoor wellicht ook wel ander soort bedrijven tegenkomt dan bijvoorbeeld hier in Landstad. Valt dat mee?
0: Nou, ik denk dat wel meevalt. Er zijn natuurlijk een paar hele grote bedrijven in Limburg. Brabant is natuurlijk al helemaal. Zeker de Eindhovense regio is natuurlijk zo internationaal, zo cosmopolitisch geworden. Dat je af kan vragen welke cultuur daar dominant is geworden.
1: Ja.
0: Ik denk dat er wat cultuurverschillen zitten. Dat met name de manier waar we met elkaar om moeten gaan. Dat af en toe wat rustiger mag. En verschillend gereageerd gaat worden als ik heel hard op mijn borst ga kloppen.
1: En dat snap ik ook. Maar goed, als iets goed geslaagd is, mag je het brengen, het verhaal toch?
0: Absoluut.
1: Ja. Hoe zie je de toekomst? En dan voorheen kon je nog wel eens zeggen van nou, over 5 jaar, dat is eigenlijk nu al te lang. Of is dat voor jullie nog wel inzichtelijk?
0: Nou, ik heb nog nooit geloofd in 5 jaar. Ik heb mijn hele leven lang als ondernemer nooit verder durven kijken dan 3 jaar. En ik heb nog nooit geconstateerd dat ik 3 jaar lang gelijk had. Dus wij kijken naar de komende 2 jaar. Zeg maar, we kijken nu 1,5 jaar vooruit ongeveer. Daarin zien wij gewoon heel veel mogelijkheden om te groeien. Om echt onze positie nog duidelijker te maken. En met onze klanten gave projecten te doen.
1: Groeien, nog duidelijker te maken. Heb je daar een getal idee bij? Hoeveel medewerkers heb je over 2 jaar?
0: Nou, ik denk dat wij kijken naar verdubbeling.
1: In dit programma hebben wij ook een aantal businessvragen onder een nummer geplaatst. Als je nou een nummer zou moeten noemen van 0 tot 10, waar zou je dan voor kiezen?
0: 7.
1: Voor welk vraagstuk zou jij de oplossing willen bedenken?
0: Voor welk vraagstuk zou ik de oplossing willen bedenken?
1: Nou, vertel maar.
0: Ik denk dat een van de grote vraagstukken waar we het niet over gehad hebben, heeft te maken met de energietransitie. En het belang dat daarvoor is. En ik denk dat wij heel graag vanuit onze kennis en kunde daar een bijdrage aan willen leveren voor onze klanten.
1: En dan met name, doe je het dan op de netcongestie of eventueel wel het anders inrichten van het energienet?
0: Dat wisselt per klant. Maar zeker als je kijkt naar een paar van onze grotere partijen, dan zit hij wel in dat soort vakgebieden, ja.
1: Dus dat is een eigenlijk een mooie, toch?
0: Ja.
1: Is dat ook bekend dat jullie daar graag mee aan de gang willen?
0: Nee.
1: Nou, bij deze dan.
0: Bij deze, maar je vroeg naar de toekomst.
1: Ja, heel goed. Pieter Paul, ik wil je danken voor de komst naar de studio.
0: Graag gedaan.
1: Leuk dat je er

0: Dit is New Business Radio.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
1: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factory. Op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
4: Uit onderzoek van ADP Research blijkt dat werknemers die veel AI gebruiken minder stress ervaren en zich meer betrokken voelen. Er is wel een kanttekening, want werknemers voelen zich tegelijkertijd juist vaker minder productief. En volgens de onderzoekers komt dat doordat AI vooral repetitieve taken overneemt. In Nederland gebruiken werknemers AI nog relatief weinig vergeleken met andere landen. En ook zijn Nederlanders in verhouding minder bang dat AI hun baan straks overneemt.
5: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow. Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Dit is De Ondernemer Live met Gerben van Driel.
8: Ja, fijn dat je luistert naar deze Ondernemer Live. Het is een special, zou je kunnen zeggen. Een Ik Vertrek editie, zo noemen we hem. Want te gast is een waar bekend ondernemers-echtpaar. Jordi Koblenz, Lena Koblenz. Fijn dat jullie er zijn.
9: Ja, dankjewel.
10: Ja, dankjewel.
8: En een Ik Vertrek editie, want jullie gaan verhuizen.
10: Ja, dat klopt.
8: De boel op en gaan... Ja, het land uit. Wat wordt het dan? Vraag ik me af. Londen, Parijs, Dubai, New York. Waar gaan we heen?
10: Nee, het wordt het prachtige Kosovo.
8: Kosovo. Juist. Over het hoe en waarom van die move gaan we straks uitgebreid over praten. En natuurlijk ook hoe organiseer je dat dan zakelijk. Want ja, de zaken gaan wel gewoon door, neem ik aan.
10: Ja, absoluut.
8: Dus dat straks. Maar eerst even, hoe staat het met jullie bedrijven?
7: Dit is De Ondernemer Live op New Business Radio met Gerben van Driel.
8: Ja, want Jordi Koblenz, ja, die naam die gaat al 20 jaar, zingt die rond, ook over op zijn platform natuurlijk. Want 20 jaar geleden ben je ooit begonnen met TW Steel of TW Steel.
10: Ja, het kan allebei.
8: Het kan allebei.
10: In Engels is het TW Steel, ja. Nederlands zeggen we lekker
8: aan de hand van je vader volgens mij. Hè?
10: Klopt,
8: het?
10: Ja.
8: En in 2003 begonnen, je vader zat al in de horlogebusiness.
10: Klopt.
8: En het was van meet af aan, als ik de verhalen mag geloven, ging het als een speer.
10: Ja, het was een schot in de roos. Ja. Producten die spraken meteen aan. Mm-hmm. Destijds was het natuurlijk gewoon de traditionele manier hoe distributie gedaan werd. Wij als fabrikant een merk leveren aan een distributeur. Distributeur leeft aan retail. Ja. Retail leeft aan de eindconsument. En daardoor, er waren heel veel sterke distributeurs met veel merken. En ja, ga je aan die leveren en die gaan het aan de retail leveren.
8: Precies, want dan moet je wel iets maken waar die distributeurs van zeggen van... Nou, maar dit is een goed product. Het product was oversized watches tegen een betaalbare prijs, zou je kunnen zeggen.
10: Ja.
8: Was je eigenlijk zelf verbaasd dat het in één keer een schot in de roos was?
10: Ja. Ja, nee, dat vooral dat internationale succes, dat hadden we natuurlijk nooit kunnen bedenken van tevoren.
8: Wat moet ik me daarbij voorstellen, internationaal succes? Hoe hard ging het in die tijd?
10: Nou, ik denk dat we zijn in 2005 begonnen. Ik denk dat we eind 2006, ik denk in al 45 landen zaten. En dat we echt in 2007 al richting, richting 70, 80 landen.
8: Ja. Jezus. Ja. Hoe manage je die mega groei in zo'n korte tijd?
10: Ja. Ja, ja, het is...
8: Je weet het zelf ook niet.
10: Nee, je kan jezelf daar niet helemaal op voorbereiden. Je komt in zo'n rollercoaster. Je doet gewoon wat je denkt dat het beste is. En er worden ook veel fouten gemaakt.
8: Ja. Kan je nog een fout herinneren uit die begintijden waarvan je nu denkt van... Tjoe.
10: Nou, kijk, ik denk waar ik wel tegenaan liep, vooral internationaal natuurlijk, is dat ik was erg jong. En dan... Ja,
8: 23 of zo, volgens
10: ja,
8: mij.
10: Ja, ik was toen dat we begonnen 22 en eigenlijk internationaal echt 3-24. En waar je natuurlijk dan tegenaan loopt, is dat je met heel veel van onze partners, die zijn allemaal veel ouder. En ja. Heel veel vinden dat ook leuk als je jong bent. Mm-hmm. En sommigen gaan dat natuurlijk ook een beetje testen. Van, hè, ja. Dat jonkie, daar kunnen we even kijken.
8: Hoe dan?
10: Door hard te onderhandelen. Ja. Daar toch op een bepaalde manier te praten van, ja, jij komt net kijken. Ja. En dan moet je natuurlijk wel even een beetje laten zien waar je van gemaakt bent. Ja. En je moet ook niet bang te zijn om gewoon van anderen te leren. Mm. Hè? Ik bedoel, we wisten heel veel dingen niet. Vooral met internationaal, ja, was gewoon heel veel nieuw terrein voor ons.
8: Maar hoe ben je er doorheen gekomen? Is dat dan bluffen?
10: In het begin zeker. Ja? Ja, ik weet nog wel dat we de eerste gesprekken ook met buitenlandse distributeurs. En dan heb je iemand aan de lijn. En we waren echt nog gewoon... het was mijn vader, ik en één iemand in het magazijn. En ik zei ja, nee. En we hebben 15 mensen in dienst. En we hebben heel veel aanvragen uit dat land. Terwijl dat was nog helemaal niet zo natuurlijk. Dus ja, je moet je wel een beetje er doorheen bluffen.
8: Waar haal je het lef vandaan eigenlijk om dat te doen?
10: Ja, gewoon doen. Ja, kijk, ik was niet zo ster in school vroeger. En mijn vader is een eigen horlogemerk begonnen. Toen was ik 14. En eigenlijk vanaf die dag ben ik... Had ik meteen interesse in business en ben ik horloges gaan verkopen. Dus het is wel met de paplepel ingegoten. Mm-hmm. Mijn vader is altijd ondernemer geweest. Die heeft mij alles geleerd. En uiteindelijk dan ga je dingen, naarmate je dat zelf doet natuurlijk, toepassen. Ja. Op je eigen manier met de nieuwe dingen die je leert.
8: Ja. Ongelooflijk veel furoren gemaakt. A1 GP, toen nog een raceklas waar Jos Verstappen in zat, gesponsord. Vervolgens de Formule 1. Ja. Ik kan alleen maar jaloersmakend luisteren naar verhalen. Mm-hmm. Dat je in de Manaken op de grid rondloopt als een van one of the guys.
10: Ja, dat was mijn eerste Formule 1 dat ik werd uitgenodigd.
8: Ik hoop het deze zomer tot de tribune in Zandvoort te schoppen. Dat is een beetje, dat level zitten we een beetje. Was jij daar al bij, Lena, in die tijd?
9: Nee.
8: Kenden jullie elkaar al?
9: Nee, ik ben wel wat jonger dan Jordi. Een stuk jonger, nee hoor. Ja, ja. Maar ik was 22 toen ik hem ontmoette. Toen was jij 30.
10: 21 toch?
9: 21, ja. Toen was jij 30. Ja. Dus was wel iets jammer, heb ik net gemist. Moeten we het toch een keer nog overdoen?
8: Ja, nog een keer die Formule 1 gestopt.
10: Ja, zeker. Ja.
8: Mocht je dan nog iemand nodig hebben die de tassen draagt, dan
9: ga jij mee.
10: Ja.
8: Hoe hebben jullie elkaar leren kennen eigenlijk?
9: Ja, dat is eigenlijk wel heel grappig. Het was op Jordi's 30ste verjaardag. Hij vierde dat toen in de Jimmy.
10: Ja.
9: En ik had destijds...
8: Jimmy Woo.
10: In de Jimmy Woo. 800 van mijn beste vrienden.
9: Ja, al die beste vrienden. Die we nog heel vaak spreken.
10: Ja.
9: Nee, maar ik was super jong en ik had een hostessenbureau. En die avond hadden zij hostesses ingehuurd om de gastontvangst te doen en al dat soort dingen. En daar was ik en toen ontmoette ik Jordi. En eigenlijk zijn we vanaf toen bevriend geraakt. Gingen we uit en dat soort dingen. Ja.
8: Jij zag haar daar rondlopen, Jordi. Jij dacht...
9: Dit is mijn cadeau.
8: Zij zou toch uit een taart komen?
9: Ja,
10: ik dacht, dat is de vrouw waar ik mee ga trouwen.
8: Ja.
10: Nee, ja, kijk, we hadden meteen een klik. En zij was natuurlijk jong. Ik was heel veel op reis. Ik denk, die match, dat matchte eigenlijk wel heel goed. Zij was niet meteen op zoek naar vastigheid of iets. Dus het was gewoon...
9: Ik woonde net in Amsterdam met mijn beste vriendin op het Heinekenplein. I was living my best life. Dus ik was helemaal niet... En Jordi had natuurlijk veel meiden die dan echt een relatie wilden. En met hem wilden samen.
8: Ja, want jij was natuurlijk een celebrity toen al, denk ik. Of niet? Als je TW Steel, je hebt 800 man op je verjaardag. Dan ben je natuurlijk...
10: Als je gratis
8: the man to have.
10: Als je gratis drinken, open bar, dan komen veel mensen... Ja. graag op je verjaardag. Dus ja. Nee, was
8: wat
10: wel...
8: bezielde je eigenlijk? Dan ben ik toch even stiekem benieuwd. Op mijn 30ste verjaardag gingen gewoon de blokjes kaas rond met vlaggetjes en zaten we in een kring. Even bij wijze van spreken. Jij vierde dat met 800 man in de Jimmy Woo. Wat, hoezo eigenlijk?
10: Ja.
9: Dus dat het was des te jordies.
10: Ja, je zit natuurlijk helemaal in dat uitgaansleven. En toen deden ook feesten op dat moment. En dan was eigenlijk een iemand die had kwam met het leuke idee om... ik had eigenlijk zoiets van, ja, ik weet niet precies hoe het, of ik het nou echt wil vieren. En het zei een goede vriend van me van, en je moet het echt gaan vieren. En weet je wat,
9: groot.
10: Ik regel het. Geef me een budget en dan gaan we er wat moois van maken.
8: Is dat ook een beetje typisch Jordi?
9: Ja, als Jordi gaat, dan moet het wel gewoon echt gaan zijn.
10: Ja. Ja.
9: Maar die vriend is overigens wel nog steeds...
10: Zeker.
8: Ja. 799 mensen weten niet meer waar ze zijn. Maar die ene die is nog... Twee, want jij bent natuurlijk ook
9: Ik
8: nog.
9: Ben er ook
10: Ja, ik moet zeggen, ik had ook wel veel familie en zo die kwamen. Maar het gros spreken we weinig.
8: En jij zegt, werkte je toen bij een hostessenbureau of had jij dat toen al?
9: Ik had hem al een hostessbureau.
8: Okay.
9: Wij zetten gewoon hostesses weg. Ja, kleinschalig op evenementen en dat soort dingen.
8: Ja. Dus je bent er wat dat betreft ook al wel... Want een ondernemer was je toen ook al zelf, Lena?
9: Ja, ik moest ook wel, denk ik. Want ik kom dan als sprong uit Kosovo. En bij ons word je echt heel erg geleerd van... je moet een vaste baan en je moet werk hebben. En dat geeft natuurlijk stabiliteit en zekerheid. Uh-huh. Maar ik dacht alleen maar, superleuk pap. Maar dat ga ik allemaal niet doen. Nee. Mijn ouders waren met elke baan tevreden geweest. Als het maar vastigheid was geweest. Ja. Maar ik groeide op in Uden en een dorp.
8: Ja.
9: Maar ik wilde natuurlijk naar Amsterdam. En ik wilde voor mezelf werken. En ik wilde de wereld ontdekken. Ja, dus ik moest wel. Want van mijn ouders had ik die support niet. Dus ik moest het wel regelen.
8: En misschien dat jullie elkaar daar ook in die zin in gevonden hebben. Want jij bent dus al 20 jaar, 21 jaar inmiddels TW Steel. En jij sinds 2018 volgens mij.
9: Ja, klopt.
8: Begon het verhaal van Le Olive.
9: Ja, Le
8: Olive. Le Olive. Ik laat het even zien. Ja. Ik heb een prachtige mooie doos meegenomen. Wat is jouw onderneming?
9: Nou, Le Olive is gepersonaliseerde sleep- en loungewear. Daar is het mee gestart. Ondertussen hebben we ook andere labels. Le Olive Baby en Le Olive Pets. Mm-hmm. En alles wat wij doen is eigenlijk gepersonaliseerd in ons eigen atelier in Nederland. Ik was zwanger van onze eerste dochter. En ik was natuurlijk mega blij daarmee. Maar, ik weet niet of andere vrouwen dit ook herkennen, maar als je dan zwanger bent, dan ga je ook heel veel terugdenken aan je eigen jeugd. En ik was eigenlijk best wel ontevreden over mezelf. Ik dacht, is dit het nou? Ik dacht, ik had toch van die grote dromen en Jordi deed natuurlijk echt super gave dingen. Ik dacht, ik wil dat ook, weet je. Ik moet ook wat voor mezelf. En,
8: waar komt dat vandaan eigenlijk? Enige idee? Want je zegt dat je opgegroeid in een gezin wat zegt nou stabiliteit, kies maar gewoon een vaste baan, gemeente, weidevee, genoeg.
10: Ja.
8: Maar wat is het in jou? Waar komt die drive bij jou vandaan?
9: Die drive was er echt al vanaf kind af aan. Hm. Ik wist al, ik werkte al vanaf mijn 12e.
8: Ja.
9: Want mijn ouders konden die kleren niet voor mij kopen, want we waren met 4 kinderen. Dus als ik mooie kleren wilde, nou, dan moest ik er toch echt wel zelf voor gaan werken. En niet omdat ze het niet willen geven, maar omdat het er gewoon simpelweg niet was.
8: Nee.
9: Dus ik had het altijd, we gingen ieder jaar terug naar Kosovo. Ik dacht, ik groei op in Nederland, ik heb kansen hier. Ik moet er wel echt wat van gaan maken. En ja, ik weet niet of dat iets is, maar ik had altijd zoiets van, zolang als ik maar, dat er een dag komt dat ik voor mijn ouders kan zorgen. Dat ik hun terug kan geven wat zij aan ons hebben gegeven. Want mijn ouders hadden het liefst teruggegaan naar hun eigen land natuurlijk.
8: Mm-hmm.
9: Alleen zij kozen om hier te blijven om ons een betere toekomst te geven. Ja. Dus dat voel je gewoon als kind.
8: En je was zwanger van de eerste. De eerste dochter heet Olivia.
9: Klopt.
8: En daar komt ook dus de naam vandaan.
9: Ja.
8: Jij dacht, want dat las ik inderdaad. Je dacht van, ik wil gewoon een kimono hebben waar mijn naam op staat. Zo is het ooit begonnen, geloof ik. En dat bleek er niet te zijn.
9: De hele zwangerschap dacht ik moet wat gaan doen en ik moet iets gaan verzinnen. Maar ja, als je een goed idee wilt, dat komt er natuurlijk nooit.
8: Nee.
9: En ik had echt een enorme buik. Dus elke dag als ik thuis kwam, deed ik lekker mijn kimono aan, want dat zat lekkerder. En toen gingen we een weekendje naar Monaco voor TW Steel iets. Naar David Coulthard of zo. Was een feest. En toen dacht ik, dan neem ik die kimono mee. En dan maak ik een leuke foto op het balkon met Mommy to be erop. Want ik dacht, al die celebrities hebben dat ook allemaal, zo'n gepersonaliseerde kimono.
8: Nee.
9: Ik dacht, moet toch ook voor mij en mijn vriendinnen?
8: Uh-huh.
9: Maar dat was er gewoon. Ik ging dat googlen om te bestellen. Ik dacht, dat heb ik zo besteld.
8: Ja.
9: Maar dat was er dus niet. Maar ik dacht, waarom voor die celebrities wel? En niet gewoon voor mij en mijn vriendinnen. En ik dacht, hoe moeilijk kan het zijn?
8: Heb jij dat toen ook gezegd? Nou, Jordi, dat moet je gaan doen, joh.
9: Ja, Jordi is echt super supportive. Want ik ging natuurlijk Jordi's hoofd echt moe maken.
10: Ik zei wel in het begin van, weet je, je bent zwanger. Want ze heeft ook nog een visagistenopleiding gedaan. Want ik zei echt, ja, Lena, geniet gewoon even van je zwangerschap, weet je. Maar dat vuurtje in haar, dat is niet te blussen. Dus dat is gewoon aanstekelijk ook. Dat is gewoon mooi om te zien. Dus ik wist al, ik kan van alles zeggen, maar dat gaat hem toch niet worden. Ja. Dus die ging, op een gegeven moment kwam ze daarmee. En ja, dan weet ik gewoon, ga het gewoon lekker doen.
8: Want je bent het gaan doen. Je bent die dingen zelf gaan bestellen, laten maken.
9: Ja, ik ben heel simpel begonnen hoor. Want ik vroeg aan Jordi, wat kost zo'n website dan? En zei ja, als je rond de 20.000 euro, dan heb je wel echt een goede website om mee te starten. Ik dacht, 20.000 euro? Ik dacht, waar hebben we het over? Ik heb nog geen kimono verkocht, weet je wel. Nee. Dus in het begin, ik heb wel echt alles hosselend gedaan. Mm-hmm. Ik had op Instagram geplaatst, ken ik een website bouwen? Nee. Ja, maar Jordi was heel druk, hè?
8: Met er staat wel een kapitaalkrachtige aandeelhouder tegenover je. Zij zegt, nou Jordi, kom op man.
9: Nee, dat zou ik nooit doen.
10: Nee,
8: je wilde niet van hem op zijn zak.
10: Nou, ik, het is nog ineens niet wilde, maar weet je, kijk, ik werkte natuurlijk met bedrijven allemaal, weet je. Ik bedoel, die wel bij ons als onderneming pasten. En dan zijn dingen meteen een stuk duurder. En Lena hoorde dat, nee. Dat ga ik toch niet doen. Zodat ze inderdaad... uiteindelijk heeft ze de eerste website geruild voor een horloge.
9: Ja. Want ik had een website gebouwen gevonden via Instagram. En die was helemaal niet geïnteresseerd in de kimono's. Hij had het alleen maar over de horloges van mijn man. Ja. Toen zei ik, nou weet je wat, in plaats van een factuur zal ik je dan een horloge geven. Ja, zegt hij, is goed. Dus het begin was allemaal al los. Want ik ben wel zo'n type van... En misschien is dat ook vanuit huis van klein beginnen... groot eindigen, maar laten we even een beetje aftasten. Kijk, nu kan dat niet meer in de grootte waar we nu in opereren, maar dat was heel fijn.
10: Nee, maar dat is mooi van een start-up toch, op dat moment.
8: Want hoe verhouden de bedrijven zich nu tot elkaar? TW Steel en
9: Lolieve.
10: Ik denk waar we natuurlijk met TW Steel vooral tegenaan lopen en tegenaan zijn gelopen de afgelopen jaren, is gewoon dat de retailmarkt gewoon steeds moeilijker wordt. Mm-hmm. En dat komt natuurlijk ook omdat we Lolieve sinds corona natuurlijk hebben geïmplementeerd binnen de organisatie. Dat we gewoon online veel meer expertise krijgen. Het past gewoon beter bij ons. Dus onze focus is ook heel erg online. Ja. We doen nog steeds retail. Alleen we zien gewoon wereldwijd dat steeds moeilijker. Dus winstgevendheid is TW Steel nog steeds de betere. Maar qua grootte begint Lolieve toch wel een beetje vervelend te worden.
8: Want waar moet ik dan aan denken? Ja, ik weet wat je prijs wil geven. Maar aantallen mensen in dienst of omzet of wat dan ook.
10: Qua aantallen mensen. We hebben, ik denk nu een man of 35 zeg maar gewoon direct op de payroll. En we hebben natuurlijk best wel veel overlap tussen de bedrijven. Dus we hebben best wel veel die voor beide doen. Sommigen doen het alleen voor één. Maar we hebben wel qua mensen werken wel meer mensen zeg maar, bij Lolieve. Ja.
9: En dat schalen we natuurlijk op voor de feestdagen. Natuurlijk schalen we dat enorm weer op.
8: Maar qua omzetten bijvoorbeeld, is dat dan vergelijkbaar wat jullie doen?
10: Of? Nee. Lolieve doet wel wat meer aan omzet. Alleen dat komt ook omdat we hebben best wel bij TW Steel ook wel wat beslissingen genomen die ten nadele zijn van de omzet, maar weer ten gunste op de medium, korte, medium, lange. Ja, dat moeten we nog even helemaal voor de winstgevendheid. Hè. Bijvoorbeeld, vorig jaar zijn we compleet gestopt met Amazon.
8: Ja.
10: En dat komt omdat we gewoon zien dat met Amazon werden toch meer met korting verkocht. En dat heeft toch weer een negatief effect op onze eigen webshop.
8: Je hebt wat dat betreft best wel, want je zegt, we zijn ooit begonnen met tussenhandelaar. Ja. Maar nu, dat hebben we echt moeten ombouwen naar online. Ik ben heel benieuwd naar dat verhaal. En zeker natuurlijk ook, Lolieve, hoe jullie zich tot elkaar verhouden. Maar laten we eerst eens gaan praten over het verhuisverhaal. Hoor je over een klein minuutje.
11: Wat speelt er in de wereld van media, creatie en data? Welke trends zetten de toon in marketingcommunicatie? In Marketing Report hoor je de mensen die het vak vormgeven. Met hun visie, hun werk en wat er morgen anders moet. Marketing Report op Nieuw Business Radio. Met Peter Wiebenga en Bas Vlucht. Ga voor meer info naar nieuwbusinessradio.nl. Alle afleveringen van Marketing Report vind je op het podcastkanaal Nieuw Business Radio Customers. Abonneer je om niets meer te missen.
12: Elke dinsdag een andere inspirerende ondernemer te gast tijdens de Ondernemer Live.
8: Ja, we staan met Jordi Koblenz van TW Steel en Lena Koblenz van Le Olive, het ondernemers-echtpaar. Met twee zaken die veel aandacht behoeven, zou je kunnen zeggen. En floreren met hard werken, hartstikke mooi. Maar daarnaast hebben jullie dus ook nog de tijd en de ruimte en de energie gevonden om te zeggen, we pakken ons boeltje op. We vertrekken vanuit Nederland naar
10: Kosovo.
8: Ja. En je gaf hem natuurlijk al een beetje weg, want dat is waar jouw roots liggen, Lena.
9: Ja, niet, ja. Klopt.
8: Hoe ben je ooit hier terecht gekomen?
9: Ja, ik ben daar geboren en dat was natuurlijk oorlog. Dus mijn ouders zijn naar Nederland gevlucht eigenlijk. En hier zijn we gewoon heel hartelijk en warm ontvangen.
8: Ja.
9: Echt heel veel hulp van onze Nederlandse buren. Ik had een oma naast ons wonen, die wilde wel onze oma zijn. En
8: Warm gevoel bij Nederland.
9: Zeker weten, ja. Absoluut.
8: Ja. Heb jij ook een warm gevoel bij Nederland, Jordi?
10: Ja, zeker. Ja, ik heb, ben hier geboren en getogen in Nederland. Alle successen, zeg maar, zakelijk natuurlijk hier behaald. Hè. Heel natuurlijk wel internationaal. En ik eigenlijk daardoor, tuurlijk, het is een hele grote stap die je maakt. Maar vooral natuurlijk met het dat we heel erg internationaal gingen met TW Steel. Heb ik echt jarenlang meer dan 250 dagen, 300 dagen per jaar in het buitenland gezeten.
8: Ja.
10: Dus ik zie ook wel een beetje de wereld als mijn speelveld. En dan, dat maakt het denk ik ook wel iets makkelijker om ernaar te kijken van een verhuizing. Ja, het is natuurlijk heel officieel, hè, als je gaat verhuizen.
8: Ja.
10: Maar ik zie het niet per se van, we laten Nederland helemaal achter ons.
8: Nee, want ik was even benieuwd. Ik vond, je was ooit de gast bij mijn collega Ronald Tamelink in werkverkeer.
10: Ja.
8: Toen hadden jullie het onder andere over hoe mooi zou het zijn. David Coulthard, fantastisch. Maar hoe mooi zou het zijn als je Max Verstappen, als je daarmee kan samenwerken. Daar ging het heel even over in de auto destijds. En dat gesprek ging zo.
10: Hey, kijk, we zijn natuurlijk maar een piepklein landje. En we doen hele mooie dingen. We hebben hele mooie merken vanuit Nederland.
8: Ja.
10: Daar mogen we best trots op zijn. Dus tuurlijk, op het moment dat wij een samenwerking met Max Verstappen zouden kunnen creëren, als Nederlands merk en als Nederlandse topsporter, ja, dat zou heel mooi zijn.
8: Oranje gevoel druipt er vanaf, Jordi, wat mij betreft. Maar nu hebben jullie toch gezegd, weet je wat, we gaan weg.
10: Ja.
9: Ja.
8: Wat is er veranderd?
10: Nou ja, kijk, ik ben en blijf een Nederlander. Hè? Daar verandert niks aan. Alleen, ik denk dat je wel gewoon goed kijkt naar hoe je leven en de structuur van je leven natuurlijk. Hoe werkt dat op dat moment waar je bent en hoe dat inhoud geeft. En ik denk dat we toch tegen bepaalde dingen aanliepen. Dat we dachten van dat is gewoon voor ons kunnen wij het op een betere manier invullen.
8: Ja, want ik dacht toen ik van hoorde, dacht ik, ik kreeg ook een beetje het Adriaan Mol gevoel erbij. Van Molly, die zegt ook continu van we zijn elke... we zijn al jaren houden we de optie open om gewoon naar het buitenland te verkassen vanwege het vestigingsklimaat hier in Nederland. Het ondernemersklimaat.
10: Ja.
8: In welke zin speelt dat bij jullie een rol?
10: Nou ja, 100%. Ik denk natuurlijk dat of het nou belastingtechnisch, regelgeving en zo. Ja, laten we het zo zeggen. Het wordt je niet makkelijker gemaakt als ondernemer. En
8: kan je iets concreets eruit lichten waarvan je denkt, daar word ik echt helemaal gierend gek van. Kom op jongens.
10: Ik denk gewoon überhaupt als je kijkt naar arbeidsrechten, weet je, het is denk ik niet meer, totaal niet meer in balans. Nee. Hè? Ik denk dat er een gezonde balans moet zijn dat als het bijvoorbeeld niet zou werken met medewerkers, als iemand op een gegeven moment vastzit, dan kom je er gewoon niet meer vanaf.
8: Nee.
10: Ik denk belastingtechnisch. Dat wordt steeds erger.
8: Je loopt ook al 20 jaar mee ten aanzien van die balans waar je het net over had en ook belastingtechnisch. Heb je het dus zien verslechteren de afgelopen 20 jaar?
10: Ik denk het wel. Ja, ik denk dat er alleen maar meer regels bij zijn gekomen die het minder aantrekkelijk maken voor ondernemers. Hm. Ik bedoel, ik kreeg laatst weer een... dan moest ik een vragenlijst invullen voor ons bedrijfspand. Ja, en dan krijg je, ik denk, 100 vragen over wat voor dubbel glas je hebt en hoe en verduurzaming. En dan ben je daar gewoon uren mee bezig. En dan denk je wel bij jezelf, we slaan wel gewoon door met bepaalde regels. Ik denk dat werkmentaliteit, hè, doordat er steeds meer regels dat de werkmentaliteit in Nederland, vooral bij een jongere doelgroep, dat gewoon echt wel een probleem is en nog erger gaat worden.
8: Ja, wat maak jij mee dan, wat dat betreft?
10: Ik bedoel, als je kijkt bij Leurliever hebben we veel jonge mensen. Ik moet zeggen, we hebben echt een topteam. Ja, maar als ik vorig jaar ook, weet je, dan heb je mensen en dan, ja, die komen dan worden aangenomen om te borduren of in het atelier te werken. En dan, ja, nou ja, dan krijg je te horen, ja, vandaag moet je borduren. Nou had ik niet helemaal verwacht. Heb ik me niet helemaal op ingesteld.
9: Je kan twee dingen doen, hè, borduren of inpakken. Ja, ja. Maar ze had zich niet ingesteld op borduren.
8: Nee, ja. En toen?
9: Ja, het moet toch gebeuren.
10: Ik moet zeggen, kijk, het voordeel natuurlijk wat we hebben bij Leurlief is dat je, omdat we steeds groter worden, dat je makkelijke mensen kan vinden. Want die vinden het leuk om bij een mooi merk te werken. Dus daarom hebben we ook begin dit jaar, eind vorig jaar ook een beetje een kleine reorganisatie gedaan. Nieuwe mensen erbij. Hebben het echt getroffen. Maar ja, je maakt wel dingen mee dat je denkt, moeten we hier inderdaad de oorlog mee gaan winnen.
8: Ja, precies. Maar het fiscale aspect, hè, want ik bedoel, ik hoor dat om me heen ook wel eens ondernemers. Ja. Een tijdje terug werden er box 3, geloof ik, ook allemaal regels verzwaard. En ik sprak een ondernemer, die zat toevallig ook in Portugal. Dus even, ik ben aan het kijken of ik mijn hele onderneming naar Portugal kan verkassen.
10: Ja.
8: Tegelijkertijd, maar dan praat ik nu even gewoon als Jan Publiek. Denk ik dan bij mezelf, kijk naar zo'n ondernemer. Denk ik van, joh, je hoeft echt, je eet er geen boterham minder om. Wat loop je nou te zaniken, man? Jezus.
10: Nee, maar
8: we hebben toch ook gewoon nodig om die voorziening hier een beetje in stand te houden.
9: Nee, maar de ondernemingen blijven natuurlijk wel gewoon in Nederland. Dus het atelier blijft gewoon hier helemaal in Nederland staan.
10: Hmm. Okay. Nee, maar ik denk om daarop in te gaan. Kijk, het is niet. Ik denk ten eerste dat er gewoon op heel veel manieren het geld verkeerd wordt uitgegeven in Nederland. Hè? Ik bedoel, als ik dan het even relateer aan Kosovo. Ja, ik bedoel, voor een auto in Nederland betaalden we vorig jaar €1400 wegenbelasting en dit jaar €2000. Ja, dat vind ik niet normale stijgingen. Een soortgelijke auto in Kosovo betaalt €40 per jaar voor aan wegenbelasting. Ja. Tuurlijk. Het is heel anders.
8: De wegen zijn ook wat minder goed, neem ik aan.
10: Dat zou je verbazen hoe goed die zijn. Maar het is tuurlijk, je kan het niet vergelijken met de infrastructuur in Nederland. Maar ik vind van 1400 naar 2000, ja, dat is gewoon. Dat vind ik gewoon niet normaal.
8: Als je dan, wat voor gevoel geeft het je dan? Op basis waarvan je denkt van, nou weet je wat, we moeten gaan. Want weggaan is toch best een stap?
10: Ja.
8: Ja, jouw gezin, familie weet er alles van.
9: Ja, kijk, het is best wel een stap. Maar ja, toch ook weer niet of zo. Kijk, we komen natuurlijk ieder jaar in Kosovo, omdat mijn familie daar woont. Dus ieder jaar, en we zijn met z'n vieren thuis. Dus het gezin is elk jaar hetzelfde moment in Kosovo. En daar zitten we altijd even met elkaar. Dus het was al, ik kom natuurlijk altijd mijn hele leven, maar voor Jordi ook, het werd al onze tweede thuis.
8: Ja.
9: Dus het is niet alsof we naar een heel onbekend terrein gaan.
8: Nee.
9: En ik zit dan wat meer als moeder en met een onderneming en school en alles. Ja, privé ga ik er gewoon heel erg op vooruit.
8: Ja,
9: zeker.
8: Dus want je hebt natuurlijk het zakelijke aspect en fiscaal. Zeg je van, nou, ik zie dat wel. Dat staat me tegen de kant waarop het opgaat. Ja. Maar er zit dus ook nog een privé reden.
9: Ja, zeker. Kijk, ik zeg ook wel eens tegen Jordi, het voelde gewoon, want je wil natuurlijk, je wil het allemaal. Hè? Je wil een leuke moeder zijn en je wil knallen met je bedrijf. Ja. En je wil daarnaast nog een sociaal leven. En je wil dat de kinderen het goed doen op school. Maar ja, aan het einde van de week dacht ik wel eens van, het is alsof ik een marathon heb gelopen, maar ik ga die niet winnen. Zo voelde het af en toe.
8: Hoezo ga je die niet winnen, bedoel je?
9: Omdat met de kinderen naar school brengen, ophalen, zwemles, hockey, rolschaatsen. En dan met ondernemingen waar je nog echt mee wil knallen. Dus je was altijd nog laat in de avonduren bezig. En dan hoor je weer, de kinderen moeten extra les krijgen thuis ook om te lezen, zodat ze niet achterblijven. Ga je daar weer mee aan de slag?
8: Ja.
9: En dan dacht ik af en toe echt van, voor wat zijn we dit eigenlijk allemaal?
10: Het is een beetje een race tegen de klok.
9: Ja.
8: Ja.
9: Iedere dag weer. Letterlijk.
8: Sluikreclame.
9: Tegen de horloge.
8: Je zat niet lekker in je badjas. Nee,
9: maar... Ik zat wel lekker in mijn badjas, maar alsnog met een race.
8: Ja, ja. Maar dat is ook een keuze die je maakt, toch? Ik bedoel, je kan ook het sociaal leven afschalen.
9: Absoluut. Ik maak die keuze. Ik wil het ook allemaal.
10: Ja. Maar sommige dingen is ook, en daar liepen we ook natuurlijk tegenaan, sommige dingen is geen keuze. Kijk, je kinderen die gaan naar school. Helemaal natuurlijk als je beide werkt. En of je nou gewoon een baan hebt of dat je een onderneming hebt. Ja, dan is school natuurlijk aan de ene kant natuurlijk eigenlijk de perfecte keuze. Want dan zijn je kinderen grotendeels onder de pannen. En kan je werken, ondernemen of wat je wil doen. Uh-huh. Alleen ik denk dat wij natuurlijk zijn allebei ondernemer geworden om een bepaalde vrijheid te kunnen creëren. En ik denk dat met school ook. Ja, dat ik was zelf al niet zo ster op school vroeger.
9: Ik ook niet.
10: En wij liepen er wel heel erg tegenaan van oké, dan zijn de vakanties en daar moeten we ons aan houden. En iedere ochtend weer altijd dat gehaast opstaan. Kom op meiden, hup, de tempo erin en afzetten op school. Ik dacht... Ja, en als ik dan ook kijk van wat leren ze, hoe snel gaat dat? Ja, wij hadden wel echt zoiets van dit kan echt anders.
8: Ja, en wat, hoe ziet het plaatje er in Kosovo uit? Wat hoop je daar dan?
9: Ja.
8: Hoe hoop je het daar dan in te richten zodanig dat het voor jullie wel gaat werken?
9: Nou, daar hebben we dus heel goed naar gekeken. Want we hebben inderdaad natuurlijk, zoals veel ondernemers, gedacht aan Dubai, Ibiza. Je gaat eigenlijk alle landen een beetje zo
10: daar
9: bekijken.
10: Begon het natuurlijk ook. Ja. Dat we op vakantie zijn. Ja. En dat je daar natuurlijk die gesprekken weer krijgt van... Hè, met het zonnetje. Hè, dat is eigenlijk wel van... Ja, dat zou toch wel ook heel lekker zijn. Want wij kunnen natuurlijk vanuit iedere plek op de wereld kunnen we werken. Mm-hmm. Ja. Want er zijn heel veel dagen. Misschien wel de meeste. Dan kom ik op kantoor. Ik ga achter mijn bureau zitten. Ik doe mijn laptop open. Ja. Schermen. Ik verbind alles. En ik ben gewoon de hele dag zit ik daar te knallen. Mm-hmm. En heel veel meetings die gaan online. Fysiek is het al steeds minder. Hè. Dus natuurlijk sinds corona is dat enorm teruggelopen. En dat je denkt, we kunnen eigenlijk vanaf iedere plek in de wereld kan je natuurlijk de business kan je gewoon doen.
8: Geldt dat ook voor jou, Lena?
9: Zeker. Ja? Vooral voor mij, want ik werk ook nog met veel jonge meiden. En die we facetimen, we bellen, we appen de hele dag door met elkaar. Dat is voor hun niet
10: die vinden e-mailen vinden ze echt heel ouderwets.
9: Eigenlijk vinden ze e-mail al gedateerd.
8: Ja. Is dat zo? Wat is e-mail? Ik ben 47. Want Kosovo, ik heb op jullie socials kan je de plaatjes zien. Prachtig land.
10: Ja.
8: Groen, mooi, fantastisch huis laten bouwen.
9: Ja.
8: Privé docent in de arm genomen om de dochters te onderwijzen. Ja. In die zin, en jullie zegt ook van... ik kan mijn business van afstand runnen. Dus wat houdt mij eigenlijk hier in Nederland wat dat betreft?
10: Ja.
9: Ja.
8: Is het inderdaad zo makkelijk? Want ondernemingstechnisch gezien... technisch gezien kan je dingen op afstand runnen. Maar tegelijkertijd heb ik toch ook het idee... als je niet meer fysiek in de buurt bent... je moet toch ook waken dat het niet gaat versloffen, zou ik denken. Hoe doe je dat als ondernemer?
9: Goede mensen ook.
10: Ja, je moet... Er zijn altijd problemen in een bedrijf. Een bedrijf zonder probleem is geen bedrijf. Dus dat heb je altijd.
8: Ja.
10: Je loopt altijd tegen dingen aan. Als ik gewoon terugkijk naar de afgelopen 20 jaar... de grootste groei die we met TV Steel behaalden... Mm-hmm. Was ik 300 dagen per jaar in het buitenland.
8: Ja. En hoe manage je dan de operatie? Want je bent toch uiteindelijk...
10: Goede mensen.
8: Ja?
10: Ja, goede mensen. Ja. Toen hadden we ook hele goede mensen gewoon die dat voor TV Steel deden.
8: Nou, en dan denk ik, als ondernemer nu luistert, goede mensen, die zou ik wel willen hebben. Waar vind je die? Wat is voor jou een goed mens? Waar let jij dan bijvoorbeeld op als je met mensen... Kijk eens in de ogen. Hoe selecteer je
10: dat? Kijk, ik denk een van onze belangrijkste motto's is... ons werk is ons leven en we willen een leuk leven. En we willen dat met leuke mensen doen. Dus soms... het is heel moeilijk om dat uit een sollicitatiegesprek op te maken van... dit is echt een topper. We hebben echt gedacht... we weten het niet. En die bleek top te zijn. En we hebben gedacht... Of we hebben echt tijdens een sollicitatie gedacht... dit is echt een topper. En dan bleek het helemaal niks te zijn. Dus... tuurlijk word je meer ervaren en krijg je meer feeling voor... oké, ik denk dat dit goed gaat werken.
8: Maar goed,
10: ik denk het belangrijkste is dat, dat we proberen binnen de organisatie... mensen gewoon door te laten stromen. Want dan weet je wat je hebt. En dat is bijvoorbeeld nu, we hebben... iemand die eigenlijk vanaf het dat we groots gingen aanpakken, een eigen atelier gingen beginnen met Le Olive, die is bij ons komen werken in 2020. Kwam uit de luchtvaart, kwam bij ons werken in het atelier. Is eigenlijk binnen het atelier doorgegroeid, een teamleader, op een gegeven moment naar inkoop gegaan. Heeft uiteindelijk na 5 jaar besloten van ja, ik wil echt toch wat meer gaan specialiseren op die inkoop. Dus die is naar een inkooporganisatie gegaan. En die is na 6 maanden hebben we eigenlijk weer contact gekregen. En ja, die is nu als manager teruggekomen. Ja. Ja, en dan weet je natuurlijk wat je in huis hebt.
9: Ja, hart voor de zaak.
10: Hart voor de zaak. En veel kennis.
9: En het is natuurlijk ik, Jordi. En ook mijn broertje zit binnen het bedrijf. Dus wij zijn natuurlijk wel dedicated hier iedere dag mee bezig.
8: Ja, je broertje zit ook in het bedrijf.
10: Ja. Allebei. Ja. Ja.
9: Allebei, ja.
8: Allebei.
9: Ja.
8: Als?
9: Nou, mijn broertje die is begonnen als ateliermanager.
10: Ja.
9: En die doen nu echt operations helemaal.
10: Ja, dus haar ene broertje is zeg maar operations manager bij Le Olive. Hmm. En haar andere broertje operations manager bij TW Steel.
8: Okay,
10: en daarvoor was het mijn neefje.
8: Ja. Ja.
10: Dus
8: maar ik bedoel, enerzijds weet je dan wat je in huis haalt.
10: Ja.
8: Tegelijkertijd ondernemen met familie.
9: Ja, dat is wel heel
8: grappig. Kan ook lastig zijn.
9: Ja, maar dat hebben wij niet. Wij zijn, want vooral binnen mijn familie, wij zijn glas eerlijk tegen elkaar.
8: Okay.
9: Zint ons iets niet. Je hoort het die dag. We kunnen met z'n allen 3 uur aan tafel zitten. We hebben discussie gehad. Hebben gelachen. Gehuild. Mm-hmm. Alles erop en eraan.
8: Ja.
9: Wij zijn echt super straightforward naar elkaar. Dus er is nooit gezeur. Want je hebt het al gehoord. En het is al opgelost.
8: Ja, precies.
9: En dat vind ik wel grappig. Want daar heb ik eigenlijk nooit zo naar gekeken. Maar dat is wel echt enorm ons voordeel.
10: Ja, kijk. Ik denk als je gewoon, als je eerlijk bent. En je kan gewoon ook als er een discussie is waar je het niet met elkaar eens bent. Waar je kan zeggen, oké, weet je wat, we stappen hier overheen. En hoeft niet altijd met elkaar eens te zijn. Maar we gaan gewoon vooruit.
8: Mm-hmm.
10: Respect voor elkaar. Dan kom je een heel eind.
8: Ja. Wat ik bedoel, het is er ook, kan ook
9: zeker.
8: Ook voor jou een liability zijn. Stel je nou voor dat tussen jou en Lena op de een of andere manier niet lekker loopt. Dan zit je wel. Je hebt die broers in de zaak zitten.
9: Dan kiezen mijn broertjes voor
10: jou. Ja, maar dat is geen optie.
8: Nee, zo simpel is het.
10: Nee, dat, ja, zo
8: je, hebt
10: simpel.
8: Je hebt hem gewoon te pakken.
9: Ja, echt,
8: je hebt hem gewoon helemaal
9: gedaan. Heb ik goed gedaan.
10: Ja. Nee, maar kijk, dat is. Ja. Wij hadden van tevoren nooit gedacht natuurlijk dat we zo met elkaar zouden samenwerken.
9: Nee,
10: ik weet nog wel, tijdens corona was het natuurlijk echt. Ik weet nog heel goed dat gewoon. Dat toen aangekondigd werd alle maatregelen, dat we echt dachten, oei, oké, dit is wel heel serieus wat er nu gaat gebeuren, vooral zakelijk gezien. En toen was het eigenlijk van, want voor TW Steel kwam natuurlijk even de business gewoon bijna volledig even stil te liggen. Alle retail, iedereen zei natuurlijk, we wachten even. Dus ja, waar allemaal mensen zitten die na 2 dagen hun e-mail hadden opgeruimd en zeiden, oké, wat gaan we doen?
8: Ja, het klokje stopt natuurlijk gewoon wat dat betreft eigenlijk. Ja. Want niemand wilde investeren of wat dan ook. Ja, dus daar zat je. Ja.
10: Nou, dat was eigenlijk vooral, dat was even denk 4 tot 6 weken. Dan was er echt gewoon compleet, iedereen stopte gewoon van. Ja, ondernemers ook van, dan is het even een vakantie. Heel even wachten wat er gebeurt. En daarna pakten het wel weer op. Maar ja, wij zeiden van, ja, we gaan niet wachten.
8: Ja.
10: Iedereen zit lekker thuis. Badjas, kimono, oké, gas erop.
8: Ja.
10: En dan hebben we eigenlijk meteen toen gewoon vol gas gegeven. En ik weet nog wel dat Lena voor het eerst naar kantoor kwam. Toen kwam ze echt bij mij in mijn kantoor zitten. Nou, dat heeft een paar dagen geduurd. En hebben we gezegd, weet je wat? Ik denk dat het goed is dat je gewoon je eigen kantoor...
8: Misschien niet.
9: Ja, misschien niet.
10: Want aan het einde van de dag zei ze, jeetje, wat lul jij veel.
9: Ja, ik dacht, mijn god. Ik was gewoon, we waren altijd apart van elkaar.
10: Ja.
9: Toen kwam ik in één keer in zijn werksfeer. Ik dacht, dit is niet te doen.
10: Ja.
8: Over ondernemen op afstand. Jullie zeggen goede mensen. Ik hoor je ook zeggen hard voor de zaak. Dus dat is iets wat ik dan even mentaal opsla als een succesfactor. Als je dus dit wilt doen als ondernemer. Neem mensen aan. En ga toch ook een beetje op zoek naar dat hart voor de zaak.
10: Ja.
8: Belangrijke criteria.
10: En dat komt natuurlijk niet meteen. Hè? Je kan niet verwachten dat als iemand bij je komt werken, dat hij binnen een maand hard voor de zaak heeft.
8: Dus dat moet je.
10: Dat moet groeien.
8: Moet groeien.
9: Maar en dat groeien, dus het is leuk.
8: En ten aanzien van de samenwerkers-ondernemers, echtpaar. Hoe hou je dit goed? Dus radicale eerlijkheid, is dat een succesfactor?
10: Ja, en ik moet zeggen, kijk, ik denk dat wat Lena kan en doet, dat is niet mijn vakgebied. En ik denk dat we zeker natuurlijk wel in het begin, ga je natuurlijk vanuit mijn expertise bepaalde dingen toepassen.
8: Ja.
10: Wat zeker succes behaalt, maar waar we natuurlijk ook wel tegenaan liepen van, Le Olive is gewoon een heel ander bedrijf.
8: Ja, het begin denk je natuurlijk, ik weet het allemaal. Ja. Doe het even op mijn manier, schatje. Ja. Van spreken. En, maar dat weet ik nog niet.
10: Dan moet zij natuurlijk in ene vanuit, ik doe het allemaal zelf, tot loslaten. Wat eigenlijk misschien nog veel moeilijker is, dingen loslaten. Hè? Ja. Want als je gewoon gewend bent, ik hou het allemaal lekker dicht bij me. Ja, dat moest wel. Dus ja, Lena moest ook een enorme groei maken voor dezelf. Van oké, we werken nu met mensen en het... En ook die...
9: Grote bedragen die worden uitgegeven.
10: Ja, en dan fouten die gemaakt worden. Dat gebeurt gewoon. Hè? Ja. Ik bedoel, als je een eigen atelier begint. Ja, in het begin, ik zei gewoon letterlijk tegen... Luister, het maakt niet uit als je het fout doet. Weet je, we moeten gewoon... Je moet ervan leren. En dat is natuurlijk een heel lastig moment.
8: Ja, dus eerlijk zijn tegenover elkaar. Maar ook wel je eigen... Hoe zeg je dat? Je eigen ding doen, zou ik maar zeggen.
9: We werken natuurlijk nauw samen. Maar ja, Jordi eigenlijk meer op zijn vakgebied. Ja. En ik op dat van mij. En ja.
8: Maar over familie en het bedrijf en hart voor de zaak. We hebben nog één naam zijn we vergeten. Want je bent het bedrijf ooit begonnen met je vader.
10: Jazeker.
8: En ontwerper ook, geloof ik, in de
10: absoluut.
8: Zaak. Belangrijke pilaar, kan ik me voorstellen. En
10: nog steeds.
8: Ja. Maar ja, vorig jaar was het volgens mij 24 juni, als ik het filmpje goed onthoud heb.
10: 25 juni.
8: 25 juni.
10: Het is inmiddels 2 jaar geleden.
8: Ja. En één keer last van zijn gezondheid. En hij vertelde er zelf dit over.
13: I couldn't shave my face very well. I had no power in my hands, in my arm. Called the doctor and the ambulance. And I was moved by a helicopter to a hospital. Didn't know what was happening with me. They thought I had a little stroke. But afterwards, it was a stuttering brain stroke. That means that you don't have the full failures, but it goes on and on. And after the 3 days, I was very, very afraid that that was happening, because each day I got less functions. And on the third day, I was completely paralyzed.
8: Ja, dat gaat je niet in de koude kleren zitten, lijkt mij. Steunpilaar in je bedrijf. En ook nog eens een keer in het licht van de verhuizing. Ja, als dit gebeurt met je vader. Je gaat zelf naar Kosovo. Hoe ga je daarmee om? Maar dat hoor je straks over een klein minuutje.
14: Alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
15: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
14: Processen te verbeteren en leuker te maken. Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt. Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
15: Elke tweede vrijdag van de maand tussen 2 en 4. Live
14: op Nieuw Business Radio met Richard Bordes. Leren van topondernemers.
16: Kansen zien waar anderen overheen kijken.
14: Dit is de Ondernemer Live.
8: Ja, de Ondernemer Live met ondernemers-echtpaar Jordi en Lena Kobelens. En ja, vlak voor de break hoorden we je vader vertellen in het Engels. Hij is gewoon Nederlander, maar dit was op de socials.
10: Ja.
8: Over zijn beroerte was het, of
10: ja, klopt. Ja.
8: En dat gebeurde vorig jaar. Steunpilaar in je bedrijf. Dat moet er bij jou ook hard ingehakt hebben, lijkt mij.
10: Ja, nee, het was vreselijk. Als ik het ook weer hoor, het was natuurlijk heel onrealistisch. Mijn vader is super fit, leeft gezond. 5 kilometer per dag lopen, 5 minuten planken. Was natuurlijk altijd...
9: altijd met de kinderen.
8: En hoe belangrijk is jij voor jou als ondernemer?
10: Ja, kijk, de belangrijkste persoon in mijn leven. Ja. Ik heb alles van mijn vader geleerd. Wat ik zeg al eerder, ik was niet zo'n ster op school. Ik heb alles van mijn vader geleerd. Ik denk dat... ik kon altijd alles met mijn vader bespreken. Een goed klankbord. Ja. Een mentor. Een sparringspartner. Ja, eigenlijk... We spreken iedere dag. Ja. Alles door. En het enige, ja, dit is natuurlijk vreselijk wat er is gebeurd. Want hij is gewoon voor de helft. Hij kan moeilijk lopen. Mm-hmm. Het enige waar ik heel blij mee ben, is dat het lichamelijk is. Hè? Ik bedoel, laten we vooropstellen dat het natuurlijk vreselijk is. Maar dat hij gewoon mentaal gewoon 100% goed is.
8: Ja.
10: Waardoor ik nog steeds heel veel gewoon aan hem heb. En dat hij gewoon 100% gewoon bij de tijd is.
8: Ja. Ja. Maar het lijkt me best wel, zeker als het zo'n pilaar is waar je op gebouwd hebt, ook zakelijk. Ja, op zo'n moment kan ik me ook voorstellen dat door je heen gaat. Misschien valt hij wel weg.
10: Ja.
8: Van de een op de andere dag.
10: Nou,
8: hoe overleef je dat?
10: Het meest angstaanjagende was eigenlijk dat... Want ze waren op vakantie, voor een korte vakantie op Terschelling. Mijn vader is altijd ondernemer geweest. Die heeft mij alles geleerd.
17: Zichzelf.
10: En uiteindelijk dan ga je dingen, naarmate je dat zelf doet, natuurlijk toepassen. Ja. Op je eigen manier met de nieuwe dingen die je leert.
8: Ongelooflijk veel furoren gemaakt. A1 GP, toen nog een raceklasse waar Jos Verstappen in zat, gesponsord. Vervolgens de Formule 1. Ik kan alleen maar jaloers maken luisteren naar verhalen dat je in de Manaken op de grid rondloopt als een van one of the guys.
10: Ja, dat was mijn eerste Formule 1 dat ik werd uitgenodigd.
8: Ik hoop het deze zomer tot de tribune in Zandvoort te schoppen. Dat is een beetje dat level zitten we een beetje. Was jij daar al bij, Lena, in die tijd? Nee. Kende je elkaar al?
9: Nee, ik ben wel wat jonger dan Jordi. Een stuk jonger, nee hoor. Maar ik was 22 toen ik hem ontmoette. Toen was jij 30.
10: 21 toch?
9: 21, ja. Toen was jij 30. Ja. Dus was wel iets jammer, heb ik net gemist. Moeten we het toch een keer nog overdoen?
8: Je moet nog een keer in Formule 1 gaan
10: stoppen. Ja, zeker.
8: Mocht je dan nog iemand nodig hebben die de tassen draagt, dan...
9: Dan ga jij mee.
10: Ja.
8: Hoe hebben jullie elkaar leren kennen eigenlijk?
9: Ja, dat is eigenlijk wel heel grappig. Het was op Jordi's 30ste verjaardag. Hij vierde dat toen in de Jimmy.
10: Ja.
9: En ik had destijds...
8: Jimmy Woo.
10: In de Jimmy Woo. 800 van mijn beste vrienden.
9: Ja, al die beste vrienden. Die we nog heel vaak spreken.
10: Ja.
9: Nee, maar ik was super jong en ik had een hostessenbureau. En die avond hadden zij hostesses ingehuurd om de gastontvangst te doen en dat soort dingen. En daar was ik en toen ontmoette ik Jordi. En eigenlijk zijn we vanaf toen bevriend geraakt. Gingen we uit en dat soort dingen. Ja.
8: Jij zag haar daar rondlopen, Jordi. Jij dacht...
9: Dit is mijn cadeau.
8: Zij zou toch uit een taart komen?
9: Ja, echt,
10: ik dacht, dat is de vrouw waar ik mee ga trouwen.
8: Ja.
10: Nee, ja, kijk, we hadden meteen een klik. En kijk, zij was natuurlijk jong. Ik was heel veel op reis. En ik denk, die match, dat matchte eigenlijk wel heel goed. Zij was niet meteen op zoek naar vastigheid of iets. Dus het was gewoon...
9: Ik woonde net in Amsterdam met mijn beste vriendin op het Heinekenplein. I was living my best life. Dus ik was helemaal niet... En Jordi had natuurlijk veel meiden die dan echt een relatie wilden. En met hem wilden samen.
8: Ja, want jij was een celebrity toen al, denk ik. Of niet? Als je TW Steel, je hebt 800 man op je verjaardag. Dan ben je natuurlijk...
10: Als je gratis drinken, open bar, dan komen veel mensen... graag op je verjaardag.
8: Wat plezierde je eigenlijk? Dan ben ik toch even stiekem benieuwd. Want op mijn 30ste verjaardag gingen gewoon de blokjes kaas rond met vlaggetjes en zaten we in een kring. Even bij wijze van spreken. Jij vierde dat met 800 man in de Jimmy Woo. Wat hoezo eigenlijk?
10: Ja.
9: Dat was de beste Jordi's.
10: Je zit natuurlijk helemaal in dat uitgaansleven. En toen deden ook feesten op dat moment. En dan was eigenlijk een iemand die had kwam met het leuke idee om ik had eigenlijk zoiets van ik weet niet precies hoe het of ik het nou echt wil vieren en het zei een goede vriend van me van en je moet het echt gaan vieren en weet je wat
9: groot.
10: Ik regel het geef me een budget en dan gaan we er wat moois van maken.
8: Is dat ook een beetje typisch Jordi?
9: Ja, als Jordi gaat, dan moet het wel gewoon echt gaan zijn.
10: Ja.
9: Ja. Maar die vriend is overigens wel nog steeds...
8: Zeker. 799 mensen weten niet meer waar ze zijn. Maar die ene die is nog... Twee, want jij bent natuurlijk ook
9: Ik
8: nog.
9: Ben er ook
10: Ja, ik moet zeggen, ik had ook wel veel familie en zo die kwamen. Maar het gros spreken we weinig.
8: En jij zegt, jij werkte toen bij een hostessenbureau of had jij dat toen al?
9: Ik had toen al hostessenbureau.
8: Oké.
9: Wij zetten gewoon hostesses weg. Ja, kleinschalig op evenementen en dat soort dingen.
8: Ja. Dus je bent er wat dat betreft ook al wel... Want een ondernemer was je toen ook al zelf, Lena?
9: Ja, ik moest ook wel, denk ik. Want ik kom dan oorspronkelijk uit Kosovo. En bij ons word je echt heel erg geleerd van... je moet een vaste baan. En je moet werk hebben. En dus dat geeft natuurlijk stabiliteit en zekerheid. Uh-huh. Maar ik dacht alleen maar... superleuk, pap. Maar dat ga ik allemaal niet doen. Nee. Mijn ouders waren met elke baan tevreden geweest. Als het maar vastigheid was geweest. Ja. Maar ik groeide op in Uden en in een dorp.
8: Ja.
9: Maar ik wilde natuurlijk naar Amsterdam. En ik wilde voor mezelf werken. En ik wilde de wereld ontdekken. Ja, dus ik moest wel. Want van mijn ouders had ik die support niet. Dus moest het wel regelen.
8: En misschien dat jullie elkaar daar ook in die zin in gevonden hebben. Want jij bent dus al 20 jaar, 21 jaar inmiddels TW Steel. En jij sinds 2018 volgens mij.
9: Ja, klopt.
8: Begon het verhaal van Le
17: Olive.
9: Ja, Lolieven. Ja.
17: Lolieven. Ik laat het even zien. Ja. Aan, ik heb een prachtige mooie doos meegenomen. Wat is jouw onderneming?
9: Nou, Lolieven is gepersonaliseerde sleep- en loungewear. Daar is het mee gestart. Ondertussen hebben we ook andere labels. Lolieven Baby en Lolieven Pets. Mm-hmm. En alles wat wij doen is eigenlijk gepersonaliseerd in ons eigen atelier in Nederland. Ik was zwanger van onze eerste dochter. En ik was natuurlijk mega blij daarmee. Maar ik weet niet of andere vrouwen dit ook herkennen. Maar als je dan zwanger bent, dan ga je ook heel veel terugdenken aan je eigen jeugd. En ik was eigenlijk best wel ontevreden over mezelf. Ik dacht, ja, is dit het nou? Ik dacht, ik had toch van die grote dromen. En ja, Jordi deed natuurlijk echt super gave dingen. Ik dacht, ik wil dat ook, weet je. Ik moet ook wat voor mezelf. En,
17: waar komt dat vandaan eigenlijk? Enig idee? Want je zegt, je opgegroeid in een gezin wat zegt, nou, stabiliteit. Kies maar gewoon een vaste baan. Gemeente, Weidevee. Ja, goed genoeg.
10: Ja.
17: Maar wat is het in jou? Waar komt die drive bij jou vandaan?
9: Die drive was er echt al vanaf kind af aan. Hm. Ik wist al, ik werkte al vanaf mijn 12e.
17: Ja.
9: Want mijn ouders konden die kleren niet van mij kopen. Want we waren met 4 kinderen. Dus als ik mooie kleren wilde,

0: veranderen.
1: Ja.
0: Maar als jij e-mailadressen opbouwt in een bepaald land,
2: ja,
0: dan heb je die controle zelf. Als ja, een distributeur wegvalt en je hebt een nieuwe, dan ben je afhankelijk van hoe is hun netwerk, hoe is hun infrastructuur. Dus ik denk een van de belangrijkste lessen is, zorg dat je op tijd zeg maar de controle in handen houdt, om te voorkomen dat je de grip verliest.
1: Wees niet afhankelijk van de middleman.
0: Nee, ja,
2: ik denk
0: zeker.
2: Ook wel, als je nieuwe trends ziet, zoals online of offline, dat je daar niet tegen gaat vechten. Hm. Maar dat je denkt, oké, hoe kunnen wij als organisatie daar ook aan meedoen? Want uiteindelijk is dat wel gewoon wat mensen willen.
1: Juist. Laatste vraag. Lena, Jordi Kobelens. Je gaat verhuizen naar Kosovo. Prachtig, mooi, groen land. Betere work-life balance, weet ik het allemaal. Is het toch niet zo dat jullie het rustiger aan gaan doen?
0: Nee, zeker niet. Nee. Kijk, en zo hebben we het ook bekeken. We werken 6 dagen in de week. En dat zal niet veranderen. Maar,
2: ik ben juist gemotiveerder dan ever.
0: Ik denk dat vooral zeg maar gewoon de balans werk-privé. Dat gewoon heel veel dingen voor ons uit handen worden genomen. Dus,
2: kom je een keer langs?
1: Graag. Ja. Bij deze. Ik wens jullie ongelooflijk veel succes.
0: Dank
1: dat jullie bij mij waren. We blijven jullie natuurlijk sowieso volgen. Lena en Jordi Kobelens. Van TW Steel en Le Olive. Dankjewel dat jullie te gast waren in deze...

0: with you.
1: Dit is New Business Radio.
2: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
3: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
4: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
1: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
10: Heb je zonnepanelen? Dan kan je energierekening vanaf 2027 flink omhoog gaan. De reden? De salderingsregeling verdwijnt. Daardoor krijg je voor teruggeleverde zonnestroom straks veel minder geld terug dan nu. Volgens berekeningen van energievergelijk.nl gaat het bij veel huishoudens om honderden euro's extra per jaar. Vooral mensen met veel zonnepanelen worden geraakt. Toch blijven zonnepanelen volgens experts wel rendabel. Het verschil zit straks vooral in hoeveel stroom je direct zelf gebruikt. Bijvoorbeeld door apparaten juist overdag aan te zetten als de zon schijnt.
2: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: Shaping Your Future. New Business Radio.

0: De New Business Radio Business Update wordt mede mogelijk gemaakt door Het Ondernemersbelang. Het online platform voor en door ondernemers.
1: New Business Radio.
2: Update met Ron Lemmens.
3: Er is steeds meer vraag naar CO2-reductie en circulaire oplossingen in de woningbouw en in het maatschappelijk vastgoed. Vandaag in deze Business Update spreken we met Arne Balvers en Janieke Voerman van Circlewood. Een bedrijf wat inmiddels meer dan 2 jaar bestaat en inmiddels ook de allereerste houtbouwschool heeft opgeleverd. Want zij zijn een Nederlands houtbouwbedrijf dat dus duurzame modulaire gebouwen realiseert. En dat doen ze in de woningbouw, maar ook bij scholen en in de zorg.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee op New Business Radio.
3: Arne en Janieke, van harte welkom hier in de studio. Circlewood, daar gaan we het over hebben.
4: Ja.
3: Het bedrijf bestaat inmiddels iets meer dan 2 jaar.
4: Ja, 2, 3 jaar, zoiets. Ja.
3: En het bijzondere is eigenlijk dat we afgelopen jaren heel veel gehoord hebben over de ontwikkeling van duurzame modulaire houtbouw. Maar dat waren vooral plannen. Alleen we zitten nu in een fase, voor jullie ook, dat je het echt bent gaan realiseren.
4: Klopt. Ja, we hebben best een aanloop gehad om te komen tot een goed systeem, een goede samenwerking. En het mooie is dat we afgelopen jaar ons eerste gebouw hebben opgeleverd. En binnenkort gaan starten met nog meer.
3: Ja, bijzonder overigens is, ik heb in dat gebouw kunnen rondlopen. Gaan we het zo over hebben. Janik, jij bent manager operations en
5: Klopt.
3: Projecten.
5: Ja.
3: Als ik jullie rolverdeling zou moeten omschrijven. Directeur, op het moment dat het in gang gezet wordt, de realisatie, dan ben jij er?
5: Ja, dat klopt. Ik ga de projecten organiseren, oppakken en zorgen dat er een mooi projectresultaat neergezet wordt.
3: Ja, eerste gebouw is dus gerealiseerd. Eerst even terug naar het begin. De plannen, de schetsen 2 jaar geleden. Kan je daarover vertellen?
4: Ja, het bijzondere aan de school, Wisperweide in Weesp, is eigenlijk dat dat voortgekomen is uit een bijzonder aanbestedingsproces. Waarbij de gemeente Amsterdam partijen zocht die op een innovatieve manier nieuwe scholen in Amsterdam gaan bouwen. Waarbij niet elke keer opnieuw het wiel wordt uitgevonden, maar veel meer vanuit een bepaald concept. En nou, daar zijn we op ingestapt. En eigenlijk uit die tender is ook de eerste school voortgekomen. En nou, dat is een bijzonder voorbereidingsproces dus. Iets anders dan normaal. Maar uiteindelijk met een fantastisch resultaat.
3: Maar goed, de mogelijkheid om dit te realiseren, dat komt ook niet zomaar. Wat is de achtergrond van het bedrijf Circlewood? De naam zegt al heel veel, maar daar is natuurlijk veel aan vooraf gegaan.
4: Ja, het is natuurlijk eigenlijk niet voor niks dat we op deze tender inschreven, zou ik maar zeggen.
3: Nee.
4: Want wij komen voort uit een holding met een adviesachtergrond. En wij wilden eigenlijk meer het heft in handen nemen. Meer de regisseur van design- en beeldprojecten worden. Omdat met onze ontwerppartners en bouwpartners we denk ik veel meer aan kunnen dan alleen maar ons adviseurschap. En zodoende hebben we modulaire, circulaire houtbouw als een centraal thema gepakt. En dat dan in het maatschappelijk vastgoed. Dus een beetje de onderwijskant en zorg. En ook appartementenbouw.
3: En dat is het vertrekpunt geweest.
4: Nou,
3: dan heb je dus inderdaad op de baan. Maar er komen die tenders. Dan ga je inschrijven. In dit geval was er dus de tender, wat je net al zei, vanuit de gemeente Amsterdam.
4: Ja.
3: Voor basisscholen.
4: Ja, klopt.
3: En kan je dit dan zien als een soort van blauwdruk straks voor allerlei andere scholen, gebouwen die in de toekomst ontwikkeld gaan worden? Hoe is dit tot stand gekomen?
4: Ja, dat uit die hele tender is, laat maar zeggen, onze aanpak in ons systeem gekomen. En je zou zeker kunnen zeggen dat kopieerbaar is en naar andere plekken in Nederland. Zeker nog, we doen aan allerlei tenders mee voor scholen op andere plekken in Nederland. Dus zeker, het is een blauwdruk. En we werken ook echt vanuit ons eigen concept. Waarbij we uiteraard inspelen op allerlei vragen vanuit de klant. Maar waarbij we ook zelf ons eigen systeem en kwaliteit hebben. Dus als voorbeeld, niet altijd is een houten school gevraagd, maar wij zullen hem altijd in hout aanbieden.
3: Want dat is bijzonder. Ik kan me nog herinneren. Nou goed, dan lijkt het alsof ik heel oud ben. Dat valt ook wel mee. In de jaren 80 had je scholen die dan noodgedwongen moesten uitbreiden met houten barakken. Dit is alles behalve dat. Het is een school, ook biobased. Hoe ver zit dat er nog in verwerkt?
5: De school is zeker biobased. Hout alleen is al een biobased materiaal. Maar de school Wisperweide bestaat voor ongeveer 90% uit biobased materialen. Alle isolatiematerialen toegepast zijn is biobased. Dus het is echt een heel duurzaam gebouw geworden.
3: Ja, uiteindelijk hebben jullie dus die aanbesteding, die tender, naar jullie toe kunnen halen. Hoe ging dat toen? Want dan heb je dus eigenlijk, dan ga je van planmakerij, ga je naar uiteindelijk de uitvoering, het ingang zetten van.
4: Ja.
3: In hoeverre was de samenspraak met de school, de wensen? Wat is er een achtergrond bij jullie bedrijf wat die link heeft met scholen?
4: Zeker. Binnen onze holding, dus onze zusterbedrijven, daar zit heel veel kennis op het gebied van onderwijs. Dus daar is heel veel huisvestingsadvies, bijvoorbeeld ook richting dit soort organisaties. Dus de wereld kennen we heel goed. Dus het was voor ons vooral de kennis vanuit ontwerp, die begeleiding, maar ook de uitvoering. Dus een belangrijke bouwpartner, Friso Bouwgroep. Dat was eigenlijk voor ons het belangrijkste om aan de voorkant goed op te tuigen, zodat we vanaf de start tot een maximaal resultaat kunnen komen. En in een traditioneel proces heb je wel eens dat je ergens gaandeweg een tegenvallende prijsvorming bijvoorbeeld hebt. En wij willen dat allemaal tackelen aan de voorkant met onze bouwpartners.
3: En hoe moet ik dat dan zien? Heeft het nog invloed, het feit dat het circulair is, dat dat ook weer invloed heeft op de prijs bijvoorbeeld van zo'n gebouw?
5: Wat we eigenlijk doen is, we hebben een concept. Dus we werken volgens een bepaalde systematiek. En dat maakt ook dat de prijs van een gebouw op andere vlakken wat efficiënter en wat beter is. Zodat er ook meer ruimte ontstaat om meer kwaliteit toe te voegen op het gebied van duurzaamheid.
3: En waar zie je deze materialen?
5: Ook gewoon in het proces en hoe wij werken. We hebben standaard systemen. En wat we ook nu al zien, bijvoorbeeld vanuit Wispenweide, worden oplossingen voor details die wij, problemen die we tegen zijn gekomen, die worden ook, die oplossingen worden opgepakt ook weer in andere projecten. Dus je ziet gewoon dat er een heel groot lerend effect zit in ons systeem. We werken altijd het liefst met dezelfde team van mensen. Waardoor we gewoon heel efficiënt en effectief ook een proces kunnen doorlopen.
4: Betekent concreet zoals dat de voorbereidingskosten nu ongeveer 30% lager zijn dan bij een traditioneel proces. Puur omdat je stappen kunt herhalen of details en technische oplossingen kunt herhalen.
3: Ja, modulair inzetbaar waarschijnlijk ook.
4: Ja, en dan modulair wel in een 2D-systeem. Dat is goed denk ik om even te noemen. Dus wij ontwerp. Vrijheid is bij ons een heel belangrijk thema, omdat door het in 2D, dus dat zijn losse kolommen, liggers, vloeren, gevelelementen, om het op die manier op te bouwen, betekent ook dat je elke vorm van elk gebouw zo ongeveer nog steeds kunt bouwen en niet vastzit aan vaste blokjes. Dus dat stelt ons in staat om voor elke locatie
5: Een passend
4: ontwerp te maken. Ja.
3: Dat is natuurlijk altijd online op te zoeken hoe die school eruit ziet. Ja. Wispenweide, daar zijn inmiddels foto's van gemaakt. Maar toch even voor de luisteraar van deze aflevering meenemend. Hoe zou je het gebouw kunnen typeren?
5: Ik vind het gebouw wat dat betreft heel uitnodigend. Het geeft een warme uitstraling en een mooie. Ik denk dat als ik daar vroeger zelf op school had mogen zitten, dat die leeromgeving echt een hele prettige leeromgeving is. Gewoon alleen het materiaal hout zorgt al voor een fijne sfeer en om sfeer in
3: het brengt
5: gebouw.
3: Een bepaalde rust met zich mee. Openheid, veel open plekken. Dat
5: en warmte.
3: Dat heb ik zelf kunnen zien. Ja. Maar zit daar dan nog een bepaalde wetenschap achter, waarbij je van tevoren hebt kunnen vaststellen van nou, als we dit soort materialen of dit soort kleuren of deze manier van bouwen toepassen, gaat het ook een positieve bijdrage leveren aan het hele welzijn van de leerling?
4: Ik denk dat zowel leerlingen als leerkrachten. Want minstens zo belangrijk natuurlijk in een tijd van arbeidstekorten. Ja. Zeker. En even de basisgedachte ook wel achter onze type scholen en de kwaliteit die we maken, is dat we de duurzaamheidsambassadeurs van de toekomst willen opleiden. Dat, wat Janneke net zegt, dat als je als kind, 8 jaar lang. Ik had laatst uitgerekend 10.000 uur in een school besteed in je jeugd. Dat het gebouw wat je ervaart natuurlijk ook iets doet met hoe je in de toekomst ook naar gebouwen kijkt. Of later als die kinderen dan volwassen zijn in hun werkende leven hopelijk ook meenemen.
3: Ja, overigens opvallend. Hè? In Nederland komen we echt vanuit de beton, de stenen bouw. Terwijl in Scandinavische landen houtbouw eigenlijk de standaard is. Ook in andere landen waarbij, noem Oostenrijk. Enzovoort. In hoeverre hebben jullie dat meegenomen als inspiratie?
4: Ja. niet zozeer per se als inspiratie. Overigens, het is wel grappig. In die landen wordt natuurlijk veel in hout gebouwd. Maar niet per se heel veel houten scholen. Dus je ziet het daar heel veel meer in de woningbouw.
3: Kleinschalig.
4: Kleinschalig, ja. Precies. We hebben ook een zusterbedrijf in Duitsland. Daar zijn we ook aan het kijken hoe we dit naar Duitsland toe kunnen vertalen. En dan blijkt eigenlijk dat in Duitsland er, ik wil zeggen, op het gebied van dit soort houtbouwscholen ook eigenlijk niet echt veel voorbeelden staan. Dus wat dat betreft staan ze daar ook nog aan het begin van een hele nieuwe ontwikkeling.
3: En wat zijn nu de specifieke kenmerken geweest in het ontwikkelproces waardoor dit mogelijk is? Zo'n school neerzetten. Ik bedoel, ga je naar een leek, ga je daarover praten. Een houten gebouw, dat denkt men vaak van, nou, als daar bij wijze van spreken brand uitbreekt, dan is het gebouw verloren. Dat zijn natuurlijk percepties die er in het verleden waren, maar ik kan me voorstellen dat daar technieken op toegepast worden waardoor dat helemaal niet meer aan de orde is.
5: Nou, laat ik sowieso inderdaad vooropstellen dat ook al onze houten gebouwen gewoon netjes brandveilig zijn en voldoen aan alle wet en regelgeving. Maar het is wel inderdaad, je moet soms mensen wel even meenemen in het feit dat houtbouw wat dat betreft heel goed mogelijk is. En dat ze gewoon veilig zijn en dat ook hout, hè, wij bouwen houten gebouwen ook vanuit de duurzaamheidsambitie die wij hebben.
3: Is dat over de hele linie zichtbaar nu? Want er zit toch een soort kentering in de bouwsector waarbij hout veel meer gebruikt wordt op dit moment dan 10 jaar geleden.
4: Ja, en je ziet ook wel dat de regelgeving was van oudsher ook niet geënt op houtbouw.
5: Nee.
4: Altijd op traditionele betonnen gebouwen. Dus wat je de laatste met name 2 jaar wel ziet is dat ook vanuit regelgeving er wat specifiekere regels aan houtbouw. Ook vanuit brand zijn er recentelijk wat zaken beter geregeld. Het zorgt eigenlijk voor een soort van professionalisering van de sector. En dat helpt ons ook om nog beter te voldoen en uit te leggen dat die gebouwen goed zijn. Want vergeet niet, we bouwen natuurlijk al 100 jaren in hout. Grachtengordel van Amsterdam staat er mee vol. En daar maken we ons geen drukte om of die gebouwen over 50 jaar nog staan. Want die staan er al 100 jaren. Dus het is soms ook een beetje wel heel veel in het vooroordelen.
3: Vandaar de vraag ook.
4: Precies, ja, nee, terecht. Want wij moeten, wat Janiek zegt, af en toe best mensen even meenemen in de uitleg waarom er ook weer niet zo heel veel bijzonders aan de hand is.
3: Nee. Nee. Maar goed, er is nu een tastbaar gebouw waarbij je heel goed het verhaal kan uitleggen. En wat betreft het bouwproces, hè, is dat ook doordat het vanwege houttoepassingen misschien verkort is? Of zitten daar nog voordelen aan?
5: Er zitten zeker voordelen aan, hè? Want sowieso werken wij dus met een modulair systeem. Wat Arne net al zei, we hebben de balken en de kolommen. Waarbij wij ook zoveel mogelijk werken in het 2D-systeem met zoveel mogelijk elementen. Zoals ik wel eens noem, het is een soort Lego voor gevorderden op de bouwplaats. Dus er wordt heel veel al voorbereid in de fabrieken. En als je Wispenweide weer als voorbeeld neemt.
3: Hoe lang heeft het bouwproces geduurd?
5: De gehele school stond in 10 maanden. En als je kijkt naar op het moment dat de begane grondvloer er lag, heeft het 5 weken geduurd voordat het gebouw wind- en waterdicht is. Zodat je ook gewoon kan beginnen met je afbouw. En dat heeft echt wel zijn voordelen.
3: En dan hoor je wel eens over Nederland dat daar veel scholen zijn waar de nodige gaten en kieren in de gebouwen zit.
4: Klopt,
3: dus
4: heel veel.
3: Heel veel voordelen natuurlijk om daar een grote slag te maken.
4: Ja. Ja, vanuit de duurzaamheidsgedachte zou ik wel een voorstander zijn om oude gebouwen ook eerst op te waarderen. Want nieuwe materialen toepassen is natuurlijk in essentie al niet duurzaam. Maar je ziet ook wel functioneel en om andere redenen met regelmaat toch de wens om het oude gebouw weg te halen en daar echt iets nieuws neer te zetten.
3: Dat is in Weesp ook gebeurd?
5: Ja.
4: Ja, klopt. Dat was een eenlaagse school.
5: Ja.
4: Die echt niet meer, nou ik zeg ook niet meer op te verbeteren was.
3: Nee,
4: op te waarderen.
3: Was, ja. Ja.
4: Dus daar is een stuk van de school gesloopt. Daar is de nieuwe school gebouwd. En daar wordt dan straks de oude, het restant van de oude school weer weggehaald. En dat wordt dan het schoolplein. Dus het is ook heel goed mogelijk om dit soort dingen dus in een soort van facering te bouwen. Omdat houtbouw licht is. Weinig zwaar materieel. Het gaat snel. En in een aantal weken staat de hoofdvorm er. En daarmee is ook de veiligheid geborgd. Want daarna is er ook niks zwaars meer wat in de kraan hoeft te hangen. Nee. Kijken of de kraan is al weg.
3: Ja, nu is het contact natuurlijk met de gemeente Amsterdam. Hoe gaat dit wat betreft de scholen nu verder?
5: Nou, we doen op dit moment qua scholen mee aan meerdere design- en beeldtenders. We zien wel een trend in de markt dat er heel veel gekeken wordt naar hoe Amsterdam het heeft aangepakt. En dat andere gemeenten eigenlijk op dezelfde wijze ook.
3: Kan je daar de specifieke elementen van noemen? Van wat is dan die specifieke aandacht of de aanpak van de gemeente Amsterdam?
5: Dus dat de gemeente Amsterdam die heeft inderdaad echt gekeken naar een integraal huisvestingsplan opgesteld. En daarin gekeken van wij gaan de scholen op de manier zoals wij het doen in de vorm van mini-competities aan een aantal partijen uitvragen. Waarbij er echt gekeken wordt inderdaad naar dit type bouwelement.
4: Ja, het is eigenlijk meer een aanbodgestuurde vraag. Dus eigenlijk veel meer de markt heeft oplossingen. En je stelt een vraag die zo open is dat partijen met goede oplossingen daarop kunnen inschrijven. In plaats van dat je heel sterk gedefinieerd zegt wat je allemaal precies wil hebben. En dan dat die systemen daar niet op aanpassen. Dus het vraagt wel iets van de vraag die gemeentes moeten stellen eigenlijk.
3: Ja. Ja. En ik kan me voorstellen dat in ieder geval het feit dat nu Whisperweide is opgeleverd, dat dat voor jullie heel erg helpt in toekomstige tenders. Omdat je een bewijslast hebt van, kijk, we hebben het hier zo aangepakt. We hebben daarvan geleerd. We hebben bepaalde methodes kunnen aanscherpen. Ja. Wat is iets waarvan jullie nu zeggen van, nou, het kon ook niet anders, want eens moet de eerste zijn. Maar wat zou je nu anders aanpakken dan destijds?
4: Ja, het zit hem denk ik in heel veel dingen eigenlijk. Ja. Misschien, we spreken intern over Whisperweide 1.0 en ook over Whisperweide 2.0. Hoewel er natuurlijk geen tweede Whisperweide komt.
3: Nee.
4: Maar eigenlijk het systeem ontwikkelt zich door. Als voorbeeld, maar dat zit hem natuurlijk in heel veel dingen. De bouwkosten van dezelfde school nu inmiddels ongeveer 10% lager zouden zijn als we het proces nog een keer op deze manier zouden doorlopen. Er zit veel optimalisatie, wat ik al zei, in het voorbereidingsproces. Dus dat is wat dat betreft ook al gaat dat richting 30% meer efficiëntie. En dat hopen we nog even vast te houden. Dus dat die efficiëntie nog doorgaat. Het mooie is dat we richting het einde van het jaar een tweede school in aanbouw gaan nemen. Met een heel ander uiterlijk overigens. Dus dat is het leuke. Dus dat je ook straks gaat zien dat niet leidt tot een uniform product. Maar dat de techniek erachter wel uniform is. Maar de uitstraling elke keer uniek.
3: En die uitstraling, want dat doe je dan gezamenlijk. Of in hoeverre, ja, als je kijkt naar Whisperweide. Ja. Ziet er heel natuurlijk uit.
5: Ja. En dat is gewoon de keuze. Hè? Want niet iedere opdrachtgever heeft de wens ook voor een volledig houten gebouw. En er zijn ook binnen ons systeem gewoon andere type gevels mogelijk. Zodat een gebouw een hele andere uitstraling krijgt.
3: Dat zou bij wijze van spreken kleur kunnen zijn. Maar ook materialen.
5: Ook materialen, ja. Ja, je kan ook kiezen voor andere materialen. Het kan ook gewoon metselwerk zijn. Maar wij werken altijd met een architect. We hebben een pool van architecten in ons ecosysteem. Waarmee wij dus optrekken en het ontwerp maken. En het is altijd in samenspraak met architect en opdrachtgever. Hoe een gebouw er uiteindelijk uit komt te zien.
3: En is het ook zo dat de vragen, specifiek dit soort gebouwen. Maar je hebt het ook over de zorgsector. Ik kan me voorstellen dat er eigenlijk altijd wel een soort van haast bij is. De wens wordt neergelegd. Ja. En eigenlijk zijn ze al te laat.
4: Dat gebeurt het
5: redelijk standaard, ja.
3: We hadden het net al over die oudere schoolgebouwen die heel lang gestaan hebben. Ja. Maar eigenlijk 10 jaar geleden al een vernieuwingsslag hadden moeten hebben, toch?
4: Ja.
3: Hoe ga je daarmee om?
4: Ja, de besluitvorming duurt vaak lang. En dan is de resterende tijd ook weer vaak kort. Hoe we ermee omgaan? Nou ja, kijk. Het is bij ons aan de voorkant vrij helder te plannen hoe snel wij door de stappen heen kunnen. Want we zitten niet aan een traditioneel ontwerpproces vast, waardoor we eigenlijk alle stappen vrij snel kunnen doorlopen. Ik zou bijna zeggen, de besluitvorming bij de opdrachtgever en de input vanuit de gebruiker, dat is eigenlijk de belemmerende factor, dat is de sturende factor in de planning. Want onze technische ontwerpstappen die daartussen zitten, die kunnen echt heel erg snel. Dus daar kunnen we heel erg op aansturen. En dat betekent ook dat, wat we net al zeiden, dat de bouw van een school in 9 à 10 maanden eigenlijk al mogelijk is. En een ontwerpproces kan ook dus een stuk sneller dan traditioneel.
3: Precies,
4: dus als we met de schouders eronder zetten, heb je in anderhalf jaar van ontwerp tot realisatie bijna een school.
3: Ja. En Jannieke, jij zei net al van, jullie zijn inmiddels al bezig met straks die tweede school die gebouwd gaat worden. Wat voor projecten lopen er nog meer?
5: We hebben ook, vanuit Amsterdam is het ook een IPS-constructie, een raamovereenkomst. Dat hebben we ook met COA, met onze bouwpartner Friso. En daarbij wordt dus over 2 maanden gaan we daar starten in COA Oosterwijk met de bouw van nog 2 gebouwen. We zijn bezig met appartementen in Zaltbommel.
4: Ja, het COA in Sneek komt eraan. En we hebben op dit moment een aantal tenders lopen waar we binnen nu een 2-3 weken ook weer uitslag van krijgen. En we zitten nog in een aantal 1-op-1 trajecten met partijen. Ook in een schetsontwerpfase, onder andere in Groningen met een nieuw appartementengebouw. Dus er loopt best wel veel tegelijk. En ook eigenlijk wel in alle 3 de pijlers. In het maatschappelijk vastgoed, in de appartementenbouw en ook in de zorg. En dat is wel, vind ik, bijzonder, want houten gebouwen en gezonde omgevingen past natuurlijk extreem goed bij de zorgsector als geheel.
6: Ja.
4: Dus daar zien we ook echt heel veel kansen. Er liggen ook heel veel grote opgaven in zorgvastgoed. Verouderende bevolking en capaciteitsgroei. Ook natuurlijk met de vergrijzing. Dus daar liggen volgens mij hele goede kansen om het ook in één keer goed te doen. In plaats van de oude traditionele manier, zou ik maar zeggen.
6: En daarbij zeg je eigenlijk, en dat is natuurlijk ook het begin, het is nog steeds heel innovatief. In hoeverre is die ontwikkeling nu afgelopen? Of blijven jullie doorontwikkelen op steeds slimmere manieren van bouwen? Andere toepassingen, hoe staat dat nu? Is er kennisdeling bijvoorbeeld binnen de bouwsector?
4: Ja, binnen de bouwsector. En wij werken sowieso natuurlijk met een bredder ecosysteem. Dus we hebben meerdere bouwpartners die ook van elkaar leren. Meerdere ontwerpers, architecten die van elkaar leren. En ik denk wat wij ook verder proberen is, even los van onze technische doorontwikkeling, is dat we ook kijken naar hoe kunnen we, zeg maar, die ketenintegratie die wij hebben volbracht, hoe kunnen we die verder doorzetten. Dus dat betekent ook dat we meer willen kijken naar hoe je het beheer en onderhoud van gebouwen eigenlijk ook meer onderdeel kunt maken van je belofte. Dus dat ook, misschien ook wel een aantal van de zorgen die rondom hout zitten. Dat je eigenlijk zegt, alles wat met exploitatie te maken heeft, van energie tot en met onderhoud, is bij ons allemaal afgedekt. Wij geloven in het systeem. Wij regelen dat voor de komende 20 jaar. Maar dat kan ook zijn aan de andere kant van de medaille. Dat is namelijk de financiering van gebouwen. Dus we kijken ook met pensioenfondsen die geïnteresseerd zijn in maatschappelijk verantwoorde investeringen. Om te kijken of zij in die gebouwen kunnen stappen qua financier. Zodat niet elke eindgebruiker zijn eigen gebouw hoeft te gaan financieren en naar de bank hoeft.
6: Ja.
4: Dus we zoeken naar combinaties.
6: En daarbij nog even naar de realisatie. In hoeverre wordt daar nu al gekeken naar CO2-neutraal bouwen? Want dat is natuurlijk een wens die steeds vaker naar voren komt. Is dat iets wat jullie meenemen ook in eigenlijk de hele planmakerij?
5: Zeker. Bij ons wordt zeker gestuurd ook op duurzaamheidsindicatoren, waar CO2 ook een van is. Onze houten gebouwen slaan CO2 op. Dus wat dat betreft zijn zij inderdaad heel duurzaam. En we zijn ook aan het kijken met onze bouwpartner naar ook emissieloos bouwen.
6: Precies.
5: Ja.
6: Ja.
5: En dat kan. Hè. In de markt zijn er ook genoeg. Alles is voorhanden om dat ook te kunnen doen. Dus dat is zeker ook in ontwikkeling.
6: En dat is dus het hele mooie toekomstbeeld. Zijn er verder nog dingen waarvan je zegt van dat zou ik graag nog wel willen meegeven. Want er staat nu 1 schoolgebouw. Er zijn een aantal projecten nu in de realisatiefase. Maar het is nog vrij uniek.
4: Ja, het is uniek. En je hebt een specifieke opdrachtgever nodig om tot zo'n gebouw te komen. Hè? Want we zeiden net al, je moet ook een bepaalde vraag stellen. Ja, wat we nu zien is, er zijn een aantal ontwikkelingen. En één daarvan is bijvoorbeeld de circulaire restwaardemethodiek. Dat is een methodiek die bepaalt wat de restwaarde is van de materialen die je in de gebouwen hebt gebruikt. En die is nu volledig door de molen gegaan bij alle accountants en tot aan commissie BBV aan toe. Dat is het centrale orgaan wat goedkeuring geeft op de business case van een gemeente en hoe ze dat financieren. Als Circlewood bieden we ook een gegarandeerde restwaarde in onze projecten. En dat betekent ook dat je daarmee eigenlijk een soort van nieuw budget ontsluit. Omdat je dus niet alleen een gebouw neerzet, maar eigenlijk ook een soort van terugkoopgarantie en een restwaarde garandeert.
6: Ja. Want waardoor is de verwachte levensduur van dit soort gebouwen? Dan neem dan nu als voorbeeld even zo'n school.
4: Nou, de levensduur hebben we het net over gehad. Dat kan 300 jaar zijn. Want de gebouwen
6: goed, ik kan me ook voorstellen dat op een bepaald moment zijn er weer nieuwe ontwikkelingen, andere standaarden. Die zijn misschien maar 50 jaar houdbaar.
5: En sowieso, hè, en dat is ook waar Reswaarde op gebaseerd is. Zijn materialen en school is demontabel. Dus je kan hem uit elkaar halen en er op een andere manier weer hergebruiken. En onze scholen zijn wat dat betreft ook flexibel in ruimtegebruik. Ruimte, als de school een andere functie zou krijgen, is hij ook zo om te bouwen. Vrij makkelijk naar andere functies in een gebouw.
4: Ja. Wat je nu wel ziet is, scholen hangen natuurlijk erg samen met wijken. Hè, wijken in opbouw, hè, jonge gezinnen. En later ook juist wat meer vergrijzing. En de gebouwen worden nu zo ook ontworpen. Sterker nog, er worden zelfs plannen gemaakt op de oorspronkelijke plattegronden. Waarin je kunt laten zien dat bijvoorbeeld een deel van de begaande grond als een gezondheidscentrum ingericht kan worden. Op het moment dat daar na 20 jaar behoefte aan is. En is dat een school kan groeien en krimpen binnen hetzelfde gebouw.
6: Ja, dan ben je inderdaad terug naar die indicatoren waar je het over had. En dit is dus allemaal meegenomen. En het is eigenlijk nu zo'n rond verhaal geworden als het daar.
4: Ja, zeker. Ja. Ik zou zeggen, wij zijn er klaar voor. De markt is er klaar voor. Want er zijn ook, je ziet breder in de markt de ontwikkelingen deze kant op. Dus dat is ook hartstikke mooi. Dat voor gemeentes ook wat te kiezen valt. En we zien in toenemende mate dat gemeentes ook er graag voor willen kiezen. En dus openstaan voor een andere vraag stellen. Ja.
6: Hebben jullie misschien nog een tip voor op het moment dat een gemeente dit hoort? En denkt van ja, wij hebben nog die opgave liggen. Dat er nog wel wat scholen vernieuwd moeten worden. Of andere gebouwen. Waar steek je dan in als gemeente zijn? Hoe werkt dat?
4: Ja. Nou, er zijn een aantal dingen. Die vraag is volgens mij heel breed te beantwoorden.
6: Zeker.
4: Een van de dingen is natuurlijk gewoon van hoe kom je tot een partij? Want we noemden het net al, je moet eigenlijk vanaf de start goed betrokken zijn. Dus je kunt niet eerst eigenlijk een eigen plan maken. En dat plan wat half af is, zeg maar naar de markt geven. Zeggen we, nou, wat denken jullie ervan? Je moet eigenlijk dat echt vanaf de eerste stap samen oppakken. Dus wacht niet te lang om je te oriënteren op de markt van wat er allemaal kan. En een ander iets heel praktisch is dat houdbouw vraagt ook bijvoorbeeld om bepaalde stedenbouwkundige randvoorwaarden. Iets is bijvoorbeeld de verdiepingshoogte van een houten gebouw is over het algemeen iets meer dan bij een traditioneel gebouw. Dus als je bijvoorbeeld woningbouw in hout wil stimuleren, dan is het goed om niet al te strakke kaders te hebben waarbij je de maximale gebouwhoogte precies afkadert op dat het een houten gebouw is. Nou, dat de vloeropbouw in hout iets hoger is. En het scheelt allemaal niet heel veel. Het is misschien 10 centimeter per verdieping. Maar als je 10 verdiepingen bouwt, dan scheelt dat een meter. En het zou natuurlijk niet handig zijn om één verdieping te moeten missen. Omdat je gebouw niet hoger mag zijn. Want dan, nou ja, dan onderdruk je eigenlijk de kansen in houtbouw. En de MRA in Amsterdam, dus de metropoolregio Amsterdam, die heeft hele hoge ambities neergezet. Dus volgens mij ook die stedenbouwkundige eisen is een belangrijk om houtbouw mogelijk te maken.
6: Ja, nou, ik wil jullie in ieder geval voor nu hartelijk danken.
4: En,
6: ja, we gaan het volgen allemaal.
5: Leuk.
4: Leuk.
6: Tot zover deze New Business Radio Update.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee op New Business Radio.

0: DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP'ers.

0: New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Envalue heeft een nieuwe Chief Technology Officer gevonden, Daan van der Hoeven. Hij wordt verantwoordelijk voor de technologische koers van het datagedreven platform voor vastgoedadvies. Van der Hoeven werkt sinds 2021 bij het bedrijf en speelde een belangrijke rol in de digitale ontwikkeling van de organisatie en de ontwikkeling van het platform zelf. De nieuwe CTO wil met Envalue inzetten op het ontwikkelen van oplossingen die helpen om vastgoedbeslissingen beter te onderbouwen.
5: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
6: Let's Talk Business op New Business Radio.
7: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factris. Op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio.

0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Drop dead.
1: Funding Your Business met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
2: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
2: Radeon, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl. Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio.

0: Gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
3: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
4: Nederlandse bedrijven lijken iets beter bestand tegen cyberaanvallen. Volgens de nieuwe Cybersecurity Monitor van het CBS kreeg vorig jaar 4% van de bedrijven te maken met een aanval van buitenaf. En dat is het laagste niveau in 9 jaar tijd. Vooral phishingmails en nepberichten blijven populair bij cybercriminelen. Grote bedrijven zijn over het algemeen beter beveiligd dan kleine ondernemers en ZZP'ers. Zo gebruikt bijna elk groot bedrijf extra beveiliging bij het inloggen, zoals tweestapsverificatie. Bij kleine bedrijven blijft die digitale weerbaarheid nog duidelijk achter. Het NCSC noemt die kloof een belangrijk aandachtspunt.
0: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
5: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
6: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio. Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
1: ja.
0: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
1: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om en dat je niet...
0: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: Uit onderzoek van ADP Research blijkt dat werknemers die veel AI gebruiken minder stress ervaren en zich meer betrokken voelen. Er is wel een kanttekening, want werknemers voelen zich tegelijkertijd juist vaker minder productief. Volgens de onderzoekers komt dat doordat AI vooral repetitieve taken overneemt. In Nederland gebruiken werknemers AI nog relatief weinig vergeleken met andere landen. En ook zijn Nederlanders in verhouding minder bang dat AI hun baan straks overneemt.
7: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
8: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United voor zeker en zorgeloos ZZP.

Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: Gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
5: Minder papierwerk en eenvoudigere belastingregels, dat is het doel van een nieuw pakket van de Europese Commissie. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland noemen het een belangrijke stap om de Europese economie concurrerender te maken. De plannen moeten het makkelijker maken voor bedrijven om in meerdere EU-landen te ondernemen en te investeren. Volgens de organisaties kunnen bedrijven hierdoor flink besparen op administratieve kosten. Ze hopen dat ook Nederland de voorstellen zal steunen.
6: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
4: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
6: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
9: Je hoort het op New Business Radio.
10: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
11: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen.

0: Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Met Roelof Meijer.
1: Een hele goede middag. Hartelijk welkom bij My Personal Finance. Vandaag als thema beschermen van vermogen. En mijn gasten vandaag zijn Willem Johannesma van Ook de Pensioenbooster, Han Dieprink, Aureus, Judith Scherberg, My Personal Finance, Pieter van Zeven, Duinweide Investeringen, Guido Nunes en Bart Bijmolen van Mint Tower Capital en natuurlijk de vaste rubriek Vermogensoverdracht met Raymond Mars van de stichting Register-Executeur. En dan gaan we het hebben over erfrecht en rechtspraak. Han, beschermen van vermogen, waar ga je het over hebben?
2: Nou, ik ben bang dat heel veel Nederlanders zich al heel veel goed beschermd zijn met hun vermogen. Dat ze juist wat meer risico moeten nemen. Dus als je naar vermogensbescherming gaat, vooral over al de bescherming die er al is.
1: Oké, en Judith?
3: Ik ga het hebben over het spreiden van risico's. Dat is een automatische bescherming.
1: Dankjewel.
0: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Met Roelof Meijer.
1: Goed, Willem Johannesma van Ook de Pensioenbooster. Het thema vandaag is het beschermen van vermogen. En je zei het in de introductie al zo heel mooi van ja, beschermen tegen wat? Ja, nou dat vind ik wel een hele terechte vraag, Willem. Ja. Dus shoot, zou ik zeggen.
4: Ja, beschermen tegen koersdalingen, denk ik als belegger. Maar ja, goed, anderen zullen zeggen je beschermen tegen inflatie. Want ja, die knaagt ook aan je hoofdsom als je niks doet met dat geld.
1: Ja.
4: Ja, sommige mensen zullen zeggen, misschien moet je het tegen jezelf wel beschermen. Hè? Want ja, mensen kunnen ook gekke dingen doen met geld als dat in één keer op hun rekening gestort wordt.
1: Ja.
4: Dus je kunt vanuit verschillende invalshoeken bekijken. Ik kijk voornamelijk door, vanuit het perspectief als belegger. Bescherming tegen koersdaling, maar ook bescherming tegen inflatie. Ik denk dat ook veel mensen dat onderschatten. Wat inflatie met vermogen kan doen als je het niet op de juiste manier aan het werk zet.
1: Ja, en traditioneel wordt natuurlijk vooral gekeken naar koersrisico. Hè? Maar dat inflatierisico, dat hoor je niet zo vaak.
4: Ja, je hebt dat zelf al een keer zo genoemd volgens mij. Ik heb dat overgenomen van jou, Roelof. Dat die koersdaling, dat is schokrisico.
1: Ja.
4: En het inflatiemonster, dat is een sluiprisico.
1: Heel goed, Willem, dat je dat weet. Wat goed.
4: Ja, zeker. Ja, ik gebruik hem ook nog. Dus,
1: ja, mooi.
4: Maar het klopt ook. Wat het is, een jaar later denk je, hey, wat kan ik weinig doen met datzelfde geld? En dat is natuurlijk toch een sluiprisico inderdaad.
1: Ja. Ja, precies. Goed, als we dus even die risico's in kaart brengen. Toch maar even dat koersrisico, hè? Als we daar even mee starten.
4: Ja, ik zeg wel, je moet je niet te veel beschermen tegen koersrisico. Want juist voor dat koersrisico word je ook beloond. Want ja, zonder fluctuaties in de koersen, ja, zul je niet het rendement hebben wat je op lange termijn van aandelen bijvoorbeeld krijgt.
1: Nee, precies.
4: Als je minder fluctuatie wilt hebben, ja, dan moet je defensiever gaan beleggen. Maar krijg je ook minder rendement. Dus op zichzelf te veel beschermen tegen koersrisico is ook een garantie dat je ook minder rendement zult krijgen. Maar er zijn wel een aantal handvatten die ik de luisteraar kan meegeven om toch nog de fluctuaties te hebben die bij beleggen nou eenmaal horen. Mm-hmm. Met bijbehorend rendement, maar niet helemaal geraakt worden door ja, risico's die je eigenlijk niet wil. Dat zijn specifieke risico's. Hè? Dat je, laat zeggen, fluctuatie is leuk, maar als je dat op beursniveau gebeurt, dus over een hele index, is het minder erg dan dat je in één aandeel zit en dat gaat naar beneden of erger nog, dat gaat failliet. Dus daar is natuurlijk wel een oplossing voor. En dat is spreiden. Dus je moet zoveel mogelijk spreiden. Hè? Je weet wat ik altijd zeg. Dat is, ga niet op zoek naar de speld, maar koop die hele hooiberg.
1: Ah, die hooiberg, dat vind ik nou weer zo'n mooie uitspraak altijd.
4: Dus je moet geduld hebben. Dat is voornamelijk datgene wat je, waar je zelf tegen moet beschermen. Om niet in paniek te raken als koersen daadwerkelijk dalen. En het klinkt makkelijker dan gezegd. Want als koersen dalen, dan zijn ook de krantenkoppen waarschijnlijk vet gedrukt in chocoladeletters, dat het ergens niet goed gaat in de wereld. Economisch of een oorlog of anderszins dat onheil brengt. En dan reageren koersen erop. En dan word je daar toch al door geraakt. En denk je, ja, dit is echt anders dan we voorheen hebben gezien. Ik moet er even uit. Ja, dat is meestal niet de goede strategie om eens een koersdaling door te zetten. Geduld, geduld, geduld.
1: Ja, yeah, this time is different, hè? Dat bekende boek van Rogoff.
4: Ja, elke keer denken we dat this time is different. En ja, in positieve zin, hè, dat mensen denken, nee, maar deze bubbel, die is nu echt wel, het is geen bubbel, want het is gerechtvaardigd. Er zitten hele andere motieven nu achter. En blijkt toch steeds meer dat we in dezelfde val trappen en ja, toch veel laten leiden door de korte termijn waan.
1: Ja, en door, ook door de pers, hè?
4: Ja, 100%. Ja. Slecht nieuws verkoopt, goed nieuws is niet interessant.
1: Precies.
4: Dus wat je leest is toch een hele gekleurde bril naar de wereld kijken. Heel interessant, hè? Want er was even een klein uitstapje, maar er is een enorme discrepantie op dit moment dat de beurzen die staan ongelooflijk hoog. En de markten hebben een all-time high ongeveer bereikt, give or take. Maar de geopolitieke spanningen staan ook ongeveer op all-time high, kun je bijna zeggen.
1: Mm-hmm. Ja.
4: Dus dat is een discrepantie. En de consumentenvertrouwen in Europa en in Amerika, maar ook in andere delen van de wereld, is dat erg laag. Dus we hebben weinig vertrouwen.
1: Mm-hmm.
4: En er is wel een enorme economische voorspoed als je kijkt naar de beurzen. En dat wordt toch gedragen, niet alleen door sentiment, maar door winstgroei. Dus dat is een hele typisch. Nou goed, ik kan hier niet alle verklaringen daarvoor geven, maar het zit hem er ook in, denk ik, dat niet alle economische voorspoed waarop de beurs nu zeg maar gedragen wordt, met name door technologie, AI, et cetera, ja, wordt ervaren door veel mensen als daadwerkelijke, dat ze dat in eigen portemonnee voelen. Dat is niet zo.
1: Mm-hmm.
4: Dus daar zit iets, ja, iets onheimelijks in voor veel mensen, dat ze wel zien dat het bij een aantal grote bedrijven enorm goed gaat, maar dat zij niet daarin participeren. En ik denk dat het belangrijk is dat het ook geadresseerd wordt, dat die voorspoed ook breder wordt verdeeld over de mensen.
1: Ja. Ja.
4: Ja. Maar goed, dat is een beetje het hier en nu. Je beschermen tegen van je vermogen. Ja, is, en ik geef al een beetje iets weg, dat is ook inzicht hebben in hoe financiële markten eigenlijk werken.
1: Ja.
4: En ik heb het al eerder gezegd, maar financiële markten zijn wel beschouwd harteloos. Hè? Dat zie je nu ook weer. We hebben allerlei oorlogen in Oekraïne. We hebben het in Iran, is nou ja, een soort van akkoord, maar dat weten we eigenlijk niet precies hoe dat eruit ziet. Er is heel veel politieke spanning, geopolitieke spanning. Maar markten kijken vooral naar, niet naar zaken zoals oorlogen en ellende, maar kijken vooral naar economie en dan nog een laagje dieper naar de winst van bedrijven.
1: Ja.
4: Dus dat is waar markten zich door laten leiden. En als je dat afbelt, ja, op dit moment zijn de winstvoorspellingen van bedrijven zijn enorm hoog. Ja. Historisch gezien echt nog nooit zo hoog geweest. Bijna dat je denkt van, zou het wel zo kunnen? Ik geloof dat de FactSet heeft nu een gemiddelde winstvoorspelling neergezet voor dit jaar. Dat is een instituut dat kijkt naar alle analisten die dan de winst voorspellen. Van bijna 20%. Nou, normaal zit het tussen de 8 en 10%.
1: Ja.
4: 14 was al hoog en nu zeggen ze zelfs bijna 20%. Dus dat de beurs wordt echt gedreven ook door die winstvoorspellingen. En dan zie je dat dat ook daar weer natuurlijk voornamelijk komt door technologiebedrijven die enorme winst laten zien.
1: Mm-hmm.
4: Maar dat is echt wel belangrijk om te beseffen dat als je het als buitenstaander moet je kijken, niet naar wat er allemaal om je heen zit, niet naar die krantenkoppen, maar vooral naar wat gebeurt er onderliggend bij de beursgenoteerde bedrijven. Niet naar de MKB-bedrijven, niet naar de bedrijven die niet op de beurs staan, maar de beursgenoteerde bedrijven. Ja, en dat zie je dat de winst eigenlijk nog steeds heel goed is. Dus ja, dat is denk ik heel goed om even terug te grijpen naar hoe bescherm ik mijn vermogen.
1: Mm-hmm.
4: Ja, neem even afstand. Kijk wat er gebeurt bij de bedrijven die op de beurs staan. Ja, en zijn ze dan, is dan daar daadwerkelijk een sprake van een winststijging komende 12 maanden of juist winstdaling. Dan krijg je veel meer gevoel of je moet blijven zitten of niet. Ook in moeilijke tijden.
1: Helder. Willem, als laatste. Je zei spreiden is belangrijk, hè? Dus,
4: Ja. Spreiden, dat betekent over heel veel aandelen, maar ook obligaties voor een laag risicoprofiel. En ja, wat wij ook bij ook doen, is ook spreiden over liquide alternatieve beleggingen. En wij noemen dat met een mooi woord skills. Skills hebben we bedacht omdat het rendement komt niet zozeer uit het wel en wee van financiële markten, maar vooral door de vaardigheden van die fondsbeheerder die dat doet. En dan zoeken we namelijk vaardigheden die meer gestoeld zijn op kwantitatieve modellen, mathematische modellen, omdat je daarmee een soort repeterend proces krijgt. En dat, ja, goed, dat levert door de cyclus heen een beter risicorendement op. Dus je krijgt dat, vooral in moeilijkere tijden krijg je daarmee met die skills een buffer. Mm-hmm. Soms loop je wat achter in hele goede tijden, maar per saldo krijg je een rustiger, stabieler verloop eigenlijk van je portefeuille. Dus iets minder risico, bijna hetzelfde rendement en daarmee toch echt dat mensen die door de cyclus heen, hè, dus ook in slechte tijden, een goede spreiding hebben. Nou, dat is denk ik heel veel waard.
1: Ja, essentie. Willem-Johannesma van ook de Pensioenbooster. Dankjewel.
0: Wil je ook de kapitein op je schip zijn? Werk samen met My Personal Finance aan je persoonlijke financiële kompas. Voor nu en later. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op Nieuw Business Radio.
1: Beschermen van vermogen, dat is ons thema vandaag. Han Dieperink, Aureus, je zei het aan het begin al. Eigenlijk moet je meer risico nemen.
2: Maar zit de Nederlander niet in elkaar? De Nederlander wil graag zich beschermen tegen risico. We zijn ook een van de meest verzekerde landen ter wereld.
1: Ja.
2: Als je in de gemiddelde Nederlander kijkt hoeveel verzekeringen die heeft. Liefst ook nog dubbel verzekerd als het even tegen zit. Maar zelfs het hoesje om de iPhone moet nog verzekerd worden. Ja, het moet niet veel gekker worden, lijkt me. Dus Nederland is heel risicomijdend. En dat zie je ook ten opzichte van andere landen. Dat wij relatief veel sparen en relatief weinig risico nemen in de vorm van beleggen.
1: Ja.
2: En dan doen we onszelf te gek af. Willem zei het ook al. Ja, een deel van je risico is ook het inflatierisico.
1: Precies.
2: En dat je straks nu wat aan het sparen bent en straks moet je er wat voor kopen. Ja, dan is alles een stuk duurder geworden. Dan had je toch meer moeten sparen of had je ervoor gezorgd dat je die inflatierisico's beschermt. En dat doe je door te beleggen in aandelen. Het is niet anders dan dat. De geschiedenis heeft geleerd dat als je veel meer in aandelen belegt, je goed beschermd bent tegen inflatierisico's. Maar het probleem ook met eigenlijk is het probleem van een toezichthouder of misschien wel het probleem van de media of het probleem van de communicatie. Als je kijkt naar aandelen en obligaties of aandelen en sparen, dan zegt mijn aandelen, ja, pas op, het is erg risicovol. Hè? U kunt uw inleg verliezen.
1: Ja.
2: Mooi, hè?
1: Ja.
2: U kunt uw inleg verliezen.
1: Dat is nogal wat, hè?
2: En soms zeggen ze nog bij, u kunt nog zelfs een restschuld overhouden. Het moet niet veel gekker worden.
1: Ja.
2: En tegelijkertijd verplicht iedereen ook, als je dan toch gaat beleggen, moet je niet een horizon hebben van 3 maanden of 6 maanden. Nee, dat is veel te kort.
1: Ja.
2: 15 jaar, dat is een mooie horizon. Ja. Dan moet je eens gaan kijken, als je 15 jaar in aandelen zit, hoe groot de kans dan is dat je in die 15 jaar met verlies draait. Nou, die is vrijwel nihil. Komt eigenlijk niet voor in de geschiedenis. Nou, als je dan een keer een verlies hebt in die 15 jaar en blijft nog 1 jaartje zitten, dan zie je dat ook dat verlies aan verdwenen is. Dus die verliezen komen helemaal niet voor. En wij waarschuwen er wel voor. Terwijl als je bij sparen kijkt, nou, dan hoor ik nergens een waarschuwing. Terwijl je juist met sparen ziet dat je dus geld verliest. In geld in de zin van koopkracht.
1: Dat is dat sluiprisico. Het sluiprisico.
2: Ja, inflatie ben je kwijt. Je hebt kosten. Nou, die kosten gaan wat omhoog. Hè. Ik weet niet waar boxen die straks eindigen. In welke schaal ongeveer. Nou ja, dus dat ben je gewoon kwijt.
1: Ja, en dat weet je op voorhand. Dat weet je op voorhand eigenlijk al.
2: Nou, maar dat voelt dus een sluipmoordenaar. Omdat je dan ook hier het rente-op-rente effect hebt. Het achtste wereldwonder volgens Einstein.
1: Ja.
2: Ja, rente-op-rente, als je dat negatief hebt, elk jaar weer opnieuw. Dus je steeds weer een stukje koopkracht verliest. Dan kan het heel erg hard gaan.
1: Ja.
2: Nou, kijk maar naar de pensioenfondsen die al jaren niet geïndexeerd hebben. Nou, dat is een groot gat wat er geslagen is. Dus het is allemaal niet zo heel fijn als je alles op risico's doet. De pensioenfondsen doen het eigenlijk ook. Die zeggen, je moet zorgen dat je nominale verplichtingen, dat je die nakomt. Hè? Dat de inflatiecomponent is maar een ambitie, zegt ze aan het eind.
1: Ja, ja.
2: Ja, nominale verplichting. We hebben een nominaal pensioen als je kijkt hoeveel inflatie het afgelopen jaar alleen al geweest is. Ja. Dus inflatie is wel degelijk een belangrijk risico. En het vervelend ook met aandelen is dat je niet kan kiezen tussen het ene aandeel of het andere aandeel, omdat het ene minder risicovol is, het andere meer risicovol. Bij obligaties heb je zo, ja, je kunt staatsobligaties kopen, is heel weinig risico. In de zin dus dat je je inleg kwijt kan raken. Maar als je bijvoorbeeld high yield obligaties hebt, wat junk bonds, dan neem je wat meer risico, krijg je ook een hoger rendement. Maar er is duidelijk een hoger risico. Als je die hele diversificatie kijkt binnen obligaties, zijn wel tientallen categorieën allemaal. Bij aandelen heb je dat niet.
1: Nee.
2: Je hebt aandelen in de opkomende markt en aandelen in de ontwikkelde markt. Met allemaal één risico. Terwijl je daar juist wel kansen ziet om inderdaad die spreiding. Maar ook omdat je aandelen kan kopen met een beperkt risico. Dus je neerwaarts risico beperkt is. En dat zijn toch ook aandelen, alle obligaties. Als je een convertible hebt, er zijn heel veel mogelijkheden om het risico naar rendement wel op maat te snijden. En als je dan verder naar kijkt, moet je wel naar je totale vermogen kijken. Het gaat natuurlijk niet alleen om die beleggingen die je hebt. Je woont nog gewoon in Nederland. Nederland is een relatief goed land qua pensioen, kun je zeggen. Iedereen krijgt AOW. De AOW kun je zo van vrij hoge mate van garantie dat je krijgt. Dat je ook de inflatiecompensatie krijgt. Eigenlijk is dat een inflatie gecorrigeerde obligatie.
1: Ja?
2: Ja, dat is al veilig. Bestempel dat niet als aandelen. Het feit is dat je AOW krijgt, is vrij zeker gegarandeerd natuurlijk. Als de toekomst, de verhouding tussen werkenden en de vergrijzing, als dat echt toeslaat, dan kan het misschien wel wat minder worden. Maar zo snel gaat het niet.
1: Maar het is eigenlijk een soort rente op een soort van obligatie, zeg je dan, de AOW.
2: De AOW is gewoon inflatie-gerelateerde obligatie. Ja. Dat is geen ja. aandeel.
1: Ja.
2: Daarbovenop heb je natuurlijk de tweede pijler. Die is enorm in Nederland. Ja. Hè? Dus ja. Op de top was hij bijna 2 biljoen. Natuurlijk zat er heel veel obligaties in. We hebben gezegd, je moet heel voor zorgen. Een best pensioenfonds dat je nominale verplichting nakomt. Nou, hoe doen ze dat, pensioenfondsen? Nou, je zit soms maar tot 90% in obligaties. Je hebt nauwelijks aandelen. Die zijn allemaal zeker dat in ieder geval zijn verplichting kan nalopen. Langlopende obligaties. Eigenlijk is dat heel dom als je kijkt naar de beleggingshorizon. Maar het is ook dus een obligatie bovenop die obligatie. Ja, weet je, dus ook de tweede pijler is ook al voorzien.
1: Wat zeg je dan van dat er obligaties zijn en dat je daar zelf eigenlijk volledig in aandelen zou kunnen? Als je een goed pensioen hebt?
2: Ja, je moet bijna geld lenen om in aandelen te beleggen. Om in ieder geval je inflatiecompensatie waar te maken. Dus het probleem is dat ook die... En het vervelende met ons pensioenstelsel is ook, naarmate de rente zakt, dan moeten er dus meer in obligaties, omdat dan de verplichtingen groter worden.
1: Ja,
2: dat begrijp ik ook als je terugrekent met die rente. Maar ja, dat is natuurlijk een heel raar fenomeen.
1: Dat is
2: een bodem, historische bodem. Dus we hebben 400 jaar dieptepunt in de rente ongeveer. Om dan te stellen van, ja, je moet meer in obligaties beleggen. Nou, ik zou ook wel meer in aandelen beleggen. Ik ben best wel positief over de ontwikkeling van de obligatiemarkt. Want dat heeft ook te maken met de inflatie. Als je kijkt wat er allemaal gebeurt op dit moment. We hebben natuurlijk een oliecrisis gehad. Nou, elke oliecrisis in het verleden heeft ervoor gezorgd dat we uiteindelijk minder olie daarna zijn verbruiken. Nou, ik zeg ook wel dat als je nu kijkt naar de straat van Hormuz, die heeft dan gezorgd voor die oliecrisis. En ik denk dat dit de laatste keer is dat we afhankelijk willen zijn van de straat van Hormuz. Dus in Nederland, kijk, eerst waren we afhankelijk van de Russen. Toen waren we afhankelijk van de Qatari. Nou, dat willen we toch de volgende keer niet. Hoe kan dat? Nou, je kunt heel goed elektrificatie, alternatieve energie kun je gebruiken. Dat zie je ook volop. Hè. Dat volop mensen daarmee bezig zijn. En als je kijkt naar wat er dan gebeurt nu in de oliemarkt. Hè, volgend jaar is er 6 miljoen vaten te veel opeens. Want ja, de OPEC is een stukje kleiner geworden omdat de golfstaten eruit zijn.
1: Ja.
2: En als er 6 miljoen vaten te veel zijn. Nou, kun je zien hoe snel die olieprijs beneden de $50 per vat kan gaan. En wat dat doet dan voor inflatie. Ja. Dan heb je nog even andere compensaties zoals die wederkerige importheffingen van Trump. Die zijn vorig jaar ingesteld. Bij inflatie heb je altijd een basiseffect. Hè? Dus als je dan niet weer gevolgd wordt door nog een verhoging, ja, dan is er dus niet sprake van inflatie. Als het eenmalig is, dan is er dus niet sprake van inflatie. Ja, die valt dus in deze zomer uit, in de juli maand. Dat betekent dat de inflatie daardoor kan zakken. En je hebt ook bijvoorbeeld de effecten van kunstmatige intelligentie. Nou, dat zie je met hele grote vertraging. Maar als je kijkt alleen naar de dotcom ontwikkeling, toen zag je een productiviteitsgroei van 2,5%.
1: Ja.
2: Het lijkt weinig, maar het is best wel fors.
1: Ja.
2: Ik denk dat we nu daarboven uitkomen. Dat betekent dus feitelijk dus dat het ook de inflatie drukt. En dat je feitelijk dus de inflatie verder zal zakken. En daardoor dus ook de rente.
1: Ja.
2: Je hebt meerdere componenten die eigenlijk voor zorgen dus dat de inflatie op termijn kan zakken. En daardoor de rente. Met mijn ding is dat is goed voor aandelenmarkt. En dat biedt je dan de bescherming. Omdat je, als het dan toch inflatie mocht zijn. Stel je bijvoorbeeld dat de geheugenchips een stuk duurder zouden worden in de iPhone. En het zit eraan te komen.
1: Ja. Ja,
2: dan reken maar dat je wat kan verdienen aan de andere kant. Als je dan belegt in die bedrijven die geheugenchips maken. Het is niet zo heel ingewikkeld.
1: Dus de spreiding zou je eigenlijk dus met pensioen moeten zien. Dat is het vastrentende gedeelte. En het aandelenstuk doe je dan zelf.
2: Je onderschat feitelijk wat je al in obligaties hebt. Hoeveel je al defensief belegt. En dat als je dat onderzoek bekijkt, wat er allemaal eigenlijk obligaties, met name ook in de Nederlandse situatie, ja, dan moet je dat wel meenemen in je totale oplossing. Je moet kijken naar je totale inkomen, inclusief wat je al in obligaties hebt en wat je dan op de horizon, je beleggingshorizon, iemand die 65 wordt, die leeft niet 3 jaar, die heeft een gemiddelde horizon van 18 jaar.
1: Ja.
2: Dat betekent toch dat je daar ook rekening mee moet houden. En met een lange horizon hoort nou eenmaal wat meer in aandelen erbij, dus wat meer risico nemen. En die risico's vallen wel mee als je kijkt op de langere termijn. Dan middelt het zich uit. Het is gewoon de risico is dat je wat je loopt om het hogere rendement te behalen. Dus je moet je niet bang laten maken door tussentijds ontwikkelingen. Kijk naar je totale positie. Maak een goed plan. Hè, is ook misschien wel handig. En gewoon hou je aan dat plan inderdaad. Het is niet zo heel ingewikkeld beleggen hoor. Maar niet bang maar te maken door zaken. Zeg maar dat je te veel risico al genomen hebt. Niet zo agressiever mag best.
1: Oké, Han Diepering van Aureus. Dankjewel.
0: Pensioen, beleggen, hypotheek, testament, bedrijfsvorm, vermogensoverdracht en bedrijfsopvolging. Wil je ook door de bomen het bos zien? Luister dan iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 naar My Personal Finance op New Business Radio.
1: We gaan het hebben over beleggen en dat doe ik samen met twee heren van Mint Tower Capital uit Amsterdam. Guido Nunes en Bart Bijmolen. Bart, Mint Tower Capital, waar komt het vandaan?
5: Nou, de naam komt van de Munttoren in Amsterdam. Dat was een onderdeel van de Amsterdamse stadswallen in de 17e eeuw. Toen deden wij het economisch extreem goed. Daar waren onze buren wat minder enthousiast over. Dus het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland begonnen ons vanaf drie kanten aan te vallen. Mm-hmm. We hebben toen de dijken doorgestoken. In de tijd waren we nog een republiek.
6: 1672 het rampjaar.
5: 1672, inderdaad het rampjaar. Uiteindelijk inderdaad de dijken doorgestoken. In die tijd werden er zeg maar munt geslagen in Enkhuizen en in Dordrecht. Het coinen van mint, dus de mint tower.
6: Ja.
5: Uiteindelijk heeft de Republiek verzonden van, nou weet je wat, voordat echt alles misgaat, halen we alle waardevolle spulletjes van de Republiek zeg maar terug naar de enige veilige plaats nog in de Nederlandse Republiek. En dat was de Munttoren in Amsterdam.
6: Okay.
5: Nou, wat de Munttoren in Amsterdam was zeg maar in de 17e eeuw voor de waardevolle spulletjes van de Nederlandse Republiek, willen wij heden ten dagen in de 21e eeuw zijn voor de toevertrouwde gelden van onze cliënten.
6: Zo,
5: en onszelf.
6: En jullie zitten in de prachtige beurs van Berlage in Amsterdam.
5: Nou, we zitten zelfs op beursplein 5.
6: Ja.
5: Het pand ernaast.
6: Oh ja, dat is natuurlijk helemaal niet de beurs van Berlage.
5: Nee. Ja, klopt. Inderdaad, we zitten op de derde verdieping. Daar zitten we met om en bij 40 personen, medewerkers in het fund.
6: Ja.
5: Eigenlijk.
6: En wat is nou de basis van zeggen, ik wil die veiligheid bieden voor beleggers. Wat is nou de kern van jullie aanpak?
5: Nou, uiteindelijk Mintower is ontstaan zeg maar uit een groep die elkaar al veel langer kent. En ook de strategieën die we heden ten dagen zeg maar managen is ook niet iets wat we in 2010 hebben verzonnen zeg maar toen Mintower is ontstaan. Dat doen we al veel langer. Uiteindelijk wat we beogen te doen is zeg maar oplossingen vinden, alternatieve oplossingen vinden voor onze cliënten en dan met name op risicorendementenoptimalisatie. Dus of we willen iets in de markt zetten wat een gelijk risico heeft dan een andere beleggingscategorie, maar een hoger rendement behaalt. Mm-hmm. Of hetzelfde rendement heeft, maar dan met een lager risicoprofiel. Dat is eigenlijk wat we willen. Nou, bij het Mintouw Arbitrage Fund hebben we met name kapitaalbehoud echt op nummer 1 staan. Dus het minimaliseren van risico is voor ons veel belangrijker dan het maximaliseren van de winst. Mm-hmm. We willen graag goed op de toevertrouwde gelden passen van onze cliënten. Gelijk de Mintower in de 17e eeuw. En ja, wij doen op een andere manier, zeg maar, genereren wij geld. Of genereren wij rendement. Ik zeg altijd zo, mensen doen over het algemeen moeten heel erg lang hun werken of hun best doen, zeg maar, om geld te vergaren, om vermogen te vergaren. Mm-hmm. Nou, dat is één ding. Uiteindelijk zeg maar, dat heb je een bepaalde kwaliteit voor. Dat is ook waarom je vermogen vergaart. Vermogen behouden is een heel ander kunstje. En is vaak veel moeilijker dan het behalen van het vermogen. En wat wij proberen te doen, zeg maar, met het Mintower Arbitrage Fund, ook met dat kapitaalbehoud op nummer 1. Maar is uiteindelijk zeg maar een diversificatie toebrengen en een bredere beleggingsportefeuille. Dit is echt een bouwblokje van een beleggingsportefeuille. Dit is vaak wat meer aan de conservatieve kant eigenlijk. Het is echt een stabiele factor. En uiteindelijk zeg maar, het fund genereert rendement op een andere manier. En is niet per se afhankelijk van de richting van de financiële markten. Dus met andere woorden, mensen verdienen over het algemeen geld wanneer financiële markten omhoog gaan.
6: Mm-hmm.
5: Maar als financiële markten naar beneden gaan, wordt het spelletje heel anders in één keer. En uiteindelijk zeg maar, het fonds wat wij zeg maar beheren, is zoals ze dat noemen een absolute return fund. Dus dat is het mogelijk zeg maar om in alle verschillende soorten marktomstandigheden geld positief rendement genereren. Rendement genereren kan altijd. Kan ook negatief, dat wil je niet. Maar positief rendement genereren in verschillende marktomstandigheden. Ook wel zo'n all-weather benadering is dat.
6: Een all-weather benadering. Vind ik een mooie term. Dus dat betekent dat je eigenlijk geld wilt verdienen, zowel in een stijgende als een dalende markt.
5: Helemaal correct.
6: Guido, ja, jij bent handelaar. Hè? Wat doe je nou zo dagelijks?
7: Ik ben voornamelijk actief in de volatiliteit en dividendstrategieën van Mintower. Mm. Mijn kijk daarop is meer richting de enkele aandelen. Misschien het wat traditionelere echte aandelenonderzoek en beleggen.
6: En hoe ziet je dag er dan uit?
7: Dat zijn altijd redelijk lange dagen. Ik kom iets voor 8 uur binnen. Want ja, je moet wel goed bijlezen wat er allemaal in de nacht is gebeurd. Vooral hedendaags wat er in de Amerikaanse politiek allemaal geschreven wordt op de sociale media.
6: Mm-hmm.
7: En dat is in aanloop naar de beurs open rond om 9 uur.
6: Ja. Ik
7: wil graag zo goed mogelijk voorbereid op de dag zijn. Dus we hebben ook een korte vergadering in de ochtend waar iedereen even vanuit elke verschillende hoek van de beurs, vanuit verschillende asset classes. Uitlegt wat er is gebeurd en wat die implicaties zijn. Groot belangrijk moment is ook nog om 5:30 gaat de Amerikaanse beurs open. Nog een stukje price discovery. En om 6:30 gaat de beurs in Europa dicht. Die in Amerika loopt nog even door. En ook daar houden we nog wel een schuin oogje op de ontwikkelingen. Dat mocht er nog een kans zijn, dat we daar ook nog op kunnen reageren en inspelen.
6: En wat doe je dan zelf op zo'n dag? Waar handel jij dan in?
7: Ik handel voornamelijk in aandelenopties. Aandelen futures, dividend futures van enkele aandelen, maar ook die van verschillende indices. En zelfs ook de dividend opties op indices.
6: Oké, dus is het veel achter de schermen?
7: Veel achter de schermen. Ik heb er zelfs 8.
6: Je hebt er 8? Ja. Kijk eens aan. Nou, dat is een mooi aantal. Dat is het geluksgetal in Azië, toch?
7: Kijk, ja. Dat is mooi.
6: Ja. Als je even kijkt naar traditionele asset classes, die zijn afhankelijk van een bepaald rendement. Hoe is nou het echte beleggingsprobleem?
7: Wat de traditionele belegger die in aandelen en obligaties belegt, zeker zal hebben ervaren, is dat de swings in de markt groot kunnen zijn naar boven en beneden. Uh-huh. Maar wat je ziet, vooral in stressmomenten, is dat correlaties tussen deze beleggingen omhoog schiet. Want als het naar beneden gaat, gaat het vaak samen naar beneden.
6: En wat zeg je dan? Zeg je dat aandelen en obligaties dan waarschijnlijk allebei naar beneden gaan?
7: Ja, de correlatie die we in de geschiedenis hebben gezien, dat obligaties het goed doen wanneer aandelen het slecht doen, dat is een beetje losgelopen in de laatste 10, 15 jaar. Waardoor dingen meer met elkaar mee bewegen. En een goed voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld ook de goudprijs is meer op deze manier gaan bewegen. Dat als er een risk-off moment is, waarbij risico's in de markt opspelen, waar mensen toch liever hun aandelen, obligaties of wat dan ook verkopen, doen ze dat meestal samen en loopt het allemaal tegelijkertijd naar beneden.
6: Oké, en als je naar asset classes kijkt, dus beleggingscategorieën, ik noem aandelen, obligaties, maar jij kent er vast veel meer.
7: De grondstoffen, rentes, volatiliteitsproducten, krijgt allemaal wat meer over één kap geschoren.
6: Oké, en dan Bart, net met de introductie had hij het over absolute return, dat je altijd geld wilt verdienen, ook in stijgende en in dalende markten. Hoe zit dat?
7: De aanpak van Mintower is dat wij de asset classes goed kunnen vergelijken en de verschillende risicopremies die in die producten zijn ingeprijsd kunnen vergelijken. En één motto dat wij daarin hanteren is dat de markt is meestal efficiënt, maar niet altijd tegelijkertijd.
6: Dus wij, dan maak je het spannend.
7: Dus wij kunnen door ons zo druk bezig te houden met die beurs, die verschillen tussen percepties zien dat bijvoorbeeld in een obligatie staat ingeprijsd dat het probleem moeite gaat hebben met het terugbetalen van die obligatie. Mm-hmm. En als dat nog niet in de aandelenprijzen of de optieprijzen van de aandelenopties is verwerkt, mm-hmm, dan kunnen we die disbalans daar een positie op innemen en eigenlijk wachten totdat dat normaliseert. En dat is waar wij zien dat we over tijd gestaag rendement kunnen verdienen door die risicopremies tegen elkaar in te benutten.
6: Maar gaat het altijd goed?
7: Dat gaat, zoals je kan zien in de historische rendementen van Mintower, gaat dat over het algemeen erg goed. Wij hebben een rendementsdoelstelling van 5% boven de risicovrije rente. Die staat nu bij de ECB op zeg 2,4%. Dus wij mikken zeg maar op 7,5% rendement. Mm-hmm. En over de loop van ons fonds zien wij dat wij dat geregeld kunnen behalen en ook soms wel wat beter. Zeker de afgelopen 2 jaar waren er goed voor het fonds.
6: En als het dan minder gaat, schiet je dan ook in de min?
7: Wij proberen door de manier waar wij posities opzetten en het risicomanagement dat daaraan zit, dat een disbalans die wij spotten, die kan nog wel eens wat verder lopen. Mm-hmm. Maar we zien toch wel overwegend over tijd dat de markt teruggaat naar de fundamenten en de reële waardes van de onderliggende aandelen en bedrijven toch weer gaat weerspiegelen.
6: En als je dat in Jip en Janneke taal vertaalt, dus nogmaals de vraag, ga je dan het verlies in of maak je minder winst als het tegen zit?
7: Dat is inderdaad een goede vraag. Wat wij zien is dat de posities die wij nemen hebben een soort onderliggend karakteristiek van hedge you win, tails, you don't lose much. Door een optie, een aandelenoptie, kost een klein bedrag.
6: Ja.
7: En die kan, als het doorloopt, bij een put-optie naar beneden kan dat doorlopen. En bij een call-optie omhoog kan dat heel ver doorlopen. Terwijl het verlies dat je zou kunnen nemen, gedefinieerd is met je initiële inleg. Mm-hmm. En door zoveel verschillende dingen tegen elkaar in te zetten, zien we dat die verliezen kunnen we redelijk beperkt houden. Mm-hmm. En dat is bijvoorbeeld in 2025, waarbij president Trump de handelstarieven instelde, dat wij een groot verlies weten te vermijden. Mm-hmm. En als die de markt weer normaliseert, dat wij die rendementen wel weer kunnen maken en zelfs inhalen.
6: Lijkt het een beetje op wat heel veel beleggers kennen als stoploss?
7: Ja en nee. De inherent karakteristiek van opties is dat het tot een bepaalde tijd loopt en een bepaalde afgesproken strikeprijzen heeft. Maar een stoploss is zeker een methodiek die wij hanteren op posities, want wij kunnen het ook wel eens fout hebben.
6: Ja.
7: Maar als je weet de verliezen te beperken als je eenmaal verlies maakt en je winnaars te laten lopen, dan kan je inderdaad daar een mooi rendement aan.
6: Kijk, dat vind ik nou een mooie payoff. Hè? De verliezen beperken en de winnaars laten lopen. Goed, ja, dankjewel Bart Bijmolen en Guido Nunes met het verhaal over dat je in wezen aan stijgende en dalende markten kunt verdienen.
0: My Personal Finance, jouw financiële gids. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Slimme geldtips voor ondernemers. Grip op je geld, grip op je leven.
1: Ja, grip op je leven. En dat doen we nu door te beschermen. Dat is het thema vandaag van My Personal Finance. Judith Scherberg, wat doe jij aan bescherming van vermogen als financieel planner?
3: Twee uitzichtpunten pakken we daarbij aan. We nemen eerst eens even in beeld van wat heeft de klant nou voor kaststroom nodig.
6: Mm-hmm.
3: Hè, om van te leven, wat is zijn behoefte? En op het moment dat je dat in kaart hebt gebracht, dan weet je hoeveel geld er op korte, middellange en lange termijn nodig is.
6: Mm-hmm.
3: En dan kan je dat vervolgens koppelen aan een beleggingsplan. En een beleggingsplan kan dan bestaan uit afhankelijk van wanneer het geld nodig is. Hè. Dat is de termijn waar we het vandaag al meer over hebben gehad.
6: Mm-hmm.
3: Als het op korte termijn nodig is, kan je een ander risico nemen dan wanneer je het op lange termijn nodig hebt. Dus geld op lange termijn, dat gaat vaak in aandelen.
6: Mm-hmm.
3: Wil je een goede kaststroom, een vaste kaststroom, kan je bijvoorbeeld ook iets in vastgoed kiezen. Waar je een maandelijks of een kwartaal uitbetaling uit krijgt. Zodat je weet dat daar alvast cash uitkomt. En dat in combinatie met misschien een stukje deposito's of obligaties. Of nog andere dingen die je zo tegen kan komen. Om dan in een totaalplaatje de kaststroom en het risico in balans te brengen. Maar ook het inflatierisico te dempen.
1: En kaststroom zie je als een manier van beschermen?
3: Ja, zeker. Want als je de kaststroom in de gaten hebt, dan weet je ook hoe je het geld kunt beleggen. En daarmee weet je dus welke risico's je kan lopen. En dat is een heel belangrijk element. Misschien zelfs wel het belangrijkste element. En dat is ook uiteindelijk de reden waarom klanten, hè, als ik een eerste plan presenteer, waarom ze dan kiezen voor een abonnement. Omdat ze dan zeggen, oh ja, nu snap ik hoe jij het doet. En waarom dit zoveel aan mij voordeel gaat bieden. Dus ja, het is een heel belangrijk onderdeel.
1: En dat betekent dus dat je naar die kaststroom kijkt. Hoe plan je die kaststroom? Is dat dan 3 jaar vooruit, 5 jaar vooruit? Hoe zit dat?
3: Nou, afhankelijk van de leeftijd, 30 tot 40 jaar vooruit. Voor zover je het natuurlijk kunt voorzien.
1: 30 tot 40 jaar vooruit?
3: Ja, je hebt alle wensen en ideeën van een klant in kaart gebracht. Je houdt rekening met inflatie. Je houdt rekening met de inkomsten. Je houdt rekening met inflatie van de AOW. Hè, dus de toename van de AOW, et cetera. En als je dat allemaal in kaart brengt, dan kan je behoorlijk goed de lijnen uitzetten. Van de toekomstige uitgaven en inkomsten.
1: En dat is dan een stukje bescherming van je inkomen, dus ook van je bestedingen. En daaromheen ga je dan die inflatiebescherming aanbrengen met aandelen bijvoorbeeld.
3: Ja, met aandelen. Als geld langer dan 10 jaar weg kan staan, dan kan het in aandelen. Sterker nog, dan moet het eigenlijk in aandelen, want je hebt het rendement nodig.
6: Mm-hmm.
3: En heb je een directe kaststroom nodig, bijvoorbeeld mensen die een erfenis hebben gehad en wat meer extra te besteden willen hebben, dan kan je bijvoorbeeld perfect een vastgoedinvestering doen die je regelmatig uitbetaalt. Dan hebben ze direct cash geld waar ze van kunnen leven. En dat ze kunnen uitgeven zonder dat het kapitaal wordt aangetast.
1: In wezen zit dat denk ik ook wel inflatiebescherming op, hè? Huurverhoging en dat soort zaken.
3: Dat kan. Minder rechtstreeks, omdat het een beetje afhankelijk is van het rendement wat in dat fonds wordt gegeven. Nee, je hebt natuurlijk niet, je bent geen eigenaar van de onderliggende assets. Je bent participant of je bent hypotheeknemer of dat soort dingen. Dus afhankelijk daarvan.
1: Ja.
3: of je meedeelt in de waarde van het vastgoed of niet.
1: Ja. Dus lange termijn zeg je aandelen, korte termijn is het meer kastroomachtig en dan echt op die behoefte focussen.
3: Op die behoefte focussen, want dat bepaalt uiteindelijk alles. En dan kun je alle instrumenten die de andere sprekers hebben aangedragen, die kun je inzetten om uiteindelijk het optimale plaatje te maken.
1: Judith Scherberg, My Personal Finance, dankjewel.
0: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Met Roelof Meijer.
6: Vandaag is het thema beschermen van vermogen. Pieter van Zeeuwen van Duinweide Investeringen. Pieter, ja, als we het over vastgoed hebben en het beschermen van vermogen. Wat is dan het eerste woord dat bij jou opkomt?
8: Dankjewel, Roelof. Wat dan het eerste bij mij opkomt is natuurlijk inflatie. Je hebt natuurlijk het vermogen wat continu uitgehold wordt door inflatie. En dat vind ik wel een heel grote bedreiging voor je vermogen.
6: Ja.
8: Dus de illusie dat je je vermogen rustig op een bankrekening kan parkeren en een rente van de bank krijgt daarover. Dat is gewoon onvoldoende bescherming van je vermogen. Je moet echt aan de slag in onze ogen met je vermogen om daar tegenkracht te bieden, tegenwicht te bieden tegen dat uithollend effect van je vermogen door de inflatie.
6: Ja, en dan wat je nu schetst hè, van obligaties of spaarrente. Ik bedoel, ja, die rentes die zijn gewoon de rente. Maar als ik naar een vastgoed kijk, jouw expertise, dan heb je dus alles te maken met huren. En dan denk ik zo van ja, huren die worden toch ieder jaar weer verhoogd. Dus in wezen is dat al een mooie inflatiehedge.
8: Correct. Dat is het precies. En we hebben natuurlijk... Ik val vaak in herhaling eigenlijk bij jouw podcast. Want ik heb natuurlijk in eerdere afleveringen dat natuurlijk ook al aangekaart. Dat is gewoon wel het aspect wat je zegt. Wij kijken naar verhuurd vastgoed. Naar partijen waarvan wij denken dat ze op een langere termijn, op duurzame wijze, aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Hun huurverplichting kunnen voldoen.
6: Ja.
8: Dat ze ook in de jaren, hè, dus je kunt jaarlijks, op het moment dat er wordt gekeken naar de inflatiecijfers, aan de hand daarvan ga je de huur indexeren. En zo moet je wel natuurlijk kijken naar een partij die het verdienvermogen heeft om die hogere huren te betalen. Dus je moet wel nog steeds goed nadenken van oké, wil ik daarin belegd zijn in dat vastgoed met deze huurder erbij? Want je kunt wel overwegen van oké, ik wil wat doen aan het beschermen van het vermogen. Ik zie inflatie als een bedreiging. Dus ik overweeg om mijn vastgoed te beleggen. Als je dan alsnog in het risicovol vastgoed belegt en verkeerd vastgoed wellicht, wat vervolgens zorgt dat je misschien wel in een positie komt dat je tegen een veel lagere waarde ooit dat vastgoed moet verkopen en je bent een deel van je investering dus kwijt, ja, dan heeft natuurlijk de stap naar vastgoed weinig effect gehad. Heb je alsnog je vermogen aangetast doordat je gewoon de verkeerde aankoop hebt gedaan.
6: Ja,
8: dus wees erin wel nog steeds heel voorzichtig.
6: Ja, dus het is wel heel belangrijk wat je zegt, de selectie van het vastgoed. Hè? Dus dat het wel solide partijen zijn.
8: Klopt. En daarin is natuurlijk het vastgoed een vrij intransparante markt voor. Er zijn er genoeg valkuilen bij iedere vastgoed aankoop te vinden. En wees daarin wel voorbereid. Wees je er dan van bewust.
6: Ja,
8: dat die intransparantie en dat ieder gebouw weer zijn eigen gebreken kan hebben, zijn eigen eigenaardigheden kan hebben. Huurcontracten zijn heel specifiek in sommige gevallen, zeker bij commerciële huurcontracten. Daar moet je wel weer van bewust zijn.
6: En dat zijn die valkuilen waar je het over hebt.
8: Klopt, hè? Dus goed kijken naar situatie als bouwkundige gebreken, asbest, milieuvervuiling. Wees je daar goed van bewust. Is een huurder ook echt een partij die heeft aangetoond dat hij gewoon goed zijn betalingen nakomt, kwam in het verleden? Wees je daar goed van bewust?
6: Ja, en dan, dan heb je dus in die zin, door goede selectie en goed te letten op die valkuilen, heb je al een stukje bescherming te pakken. Misschien wel grappig, ik kom regelmatig mensen tegen die zeggen, ja, maar ik vind vastgoed zo fijn en dat voelt voor mij als een bescherming van mijn vermogen, omdat ik het kan aanraken. Ik kan er naartoe fietsen, ik kan die stenen aanraken, het is tastbaar en dat vind ik heerlijk. Kom jij dat ook tegen?
8: Zeker. Kijk, we hebben een hele leuke achterban van relaties. En wat je merkt is dat ik dan regelmatig gebeld word. Hey Pieter, ik was daar in de buurt. Toch even kijken bij dat wooncomplex wat jullie hebben gekocht. Toch even kijken bij het wijkwinkelcentrum wat we hebben gekocht met elkaar. Want we kopen het echt in een groep. Met een groep particulieren kopen we dan zo'n complex. Of meerdere complexen tegelijk.
6: Ja.
8: En je merkt echt dat gewoon het erin kunnen gaan. Het beoordelen, zelf zien, wetende dat je gewoon zelf eigenaar bent met een groep particulieren van dat gebouw. Dat geeft inderdaad al wat meer comfort dan veel andere beleggingen.
6: Ja.
8: Die wat, misschien wat meer tot de verbeelding spreken. En dat tastbare, het echt zelf kunnen gaan controleren van oké, is het ook echt zo als Pieter het voorstelt aan ons? Dat geeft heel veel comfort.
6: Ja, en dan, nou ja goed, in dat verlengde eigenlijk die opposite, het echte tegengestelde, zo'n lancering noem ik het maar, nou de woordkeuze is ook niet toevallig, van de SpaceX.
8: Ja, dat is echt inderdaad wat je zegt precies, dat is denk ik het volledig tegenovergestelde.
6: Ja.
8: Daar inderdaad leg je meer in een hoop, in de gedachte dat dat meegaat en dat, dat het ooit een succesverhaal wordt.
6: Ja.
8: Maar de tastbaarheid daarvan is natuurlijk veel beperkter.
6: Ja, en dan komt ook het woordje hype bij mij naar voren. Zie je nou zoiets in de vastgoedmarkt ook, bepaalde hypes zoals nu met SpaceX?
8: Nou, kijk, natuurlijk heeft vastgoed natuurlijk ook zijn conjunctuur. En daar heb je ook natuurlijk bepaalde categorieën van vastgoed die in het verleden veel hoger gewaardeerd stonden. Dus veel duurder waren in de aanschaf dan ze nu zijn.
6: Mm-hmm.
8: Dus je ziet zeker wel dat, dat daar ook een golfbeweging in zit. Dat er zeker ook bepaalde, ik denk, kijk, als je kijkt naar bijvoorbeeld, er is de tijd geweest dat bepaald winkelvastgoed op A1 locaties veel en veel kostbaarder was dan nu is. Nee, je kunt dat misschien dan voor een bepaalde periode een hype hebben genoemd.
6: Ja.
8: Dus dat is zeker het geval. Op dit moment zie ik niet heel direct zo in het vastgoed dat er bepaalde hypes zijn. Kijk, woningen zijn en blijven populair.
6: Ja,
8: ja, is dat een hype? Ik ben van mening van niet, maar ook daar zijn mensen soms wel een andere mening, erover. Maar dat is minder snel het geval inderdaad.
6: Ja, oké. Okay. Dus samenvattend als je zegt, nou ja, beschermen van vermogen en vastgoed. Hoe gaat dat dan samen?
8: Hoe gaat het goed samen? Door het kiezen van relatief duurzaam en bestendig vastgoed. Goede contracten, goede vestiging, locatie. En dan zorgen dat je wel overwogen je vastgoed aanschaft. Weet dat je van tevoren goed hebt laten informeren over de valkuilen die erbij komen kijken. En zorg dat je kiest voor vastgoed wat die inflatie kan volgen. Of misschien net wat kan verslaan. En dan heb je in mijn optiek een grote stap gezet in het beschermen van je vermogen.
6: Pieter van Zeeben van Duinweide Investeringen. Dankjewel.
0: My Personal Finance. Jouw financiële gids. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Slimme geldtips voor ondernemers. Grip op je geld, grip op je leven.
6: Raymond, waar ga je het dit keer over hebben?
5: Nou, ik ga het dit keer hebben over de tweetrachtsmaking in het erfrecht. En dat ga ik doen aan de hand van een recente uitspraak van de Hoge Raad uit 2026, dit jaar dus. En die eindigt op 813, hè? Dus het ECLI-nummer. Dus ECLI NLHR 2026 en dan nummer 813.
6: Ja, en dat HR, dat staat dan voor Hoge Raad.
5: Ja, klopt.
6: De tweetrapsmaking, leg eens uit.
5: Uiteraard. Nou ja, die tweetrapsmaking die maakt deel uit van het, de eigenlijk wat ik dan altijd noem, de testamentair erfrechtelijke gereedschapkist.
6: Ja, mooie term.
5: Dat zou ik zeggen, hè, want het testamentair erfrecht kent namelijk een gesloten stelsel, hè, dus niet meer en niet minder, van wilsbeschikkingen. En wilsbeschikkingen zijn verklaringen van de wil van de erflater. Die je in je testament kan opnemen. En dat zijn er 7. He, dat is een gesloten stelsel, niet meer en niet minder. Mm-hmm. En de bekendste zijn de erfgenamen. He. Wie zijn de erfgenamen? De legaat en de executeur. Dat zijn eigenlijk de 3 meest bekende.
6: Ja, maar goed, dan heb je er ook nog maar 4 extra. Dus,
5: nou, dat klopt,
6: dus noem die ook maar eventjes. Dan hebben we het hele rijtje compleet.
5: Ja. Nou, dan komen ze. Dat is de testamentaire last.
1: Oké.
9: Testamentair bewind, de erfstichting en last but not least de making onder voorwaarden. En over het laatste gaat die uitspraak.
1: Oké, die 813. Wat is een making onder voorwaarden?
9: Nou, een erflater die kan bepalen dat bijvoorbeeld de echtgenoot verkrijgt, zolang deze leeft, ofwel onder de onbindende voorwaarden van overlijden, en een kind of kinderen niet verkrijgen zolang de echtgenoot in leven is, ofwel de opschortende voorwaarden van het overlijden van die echtgenoot. En die twee die sluiten onder elkaar aan. Hè. Dat noemen we onbindende voorwaarden met aansluitend opschortende voorwaarden. En dit noemen we ook wel eens de tweetrachtsmaking. Maar let wel, en dat is wel de grap, je kan hem bijna eindeloos doorvoeren. Je kan een dubbele tweetrap, et cetera. Je kunt zo gek maken als je zelf wil.
1: Ja. Nou, om het even een beetje duidelijk te maken, heb jij een voorbeeld, Raymond?
9: Ja, uiteraard. Kijk, A die overlijdt en die heeft over zijn wil beschikt middels een testament. In dit testament is er sprake van een tweetrachtsmaking. A heeft de echtgenoot B tot zijn enige erfgenaam benoemd, onder onbindende voorwaarden van het overlijden, en de kinderen A aansluitend opschortende voorwaarden van het overlijden van B.
1: Mm-hmm.
9: Ja, dus zolang die echtgenoot in leven is, krijgen die kinderen niks. Gaat die echtgenoot dood, krijgen die kinderen het. Op het moment van het overlijden van A is B in leven en verkrijgt B. B is daarmee wel bezwaard met de voorwaarden dat deze overgang, hè, dus die erfrechtelijke verkrijging, eindigt op het moment van het overlijden van de B. En de kinderen van A die verkrijgen pas, hun verkrijging wordt dus opgeschort op het moment dat B overlijdt. Ze kunnen dus hun verkrijging verwachten en ze zijn daarmee de verwachters. Hè. Dus B is de bezwaarde en de kinderen A zijn de verwachters.
1: Dus je verdeelt eigenlijk twee keer.
9: Klopt. Hè, daar komt het in praktische zin wel op neer. Hè. Juridisch gezien is dat niet zo, maar want een nalatenschap valt maar één keer open. Je gaat maar één keer dood, dus die nalatenschap valt maar één keer open. Ja, ja. Maar nogmaals, praktisch gezien komt het daar wel op neer.
1: Nou, de tweetrap is daarmee helder, maar wat speelde er nou in deze zaak?
9: Nou ja, eigenlijk een paar kwesties die optellen tot een heel mooi geheel. Kijk, meneer X die overlijdt en die heeft een testament over zijn nalatenschap beschikt.
1: Mm-hmm.
9: Er is geen echtgenoot, maar er zijn wel twee kinderen, namelijk de kinderen P en Q. Q heeft zelf ook twee kinderen. Nou, X heeft in zijn testament bepaald dat P en Q de enige twee erfgenamen zijn, tenzij, en dan betekent dus die onbindende en opschortende voorwaarden, er sprake is van een faillissement van die verkrijger.
1: Ja.
9: En in dat geval wordt het verkregen door de verwachters in casu, de kinderen van de verkrijger.
1: Mm-hmm.
9: Nou, je ziet dat er sprake is van een onbindende voorwaarde in het geval van faillissement ten opzichte van Q en de opschortende voorwaarden van de kinderen Q, namelijk als Q in staat van faillissement geraakt, verkrijgen de kinderen van Q. Dus zo kun je die twee trappen ook inzetten.
1: Precies, en toen?
9: Nou, op het moment van overlijden van X verkeerde Q in faillissement.
1: Hmm, ja.
9: En hiermee werd dus de onbindende voorwaarden vervuld. En Q kreeg dus niks uit de nalatenschap.
1: Precies.
9: De kinderen Q wel, aangezien de opschortende voorwaarden was vervuld.
1: Ja.
9: Nou, de bewindvoerder van Q deed vervolgens een beroep op de legitieme portie van Q, om namelijk het geld in de boedel van Q te krijgen. Want dat is de taak van die bewindvoerder curator. Nou, bij het vaststellen van de legitieme portie moet namelijk rekening worden gehouden met wat er krachtens erfrecht wordt verkregen. Dus stel, je hebt een legitieme van 1000 en je had ook 1000 kunnen krijgen, dan is je legitieme 0. Nou, nu was de rechtsvraag de volgende. Heeft Q verkregen en is die verkrijging ontbonden door het in werking treden van de onbindende voorwaarden van faillissement? Of heeft Q niet verkregen, aangezien er op het moment van overlijden X al sprake was van een faillissement? Hè? Want X, erflater is overleden in 2018 en X verkeerde al in faillissement 2013.
1: Ja.
9: Nou, dan is de volgende vraag, als er wel wordt verkregen, hoe moet die verkrijging dan worden gewaardeerd? Tja, en nu?
1: En dat ga jij nu vertellen, Raymond.
9: Nou zeker, ik bouw de spanning op. Hè?
1: Ja, dat is een soort cliffhanger is dit. Ja.
9: Dat zou ik zeggen. Nou, de rechtbank besliste dat er niet was verkregen door Q en dat de legitieme hierdoor niet werd verminderd. De kinderen Q en de andere erfgenaam P krijgen hierdoor dus minder. Hè? Omdat dus die legitieme ten laste komt van de nalatenschap. De bewindvoerder Q, oftewel de schuldeisers Q, hebben hier een voordeel. Nou, het gerechtshof, dus dat is de tweede feitelijke instantie, besliste dat Q wel had verkregen, maar dat de waardering van die verkrijging nihil bedraagt.
1: Ja.
9: Je zou zeggen dat dat op hetzelfde neerkomt. Hè? In beide gevallen wordt er een legitieme uitgekeerd aan in dit geval schuldeisers Q. Nou, je zou zeggen dat het op hetzelfde neerkomt. Maar zeker voor de kinderen stond hier toch wel de deur op een kier. Want door met name de waardering van die verkrijging die door het Hof op nul was gesteld te casseren, oftewel teniet te laten doen, zouden die kinderen eventueel toch nog wel een deel kunnen verkrijgen. Als die legitieme namelijk omlaag gaat, dan is die erfrechtelijke verkrijging natuurlijk groter.
6: Ja.
9: Nou, de kinderen Q, die waren de eisers in het cassatieberoep. En dat is het leuke. De bewindvoerder was door die uitspraak van het Hof eigenlijk wel een beetje kwetsbaar geworden. Want het Hof had namelijk in tegenstelling tot de rechtbank aangegeven dat er wel was verkregen, alleen dat die waardering nul bedraagt. Dus op het moment dat die kinderen in cassatie in het gelijkgesteld zouden worden, dat die waardering niet opnieuw bepaald had moeten worden, dan was die natuurlijk kwetsbaar mee geworden.
6: Ja.
9: En dat maakte eigenlijk, en dat is ook het leuke van deze uitspraak, dat die bewindvoerder, die was eiser in het incidenteel cassatieberoep. Ja, dus de kinderen die gingen in cassatie.
6: Ja.
9: En de bewindvoerder, die was eiser in het incidenteel cassatieberoep.
6: En wat bedoel je dan met incidenteel cassatieberoep?
9: Nou, dat klinkt veel ingewikkelder dan het is. Oh, kijk, okay. Een incidentvordering of een cassatie, incident cassatie, wil zeggen dat je de rechter eerst vraagt om over het incident te beslissen en daarna pas over de hoofdzaak.
6: Ah, oh, ja. Ja.
9: En hoe dat werkt, dat wordt natuurlijk ook duidelijk in deze zaak. Want de Hoge Raad besliste in incident overeenkomstig de uitspraak van de rechtbank. Want die zei namelijk, in tegenstelling tot het Hof, dat er in het geheel niet door Q was verkregen.
6: Precies.
9: Ja, dan hoef je dus ook niet die discussie over die waardering van die legitieme te vorderen. Dus de cassatie in het hoofdzaak, die kwam er natuurlijk ook niet aan de orde. Kijk, de Hoge Raad bevestigde wel dat als er onder voorwaarden wordt verkregen, dat dat een waardedrukkend effect heeft. Maar daar kwamen ze vervolgens in dit geval niet aan toe om daar een hele gerichte uitspraak over te doen. Dat ze zeggen, je moet je horen, ik hoef helemaal niet te waarderen, want hij heeft in het geheel niet verkregen. Dus is daarmee volledig onterfd. En dat betekent dat de legitieme ook maximaal is. Maar ja, dat er geen uitspraak, ja, er werd dus geen uitspraak gedaan over die waarderingskwestie.
6: Dat is dan weer jammer.
9: Ja, dat zal. Maar het hele punt is, dat is bij zo'n voorwaardelijke making ook best lastig. He, want vergis je niet, hè, dat er is sprake over een onbindende en opschortende voorwaarde. Dus dat heeft aan de ene kant vaak ook te maken met de levensverwachting van de bezwaarde. Nou, daar kan je natuurlijk ook wel iets van vinden. Maar dat moet je dan wel in verband brengen met ook de levensverwachting van de verwachter.
6: Ja.
9: En want het hele punt is namelijk dat als die verwachter niet meer in leven is, verkrijgt hij ook niet. He, dus dat is een behoorlijke inschatting die je daarop op moet maken. Dus dat is zo 1, 2, 3 niet aan te geven. Zeker als je één bezwaarde en meerdere verwachters hebt, probeer daar maar eens een waarde op los te laten.
6: Ja. Wat kunnen de luisteraars er nou van leren, van deze casus?
9: Nou, allereerst een beetje heel erg plat, dat je de legitieme niet kan omzeilen met een tweetrap.
6: Ah ja.
9: He, want wat er hier in feite gebeurde, dat was van, hey, weet je wat, ik zorg er gewoon voor dat hij in het geheel niet verkrijgt. Dan gaat het naar de kleinkinderen in plaats van naar de schuldeisers van het kind.
6: Ja.
9: Nou, ten tweede, en dat is wel een hele interessante, want dat is het meest prominente natuurlijk in deze rechtsvraag. Dat als de voorwaarde al is vervuld op het moment van openvallen van de nalatenschap, hè, dus met zo'n tweetrapsmaking, en in het geheel geen verkrijging door die verkrijger plaatsvindt. Want de vraag die was hier van, de zogenaamde juridische seconde, is die verkrijger geweest en daarna is meteen onbindende voorwaarde in werking getreden? Nee. En dus dat is hier wel mee geslecht. Hè? Want hij was een faillissement, dus hij heeft echt nooit verkregen.
6: Precies.
9: Nou, en ten derde, en dat moet ik er wel bij zeggen, en dat is dan wel heel erg positief, dat eigenlijk alle partijen die betrokken waren bij deze kwestie, en dan heb ik het over rechters, advocaten aan beide kanten, wel verdomd goed wisten waar dit verhaal over ging. En ook heel erg scherp zagen waar de kwetsbaarheden zaten. En dat vind ik wel weer een bemoedigende gedachte.
6: Raymond, dankjewel.
10: Wil je ook de kapitein op je schip zijn? Werk samen met My Personal Finance aan je persoonlijke financiële kompas. Voor nu en later. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op Nieuw Business Radio.
6: Welke tip heb jij voor de luisteraar?
4: Nou, mijn tip is de beste bescherming tegen vermogensverlies is enerzijds door de ruis heen kijken en focussen op lange termijn. Anderzijds je vermogen heel goed spreiden, zodat je niet door één onverwachte gebeurtenis geraakt wordt. Dat is mijn tip.
6: Pieter, wat is jouw tip?
8: Mijn tip is het verstandig om te denken en te werken aan het beschermen van je vermogen door goed gekozen beleggingen uit te kiezen daarvoor. Kies verspreiding en laat je vooral niet opjagen of wat dan ook in dat proces. Doe dat gewoon wel overwogen. Heb je goed verdiept in het product waarin je wil beleggen, of in de vastgoed, of wat een ander, of aandelen zijn, of obligaties. Doe dat gewoon wel overwogen. Dan kun je beter het tot langer op

0: als die voorwaarde nu al is vervuld. Of dan nog steeds gebeurt wat de bedoeling is.
1: Mooi. En Han, heb jij een tip voor ons?
2: Kijk goed naar je totale vermogen als het over bescherming gaat. Dus begin niet alleen met verzekeringen. We kijken ook naar de eerste pijler, de AOW. Eigenlijk je inflatieobligatie. Kijk naar de tweede pijler. Natuurlijk een vrij hoge mate van zekerheid dat je dat toch krijgt.
1: Mm-hmm.
2: Je meer ruimte om wat agressiever te beleggen. Dus bescherming biedt meer ruimte voor meer mogelijkheden om wat ruimer te gaan beleggen.
1: Oké, dankjewel. En Judith?
3: Breng verband tussen je bestedingen, je behoefte aan uitgaven, je kaststroom en je beleggingen. Zowel in de tijd als in de hoogte van de bedragen.
1: Oké, dankjewel. En dat betekent dat we aan het eind zijn gekomen, echt aan het eind zijn gekomen van deze volle uitzending met heel veel gasten. Ik dank mijn gasten Willem Johannesma van ook de Pensioenbooster, Han Diepering van Aureus, Judith Scherberg, My Personal Finance, Pieter van Zeeben van Duinweide Investeringen, Guido Nunes en Bart Bijmolen van Mint Tower Capital en natuurlijk Raymond Mars van de stichting Register Executeur. Ik wens je een hele mooie maand, een mooie juli maand. Hopelijk een hele goede vakantie ook voor jullie allemaal. En tot de eerste dinsdag van augustus.
4: Wil je ook de kapitein op je schip zijn? Werk samen met My Personal Finance aan je persoonlijke financiële kompas. Voor nu en later. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio.

0: uren razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
3: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
4: Heb je een innovatieve start-up of MKB-bedrijf in Noord-Holland? Dan kun je je weer aanmelden voor het GoNH versnellingsprogramma. De provincie ondersteunt ondernemers die actief zijn in sectoren zoals energietransitie, circulaire economie, gezondheid en veiligheid. Het programma start in september en bestaat uit 2 verschillende trajecten, afhankelijk van de groeifase van het bedrijf. Deelnemers krijgen begeleiding en werken samen met andere ondernemers aan de volgende stap voor hun onderneming. Voor wie meer wil weten, organiseert de provincie eerst online informatiesessies.
5: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
6: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
5: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today,

0: alle fronten beter doen. Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en Dopper één praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

0: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
2: Weet er waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie?

0: organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel redacteren wist. Het gaat om en dat je niet...
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
0: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
7: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
8: De duurzame energieleveranciers Omnieuw Energie en Energie van Ons gaan fuseren. Vanaf 1 juli gaan ze verder onder de nieuwe naam Energie van Ons. De twee organisaties leveren lokaal opgewekte groene stroom en willen samen een sterke alternatief vormen voor grote energieleveranciers. Klanten krijgen energie uit windmolens en zonneparken uit hun eigen omgeving, terwijl de opbrengsten teruggaan naar lokale energiecorporaties. Het nieuwe bedrijf verwacht volgend jaar verder te groeien en richt zich vooral op particulieren en het MKB.
9: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
10: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
11: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
12: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
13: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
14: Je hoort het op New Business Radio.
12: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
14: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

als het misgaat. Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: New Business Radio.
1: Update met Ron Lemmens.
2: Wat betekent gezondheid voor de consument anno 2026? Het gaat steeds vaker over de balans tussen mentaal welzijn en een bewuste leefstijl, waarbij natuurlijke producten een ondersteunende rol spelen. Vandaag is bij mij te gast Jimke Scholten van A. Vogel. A. Vogel is natuurlijk een wereldwijd bekend merk en bekend geworden door de Zwitserse pionier Alfred Vogel, die daar toch echt een filosofie op ontwikkeld heeft. Bekend om het gebruik van verse biologisch gedeelde planten, bijvoorbeeld ook in de A-vogeltuinen in het Harde op de Veluwe.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op New Business Radio.
2: Jimke, van harte welkom hier in de studio.
3: Dankjewel, leuk om hier te zijn.
2: Ja, A-vogel. Als ik daaraan denk, dan denk ik eigenlijk aan iets van... Nou, volgens mij heeft iedereen wel een product van A-vogel in een kastje staan. En is dat ook iets wat generatie op generatie al gebeurt in Nederland?
3: Ja, dat klopt. We hebben in 2023 het 100-jarige bestaan van A-vogel gevierd. Dus inderdaad, A-vogel gaat vele generaties terug. Zeker.
2: Ja, en het is eigenlijk allemaal op basis van natuurlijke producten.
3: Ja, A-vogel is met name een merk binnen fytotherapie, zo noemen we dat, dus plantgeneeskunde. Dus de producten van A-vogel bevatten plantjes. Plantjes met actieve werkstoffen die jou helpen bij verschillende indicaties.
2: Ja, het grappige is dat er nog steeds wel af en toe wel nieuws komt over dat ze zien dat bijvoorbeeld in een oerwoud een bepaald dier...
3: Klopt.
2: Geneeskundige werking. En dat is natuurlijk heel knap dat je ziet dat de natuur ook die weg weet te vinden.
3: Nou, de natuur was eerder dan wij, hè, ja, de mensheid. Precies, ja. Dus eigenlijk leuk om te vertellen is dat Alfred Vogel, een Zwitser, heeft 100 jaar geleden zijn eerste winkeltje geopend in Basel in Zwitserland. Ja. Het is ook een Zwitsers merk van origine. En hij ging toen al bij verschillende bevolkingsstammen langs op bezoek in Amerika, Noord-Amerika, Zuid-Amerika, om daar te leren over hoe die inheemse stammen voor zichzelf zorgden en hoe zij de zelfzorg deden. En dat hadden deze mensen natuurlijk ook geleerd van de dieren en de natuur. En,
2: ja, dat is heel bijzonder inderdaad.
3: Ja, absoluut.
2: Daarbij ook heel bijzonder is dat jullie een eigen ecologische tuin hebben waar eigenlijk de producten uit voortkomen.
3: Ja, klopt. Er is een grote productietuin in Zwitserland. Maar in het Harde, op de Veluwe in Nederland, hebben wij 14 hectare aan ecologische tuinen. Waar planten en kruiden groeien die wij gebruiken voor de producten. Absoluut, ja.
2: En 40.000 bezoekers per jaar?
3: Ja, we tellen ze niet zo, maar rondom de 40.000. Ja. Dat klopt, ja. En dat is waanzinnig.
2: Ik kan me ook voorstellen dat het best wel educatief is als je daar rondloopt. Dat je planten tegenkomt waar je nog nooit van gehoord hebt. Maar dan in één keer hoort van, hé, daar zit een bepaalde werking.
3: Ja, nou, dat is natuurlijk hartstikke leuk. En dat bezoekerscentrum wat we daar hebben, dat is ook een educatief centrum. Daar kan je naartoe om ook verschillende weetjes te leren over de planten en de actieve werkstoffen daarvan. We hebben ook een audiotour die je mee kunt nemen door de tuinen om langs de verschillende planten te gaan en te leren over de werking. En er zullen ook heel veel planten staan die je wellicht wel van gehoord hebt. Maar ook wellicht zeker planten waar je nog nooit van gehoord hebt. Ja, het is onwijs mooi. Vooral in de zomer.
2: Je bent hier ook om te praten over bepaalde trends en ontwikkelingen die jullie hebben zien gebeuren. Laten we even kijken naar 2025. We gaan het onder andere hebben over gezondheid, preventie en leefstijl. Ja. Want wat een feit is dat er steeds meer data beschikbaar komt om daadwerkelijk ook het gezonde leven na te streven.
3: Ja, en dat is... Die trend is wellicht al een tijdje aan de gang. Maar je merkt natuurlijk dat de opkomst van wearables heel groot is. Dus mensen willen gewoon weten hoe het met hun gezondheid gesteld is. Ik moet zelf altijd heel erg lachen als een vriendin tegen mij zegt... ik ga even aan mijn horloge vragen of ik lekker geslapen heb vannacht. Maar dat is denk ik wel heel erg kenmerkend voor de laatste tijd. En die thuismetingen, ja, meten is weten. Mensen willen gewoon weten hoe het is en hoe het gaat met hun gezondheid. Ja. En natuurlijk ook de opkomst van AI speelt daar natuurlijk ook een grote rol.
2: Is heel belangrijk. Daarbij, al die data is voorhanden. Heeft ook te maken met het feit dat op de werkvloer er steeds meer aandacht is voor de mentale gezondheid van de mens.
3: Ja.
2: Dat zie je waarschijnlijk ook terug in bepaalde ontwikkelingen, toch? Of niet?
3: Ja, nou ja, ik denk dat dat een tweede grote trend is. Dat mentale gezondheid sowieso veel meer centraal staat dan ooit. Jammer genoeg. Ja, goed dat het centraal staat. Jammer dat het moet zijn. Het is gewoon een groot topic. En ook op de werkvloer uiteraard. Ja, voor Avogel als bedrijf is het een topic wat eigenlijk al heel lang bestaat. En het is een bedrijf waar we ook heel erg goed voor elkaar zorgen.
4: Practice what you preach.
3: Hè? Practice what you preach, inderdaad. En daar is ruimte voor fysieke gezondheid uiteraard, maar ook echt voor mentale gezondheid. Dat vind ik ongelooflijk belangrijk.
4: Ja. Ja. Wat zie je daar gebeuren? Zie je dat bij wijze van spreken mensen zich steeds meer gaan verdiepen in de mogelijkheden om preventief ook met de gezondheid bezig te zijn? Wat gebeurt daar op
3: dit moment? Wat ik belangrijk zelf vind is dat het gesprek erover bestaat. En dat de mogelijkheid is om erover te hebben als je je mentaal niet goed voelt. We hebben het daar ook over met elkaar. Dus dat er ook geen angst moet zijn om het erover te hebben. Dat je daar ook niet op wordt afgerekend. Sterker nog, dat het meer een kracht is dat je daarover kunt praten dan dat je het bij jezelf houdt. Overigens is het aan ieder om die keus te maken. Als je kijkt bijvoorbeeld naar iets concreets. Onze fulltime werkweek is 36 uur. Wij vinden die balans werk-privé ook superbelangrijk. En wij stoppen ook heel veel energie in het begeleiden van mensen. Dus als mensen behoefte hebben aan een coach of een training of een, wat dan maar ook voor hen belangrijk is, dan hebben wij daar budget beschikbaar voor. En zo hopen wij ook dat mensen zich goed voelen. En uiteindelijk als mensen zich goed voelen, presteren ze ook beter. En ben je met elkaar in een soort win-win situatie.
4: Ja. En om de cirkel rond te maken, hebben jullie producten die het een en ander kunnen ondersteunen. Dat maakt de cirkel natuurlijk rond.
3: Dat maakt de cirkel rond.
4: Maar goed, klopt. Daar is niks mis mee, toch?
3: Nee, zeker niet. Nee, absoluut niet. Nee, als jij geholpen bent bij een zelfzorgproduct wat je slaap bevordert of verbetert, of waarbij je minder stressmomenten ervaart, is dat kan dat heel erg goed zijn en helpen. Is dat iets heel positiefs, absoluut.
4: Gaan jullie ook bij wijze van spreken af en toe de markt in? Of hoe staan jullie in contact met eigenlijk de consument, met de afnemers? Voor wat betreft gebruik van producten of daar toch bepaalde verhalen uit te halen uit die markt?
3: Nou ja, de consument is onze belangrijkste raadgever. Hè? Dus dat is uiteindelijk waar we het voor doen. Onze klanten, dat zijn de drogisterijen en apothekers. En onze online klanten. Mm-hmm. En daar hebben we een heel goed contact mee. Avogel bestaat 100 jaar. Wij zijn van de lange termijn. Dus ook de lange termijn relaties vinden wij belangrijk. Dus het onderhoud en de onderhouden van relaties met onze klanten vinden wij dus ook heel belangrijk. En ja, wij geven ook advies. Dus aan drogisterijmedewerkers bijvoorbeeld organiseren we avonden. Of de drogisterijketen organiseert avonden waarbij wij dan advies geven over producten. Zodat deze mensen dat ook goed weer kunnen adviseren in de winkels. We hebben een informatiecentrum. Als consumenten vragen hebben over producten kunnen ze altijd bellen. En we hopen natuurlijk ook dat ze het op de website kunnen vinden. En dat is een ongoing proces. Want er komen natuurlijk altijd nieuwe producten bij. We leren ook weer meer dingen over producten. Dat onderzoekstuk loopt ook telkens door. Dus dat vullen we dan aan waar mogelijk.
4: Ja, want het blijft natuurlijk producten. Dus hoe werkt dat bij natuurlijke producten? Is dat anders dan bij medicatie waarbij er een bepaalde garantie gegeven wordt? Of hoe moet je dat zien? Want Avogel ken ik als een heel betrouwbaar merk eigenlijk.
3: Ja, en dat is een waarde die hoog in het vaandel hebben staan. Als in dat is misschien wel de belangrijkste waarde. Het is natuurlijk gelukkig een hele gereguleerde markt. Hè? Dus veel wetgeving. Dat is ook maar goed ook. Hè? Dus daar houden wij ons ook aan. We noemen onszelf ook af en toe wel eens het braafste jongetje van de klas. Maar dat is belangrijk. Want we willen ook dat wat er in die producten zit, dat dat goed is en dat dat kwalitatief is. Dus daarin gaan we ook nooit, ook qua claims niet.
4: Dus veel transparantie eigenlijk.
3: Ja, absoluut. En dat is denk ik ook we hadden het net even over de inzichten. En ook wel over de trends. Dat die transparantie is dus ook super belangrijk. Weet je, mensen willen gewoon weten wat erin zit, willen weten waar het vandaan komt. En dat verhaal moet zichtbaar en duidelijk zijn. En dat is voor ons ook super belangrijk.
4: Ja. Nu zie je natuurlijk dat door de komst van AI, maar ook door influencers, dat er heel veel verhalen de wereld ingaan voor wat betreft hoe kan je op een goede manier omgaan met je gezondheid. Wellicht preventief, wellicht al in een bepaalde situatie. Noem een stressvolle situatie waar je wat voor reden dan ook in verzeild raakt. Ik kan me voorstellen dat je als merk hier de consument kan inspireren. Doen jullie dat ook?
3: Ja, dat hoop ik dat we dat doen. Uiteraard hebben wij onze communicatiemiddelen daarvoor. Aan de ene kant zetten wij communicatie in om onze producten te promoten via tv en social media, radio. Radio. Maar we hebben ook onze eigen platformen die we gebruiken om advies te geven op meer holistische aanpak en leefstijl. Overigens was dat ook iets waar Alfred Vogel al voor stond. Dat ging heel erg bij hem ook over de holistische aanpak. En dat het niet alleen over mentale gezondheid of fysieke gezondheid gaat, maar dat het heel erg hand in hand gaat. En wij bieden ook die mogelijkheid voor een coach. We hebben nieuwsbrieven en we hebben op onze website verschillende artikelen en content geschreven die consumenten kunnen helpen om zich wellicht lekkerder in hun vel te voelen.
4: Iets wat ik overigens niet wist, en dat op het moment dat je zo'n product aan een schap pakt, niet weet dat dat dan allemaal achter zit.
3: Ja, en dat maakt het soms ook wel ingewikkeld, omdat het grootste communicatiekanaal is eigenlijk je verpakt. De producten van Avogel staan in elke drogist en is overal te koop. Maar we moeten het verhaal met name vertellen eigenlijk van die verpakking. En daar hebben we overigens trouwens nog best wel een job te doen. Want een van de uitdagingen van het merk Avogel is, omdat het al 100 jaar bestaat, dat we wel bij de tijd moeten blijven en dat we moeten meegaan eigenlijk met het nu. Dus daar kunnen onze verpakkingen ook nog wel.
4: Met een mooie QR-code kan je een hele tijd komen, toch?
3: Nou, inderdaad. En dat is wel dingen waar we ook over na nadenken zijn. Ja, dat is absoluut waar.
4: Ja, hoe zien jullie zeg maar die trend ontwikkelen de komende jaren? Ook wat betreft de kennis over welke producten je ergens bij kunnen helpen. Want je zei al, we hebben een job te doen. Want we kunnen nog heel veel inspireren, om het zo te noemen.
3: Ja. Nou, die digitale trend, ja, die is natuurlijk unstoppable. Ik denk dat het belangrijk is, ook met de producten die wellicht minder betrouwbaar zijn of waar de herkomst anders is. Voor ons in ieder geval is het belangrijk dat wij zo transparant mogelijk zijn en dat we altijd die informatie up-to-date hebben en dat wij dat op verschillende plekken beschikbaar hebben. En we hebben natuurlijk ons bezoekerscentrum, we hebben onze collega's die daar werken, die ook opgeleid zijn als drogist, die ook veel van de producten weten, dus die kunnen dat live vertellen. Onze tuinmannen die alles weten van planten en de werkzaamheid daarvan, die vertellen dat daar live. En verder hebben we natuurlijk onze eigen platform waar we dat op vertellen.
4: Ja, en als je dat dan weer terug herleidt naar de maatschappij anno nu, ja, Staan eigenlijk alle lichten op groen. Want gezondheid is gewoon een van de main topics in ieders dagelijks leven.
3: Klopt. Dat is heel fijn dat dat zo is. Maar dat is absoluut waar. En ik denk ook dat wij daar ook de natuurlijke trend is natuurlijk aan de gang. En wij zitten natuurlijk wat dat betreft in het goede bakje. Ik denk wel dat wij met het merk Avogel moeten gaan verjongen. En dat wij ook een jongere kopersgroep moeten gaan aantrekken.
4: Hoe ga je dat aanpakken?
3: Nou ja, dat is dus eigenlijk die persoon vinden. Met de juiste doelgroep targeten.
4: Kom je al snel bij de influencers?
3: En kom je al heel snel bij influencers, kom je natuurlijk heel snel bij verschillende platformen als TikTok en
4: kan
3: Snapchat.
4: Dat zomaar?
3: Ja, dat kan. Het is wel zo dat je, het is een hele gereguleerde markt. Je mag natuurlijk niet zomaar alles zeggen over die producten. Dus het gebruik van influencers is wellicht een supergoed idee. Heeft een heel groot bereik. Maar dat moet dan wel gescript worden. Omdat je mag niet alles zomaar zeggen over die producten. En dat maakt het misschien dan wellicht wat minder authentiek. Desalniettemin denk ik dat dat een heel goed idee is om te doen. Mits het een betrouwbaar verhaal is en dat het klopt.
4: Precies, over verhalen gesproken. Een van de producten wat eigenlijk een brand is binnen de brand Avogel is Egina Force.
3: Klopt, dat is een productlijn wat vorig jaar 70 jaar bestaat. We hebben deze periode ook een campagne lopen op Eginafors met 70 jaar viering. En dat is een product, het is ons belangrijkste product eigenlijk. En het is onze hero. Mensen kennen wellicht Avogel ook via Eginafors. En dat is een productrange wat je helpt bij het supporten van je immuunsysteem.
4: Je weerstand ook.
3: En dus je weerstand, absoluut, ja.
4: Ja, dus we zitten midden in de winter. Dus ik kan me voorstellen dat de griep komt weer om de hoek als je niet oplet. Ja. Je weet eigenlijk altijd wel dat er één keer per jaar een moment gaat komen dat je er tegenaan hikt.
3: Ja, nou wij vinden het heel fijn als er griep komt. Ja. Nee, dat mag ik niet zeggen. Maar nee, onzin. Maar nee, absoluut. Dus dat wordt met name genomen bij periode van griep. Maar het is ook preventief. Kun je je weerstand een boost geven door de producten te gebruiken.
4: Ja. Wat verwachten jullie van 2020? 2026. De trend zet zich voort. Die kan ik al invullen. Verder zijn er nog bijzondere aangelegenheden waarvan je zegt, die wil ik nog wel even benoemen.
3: Ik denk wel dat de focus op die mentale balans blijft ongelooflijk belangrijk. Voor werkgevers, maar ook voor producenten. Dus je zult ook meer producten in het schap zien die slaapgerelateerd zijn of stressgerelateerd zijn. Avoga is ook bezig weer met nieuwe innovaties op het gebied van slaapproducten. Waar we vorig jaar trouwens ook een nieuw product, de Nachtrustix, hebben geïntroduceerd. Het is een hele grote categorie ook en het groeit evenals de
4: producten. En daar kijk je eigenlijk ook naar de maatschappelijke ontwikkelingen wat dat betreft, voor welke producten passen daar goed bij.
3: Ja, uiteraard. En uiteindelijk wil je een oplossing bieden voor het probleem wat iemand heeft. Als je met een commercieel oog naar kijkt, dan is dat natuurlijk ook waar je groei vandaan komt. Dus daar zijn wij heel druk mee. En ik denk ook dat dat de consument, we hadden het net ook al even over, maar meer verwacht dan alleen een product. Dus het gaat ook echt over de informatie. Het gaat ook over de begeleiding. Het gaat over een coaching. Het gaat over meer dan dat. En ik denk ook dat het belangrijk is, als je het hebt over de komende jaren, dat de duurzaamheidsfactor van bedrijven en producten ook steeds meer een rol gaat spelen. Zelfs in de keuze van een zelfzorgproduct. Uiteindelijk, bij de keuze van een zelfzorgproduct ben je met name aan het kijken, gaat het product mijn klacht verhelpen? Dat is de reden waarom je voor dat schap staat. Maar ook die andere factoren zullen een rol gaan spelen in die keuze.
4: En op wat voor vlak zijn jullie bezig met die duurzaamheid zelf als bedrijf?
3: Nou, dat is heel interessant. Want eigenlijk zijn we daar al 100 jaar mee bezig. Want dat is iets wat in het DNA zit van het bedrijf. Dus de tuinen, de 14 hectare tuinen die we in het Harde hebben, zijn ecologisch. Die zijn SCHOOL gecertificeerd. Waarbij biodiversiteit ook een hele grote rol speelt. Dus wij zijn ook met groenbemesters bezig. Wij zijn zorgen dat die bodem altijd kwalitatief blijft. Maar we zijn ook bezig met de bijen, de vlinders en de beestjes die er rondlopen. En daarnaast hebben we ook een samenwerking met Cerelo. Dat is een organisatie wat mensen helpt die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Die leiden we op als gastheer of gastvrouw in ons bezoekerscentrum. En wij zijn heel trots op deze samenwerking. En dat hopen we ook echt door te zetten. Maar dat zijn allemaal factoren die bijdragen aan duurzame karakter van een bedrijf.
4: Ik wil je danken voor de komst en een mooi jaar met Avogel, Jimke Scholten.
3: Dankjewel.
4: Tot zover deze Nieuw Business Radio.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio.

0: is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. De laatste inzichten voor business shapers. Nieuw Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of invoer. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Een ruime meerderheid van ondernemers is ontevreden over het kabinet Jetten. In een peiling van Ipsos INO krijgt het kabinet een 4,6 als rapportcijfer. Ondernemers klagen vooral over de hoge regeldruk, onvoorspelbaarheid beleid en te weinig daadkracht. Dat heeft volgens de peiling ook gevolgen, want bijna de helft stelt investeringen uit en 1 op de 7 denkt er zelfs over om naar het buitenland te vertrekken. Opvallend is dat ondernemers juist meer steun hebben voor bezuinigingen op de sociale zekerheid dan de gemiddelde kiezer. Over een hogere AOW-leeftijd zijn ze net als veel Nederlanders kritisch.
4: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
0: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
4: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
6: Redion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
7: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu People Power, Glenn van den Burg.
8: Wat als je verzuim of verloop niet pas ziet als het te laat is, maar weken of maanden eerder? Data kan organisaties veel vertellen, maar zodra het over mensen gaat, wordt het gevoelig. Hoe zet je dat verantwoord in? Hoe voorkom je wantrouwen? En hoe zorg je ervoor dat technologie juist helpt om beter voor je mensen te zorgen? Nou, dat vragen we allemaal aan Maarten Schellekens. Hij is de oprichter van Welder. Fijn dat je luistert naar People Power. En als je nou naar de website gaat, want die is totaal vernieuwd, dan kun je straks, als je uitgeluisterd bent, kun je ook nog eens een keer je vragen stellen aan. Ik denk dat er nu ongeveer 250 afleveringen in zitten. En die kun je om raad en daad vragen via AI Power. Bedankt voor het luisteren alvast en wij gaan aan de slag.
4: Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
8: Maarten, leuk dat je er bent. Ja, ik ben onwijs druk met mijn nieuwe website. Ik ben elke dag weer nieuwe dingen aan het toevoegen en bugs eruit het halen en weet ik veel wat allemaal. En dus zag ik net ook dat jij in 2024 voor het laatste gast was. Niet heel lang geleden. Bij sommige mensen denk ik, ik heb je een maand geleden gesproken en dan was het 5 jaar geleden. Maar bij jou viel het dus best wel mee.
9: Ja, zo even geleden. Leuk om te zijn.
8: Ja, jij bent oprichter van het bedrijf Welder. Jullie helpen organisaties op HR-gebied. En misschien nog even in een nutshell handig om te weten voor de luisteraars. Wat doen jullie dan precies? Want er zijn natuurlijk heel veel organisaties die iets op dat gebied doen.
9: Zeker, we hebben een softwarepakket waarmee we alle HR-processen die iets te maken hebben met binden, boeien, leren en ontwikkelen bij elkaar faciliteren. Dus van ontwikkelgesprekken tot interne communicatie, leren en ontwikkelen, medewerkersonderzoeken. Dat soort dingen zijn wij softwarepakket.
8: Kijk, nou, dat is overzichtelijk. Ja, we gaan het over verzuim hebben. Dat is natuurlijk een onderwerp waar veel HR-mensen, verzuimcoaches, nou, er wordt van alles en nog wat aan gedaan. Dat is natuurlijk niet zo raar, want het kost ook een hoop geld en er zit een hoop leed achter vaak. Waarom is het nou zo vervelend om pas te laat of laat in actie te komen? Dus pas als je eigenlijk het verzuim ziet stijgen, wat vaak de reden is voor paniek.
9: Ja, ik denk dat dit een soort van de heilige graal is binnen HR-wereld. Dat verzuim en verloop, dat een heleboel geld kost, dat snapt iedereen. Maar binnen heel veel organisaties is het ook iets van, ja, dat overkomt ons. Ja, het verzuim is hoog of het verzuim is laag. En als we vervolgens gaan doorvragen van hoe komt dat dan, dat dat hoog is? Ja, dan krijg je een leger aan excuses. Hè? Ja, maar het is in de branche hoog en we hebben veel jonge mensen, et cetera. En dan zijn ze aan het verklaren waarom.
8: Krappe arbeidsmarkt.
9: Krappe arbeidsmarkt. Ja. Dan krijg je allerlei van dat soort argumenten. Dus het wordt vaak gezien als iets wat niet te beïnvloeden is. En dat is niet waar. Je kunt precies achterhalen waardoor het komt, hoe het veroorzaakt wordt. Je kunt het voorspellen en voorkomen.
8: Ja. Nou, heb ik daar de meest wilde dingen over gelezen. Maar ik ben wel benieuwd hoe jij dat ziet. Wat is nou onomkoombaar verzuim? Hè? Want ja, er zijn griepgolven, mensen worden ziek. Helaas zijn er chronische ziektes waar je mensen mee in aanraking kunnen komen, of die ze kunnen krijgen of die ze al hebben. Wat is nou een verzuim waarvan jij zegt van, nou, daaronder is eigenlijk gewoon bijna onmogelijk om het nog lager te krijgen?
9: 2%.
8: Oké. Okay. Nou, nu hoor ik iedereen aan de andere kant van de internetlijntjes hun hersenen kraken. Nou, ik denk dat het bij de meesten wel flink hoger is.
9: Dat denk ik ook. Dat weet ik eigenlijk wel zeker.
8: Ja, zeker in de zorg. Hè. Zorg is het echt wel best fors.
9: Ja, en het is lastig omdat verzuim zit natuurlijk ook vaak in kortdurend verzuim. Maar dat zijn mensen die dan tijdens een griepgolf, in plaats van 3 dagen ziek, even de volle week meepakken. En die overige 2 dagen, daar zit je in het domein van betrokkenheid, motivatietheorie. Dan zit je in oorzaken als, ik krijg eigenlijk weinig voldoening vanuit mijn werk. Mijn leidinggevende is eigenlijk een eikel. Weinig binding met de organisatie, dat soort dingen.
8: Ja, ja. En ik denk dat het bij, nou, als je 4% hebt, dan doe je het eigenlijk best wel aardig volgens mij. Daarboven wordt het al zorgelijk. Maar als het 5, 6 of 7% is, dan heb je dus al 3 tot 4 keer zo hoog verzuim als dat eigenlijk nodig zou zijn. Hè?
9: Ja, ander opvallend getal wat ik altijd bijpak is, grote bedrijven, grote organisaties hebben inherent een hoger verzuim dan lage organisaties. Waarom? Het is niet alsof je bij grote organisaties dat mensen daar meer ziektes krijgen of vaker hun arm breken. Nee, dat heeft te maken met een lagere betrokkenheid. Ja, het gaat zonder mij hier ook wel door.
8: Hij heeft het met de binding te maken en het verantwoordelijkheidsgevoel misschien ook wel.
9: Ja, ja zeker.
8: Wat kost dat eigenlijk? Laten we daar eens naar gaan kijken. Dus als je reactief handelt, als je dan het verzuim ziet stijgen en denkt, oh jee, er is iets aan de hand, ik ga nu wat doen. Want mensen komen natuurlijk in actie. Er wordt heel veel gedaan aan verzuim binnen organisaties. Maar vooral op het moment dat het omhoog is of omhoog gaat. Mm-hmm. Wat kost dat niet voor preventief er al mee bezig zijn?
9: Ik denk dat we hebben 2 dingen. We hebben verzuim en verloop. Verzuim, de makkelijkste kosten. Ja, je moet in Nederland 24 maanden doorbetalen. Als we dat vertellen aan onze Duitse collega's, dan lachen ze ons in Nederland heel hard uit. Dus we moeten om te beginnen 2 jaar lang doorbetalen. Maar dan heb je nog een heleboel verborgen kosten. De druk op de rest van het team wordt groter. Je moet op zoek naar vervanging. En die mensen die dan iemand vervangen zijn vaak wat minder goed en minder productief dan die. Dus een heleboel verborgen kosten. Daarnaast heb je verloop. En verloop, daar zijn nog een heleboel andere kosten mee gemoeid. He, want stel dat jij stopt met deze radio-uitzending en ze gaan hier naar iemand anders zoeken.
8: Ja, dat is onmogelijk. Dus dat kan ik nu al zeggen, dat gaat niet lukken. Niemand zo gek.
9: Nee, ik kan me voorstellen. Maar voordat ze iemand hebben gevonden, die moeten ze gaan werven, die komt aan boord. Die laatste 2 weken dat jij die radio-uitzending doet, doe je het ook op halve kracht natuurlijk. En voordat ze een nieuw iemand gevonden hebben, die zit weer op jouw kennisniveau. Ja, dan zijn de schattingen ongeveer een jaar salaris.
8: Wat?
9: Ongeveer een jaar salaris. Voordat je iemand gevonden hebt, die weer op hetzelfde niveau zit als tevoren.
8: Een jaar salaris. Holy mac, dat is nogal wat zeg.
9: Ja, dat zijn flinke kosten.
8: Ja, ik had altijd een beetje in mijn hoofd van, nou, weet je, ben een beetje een functie. Je moet iemand gaan werven, dat kost geld. Nou, reken even met iets van 25.000 euro. Maar een jaar salaris is natuurlijk nog, voor 25.000 euro heb je nog niet eens minimumloon volgens mij. Dus dat red je dus niet.
9: Nee, nog niet bijna.
8: Is dat nou scherp genoeg op het netvlies? Kijk, de gemiddelde HR-afdeling, als je aan het luisteren bent en denkt, ja, bij ons wel, tuurlijk, bij jullie wel. Maar er zijn heel veel HR-afdelingen die niet zo heel financieel zijn, die niet zo heel veel dingen doorrekenen, die niet dit soort dingen in spreadsheets zetten. Maar dit is natuurlijk nogal wat. Als je achter iedereen zou zetten, oké, de waarde van deze persoon, voordat die blijft in de organisatie, is 60, 70, 80.000 euro, of misschien wel meer. Dan krijg je natuurlijk een heel ander verhaal. Wat zie jij gebeuren bij jullie klanten, bij de HR-mensen die daarmee bezig zijn?
9: Nou, wat me wel stoort, is dat er binnen heel veel organisaties wordt dit als een soort voldongen feit aangenomen. Van ja, het verzuim is 8%, maar ja, dat overkomt ons. Daar kunnen we niks aan doen. Dat zijn gewoon kosten die worden op de balans meegenomen, zoals ja, de kosten van het pand. Ja, dat kost het nou eenmaal. Of de kosten van andere. Gewoon faciliteren.
8: Hoort er gewoon bij.
9: Ja, terwijl dit kan, voor heel veel organisaties kan dit ook een verdienmodel zijn.
8: Ja.
9: Je kunt hier kosten mee besparen, omdat we hebben het nu over verzuim en verloop. Alleen de impact is wellicht nog het grootst op productiviteit. Het lastige aan productiviteit is lastig te meten. Ja, want dat is voor iedere organisatie anders, iedere functie anders, et cetera. Verzuim en verloop zijn makkelijker te meten, maar de grootste impact maak je op productiviteit. Stel, je loopt in een supermarkt en je hebt twee vakkenvullers. Hè? Je hebt wel eens aan zo'n vakkenvuller gevraagd, waar staat de pindakaas?
8: Ja, en dan krijg je interessante rondleiding heel vaak. Ja,
9: precies, want diegene heeft ook geen flauw idee. Maar je ziet al snel het verschil tussen een hele betrokken vakkenvuller en een hele, totaal niet geïnteresseerde vakkenvuller.
8: Diepe zucht.
9: Diepe zucht.
8: Diepe zucht, oh god.
9: Heb je weer zo een? Als je kijkt, wat zou het verschil zijn de productiviteit tussen zo'n hele betrokken vakkenvuller en een niet betrokken vakkenvuller? Keer twee? Misschien kan die betrokken dat twee keer zo snel, twee keer zo vlug, twee keer zo gastvrij, et cetera. Binnen heel veel organisaties, wij hebben een softwarebedrijf. Bij ons is het geen factor 2, bij ons denk ik een factor 20. Dus een betrokken, gemotiveerde software developer kan misschien wel 20 keer zoveel doen dan een niet betrokken, niet geïnteresseerde software developer. En dat verschil in productiviteit, dat wordt alleen maar groter. Want we gaan, ons werk verandert, ons werk wordt ingewikkelder, et cetera. Dus dat verschil in productiviteit wordt ook steeds groter. Dus naast direct besparingen in verzuim en verloop, heb je ook nog besparingen of rendementen in productiviteit.
8: Ja, jij bent natuurlijk zelfstandig, of sterker nog, je bent de baas van een bedrijf. Dus dan heb je een hele andere betrokkenheid. Ik merk dat zelf ook al, als ik last van ideeën heb. Ja, dan moet er een rem op eerder dan dat ik aangemoedigd moet worden. Dan heb ik echt mijn vrouw nodig die zegt, ga nou eens achter die laptop vandaan. En sterker nog, mijn grote vriend Claude AI zegt het zelfs tegen me. Die zegt, het is nu 22:55 s'avonds. Je bent al de hele dag bezig. Je moet nu echt stoppen.
9: Ja.
8: En ik vind dat wel tof overigens.
9: Zolang die AI-assistent voor je niet werkt, blijf je maar doorgaan, toch?
8: Ja, maar dat is het, weet je wel. Als je denkt, ja, maar dit kan nog net even beter, weet je wel. Het is ook heel leuk om te doen. Ja, dan moet je, en dat geldt volgens mij voor echt, onze luisteraars die zullen dat beamen. Als je echt betrokken bent bij je werk, ja, dan moet je eerder afgeremd worden dan dat je hulp nodig hebt om in beweging te komen.
9: Zeker. Alleen het grote probleem rond betrokken medewerkers in Nederland zit niet bij mensen met jouw profiel. Zit in non-desk medewerkers. Dus in een kleine kantooromgeving is dat bijna niet een issue. Maar zodra de organisatie wat groter doet, je hebt met blue-collar medewerkers te maken, dan wordt het een issue. Cijfers zijn daar dat minder dan een kwart van de medewerkers in die categorie valt, van die zijn echt betrokken. Dat betekent dus dat meer dan 3/4 werken voor het geld, prima. Maar zodra er iets gebeurt waardoor ze gefrustreerd raken, dan raak ze af.
8: Wat zijn nou de signalen waar je op moet letten om eigenlijk een soort van ja, hoe zeg je dat? De parkiet in de kolenmijn, hè, die naar buiten komt vliegen of die dood neervalt in zijn kooitje omdat hij te weinig zuurstof krijgt. Maar wat zijn nou de signalen waar je op moet letten voordat dat verzuim en dat verloop omhoog gaat?
9: Ja, goede vraag. Die vraag hebben wij ons ook heel lang gesteld. En dan niet van wat is theoretisch en wat komt uit analyses van Gallup en whatever. Nee, gewoon wat zegt onze data. Dus de eerste 5 jaar van ons bedrijf hebben we gespendeerd aan dataverzameling. 100.000 functioneringsgesprekken, 100.000 medewerkersonderzoeken, data verzamelen. Zodat we niet dingen gissen, maar dingen weten. En vervolgens zijn we die data die we hebben verzameld, zijn we gaan correleren met data rond verzuim en verloop. Met name uit de salarispakketten waar we veel mee werken. Wij werken veel met de AFAS en Numbers en dat soort pakketten. En dan zie je interessante overeenkomsten. Dus met de opkomst van AI en machine learning kun je daar een model onder ontwikkelen. Wij zeggen, nou, deze combinatie van data die leidt tot zo'n kans dat iemand uitvalt, verloopt, et cetera. En dan zie je ook echt data gedreven de leidinggevende. Als we één punt moeten noemen, is het de leidinggevende.
8: Dus daar is hij weer.
9: Daar is hij weer.
8: Ja.
9: Dus als je nu één signaal moet hebben in een gesprekscyclus, dus in een ontwikkelgesprek, functioneringsgesprek, beoordelingsgesprek, whatever. Een medewerker beoordeelt de leidinggevende. Van hoe beoordeel ik de samenwerking met mijn leidinggevende? Nou, dat is al een hele positieve schaal natuurlijk, hè, want niet iedereen durft dat.
8: Je gaat niet zeggen, je bent een eikel.
9: Nee. Dus bij ons heet dat dan, ik vind dat ruim voldoende. Wat eigenlijk taal is voor, ik vind het heel slecht. Want er zitten nog 5 schalen boven. En daar zien we 1-op-1 correlatie. Dus als mensen dat zo beoordelen, het is nog steeds positief, gaan mensen hoger verzuim. Andere is ook, als leidinggevende mag je een medewerker beoordelen. Medewerker beoordeelt zichzelf. En je kijkt hoe groot, hoe dicht zit je bij elkaar. Dat getal, zowel absoluut getal, dus zowel positief als negatief, een bekende voorspeller. Daarnaast heb je natuurlijk dingen als welke ambities heb ik.
8: Dat is eigenlijk de gap waarop beide naar de werkelijkheid kijken. Als de een zichzelf veel hoger of lager inschat dan de leidinggevende. Vaak zal het wel zijn dat de medewerker vindt dat hij beter is dan de leidinggevende. Dan zal dat niet tot heel veel positieve gevoelens leiden bij die medewerker.
9: Nee, maar gek genoeg komt het ook andersom voor. Dus dat een medewerker juist denkt, dit doe ik niet goed. Hier moet ik echt aan werken. En dat de leidinggevende zegt, joh, dat doe je hartstikke goed.
8: Hmm. Nou,
9: dan heb je dus een geval dat een medewerker zich heel erg ergens in probeert te ontwikkelen. Terwijl die leidinggevende denkt, joh, dat doe je hartstikke goed. Je kunt je veel beter op een ander punt ontwikkelen. Maar dan krijg je dus gerichte verloopvoorspellers. Dus dat is gewoon een lijst. Dus wat we gedaan hebben is toen we dit zijn gaan piloten, ongeveer een jaar geleden. Toen kregen dus alle grote klanten een lijst met medewerkers. En waarbij we zeiden, joh, dit is de laatste innovatie op basis van onze cijfer. Dit is de kans. Deze medewerkers hebben wat ons betreft de grootste kans om je organisatie te verlaten. Nou, die HR-mensen die schrokken zich helemaal wezenloos. Die gingen aan tafel mensen bellen van, oh, maar die is al weg en die is ook al weg. Shit, staat die er ook op? Meteen bellen, weet je wel. En dan ga je wel op een andere manier met preventie om. Dus als we het nu hebben over preventie, dan hebben we het vaak over vrijwillige programma's. Mag iedereen aan deelnemen? En we doen een workshop en sessies over slaapcoaching.
8: En altijd alles voor iedereen. Hè? Dat vind ik ook een mooie. Altijd alles voor iedereen. Terwijl ik denk, ja.
9: Ja, en dan bereik je dus de verkeerde mensen.
8: Ja.
9: Maar dit is ook wel, dit zit wel in onze Nederlandse cultuur. En dit is ook wel politiek gevoelig. Hè? Dus mag jij als werkgever gericht interveneren? En ja, het is bijna een politieke discussie. Maar ik zou zeggen, in Nederland hebben wij ons stelsel zo ingericht. Als werkgever ben jij verplicht om 24 maanden door te betalen bij uitval of ziekte. Dan vind ik dat je als werkgever ook alles mag doen om te voorkomen dat iemand uitvalt. Dus ook daar horen dit soort signaleringen dus ook bij.
8: Ja.
9: Dat ligt toch wel gevoelig bij heel veel klanten, hoor.
8: Nou, daar gaan we het zeker straks over hebben. Waarom dat zo gevoelig is. Maar ik denk dat je het zelf ook al aanvoelt. Van ja, die voorspellingen. Wat doe je met die data? Mag je alles wel vastleggen? Mag je alles wel gebruiken? Hoe werkt het dan eigenlijk? Nou, er poppen allerlei vragen in mijn hoofd op. En dat hoor je zo.
2: New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.
10: I see everybody's here.

0: nou dan? Die kan wel even schrijven, zeg. Je hoorde Sven Hammond met een heel, een heleboel mensen waar hij mee samenwerkt. Music makes me move this way.
1: Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power. People Power.
0: Maarten Schellekens is de gast, oprichter van Welder. We hebben het over verzuim, verloop. Nou ja, dingen die je niet in grote hoeveelheden wil in je organisatie. Een beetje verzuim, dat kan niet anders. Een beetje verloop is ook wel prima. Nul is ook niet goed. Maar ja, Maarten die vertelde net dat iemand die jouw organisatie verlaat ongeveer een jaarsalaris kost voordat er iemand anders zit die hetzelfde doet met dezelfde kwaliteit als degene die er zat. Dus dat is best wel een hoop geld als je dat even... Ja, maak maar eens even een lijstje van jouw onderdeel, de afdeling waar je verantwoordelijk voor bent of het organisatieonderdeel waar je verantwoordelijk voor bent en tel dan er maar even op. Een klein spreadsheetje of zet het even op de achterkant van een niet meer een sigarenkistje. Ja, man, soms doe ik uitspraken en denk ik ben echt 54. Dit snapt niemand meer. dan kom je waarschijnlijk nog best wel op een aardig bedrag. Je vertelde net al even, Maarten, hoe jullie met alle data die jullie hebben verbanden bent gaan leggen, hè, tussen wanneer gaan mensen weg en wat viel er nou eigenlijk vooraf al aan op te merken? Leidinggevende noemde je als een heel belangrijke invloed. Dat weten we eigenlijk ook wel. Het is ook wel lastig om te beïnvloeden, die leidinggevende.
2: Nee, zeker. Maar ik denk dat het ook wel begint met hoe kijken wij naar een leidinggevende. Dus wij krijgen heel vaak als dan bijvoorbeeld een leidinggevende, die scoort bij ons significant lager. En dat kan ten opzichte van de benchmark binnen de organisatie, maar ook ten opzichte van de benchmark binnen alle organisaties, alle metingen die we doen. En dan kom je op een gegeven moment op een punt, een leidinggevende doet het financieel goed en op dit punt slecht.
0: Aha.
2: Dan is nog in 9 van de 10 geval, maar het is inderdaad geen aardige leidinggevende. Het is geen, het is wel iemand die met een sterke hand en dan wordt hij toch beschouwd als een goede leidinggevende.
0: Ja.
2: En dan halen we structureel 2 dingen door elkaar. En dat is of werk leuk moet zijn of werk belangrijk moet zijn. En een goede leidinggevende is niet per se iemand die het werk nou hartstikke leuk maakt. Die de meeste borrels organiseert en die de hele dag flauwe grappen maakt. Nee, de beste leidinggevende is iemand die werk belangrijk weet te maken. En mensen weet te motiveren. En dat is wel een verschil. Dat verschil zit nog niet bij iedere directie op het netvlies.
0: Nee, en de omschrijft dat belangrijk maken is. Wat moet zo'n leidinggevende dan doen? Wat voor effect moet die sorteren?
2: 4 psychologische basisbehoeften van medewerkers. Kijk, de wetenschappelijke theorie is best uitgesproken hierover. Hè? We hebben motivatietheorie, zelfdeterminatietheorie, autonomie, binding, sociale relatie en rechtvaardigheid. Dat zijn de 4 assen waarop we leidinggevenden beoordelen. Dus bij rechtvaardigheid zit in waardering, bij competentie. Nou, krijgen mensen het gevoel dat ze iets aan het ontwikkelen zijn. Bij binding horen ze bij de club. En bij autonomie heb je binnen bepaalde kaders ruimte om te ontwikkelen.
0: Nou, en het grappige is, jij plakt rechtvaardigheid er dus bij. Want die andere 3, die zijn van DC en Ryan. 1978, dames en heren. Er is niks nieuws aan. Het bestaat al heel lang.
2: Zeker.
0: Maar het is denk ik de laatste 5 jaar ineens in zwang gekomen bij iedereen. Eindelijk, zou ik bijna zeggen. Maar jij zet rechtvaardigheid erbij.
2: Zeker. Altijd als mensen vragen hoeveel psychologische basisbehoeften, dan zeggen we ook vaak 3,5. Want deze staat inderdaad op de nominatie om toegevoegd te worden. Omdat we hebben heel lang gedacht dat dit onderwerp alleen een hygiënefactor was. He, dus alleen maar voor negativiteit kan zorgen. Een beetje vergelijkbaar met een schoon toilet in een restaurant. He, dus we gaan, als je in een restaurant zit en je hebt een smerig toilet, kom je daar nooit meer terug. Maar dan gaat niemand eruit eten omdat ze daar zo'n schoon toilet hebben. We hebben heel lang gedacht dat het in die hoek zit. Maar we zien steeds meer signalen op basis van onze data dat het juist ook kan motiveren. En dat heeft te maken met wederkerigheid. Met waardering, met erkenning. Dus zijn we samen aan iets aan het ontwikkelen.
0: Ja.
2: Als ik op een druk terras werk, en het is extra druk, werkt dan de teamleider ook mee of is hij als eerste naar huis? Dus vandaar dat hij bij ons op de...
0: Zit ook wel een beetje staat in die buurt van die verbinding. Hè? Want ja, probeer je maar eens te verbinden met een collega die, 20% meer verdient en waarvan je eigenlijk weet van jij doet eigenlijk gewoon minder goed dan ik. Dat voelt niet rechtvaardig. Het kan nog een aardig iemand zijn. Kun je nog een enorme teamgevoel hebben. Maar toch, ja, dat helpt je niet.
2: Nee, dat klopt. En dat kan heel overduidelijk die relatieve verschillen, hè, die eerlijkheid in ontwikkeling. Dat kan natuurlijk demotiveren. Dat snap ik ook. Als iemand naast mij zit en die krijgt meer betaald of meer erkenning voor het werk wat hij doet. En ik doe eigenlijk hetzelfde werk. Dat demotiveert.
0: Ja.
2: Maar het kan ook heel duidelijk motiveren. We hebben bij ons één jongen werken en die heeft een militaire achtergrond. Jack. En ik heb wel eens gevraagd, nou joh, is dat echt zo, hè, dat je echt zo uitgecoverd wordt, hè, in die opleiding? Vind ik dan interessant om te weten, hè, of die films allemaal kloppen.
0: Ja.
2: Dus ja, nou, tot op zekere hoogte wel. Ik zeg, maar waarom pik je dat? Waarom zou je niet de eerste de beste dag denken van, ik ben weg hier. Tuurlijk, hè, als je bij een nieuwe baan hebt en dan staat zo'n man tegen je te schreeuwen, ja, dan denk ik, ik ben weg hier. Maar waarom blijf je dan? En welk antwoord denk je dat hij gaf?
0: Ik denk dat hij... we hebben het over rechtvaardigheid. Dus mijn brein probeert nu te puzzelen. Maar ik denk omdat hij omdat iedereen uitgecoverd wordt.
2: Antwoord dat hij... Die man doet dat, maar voor in my best interest.
0: Ah.
2: Dus die doet dat niet omdat hij nou leuk vindt om mij uit te coveren. Nee, omdat hij wil weten, als wij dadelijk in een situatie zijn, dan kunnen we geen discussie hebben over wie is hier de baas, wie deelt hier de lijkbaarheid. Daar is dan geen tijd voor. Dus met andere woorden, die man doet dat omdat ik er beter van word. En dat heeft te maken, ja, met een wederkerigheid en een rechtvaardigheid.
0: Ja.
2: Dus je hoeft niet per se een leuke leidinggevende te zijn om toch gemotiveerde mensen te hebben.
0: Ja, en sterker nog, ik denk ook dat leidinggevenden die niet tegen hun medewerkers durven zeggen, hé, hey, weet je, dit vond ik niet zo tof dat je dat deed. Of dit heb je gewoon niet goed genoeg gedaan. Ik verwacht meer van je. En dat kun je ook. Als je dat niet doet, ja, dan ben je gewoon een angstige leidinggevende, waar je eigenlijk niet zoveel aan hebt. Toch? Dan denk je, ja.
2: Nee, maar hetzelfde issue speelt bij autonomie. Hè? We zijn altijd heel erg scherp op het inkaderen van autonomie. Hè? Daar hoeven we niet zo scherp op te zijn. De kaders mogen best wel helder zijn. Zolang mensen binnen die kaders dan maar ruimte en uitgedaagd worden van wat ga je binnen die kaders bijdragen. Maar autonomie wordt dan vaak geassocieerd met vrijheid, blij.
0: Alles mag. Yeah.
2: Ja, als ik over autonomie begin bij een gemiddelde directie, dan is de eerste reactie is vaak, ja, maar dan moet hier ook wel gewoon gewerkt worden. Niet iedereen kan zomaar doen wat hij wil.
0: Ja,
2: dat snap ik. Dat is ook geen autonomie.
0: Ja, wat grappige, daar zit natuurlijk daar zit iets onder. Hè? Onder die opmerking zit natuurlijk onder, oké, als we de mensen hier niet zouden aansturen, dan gaan ze maar wat doen. Ik had hier jaren geleden een keer een HR-directeur van de landen. Die zei, wij vertrouwen onze medewerkers. Ik zei, ja, dat zegt iedereen. Dus dat klinkt hartstikke mooi, maar wat betekent dat dan? En nou, dat betekent dat we ze echt vertrouwen en dat we dus heel veel dingen niet meer doen. Want wij vertrouwen erop dat ze het goede doen. Dus hoeveel dingen zijn niet meer nodig? We moeten wel duidelijk zijn wat we aan het doen zijn en welke kant we op moeten en welke dingen we willen verbeteren. Maar je hoeft ook heel veel dingen niet meer te doen. En als je heel eerlijk natuurlijk naar een gemiddelde, iets wat grotere organisatie gaat kijken, dan is het toch veel ingericht op basis van wantrouwen.
2: Ja, zeker, zeker. Het is zo'n gedachte, zo'n transactionele gedachte. Ik geef iemand geld en daardoor doe je werk. Dus ik koop jouw tijd. Maar tegenwoordig kun je niet meer die houding permitteren. Het gaat over relationele HR. He, dus kunnen wij een binding met elkaar krijgen? Kan ik jou uitdagen om dit werk, wat belangrijk is, dat gedaan wordt en dat jij je helemaal daartoe geeft? Ja, dat heeft te maken met motivatie en betrokkenheid. Ja. Maar dit, we kunnen natuurlijk leidinggevend hierop trainen, maar hier gaan we ook wel, dit gaan we ook op meten. En dat nemen we ook mee in KPI-dashboards.
0: Nou ja, dat vind ik het interessante. Hè? Want kijk, die DC en Ryan, die komt, ik wil niet zeggen elke week, maar die komt zeker wel 1 of 2 keer per maand komt die langs. En ben ik heel blij mee, want en zoals ik zei, daar is wat in veranderd. Wat ik interessant vind, is dat nog steeds redelijk vaag is. Hè? Het zijn een soort theorie, Het zijn grote woorden, hè? Autonomie. Ja, wat is dat dan? Voor het autonomie voor de ene is voor de andere totale onduidelijkheid. En het mooie wat jullie aan het doen zijn, is dat je dat kan meten. Want je kunt moeilijk tegen een leidinggevende zeggen, nou, vanaf vandaag ga jij je bezighouden met autonomie, verbinding en competentie. Succes. Ten eerste weet hij niet wat het is, want dat is heel ingewikkeld. Maar je weet ook niet waar je staat. Je weet niet hoe je het doet. Je weet niet hoe je het aan moet pakken.
2: Nee, zeker. En de gemiddelde directie. Als je morgen een directeur op straat aanspreekt en je vraagt wat was de omzet vorige week, dan kan hij het waarschijnlijk zo opnoemen. Als je vraagt wie zijn je best en slechts beoordeelde leidinggevende, dan krijg je onderbuikgevoel. Hè? Dan, ja, ik denk Peter en ik denk die. En ik denk, maar ja, dat moet je weten. Je kunt je niet permitteren om op dit zo'n belangrijk onderwerp maar wat te gokken. En ik, ja, een geweldige irritatie is wel die vaagheid in HR. Hè? Dan krijgen we van die wollige termen en we doen allerlei leuke initiatieven. Maar wat leveren die nou echt op? He, dus we krijgen of hele wetenschappelijke
0: inzichten. Het is eigenlijk te bizar voor woorden. Hè? Iedereen snapt. En nogmaals, je zal maar nu leidinggevende zijn. Het is echt een moeilijke baan. Want je moet van alles en nog wat tegelijk. En je moet strategisch zijn en inspirerend. En je moet een beetje goed met je mensen zijn, maar wel duidelijk. En je moet ook oppassen voor de psychologische veiligheid. Daar gaan we het volgende uur over hebben. Nou, kortom, het is best wel ingewikkeld. Alles komt op je bordje. Aan de andere kant kun je ook zeggen, ja, als jij als leidinggevende er een potje van maakt en je hebt een afdeling van 15 mensen, ja, dan heb je dus 15 jaar salarissen waar je sowieso verantwoordelijk voor bent, dat als ze de pleitrik maken met z'n 15e of over een periode van een paar jaar, dat is een bak geld. Dan moet je een hoop geld, moet je een hoop omzet binnenhalen of een hoop kosten besparen, wil je dat voor elkaar krijgen. Los van het feit dat ze ook nog eens een keer in de buitenwereld gaan vertellen dat je een rotbedrijf bent.
2: Ja, precies.
0: Ja, dat heb je ook nog eens een keer.
2: Nee, leidinggeven is een vak. En in 9 van de 10 organisaties waar we komen, ja, dat groeit. De beste kok wordt de baas van de keuken. De beste magazijnmedewerker wordt de baas van het magazijn. Ja, dat is de realiteit van de dag. En wat we dan vergeten is, als iemand leidinggevende wordt, om diegene dan duidelijk te maken, wat is jouw taak als leidinggevende? Namelijk jouw een team aan gemotiveerde mensen neerzetten. En hoe doe je dat dan? Hoe ga je dat doen? Waar ga je beginnen? Hoe weet je dat je het goed doet? Et cetera. Dus altijd als wij software implementeren, dus we helpen ze gewoon met processen, dat we ze wat helpen in een inwerkprogramma of in een gesprekscyclus of in dat soort dingen. Dus we helpen gewoon met techniek. Maar bijna altijd erbij e-learning, training, et cetera, over dit onderwerp. Ja, en dat begint heel conceptueel met 4 psychologische basisbehoeften, waarvan wij denken, ja, die snappen we nou eenmaal wel. Maar dat die gemiddelde leidinggevende dat ook snapt. En die eindigt met, oké, dashboarding. Je kunt daar zien, hoe goed doe je het dan? Hè, als de rest. En als je dan slechter scoort, waarom komt dat? En wat kun je dan leren van anderen? Wie doet het dan beter? Etcetera. Ja, dan ben je leidinggevende aan het ontwikkelen.
0: Wat komt er dan bij jullie uit de data naast de leidinggevende? Want het kan nooit alleen de leidinggevende zijn.
2: Nee, zeker niet. Er zijn een aantal demografische factoren. Leeftijd, lengte, dienstverband. Jonge mensen die niet zo lang in dienst zijn, gaan nou eenmaal sneller verlopen bijvoorbeeld. Die gaan sneller rondkijken, want die zijn zoekende in hun carrière. Ambities zijn een belangrijke. Dus heb ik het gevoel dat ik zelf toe ben aan een volgende stap? Dat is een duidelijke. Lever ik een maatschappelijke bijdrage? Dat zien we gelukkig ook steeds vaker naar voren komen. Dus van dit soort factoren zijn het. En het is vaak een combinatie.
0: Ontwikkelmogelijkheden?
2: Ontwikkelmogelijkheden, ja, zeker. Ja, ja, okay. Ja, tuurlijk.
0: Ik check ook maar even. Want heel veel dingen die worden geroepen op onderbuikgevoelens. En niet per se op data. Maar deze zit er ook in.
2: Ja, ontwikkelmogelijkheden. En dan is niet eens het verleden, maar meer het perspectief het belangrijkste. Dus het toekomstperspectief.
0: Kan ik mij gaan ontwikkelen in plaats van heb ik mij ontwikkeld?
2: Precies. Ik zit nu 5 jaar in deze rol. Mensen vinden dat prima. Zolang ze maar weten dat jaar 6 en jaar 7 dat beter wordt. Dus het vooruitzicht. Dus het is niet eens zo van heb je je ontwikkeld? Want daar staan mensen altijd iets minder bij stil. Maar meer, de komende 2 jaar. Wat zijn mijn volgende stappen? Waar kan ik me op ontwikkelen?
0: En is er nog een opvallende soort outlier dat je zegt, nou ja, dat hadden we zelf ook niet verwacht. Door de leidinggevende snap ik. Al die andere dingen die je net opnoemt. Oké, begrijp ik ook.
2: De praktijk komt verrassend overeen met de theorie, zou ik bijna willen zeggen. Yeah. Nou, ik vond wel opvallend hoe sterk leeftijd en lengte dienstverband, hoe sterk die wel niet waren. Dus met andere woorden, die gaan bijna net zo snel mee tellen bijna net zo sterk als die andere factoren bij elkaar.
0: Wauw.
2: Ja, dus dat betekent echt dat voor deze doelgroep, we zullen echt aan generatiemanagement moeten doen. Binnen je organisatie. Dus deze groep jonge mensen die net in dienst komen, hebben hele andere begeleiding nodig dan bijvoorbeeld oudere mensen die net in dienst komen.
0: Ja.
2: En dat vond ik wel. Ik had wel verwacht dat het verschil zou maken, maar niet dat het zoveel verschil zou maken.
0: Maar dan denk ik ook, dus simpel gezegd, een niet zo goede leidinggevende, om het maar netjes uit te drukken, met slechte ontwikkelkansen en allerlei andere dingen die niet zo goed geregeld zijn, is voor wat oudere medewerkers die langer zitten die blijven wel. Maar dan kun je ook zeggen, ja, die blijven wel. Maar wat doet dat dan voor het werkplezier en de productiviteit van die mensen?
2: Precies, dat is een andere generatie. Die zijn opgevoed met, ik kan me herinneren toen ik mijn eerste baan kreeg. Toen vroeg mijn vader, heb je een beetje een leuke baas? Weet je, dat is gewoon je baas. Dus volledig normaal als je daar een keer door uitgekafferd wordt of et cetera. Jonge mensen pikken dat niet, want je kunt overal terecht. Die zijn opgegroeid met de mentaliteit van, joh, hey, voor elke werkgever 10 anderen en terecht.
0: Ja.
2: Dus het is inderdaad een andere mentaliteit. En dus die mensen blijven wel, ja, die gaan een beetje ongelukkig zitten wezen.
0: Ja, en dus minder productief. En dus gaan ze minder goede ideeën hebben. Dus daar hoef je misschien minder voor verloop en verzuim zorgen te maken.
2: Ja.
0: Maar wel voor al die andere dingen die waar je ook last van hebt.
2: Ja, ik denk dat het begint met als bedrijf deze data hebben. Daarvoor moet je een aantal HR-processen inrichten. En dan kun je erop gaan sturen. Dus het is niet zo van, oh, nu hebben we de gouden oplossing en hier moet je mee aan de slag. Nee, dit moet onderdeel worden van je besluitvormingsproces. Van je reguliere data. Van waar je dingen op gaat testen en ontwikkelen. En kijk naar rendementen. Want als je dit eenmaal hebt lopen, dus je hebt die HR-processen ingericht en je verzamelt die data. Kijk, dan kun je gaan experimenteren. Dan kun je eens gaan zeggen, nou, nu gaan we alle leidinggevenden trainen. En dan gaan we kijken, zien we die scores omhoog?
0: Ja.
2: Of die voorspellers omlaag? Maar als je dat niet hebt ingericht, ja, dan schiet je met hagel.
0: Oké, nou, de laatste wil ik het natuurlijk over hebben. Dat snap je wel. Als er geëxperimenteerd moet worden, dan sta ik vooraan met mijn vingertje omhoog. Want dat moeten we het ook wel even over hebben. We moeten het ook even hebben over of dit allemaal wel mag en kan en ethisch is en zo. Nou, dat hoor je zo.
1: Shaping Your Future. New Business Radio.

0: Tom Grennan. Ja, die wil niet dat je ze hart breekt. Dus dat zou ik maar vooral niet doen.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf voor... Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power.
0: Ja, je drukt wel eens op het verkeerde jingletje. Nou, die kan bij ons weer... met kerst hebben we altijd de fouten die wij maken als presentatoren hier bij de zender. Dus deze past er prachtig in. Ah. Zeg ik maar alvast tegen mijn collega's. Dan kunnen ze hem opschrijven.
2: Het is een lange uitzending.
0: Ja. Ja, met alleen maar, ik ben als enige te horen waarschijnlijk. Maarten Schelke is in de studio, oprichter van Welder. Maarten, we hadden het er net al over. Eerst maar eens even die ethische kant te pakken. Hè? Want ja, data vastleggen, dat is altijd al spannend. Als het over personeel gaat, dan wordt het helemaal spannend. Wat mag je wel, wat mag je niet? Ja, beoordelingsgesprekken, ga je die dan gebruiken als databasis? Dan wil je ook nog dingen gaan zeggen over leidinggevende, of ze nou wel of niet goed zijn. Nou ja, kortom, iedereen voelt al aan van alles en nog wat dat ongetwijfeld een tikje controversieel kan zijn. Dus laten we eerst maar even bij de harde kant beginnen. Wat mag wel en wat mag niet?
2: Goed dat je het onderscheid maakt, want dat is het belangrijkste onderscheid. Wat mag en wat mag niet? We hebben natuurlijk maken met de AVG. Hè? Dus de medewerker is volledig in de regie. Werk ik hieraan mee of niet? Mag mijn data verzameld worden? Wat mag mijn werkgever daarmee? Etcetera. Dus de medewerker is volledig in de lead. Dat kan niet anders. De tweede vraag is dit ethisch verantwoord? Dus mag ik als werkgever hier data op verzamelen? Mag ik signalen oppikken waaruit blijkt dat iemand wellicht wat minder betrokken is of wat een slecht contact heeft met de leidinggevende of dat zingen.
0: Want het verschil met een medewerkerstevredenheidsonderzoek is natuurlijk, die worden vaak anoniem gedaan. En jouw beoordelingsgesprek, ja, daar staat je naam gewoon boven en je naam van je leidinggevende. Dus dat is toch andere koek.
2: Zeker, dat is volledig andere koek. Dat is ook de uitdaging die je vaak hebt met een medewerkersonderzoek. Ja, is anoniem en ja, wat gaan we er dan mee doen? Dus zie daar maar eens beleid op te maken. Hè? Want je weet niet precies bij welke afdeling, welke divisie, welke functies, waar zit het dan? He, en als het is, want het is allemaal anoniem. Dus inderdaad, het is in deze voorbeelden is het met naam en toenaam. Ja, mag dat? Is dat ethisch verantwoord? Ik vind het wel. Vanzelfsprekend.
0: Nee, ik vind dat niet ethisch verantwoord. Dus we hebben een product gemaakt dat we niet weer gaan gebruiken. Ja, dat zou wat zijn.
2: Nee, tuurlijk. Ja. dus ik vind dat maar. En ik vind, dit heeft te maken met de verhouding die wij hebben tussen werkgever en werknemer. Dus in Nederland hebben we gekozen voor een systeem waarbij heel veel van de verantwoordelijkheid bij een werkgever ligt. Dus als iemand uitvalt, betalen wij 24 maanden door. Als we dit aan onze Duitse collega's vertellen, die lachen ons uit. Wij zijn in Nederland op dit vlak echt, ja, vanuit werkgeversperspectief een beetje het lachertje van Europa. Je hebt jouw medewerkers zo goed beschermd, is bijna absurd. Als dat zo is, dan vind ik ook dat je als werkgever, ja, dan hoef je niet alles maar te laten gebeuren. En mensen willekeurig uit te laten vallen. En willekeurig je bedrijf weer te laten verlaten. Nee, dan vind ik, dan mag je ook alles doen om dat in het werk te stellen. Wat daarbij wel belangrijk is, op welke manier ga je dit doen? Kijk, dit is een hulpmiddel om te signalen op te pikken die op andere plekken niet opgepikt zijn. En op die manier kun je met medewerkers proactief, preventief in gesprek over wat speelt er. Kunnen we iets veranderen? Kunnen we iets veranderen in je functie, in je werkomgeving, et cetera. Dit moet dan natuurlijk niet gebruikt worden als soort afreken. Denk van, ja, maar je scoort laag op je voorspeller, dus je bent weg.
0: Ja, ja, maar dat is natuurlijk de andere kant van de medaille. Hè? Dat je ook kunt zeggen van, nou, wij zien dat jij minder betrokken bent. Want we hebben even een taalanalyse losgelaten op alles wat je hebt geschreven, wat er in je e-mail allemaal langskomt. Want je kan dit zou dat in extrema door kunnen trekken. Hè? Dat je zegt, nou, iedereen's webcam staat de hele dag aan en we doen er gewoon een facial scan. Of je nou een beetje blij uit je ogen kijkt of niet. Dat willen we natuurlijk niet, hè?
2: Nee, dat krijg ik ook niet. Geweldige Big Brother.
0: Ja, toch? Creeps. Dat is echt heel eng. Ja,
2: ja. Ja, nee, maar ik ben een aantal gerichte momenten in een HR-cyclus bijvoorbeeld. Ja, dat zijn ook de momenten waarin je uit kunt spreken. Waarin je de signalen bewust geeft. Dus nee, niet in de
0: sterker nog, kijk, ik zou zeggen, want ik durf wel te zeggen dat gemiddeld gezien, dat die hele beoordelingscyclus, die natuurlijk ook onder druk staat, maar stel je voor dat je hem nog hebt, dat die hele beoordelingscyclus, dat er relatief weinig natuurlijk mee gedaan wordt. Je bent er een hoop tijd aan kwijt. Maar hoeveel leidinggevenden en hoeveel medewerkers nou echt actief aan de slag gaan met wat ze daar bedacht en afgesproken hebben?
2: Nou, ik was net best wel wat kritisch op Nederland. Hè? Dat we in Nederland zo'n vrije cultuur hebben waar medewerkers wel heel goed beschermd worden. Wat interessant is om te zien, als wij bijvoorbeeld zo'n gesprekscyclus over meerdere landen uitrollen, dan zien we een paar opvallende dingen. Het percentage gevoerde gesprekken is in landen buiten Nederland vaak hoger dan in Nederland. Waarom? Daar heerst een iets hiërarchischere verhouding. Dus als mijn leiding, als de directie van dit bedrijf verwacht dat wij dit soort gesprekken gaan voeren, dan doen wij dat netjes. In Nederland zijn er een heleboel eigenwijs leidinggevenden die denken, hier heb ik geen tijd voor, gezin in, vind ik onzin, et cetera. Dus het percentage gevoerde gesprekken is in andere landen vaak hoger. Het aantal gemaakte werkafspraken tussen leidinggevende en medewerker is in Nederland vaak weer wat hoger. En dat vinden wij vaak een indicatie voor de kwaliteit van een gesprek. Hm. Dus hebben we het verplichte riedeltje afgewerkt, of hebben we echt samen een plan gemaakt om het te verbeteren? Ja. Dus er zijn best mooie internationale verschillen hier.
0: Grappig. Alright. Nou, kortom. Mensen die hiermee aan de slag willen, mogen zelf hun eigen ethische gesprek voeren. Het spannende is, ik denk dat het juist voor organisaties heel goed past die in ieder geval in woorden aangeven dat mensen belangrijk voor ze zijn. Dan kan je hiermee natuurlijk daar ook daadwerkelijk cijfers aan koppelen en acties aan koppelen. We hadden het net al even over de experimenten. Hè? Daar wil ik de laatste 5 minuten nog even aan besteden. Wat is nou een van de dingen dat als je erachter komt. Nou, laten we die leidinggevende maar kiezen. Want dat is misschien wel de belangrijkste. Er zijn een paar van die hotspots in de organisatie waarvan je gewoon ziet, nou, daar gaat het niet goed. Die leidinggevende die zorgt er gewoon voor dat verloop omhoog gaat, verzuim omhoog gaat. Volgens de data-analyse. Wat dan?
2: Een hele makkelijke. Kijk, het politiek correct al. Nee, dan moeten we. Iedereen moet in training, et cetera. Ja. Als ik 1 praktische tip zou geven. Zorg eens dat je beste leidinggevende met je slechtste leidinggevende in gesprek gaan. Waarom scoort de een dan hoger en dan de ander? Nou, is heel makkelijk. Kost niks. Kun je morgen mee beginnen. Want blijkbaar zit er iets wat die ene leidinggevende beter doet dan die ander. Nou, lijkt me een hele makkelijke om eens mee te experimenteren als je dat.
0: Ja, dat klinkt heel overzichtelijk. Ja. Zeg je dat dan ook van tevoren tegen ze? Hey, jij doet het heel goed en jij doet het helemaal niet goed. Je kunt mooi van elkaar leren. Als je echt mensen wil verbinden, moet je dat doen, denk ik. Hè?
2: Ja, ja. Ja, nou, leidinggevenden moeten wel een beetje met de billen bloot. Nou, en wat nog.
0: Maar het grappige is, dit ligt al. Je voelt het al aan. Hè? Ik zei het, terwijl ik het zeg, denk ik, ja, waarom eigenlijk ook niet? Toch? Je wil toch. Ik denk dat als je dit in sales doet, dan vinden mensen het helemaal niet raar om te zeggen, weet je, jij bent een ervaren salespersoon. Je doet supergoed. Deze die komt net kijken of die struggelt een beetje. Ga hem helpen of haar helpen.
2: Ja.
0: Dan zou dat niet zo raar zijn.
2: Nee, en gek genoeg zit de meeste weerstand niet eens bij leidinggevenden, bij ons, bij directies. Daar zit vaak een houding van, ja, maar hallo, we hebben geen opleiding nodig. Ik ben hier de directeur, de CEO of de financieel directeur. Dus de weerstand zit nog vaak bij hoger management dan bij die hele groep aan middelmanagement. Terwijl zij het grootste effect hebben. Wij zien heel vaak dat wij bijvoorbeeld een gesprekscyclus of een intern communicatieplan uitrollen. En door wie wordt het minst geadopteerd? Door de directieleden. Dus die kunnen ook nog wel eens wat gebruiken.
0: Ja. Alright, nou die is dus heel overzichtelijk, hè? Dus koppel de een aan de ander. Wat is een ander mooi experiment?
2: Poeh, nog een ander experiment.
0: Of laten we hem dan is niet die leidinggevende nemen, maar meer de algemenere. Hè? Dus de meer bedrijfsbrede dingen die voor iedereen zo positief of negatief kunnen zijn in de organisatie. Dus opleidingskansen, ontwikkelmogelijkheden, dat soort dingen.
2: Ja, heel vaak zoeken we het in deze hoek. Ik zou het daar niet als eerste zoeken. Dus we hebben het heel vaak over competentieontwikkeling. We moeten opleidingstrajecten, et cetera. Ik zou eens beginnen met zorg dat de lijn van organisatiedoelen naar teamdoelen naar individuele doelen, dat die klopt. Want daar zien we veel frustratie. Dat als een individuele medewerker precies weet, nou, wat is mijn persoonlijk doel om bij te dragen aan dat teamdoel? Lees autonomie. Daar kun je denk ik de meeste winsten in halen. Dus daar zou ik morgen mee beginnen. Het klinkt heel vanzelfsprekend wellicht. Maar dit is heel vaak open voor discussie, ruis, niet uitgewerkt, et cetera.
0: Ja, en iedereen voelt dan op zijn klompen ook aan. Dit klopt ergens niet.
2: precies.
0: Wat iemand wat gezegd wordt in de top en waar wij op afgerekend worden, dat is niet congruent. En dat hoef je niet eens. Waarschijnlijk is dat niet eens bewust dat mensen dat daarover nadenken.
2: Nee, wat krijg je? Dan gaat het dadelijk slecht met een organisatie. Die voorbeelden hebben we heel veel gezien. Het gaat slecht met een organisatie en de topman die loopt weg met een dikke bonus. Nou, wat doet dat met de motivatie van al die mensen, denk ik? Maar dat komt omdat die organisatiedoelen zijn niet alleen maar die teamdoelen en die individuele doelen. Die lopen langs elkaar heen. Dus blijkbaar heeft die top van een bedrijf zo die doelen weten te stellen, maar ze niet genoeg vertaald, waardoor zij de doelen wel kunnen halen en de rest allemaal niet.
0: Ja, lekker is dat, hè? Dat je mensen aan het ontslaan bent bij KLM. Laten we maar gewoon lekker bij naam en toenaam noemen. Dat mes er nog even lekker in stoppen. En dan ondertussen krijgt de CEO een bonus. Ja. En ja. Het grappige vind ik ook dat er
2: of in deze tijd, Glenn, wordt AI gebruikt als excuus. Hè? Dus we hebben een

0: moeilijk te worden. Er gaan banen verdwijnen, maar er komen nog meer banen bij. Dus hoezo ben je nu mensen aan het ontslaan? Je moet nu mensen aannemen.
1: Ja, ja, ja. Nou, kortom, er valt nog genoeg te bespreken, maar niet vandaag, want we zijn bijna door de tijd heen. Het was super leuk dat je er was. Je hoorde Maarten Schellekens, oprichter van Welder. Wil je meer luisteren? Dat kan natuurlijk. Dan kan je naar peoplepower.radio, de volledig vernieuwde website. En het fijne dan is ook nog eens een keer dat als jij het gaat gebruiken en je denkt, hé, maar wacht eens even, ik had hier iets anders verwacht of er klopt nog iets niet, dan kun je het mij laten weten. Dan kan ik hem weer een beetje beter maken. Dus doe dat vooral. Maak gebruik van de AI Power, dus de AI Assistant, waarmee je door steeds meer afleveringen kan gaan zoeken wie nou eigenlijk iets gezegd heeft voor briljant. Dus dan kom je Maarten waarschijnlijk straks tegen over betrokkenheid en over verzuim en over verloop. Maar je kunt je ook inschrijven voor onze community. Ik dacht, het is leuk om eens even te zien wie er eigenlijk allemaal aan het luisteren is. En dan kunnen jullie ook met elkaar babbelen nog via de website. Nou, wat wil je nog meer? Kortom, peoplepower.radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.

0: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
1: ja.
0: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
1: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
0: Ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
5: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash. Veel MKB-bedrijven lopen geld mis doordat klanten facturen te laat of helemaal niet betalen. Dat blijkt uit onderzoek van Exact onder ruim 900 ondernemers. Gemiddeld kost dat bedrijven zo'n 20.000 euro per jaar. Opvallend is dat bijna de helft van de ondernemers niet weet hoe snel klanten normaal gesproken gaan betalen. Daardoor komen betalingsachterstanden vaak pas laat aan het licht. Ondertussen willen veel ondernemers juist investeren en groeien. En volgens de ondernemers kan slimmer debiteurenbeheer helpen om die financiële ruimte te vergroten.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
8: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Ron Lemmens.
10: Goedemorgen. De IT-sector verandert sneller dan ooit. Cloud, AI en security vragen om continu innovatie. Maar hoe blijf je wendbaar in die razende markt zonder dat groei ten koste gaat van cultuur en mensen? Onze gast van vandaag weet alles van accelereren. Want in slechts 4 jaar tijd groeide Interstellar via 20 overnames uit tot een toonaangevende IT-dienstverlener. Met nu zo ruim 750 medewerkers. De buy-and-build fase is afgerond. Maar nu ligt dus de focus op de volgende stap: accelereren. Mijn studio, Maarten van Montfort, CEO en co-founder van Interstellar. En met de strategie Vision 28 zet Interstellar in op slimmer werken, bundelen van krachten en bewust leiderschap met mens als middelpunt.
9: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
10: Maarten, van harte welkom in Let's Talk Business. Goedemorgen.
11: Goedemorgen.
10: Ik dook vanmiddag in de materie, want ik wist dat ik dit programma ging presenteren. En toen dacht ik, in 4 jaar tijd 20 bedrijven overnemen. Jij weet van aanpakken.
11: Zeker. We hebben de eerste jaren zeker niet stilgezeten. We zien natuurlijk een grote consolidatieslag die gaande is in de IT-sector. En daar spelen wij een belangrijke rol in. We hebben er heel bewust voor gekozen om in de eerste jaren vooral te groeien. Door het doen van heel veel overnames. We zien natuurlijk dat als je de krachten bundelt, dat je relevanter bent voor klanten en uiteindelijk ook voor medewerkers. Dus de eerste jaren hebben we vooral in het teken gestaan van het doen van heel veel overnames. En we stonden bijna elke maand wel in het nieuws met een mooie aankondiging.
10: Nu is het zo dat je dat niet alleen gedaan hebt. Met een team van 3 mensen is de kern van het bedrijf geweest.
11: Klopt.
10: Hoe is dat samengekomen? Want jij bent al veel langer als ondernemer actief in de IT-wereld. Hoe lang al?
11: 25 jaar. Ik ben ooit na mijn afstuderen, zeg ik altijd, per ongeluk in de IT terechtgekomen. Eind jaren 90. Dus ja, de industrie was toen booming. Heel blij dat ik die afslag toen genomen heb. En ik heb heel veel dingen gedaan. En uiteindelijk in 2020 is het idee ontstaan om met Interstellar te starten. Samen met een investeerder die ook al een aantal IT-bedrijven had. Ik had zelf een eigen IT-bedrijf. En toen zijn de plannen gesmeed om met 6 bedrijven een start te maken met een mooi platform. Eerste instantie hadden we een projectnaam bedacht. Want zo werkt dat als je ergens aan mee gaat starten. De naam Interstellar. En gaandeweg waren we zo enorm aan die naam verknocht dat we die ook maar gehouden hebben.
4: Maar even terug, hè, naar net afstuderen. Dan denk je van oké, ik ga de IT-branche in. Was het dan puur op fascinatie van de materie of gewoon het ondernemerschap?
11: Dat laatste. Ik had niet zo heel veel met IT. Ik ben van huis uit heel commercieel. Ik stond op mijn 12e al op de markt en veel gewerkt. Altijd heel veel met mensen gedaan. Dus ik wist wel dat ik iets wilde doen in de commercie. Ik heb aan de Haarlem Business School gestudeerd. Daar word je feitelijk al opgeleid als ondernemer. Dat sprak me heel erg aan, dat pragmatische. En ja, eind jaren 90, ik kon verschillende kanten op. Ik kon de advertising in, ik kon de recruitment in en ik kon ook de IT in. En ik heb uiteindelijk heel bewust de keuze gemaakt om dat te doen. Omdat ik wel zag dat er toen al zoveel dingen gaande waren. En dat digitalisering opkwam. Dat was nog een beetje voor het millennium in die tijd. Dat ik dacht, ja, dit is wel de sector waarin ik in wil stappen. Maar ik heb me toen eigenlijk alles zelf eigen moeten maken. Want ik wist er nog niet heel veel van.
4: Maar goed, dan moet je inderdaad ook weten van op het moment dat je bedrijf gaat opnemen. Waarschijnlijk kijk je naar de expertises van de bedrijven die dan in de picture komen om over te nemen. Om die aan het portfolio toe te voegen. Hoe hebben jullie dat van tevoren vormgegeven?
11: Ja, het allerbelangrijkste is, wij proberen vooral heel goed te luisteren naar wat er speelt bij onze klanten. Je wilt uiteindelijk, als je een bedrijf overneemt, wil je iets toevoegen waarmee je ook meerwaarde kunt creëren voor klanten. Dat heeft bij ons enerzijds gezeten in het feit dat we graag op verschillende plekken in Nederland een vestiging wilden hebben. Ondanks dat onze business een heel groot deel op afstand kan gebeuren, merken we dat klanten het fijn vinden als je in de buurt bent. Dus we hebben in eerste instantie gekeken naar regio's waar we graag wilden uitbreiden. En later zijn we ons veel meer gaan focussen op het toevoegen van kennis en kunde die we nog niet hadden. Nou, ik ken veel bedrijven in de markt. Je doet natuurlijk je huiswerk. Dus je hebt lijstjes. Je probeert met partijen in gesprek te komen. Maar het allerbelangrijkste is dat we luisteren naar onze klanten en ook wat onze medewerkers zien en horen bij klanten. Om op basis daarvan hele gerichte overnames te doen.
4: Als je kijkt naar het klantenportfolio, Hoe zou je die kunnen omschrijven?
11: Nou, we hebben door het doen van die overnames ontzettend veel klanten. Hè, want je neemt een bedrijf met alles wat erbij hoort over. Niet alleen de getalenteerde medewerkers, maar natuurlijk ook alle klanten. Dus we hadden door het doen van overnames duizenden klanten, om het zo te zeggen. Inmiddels zijn wij natuurlijk een middelgroot bedrijf met 750 collega's. En zien we ook dat onze ideale klant ook in dat middensegment zit. Dus onze klanten starten zo'n beetje van ongeveer 50 medewerkers. Tot bakkenmeter 2500 medewerkers. En we hebben natuurlijk altijd wat uitzonderingen aan de bovenkant en de onderkant. Maar het gros van onze klanten zit in dat segment. En daar voelen we ons gewoon heel erg goed. We hebben ook de omvang. We hebben de professionele organisatie die ook past bij de wensen en eisen die dit soort klanten stellen aan een IT-dienstverlener.
4: IT-dienstverlener, dan heb je natuurlijk de managed service provider. En dat is een onderdeel van eigenlijk wat jullie totale pakket omvat.
11: Klopt, dat is eigenlijk de kern van wat we doen. Dus het beheren, het leveren en beheren van netwerken, werkplekken, beveiligingsoplossingen en infrastructuren. Dat is het grootste deel van onze activiteiten. En daarnaast hebben we nog een aantal bedrijven in de groep die op specifieke domeinen extra kennis en kunde toevoegen. Bijvoorbeeld op het gebied van cybersecurity, maar ook op private cloud, op consulting en tegenwoordig ook op het gebied van data en AI.
4: Heel breed. Ja. We gaan proberen het komende uur er toch eens een soort van mes doorheen te zetten en door midden te snijden. 750 medewerkers. Dan ben je al gewend als zijnde ondernemer om een bedrijf te runnen. Maar op een gegeven moment zie je natuurlijk die groei toenemen. Hoe was dat voor jou als ondernemer?
11: Ik heb al eerder bedrijven gehad, die waren kleiner. Dus als je op een gegeven moment van 100 naar 200 naar 500 naar 750 gaat, dan gaat dat natuurlijk ontzettend hard. We zitten op heel verschillende plekken in Nederland, dus onze kantoren verschillen in mate. Maar we hebben niet 750 mensen op één kantoor zitten. Ik denk dat mooi is, want daardoor hou je wel een stukje intimiteit op de verschillende locaties. Maar het lukt me niet meer om alle 750 collega's nog bij naam te noemen. Ik denk dat ik een heel eind kom, maar dat is met deze groep natuurlijk niet meer mogelijk.
4: Nu staan wij de afgelopen jaren regelmatig op de Cloud Expo en ik zag daar wat namen voorbij komen als Ask Roger. En dan had ik nog eentje die in heel recent is overgenomen, Veldton.
11: Ja.
4: Was op zich al een grote club.
11: Ja.
4: Dat zijn partijen die dus langzaam maar zeker in die buy-and-build strategie omgeturnd worden naar Interstellar.
11: Ja. Ja.
4: Is daar een bewuste keuze voor gemaakt om toch één naam te kiezen?
11: Ja, als je 20 overnames doet en een aantal, we hebben een aantal kleine overnames gedaan, dus die hadden we al meteen geïntegreerd in een van de bedrijven die we hadden. Maar als je op een gegeven moment 14, 15 verschillende merken in de lucht moet houden, wordt het voor klanten heel onoverzichtelijk. Dus er was ook heel sterk de behoefte vanuit onze klanten om vanuit één naam te werken, vanuit één contract, vanuit één contactpersoon. Zodat klanten eigenlijk op een hele makkelijke manier gebruik konden maken met onder andere wat Ask Roger ook deed of wat Veldon doet. Dus daardoor hebben we ervoor gekozen om die bedrijven bij elkaar te brengen. Dat doe je enerzijds aan de voorkant. Dat is natuurlijk een merk, hè, onder dezelfde naam acteren. Maar natuurlijk het grootste werk zit aan de achterkant. Hè, samenwerken met dezelfde systemen, dezelfde processen. En het allermoeilijkste is natuurlijk de cultuur. Ja, uiteindelijk hebben al die bedrijven een eigen cultuur. En ik denk als je het over integratie praat, is dat het meest complexe onderdeel daarvan.
4: Nou, precies, dat was inderdaad precies de aanleiding van deze vraag uiteraard. Hoe ga je dan te werk om die cultuur één te laten worden? En daarbij ook al die hele transitie, zeg maar, in het bedrijf voor te brengen. Hoe is dat verlopen afgelopen jaar?
11: Nou, daar zitten we eigenlijk nog middenin. Een van mijn collega's maakte altijd het grapje van morgen om 3 uur start een nieuwe cultuur. Even als opmerking, want zo werkt het natuurlijk niet in de praktijk. Cultuur is iets wat jaren duurt. Ondanks dat Interstellar in januari pas 5 jaar bestaat, hebben bedrijven die al meer dan 30 jaar bestaan. Die bedrijven hebben in 30 jaar natuurlijk een eigen DNA gebouwd en een eigen cultuur ook opgebouwd. En dat kun je niet zomaar van de een op de andere dag omturnen door mensen allemaal een zwarte trui te geven met een Interstellar logo. Dus dat bestaat uit heel veel verschillende de componenten. Belangrijkste is dat je de medewerkers meeneemt in wat je gaat doen. Zo hebben we een aantal jaar geleden onze strategie voor het jaar 25 gepresenteerd. Een stip op de horizon presenteren. Iets waar medewerkers van zeggen, hey, maar dat vind ik interessant. Daar wil ik graag aan meedoen. Communicatie is extreem belangrijk. Ik zeg altijd, dat kun je nooit genoeg doen. Maar zorgen dat je transparant blijft. Vertellen wat je gaat doen. Maar ook de besluiten die je neemt goed toelichten. Want als je in zo'n integratie zit, dan ga je ook dingen doen die sommige mensen niet leuk vinden. En daar moet je gewoon heel helder over zijn. En aangeven waarom we bepaalde besluiten nemen. Uiteindelijk wil je een gezamenlijk DNA creëren. Op basis van kernwaarden. Maar ook op een stukje gewenste cultuur. Maar wij hebben er ook heel bewust voor gekozen dat we op de verschillende kantoren ook het stukje lokaliteit willen behouden. Je kan je voorstellen dat we in Enschede andere gebruiken hebben dan op ons kantoor in Steenbergen.
4: Maar hoe moet ik dat dan zien? Is het dan zo dat er bij wijze van spreken na een overname een team aan de slag gaat vanuit, tussen aanhalingstekens, de hoofdkantoor, om juist die cultuur en eigenlijk het DNA van Interstellar in te brengen? Of hoe werkt dat in de praktijk voor jullie?
11: Ja, we doen het uiteindelijk samen. Dus we hebben natuurlijk vanuit de groep veel kennis en kunde. Zeker als het gaat over systemen en over een aantal wat meer organisatorische zaken. Dat hebben we natuurlijk inmiddels een aantal keren gedaan. We leren ook nog steeds. We hebben inmiddels een groot deel van de bedrijven geïntegreerd. Daar zijn ook dingen niet goed gegaan. Er gaan heel veel dingen wel goed.
4: Wat ging er niet goed?
11: Nou, ik denk dat we in sommige gevallen dingen te snel hebben gedaan. En in andere gevallen soms ook dingen te langzaam. Dus timing is extreem belangrijk. Als je dingen te snel doet en je neemt mensen niet goed genoeg mee, dan haken ze af. Want dan denken ze, wat gebeurt
4: hier? Dus eigenlijk weinig tijd nemen voor draagvlakcreatie.
11: Ja. Ja, of te snel even een systeem omzetten zonder dat je de adoptie echt heel goed hebt geregeld. En als je dingen te langzaam doet, dan worden mensen heel ongeduldig. Want als je eenmaal onderdeel bent geworden van een groep en er gebeurt niks, dan gaan mensen je ook aankijken. Maar waarom zijn we hier dan? Dus timing en de juiste snelheid, dat is extreem belangrijk.
4: Ik kan me voorstellen dat inspiratie hierbij een sleutelrol vervult.
11: Ja.
4: Hoe doen jullie dat vanuit Interstellar?
11: We proberen veel aanwezig te zijn. Ik zeg altijd, ik heb zelf geen kantoor. Ik ben een soort nomade en ik rijd het hele land door. Probeer veel op de grotere locaties heel vaak te zijn. En op de kleinere locaties uiteraard ook als we in de buurt zijn. Dus zorgen dat we zichtbaar zijn is heel erg belangrijk. Benaderbaar. Collega's vragen kunnen stellen. We doen elk kwartaal een roadshow. Dan gaan wij het land in. Dan gaan we naar de collega's toe om te vertellen wat er gebeurt. Natuurlijk allerlei verschillende communicatieplatformen die we gebruiken om mensen voor te stellen, goed uit te leggen wat we doen. Ik neem elke maand een video op. Dus elke maand is er een videoboodschap met gewoon een update binnen het bedrijf. Want ja, als je op 10 verschillende plekken in Nederland werkt, dan kun je niet altijd iedereen ook bij de koffiemachine aanspreken. Dus we hebben eigenlijk een soort multi-channel strategie waarop we heel veel verschillende manieren met medewerkers in contact proberen te komen.
4: Heb je daar nog iets lering uit getrokken in de coronaperiode? Dat vraag ik me af.
11: Ja, wij zijn natuurlijk gestart eigenlijk met Interstellar in de coronaperiode.
4: Ook daar was de communicatie natuurlijk, die mensen die thuis zaten, ontzettend belangrijk.
11: Ja, Dat klopt, dat klopt. Het was natuurlijk sowieso een hele bijzondere periode. Ik denk ook voor de IT-sector, omdat het eigenlijk met de IT-sector toen heel goed ging. Hè. We kwamen om in het werk, want alle klanten wilden natuurlijk iets doen. Dus we waren vooral ook heel erg druk. En wat we wel gemerkt hebben, is dat we na corona toch ook wel heel goed zijn gaan kijken hoe we dat hybride werken op een goede manier kunnen toepassen.
3: Terwijl het eigenlijk in de IT-wereld al inkomen was bekend.
11: Ja. Ja,
3: fenomeen.
11: Dus, voor ons was de omschakeling om thuis te werken helemaal niet zo groot. En nu ben je op zoek naar de goede balans. Dat je medewerkers wel nog met enige regelmaat natuurlijk ook nog ziet. Dat het persoonlijke contact en elkaar in de ogen aankijken. En even een praatje maken bij de koffiemachine. Ja, gaat toch beter dan via Teams. En daar moet je gewoon een hele goede balans in zien te vinden. Dus ik denk dat we de goede dingen uit COVID hebben meegenomen. Dus de faciliteiten bieden dat medewerkers veel flexibeler kunnen werken. Maar wel heel erg alert op blijven dat je elkaar wel echt blijft zien.
3: Leuk dat je er bent, Maarten. We gaan er straks de diepte induiken.
12: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Commodores en Brick House.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Bij mij in de studio vandaag Maarten van Montfort, CEO en co-founder van Interstellar. En ja, we hebben het verhaal dat van Maarten eigenlijk al gehoord. 4 jaar tijd meer dan 20 bedrijven overgenomen. Je zei net onder de muziek ook al eventjes nog dat er nog wel een aantal bedrijven opereren onder eigen naam. Hoe zit dat?
2: Klopt. We hebben heel bewust ervoor gekozen om een groot deel van de activiteiten te integreren. Daar zat heel veel overlap in. Werkten we vanuit verschillende regio's, maar wel met een vergelijkbaar portfolio. Dus die hebben we geïntegreerd. Het zijn bij elkaar 9 bedrijven. En we hebben nu nog een aantal bedrijven die onder eigen naam actief zijn. En dus feitelijk nog een eigen onderneming zijn binnen de Interstellar Group. We werken natuurlijk wel heel nauw met elkaar samen. Delen natuurlijk dezelfde klanten. Maar we hebben er heel bewust voor gekozen om die bedrijven nog stand-alone te laten opereren. Omdat zij bijvoorbeeld in een niche actief zijn. Of dat zij een specifieke doelgroep bedienen. Die we vanuit Interstellar, vanuit de MSP niet kunnen bedienen. Dus daarna volgen we eigenlijk een soort duale strategie.
0: Ja, wat kan zo'n niche zijn?
2: In ons geval is dat bijvoorbeeld cybersecurity.
0: Dan moet je eigenlijk ook wel, wat dat betreft, die niche bekleden. Omdat daar is heel veel aan de hand op dit moment.
2: Dat klopt. En we hebben daar 2 bedrijven. Een bedrijf dat al meer dan 30 jaar bestaat. Dus daar zit heel veel legacy
0: know-how,
2: in.
0: Precies,
2: know-how.
0: Ja.
2: Hele bekende naam in de markt. En we hebben een bedrijf daarbij wat pas een aantal jaren bestaat. Echt een heel jong bedrijf. Een born in the cloud bedrijf, zoals we dat noemen. En wat we zien is dat klanten die zaken, die iets zoeken op het gebied van cybersecurity, dat vaak zoeken bij specialist. En dus het hebben van een eigen naam of een eigen entiteit. Biedt ons gewoon veel meer kansen als dat we het zeg maar op zouden laten gaan in het grotere geheel.
0: Ja.
2: Omdat klanten vaak dit soort diensten, dit soort hele belangrijke diensten echt bij specialisten afnemen.
0: Je moet daar autoriteit zijn, wil je die markt kunnen overleven, toch?
2: Klopt. Ja, ja. Je hebt echt de kennis en kunde nodig. De mensen in dienst die een autoriteit zijn op dat gebied. Daar hebben we er gelukkig ook een aantal.
0: Welke bedrijven zijn dat?
2: Dat zijn Pinewood en 8Fence. Ja. Ja, en nogmaals, één bedrijf bestaat al heel lang. Ik denk een van de langst lopende cybersecurity bedrijven in Nederland. En 8Fence is een van de jongere bedrijven. Heel mooi om dat ook bij elkaar te zien. Omdat ze elkaar ook versterken wat dat betreft.
0: Dus complementair aan elkaar. Wat zijn dan de verschillen?
2: Verschillen zitten onder andere in de technologie die wordt gebruikt. En ook de diensten die erop worden geleverd. Wij hebben er heel bewust voor gekozen om 8Fence erbij te halen. Omdat zij een heel laagdrempelig. Een hele laagdrempelige diensten hebben, volledig gestandardiseerd op het Microsoft platform. We zien met name dat daarbij de wat kleinere klanten heel veel behoefte aan is, omdat je heel snel kunt starten. En Pinewood is van oudsher een cybersecurity specialist die wat meer aan de bovenkant van de markt zit, maar ook klanten met hele complexe omgevingen. Denk erbij aan bijvoorbeeld grote ziekenhuizen. Heel goed kan bedienen omdat zij een wat meer, agnostische blik hebben. Dus zij hangen niet zozeer aan specifieke technologie. Maar kijken het veel meer vanuit de inhoud. Ja, en het is heel mooi om die twee bij elkaar, om die twee naast elkaar te zien. Ook omdat die twee werelden langzaamaan ook wat meer naar elkaar toe kruipen.
0: En als je dit zo uitlegt, ik zie hier ook staan, hè, vandaag de dag noemen jullie zelf een platformorganisatie. Ja, dit past natuurlijk perfect in zo'n platform.
2: Ja. Dat klopt. Wat wij onder een platformorganisatie verstaan is dat we een bepaalde standaard neerzetten. Een structuur waarin we optimaal met elkaar kunnen samenwerken binnen de groep. Dus dat is enerzijds natuurlijk ons grote MSP-bedrijf. En anderzijds de andere bedrijven die daar aan toegevoegd worden. Die dus onderdeel zijn van de groep. Op dat platform proberen we natuurlijk heel schaalbaar te zijn. Dat als we in de toekomst nieuwe overnames doen. Dat we bedrijven eigenlijk heel snel kunnen aansluiten.
0: Is het zo dat... Want zo begreep ik het een beetje. Als je in de website ook daarin duikt. Lijkt het nu dat jullie in een volgende fase beland zijn. Dus die echte snelle overnames. Dat is nu afgerond, toch?
2: Klopt.
0: Maar dat wil niet zeggen dat jullie nooit meer iets overnemen.
2: Nee. In zoverre blijven we natuurlijk altijd om ons heen kijken. En hebben we echt nog wel wensen. Bijvoorbeeld op bepaalde locaties. We zitten nog niet in Eindhoven en in Zwolle bijvoorbeeld.
0: Kon je overigens heel erg op Nederland gericht.
2: Klopt.
0: Is dat ook bewust?
2: Ja, onze strategie is echt gericht op de Nederlandse markt. Daar is nog heel veel te doen. De markt is ook nog steeds best wel gefragmenteerd. Er zijn nog steeds heel veel kleinere en lokale IT-dienstverleners. Dus er is voor ons nog heel veel ruimte ook om in die markt te groeien. En wat ik net al zei, we zijn op een aantal plekken nog ondervertegenwoordigd. Dus de Brainport-regio Eindhoven is een regio waar we graag zouden willen zitten. Daar gebeurt natuurlijk heel erg veel, zeker natuurlijk rondom ASML. Zwolle is een plek waar we graag zouden willen uitbreiden. Er zit een hele goede hogeschool. Hè? Dus als je ook kijkt van hoe kom je dicht bij talent. Kan dat een onderdeel zijn van een overnamestrategie. En we blijven natuurlijk altijd kijken naar nieuwe technologieën. Eerder dit jaar hebben we het bedrijf Den of Data overgenomen. Bestond ook pas een paar jaar. Ook een heel jong bedrijf, specifiek op het data. En op het dataplatform. Ja, we zien nu dat daar eigenlijk de meeste vragen van onze klanten vandaan komen. Dus ja, ook dat is heel belangrijk voor onze strategie. Altijd alert blijven op wat we horen bij klanten. En nieuwe kansen die er zijn om bedrijven over te nemen.
0: Talenten gaan we straks ook uitgebreid over hebben. Want War on Talent is voor de IT-sector zeker aan. Ben jullie ook? Of heb je daar toch al een soort van... Ja, wiel uitgevonden om aan je te binden.
2: Nou, het is heel belangrijk natuurlijk om medewerkers zo lang mogelijk aan je te binden. Dat doe je natuurlijk om gewoon een hele goede werkgever te zijn. Maar dat gaat verder dan alleen de standaard dingen. We besteden veel tijd en energie aan learning and development. We hebben eigen trainers bij ons in dienst. De faciliteit is centraal in het land. Een mooie locatie waar we trainingen verzorgen. We hebben programma's die veel meer kijken ook naar de persoonlijke ontwikkeling van collega's. Dat doen we ook in-house met eigen medewerkers. En daarbovenop hebben we nog een Future Leadership programma. Waarin we ook goed nadenken over de leiders van de toekomst. En die proberen we ook zelf in-huis op te leiden.
0: Dat zijn de toekomst, daar gaan we straks over hebben. Dan even zeg maar de kern van het bedrijf als managed service provider. Ja. Hoe weet je het vertrouwen te winnen van bedrijven? Is dat door je inmiddels grote... Ja, voorkomen als bedrijf zijnde? Of ook wel gewoon de lokale benadering?
2: Ja, ik zou bijna zeggen, het is een combinatie van beide. We hebben inmiddels de omvang dat we voor middelgrote bedrijven en organisaties in Nederland een interessante partij zijn. Als je 750 medewerkers hebt en je hebt een breed palet aan diensten in je portfolio, dan ben je interessant voor dat soort type bedrijven. Maar we zijn nog steeds ook vertegenwoordigd in de regio's. Dus dat betekent eigenlijk dat we ook altijd wel in de buurt zitten van onze klanten. Ik zeg altijd maar zo dat als er echt een keer wat aan de hand is, dat we ook binnen een half uur op de stoep kunnen staan. Dat krijgen we vaak terug van onze klanten, dat ze dat waarderen. Daarnaast is het natuurlijk ontzettend belangrijk dat je gewoon doet wat je moet doen. En dat is natuurlijk in onze sector vaak iets wat niet altijd wordt gezien. Want IT wordt vaak ook natuurlijk wel gezien als gas, water en licht. Als alles het doet, dan hoor je niks. En als het het niet doet, dan heb je natuurlijk klanten aan de telefoon. Dus je moet zorgen dat je dat heel erg goed doet. En ik blijf altijd zeggen bij ons de werkvloer, daarbovenop moeten we zorgen dat we elke dag de verwachtingen van onze klanten overtreffen. Dus dat we net dat ene beetje extra doen. Dat we de klanten net even wat eerder informeren over nieuwe ontwikkelingen. Ja, en niet alleen zorgen dat we de boel goed beheren, maar dat we samen met de klanten stip op de horizon zetten. Om ervoor te zorgen dat de klant ook zeg maar volgende stappen kan zetten met digitalisering. Ja.
0: Nieuwe ontwikkelingen gaan we het straks ook over hebben. Want dat is natuurlijk iets wat aan de hand is. AI, het doet zijn intrede al een tijd. Maar nu is iedereen ermee aan de gang. Dus dat is interessant om te bespreken. Maar hoe heb jij die IT-markt de afgelopen jaren zien veranderen?
2: Nou, ik loop al ruim 25 jaar mee. Dus we gaan van de ene verandering in de andere verandering. Ik moet zeggen, dat is ook waarom ik dit nog steeds een geweldige sector vind om in te werken.
0: Is de sector interessanter geworden? Kun je dat zo stellen?
2: Ja, ik denk als je ziet het tempo waarin nu ontwikkelingen zich opvolgen, is het zeker interessanter geworden. Maar ik vond het eigenlijk vanaf het begin af aan al interessant.
0: Je zegt iets moois ook, gas, water, licht. Dat is bijna hetzelfde, want zonder IT staat menig bedrijf stil.
2: Ja. Ja, we hebben wel eens een klant, of ik heb wel eens iemand gesproken die was gehackt. En die zei van, je kan beter nog je bedrijf laten afbranden dan dat je gehackt wordt.
0: Want al je processen staan.
2: Ja, de impact is gewoon extreem groot. Dus en ik denk dat dat inmiddels wel zo is. We kunnen niet meer zonder IT. Alle bedrijfsprocessen komen stil te staan. En ik denk dat dat met name ook iets is wat mij enorm aanspreekt. En alle 750 collega's, daarmee kun je dus ook echt een impact maken bij klanten.
0: En kan je nou voorbeelden noemen van gebeurtenissen waar je toch later eigenlijk ook mensen mee inspireert? Dat je zegt van ja, dat was voor ons eigenlijk een hele belangrijke gebeurtenis waardoor wij het bedrijf weer verder konden vormgeven. Omdat je toch een casus had waar je op door kon bouwen.
2: Dat zijn denk ik een aantal verschillende gebeurtenissen. Wat ik zelf gemerkt heb de afgelopen jaren. Als we een overname aankondigen. En zeker als we iets toevoegen wat we nog niet hebben. Is dat voor heel veel positieve energie zorgt. Hè? Mensen op de gang naar je toe komen. En zeggen, wat gaaf dat we dit nu ook kunnen. Hè? Dus dat we relevant blijven voor onze klanten. En een stukje meerwaarde kunnen toevoegen. Ik denk dat we allemaal hebben gezien. Met toch wel de noodzaak rondom cybersecurity. En daar waar dat 5 of 10 jaar geleden vaak door klanten nog wel eens een beetje aan de kant werd geschoven. En als niet belangrijk werd gezien. Zien we natuurlijk de laatste jaren dat dit echt een boardroom issue is geworden. En dat we daarmee ook relevant zijn. Nou, circa 100 van onze 750 collega's houden zich bezig met cybersecurity. Dus dat is natuurlijk ook heel mooi dat dit nu echt echt door klanten als iets heel belangrijks wordt gezien. En dat als je dan de kennis en kunde hebt en je met je klanten er ook voor in gesprek kunt gaan, ja, dat ons dat natuurlijk een hele mooie positie geeft. En dan zie ik dat onze medewerkers daar gewoon heel trots op zijn dat we dat kunnen doen.
0: Want daar zit ook wel een kentering al de afgelopen jaren. Bij grote corporates was dat voorheen allemaal onderdeel van de IT-afdeling. Maar hebben zich ook wel gerealiseerd dat het zo specialistisch werk is, dat het eigenlijk niet meer kan.
2: Klopt, klopt. Het is,
0: Hoe hou je de standaard hoog binnen jullie bedrijf?
2: Onze interne standaard of de standaarden zoals we iets naar de klanten heeft. Nou, wat ik al zei, we doen ontzettend veel aan training en opleiding. Vinden ook dat iedereen moet bijblijven met de laatste technologische ontwikkelingen. Hè, want alleen op die manier kun je ook zorgen dat je je klanten op de goede manier kunt blijven adviseren. Blijf ook investeren in nieuwe technologieën. We hebben het net al even over. We moeten soms niet harder werken, maar proberen slimmer te werken. Dus ook wij kijken zelf hoe we door inzet van slimme technologie bepaalde processen kunnen automatiseren. Zodat we ervoor zorgen dat onze medewerkers, onze talenten, dat die zich uiteindelijk ook bezig kunnen houden met de werkzaamheden waarmee we de meeste impact maken. En dingen die we wat makkelijker kunnen automatiseren. Dat is vaak ook wat meer handmatig werk. Dat we dat, dat we dat op een andere manier gaan invullen.
0: Ja, de focus op de belangrijke aspecten. Dan die cybersecurity. De aanvallen, de cyberaanvallen zijn enorm toegenomen de afgelopen jaren. Als je spreekt over een wedloop tussen de bad en de good. Ja. Dan is dat een wedloop die nog steeds volop aan de gang is. Hoe bouw je als bedrijf daar toch voldoende kennis op? Is dat ook gewoon dat je want je hebt ook nog te maken met talent inwinnen. Mm-hmm. Moet wel goed talent zijn. Ja. Hoe haal je nou de juiste mensen uit die visvijver waar iedereen aan het vissen is? Ja. En hoe hou je die aan boord?
2: Ja, nou, ik denk door ze aan boord te houden, wat ik net al zei, dat enerzijds zit een stukje opleiding, maar anderzijds ook het bieden van perspectief. Ik denk wat mooi is van de Interstellar Group, omdat we zoveel verschillende bedrijven hebben, dat we zien dat we elk kwartaal collega's hebben die een, wat we noemen, een interne transfer maken. Dus collega's die bijvoorbeeld een aantal jaren in de MSP-activiteit werkzaam zijn geweest, een passie hebben ontwikkeld voor cybersecurity en eigenlijk bij hun manager aangeven, goh, ik zou eigenlijk wel de overstap willen maken naar bijvoorbeeld Pinewood of 8Fence. Dat is ontzettend mooi dat we dat binnen de groep kunnen faciliteren, want daarmee halen we eigenlijk, brengen we iemand in de cybersecurity activiteiten die al bekend is met het bedrijf, die kennen we al als persoon. En daarmee verlengen we ook de tijd dat iemand binnen de groep actief is. En dat is een van de onderscheidende factoren die we hebben in de markt, om daarmee talent ook langer aan ons te binden.
0: Ja, dus je kan bij wijze van spreken talenten naar links en naar rechts laten bewegen.
2: We hebben elk kwartaal, we hadden afgelopen kwartaal 10 collega's die intern een overstap hebben gemaakt. En dat gaat alle kanten op. Hè. Dus collega's die naar de consulting gaan of die meer de cloud kant op willen gaan. Ja, dat vind ik zelf altijd een van de mooiste berichten tijdens de roadshows elk kwartaal, om dat te delen. Want dat is echt de meerwaarde van de groep, ook voor medewerkers.
0: Is er een proces die eigenlijk vrijwel altijd wordt toegepast op het moment dat je klant aansluit? Is dat nu gelijk bij al die bedrijven die inmiddels geïntegreerd zijn? Of is dat nog steeds heel specifiek?
2: Het grootste deel van onze activiteit is gebaseerd op wat we noemen een managed service. Dus dat betekent dat we met klanten een contract aangaan. Dus we doen uiteraard ook projecten en we leveren producten. Ook een belangrijk onderdeel van onze omzet. Maar het merendeel van onze omzet zit in contracten. Dus als wij met een klant starten, dan starten we altijd op basis van een duurzame samenwerking. En we gaan niet alleen een project doen en we lopen dan daarna weer de deur uit. Dus je maakt aan het begin altijd hele heldere afspraken wat je van elkaar mag verwachten. Dat leg je vast in een SLA en een aantal andere documenten, zodat het helder is voor beide partijen wat we gaan doen.
0: En waar wijk je dan af ten opzichte van andere managed service providers?
2: Nou, ik denk dat we daar in zoverre misschien niet heel erg van afwijken, want ik denk dat iedereen wel een beetje volgens dezelfde methodiek werkt. Waar wij onszelf onderscheiden, is dat wij een heel breed portfolio hebben. Hè. Dus daar waar sommige managed service providers alleen de werkplek doen of alleen de infrastructuur, gaan wij natuurlijk nog veel verder met cybersecurity en inmiddels ook een managed dienst op het gebied van dataplatformen. Dus we kunnen gedurende de reis die we met de klant maken, kunnen we allerlei diensten daaraan toevoegen. Die je uiteraard wel op basis van één contract en één framework bij de klant wilt aanbieden. En daarvoor maakt het voor de klant eigenlijk heel eenvoudig.
0: Ja. Je hebt het over dataplatformen. Data is natuurlijk heel belangrijk key. Ja. Zonder data staat de wereld stil, zeggen ze wel eens. Hoe is het bijvoorbeeld met het onderbrengen van al die data? Daar is natuurlijk geopolitiek heel veel aan de hand. Van we zijn afhankelijk van Amerika, even kort door de bocht gezegd. Ja. Hoe gaan jullie daarmee om?
2: Ja, wij hebben heel bewust gekozen voor een hybride strategie, zoals we dat noemen. Dus wij werken enerzijds samen met Microsoft. Dat is onze grootste partner. Dus als we
0: Heb je wel eens in het bedrijf gevraagd hoe de wereld eruit zou zien zonder Microsoft?
2: Ja, dat is een discussie die we best wel vaak met elkaar hebben. Ik denk dat de discussies die heel veel klanten ook intern voeren. Dat wordt lastig. Hè, we zien natuurlijk dat we heel afhankelijk zijn. Denk even aan de mail, maar ook aan Teams en allerlei andere toepassingen. Dus daar gaat vaak de discussie niet over met klanten. Waar we met klanten wel een discussie over hebben. Waar staat uiteindelijk je data? En waar zet je bijvoorbeeld een core applicatie of je IP neer? En onderdeel van onze hybride strategie is dat wij daar eigenlijk twee keuzes hebben. We geloven in de publieke cloud. Hè. We zien dat nog steeds dat we daar heel hard groeien. Maar daarnaast hebben we een heel goed alternatief, wat we noemen een soevereine cloud. Hè, dat is een private cloud infrastructuur die in Nederlandse datacenters staat en die ook door ons Nederlandse bedrijf wordt beheerd. En daar kunnen we onze klanten garanderen dat er soevereiniteit is en dat data en applicaties in Nederland blijven.
0: Is dat een bewuste move geweest om dat vanaf het begin af aan zo te doen? Of was dat eigenlijk puur omdat jullie dat binnen het netwerk goed konden doen?
2: Het bedrijf wat onze soevereine cloud doet, dat heet Fundaments, was vanaf dag 1 al betrokken, ook toen we Interstellar zijn begonnen. Dus we hebben altijd geloof gehad in die strategie, in die duale strategie, dat je een hybride oplossing moet hebben. We hebben veel klanten in de publieke sector en ook in de zorg. En die vinden het gewoon belangrijk dat we die keuze kunnen bieden. Dus het is vanaf dag 1 altijd een heel belangrijk onderdeel geweest van onze strategie.
1: Let's Talk Business. Ron Lemmens.

0: Joey Lewis in de nieuws.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag bij mij in de studio Maarten van Montfoort, CEO en co-founder van Interstellar. En Maarten, we hebben langzaam zeker de diepte van eigenlijk de processen die jullie als bedrijf uitvoeren. Beetje bereikt. We kunnen nog veel dieper, maar dan hebben we denk ik wat meer uur nodig dan die 60 minuten die we nu aan het vullen zijn. We hadden het net over cybersecurity, heel belangrijk onderdeel. Die managed service providers, hoor je ook wel eens dat het eigenlijk gewoon het doorschrijven is van abonnementen, structuren. Klopt dat?
2: Nee, daar ben ik het niet mee eens. Ik denk dat je als managed service provider in de basis natuurlijk moet zorgen dat IT werkt. We hadden het net over, hè. Het is net als gas, water en licht. We gaan ervan uit dat het er gewoon is. Maar er zijn natuurlijk ontzettend veel mogelijkheden om daar bovenop klanten echt verder te helpen met nieuwe technologie. En dat is ook precies wat we willen. Dat is ook precies waardoor we die overnames hebben gedaan. Je wilt uiteindelijk relevant zijn voor je klant. En je wilt natuurlijk ook in de bestuurskamer met klanten kunnen praten over een stukje digitalisering, waarmee je de klant uiteindelijk ook een stap verder helpt.
0: Ja, dan kom je dus eigenlijk platformen aan elkaar koppelen, onder andere, hè, zodat het met elkaar kan praten via API's of API's, hoe je het wil noemen. En dan kom je uiteindelijk ook bij het onderwerp AI terecht. Ja. En daarbij heb je dan te maken met dat er ook wel een wildgroei kon ontstaan. Je ziet het eigenlijk overal in bedrijven dat mensen denken van nou leuk dat AI. Ik ga toch eens even kijken of AI me kan helpen mij te ontlasten. Dat is goed. Ja. Maar er is natuurlijk een open platform als ChatGPT. Mm-hmm. Daar begint men. Mm-hmm. Maar dat kan natuurlijk ook gevaren voor bedrijven opleveren.
2: Ja, ja. Wij krijgen heel veel vragen van klanten. En eigenlijk is de meest gestelde vraag van we willen iets met AI, maar waar moeten we beginnen? Ik denk dat iedereen natuurlijk de hype in de markt ziet. En elk bedrijf vraagt zich af. Nou, het is in ieder geval, we zitten nu wel denk ik hoog in hype dat het misschien het nummer 1 gesprek is waar we met klanten over spreken. Hè. Dus ik denk dat het is bij iedereen top of mind.
0: Had je dit interview in AI willen doen? Door middel van AI?
2: Nee. Nee,
0: waarom niet?
2: Nee. Nou, ik vind de persoonlijke interactie die wij hier hebben, en dan ben ik misschien een beetje van de oude stempel, daar hou ik van. Ik ben ook bijna altijd gewoon op kantoor. Ik denk dat we met AI en met technologie ontzettend veel kunnen doen. Dat we echt ook vanuit de IT een steentje kunnen bijdragen aan een betere wereld. Dat is ook onze persoonlijke visie die we hebben. Maar uiteindelijk is het ook wel het persoonlijke contact, het menselijke. En ik denk dat je de combinatie van die twee, als je dat goed op elkaar afstemt, dan heb je goud in handen.
0: Ja, want als je kijkt naar hoe AI omarmd wordt, zie je ook wel weer daar een soort kentering nu plaatsvinden, langzaam maar zeker.
2: Ja.
0: Al is dat met AI gesproken stemmen als voorbeeld. Hè? We luisteren nu naar een radio-uitzending. Dat hoor je. Je krijgt een getraind oor, langzaam maar zeker. En dat geldt natuurlijk ook bij de teksten die gegenereerd worden. Ja. Ben je daar ook van overtuigd?
2: Ja, nou goed, misschien wel. Ik krijg wel eens een appje van iemand dat je denkt van nee, maar dit. Vroeger was de tone of voice heel anders. Hè? Dus ik vind dat je daarna wel goed merkt dat daar verschillen zitten als mensen met automatisch gegenereerde berichten werken. Wij gebruiken het zelf ook. Ik gebruik het zelf heel erg veel om natuurlijk wel mijn werk makkelijker te maken. Door bijvoorbeeld al een aantal teksten klaar te zetten, dingen samen te vatten. Je kunt je voorstellen dat ik veel moet lezen. Nou, daar vind ik het waanzinnig goed voor werken. En ik denk ook dat er heel veel verschillende toepassingen zijn die we bij klanten kunnen inzetten om bij klanten ook stukjes van het proces die zich hier uitstekend voor lenen om die te vereenvoudigen.
0: Heb je daar een voorbeeld van?
2: Ja, we zijn bij een klant op dit moment bezig om zijn klant die boetes incasseert. Dat is natuurlijk een heel administratief proces waarin natuurlijk ook bezwaar gemaakt kan worden. Hè, iemand die het niet eens is met een boete. Dat is nu nog een handmatig proces. Dat duurt heel lang. Hè, dus iemand moet een bezwaarschrift indienen. Nou, daar gaat een bepaalde tijd overheen. Dan moet iemand op kantoor moet dat behandelen. Dan moet er een uitspraak gedaan worden. En dan moet er uiteindelijk al dan niet moet er iets kwijtgescholden worden. En we zijn met deze klant dit proces volledig in AI aan het onderbrengen. Waardoor we niet meer een proces hebben van 6 tot 8 weken. Maar we uiteindelijk natuurlijk binnen een dag een bezwaarschrift kunnen gaan afhandelen. En ik denk dat dit gewoon iets is waar zowel aan beide kanten van het spectrum. Dus zowel aan de leverancierklant, in ons geval de klant. En uiteindelijk ook met de cliënten waar zij mee te maken hebben. Dat je daarmee natuurlijk een enorme optimalisatie kunt realiseren.
0: Ja, want hoe gaat dat dan in zijn werk? Het wordt eigenlijk als het ware ontworpen, getest.
2: Ja.
0: Is er dan continu iemand of een team actief op locatie? Hoe werkt dat?
2: Nou, je doet dit altijd samen met de klant. Hè? Want uiteindelijk is het natuurlijk de klant die alle kennis heeft van hoe het proces loopt. Wij hebben verstand van de technologie. Hè? Je gaat met een agent aan de slag om te kijken hoe we dit proces kunnen automatiseren. Dus het is uiteindelijk een stukje co-creatie wat je samen met de klanten doet. En dit past ook wel precies in de strategie die we hebben. Dat we tegen klanten zeggen, probeer vooral heel klein te beginnen. Hè? Dus zoek iets op in je bedrijf waarvan je zegt, daar kunnen we echt op korte termijn een probleem mee oplossen. Wat ook een bijdrage levert aan het resultaat. Maar maak het vooral heel erg klein. En ga niet proberen om meteen het hele bedrijf met AI te automatiseren. Nou, dan pak je een klein stukje uit een proces. Het project hoeft niet te lang te duren. Je kunt snel resultaat boeken. En daarmee kun je natuurlijk ook de organisatie meenemen. En enthousiast maken om uiteindelijk verder te kijken naar andere mogelijkheden.
0: Dan even terug naar jullie organisatie. Want je hebt natuurlijk ontzettend veel ontwikkelingen die bezig zijn. Wat is het moment dat je... Of het gevaar of de kansen dat je hebt dat je iets gaat adapteren wat uiteindelijk blijkt te mislukken. Hoe gaan jullie daarmee om?
2: Nou, enerzijds wil je natuurlijk zoveel mogelijk van de initiatieven bij de collega's zelf laten. Heel mooi als natuurlijk initiatieven eigenlijk vanaf de werkvloer komen. Omdat collega's zelf zien dat we een bepaald proces kunnen optimaliseren. Dus daar wil je een stukje vrijheid in bieden.
0: Is het ook uitgaan van eigen kracht en eigen systeem?
2: Ja, en op de recente roadshows heb ik ook nog weer gezegd. Hier zit ook een stukje drink your own champagne in. Daar waar wij natuurlijk klanten adviseren over de allernieuwste technologie. Vind ik dat je dat zelf dan ook moet adopteren. Dus wij moeten ervoor zorgen als werkgever dat we onze collega's de tools geven om dat ook te doen. Maar uiteraard wel gewoon binnen de juiste kaders en de juiste bandbreedte. Om uiteindelijk ook wildgroei te voorkomen. Ja, dat is een balans die niet alleen wij hebben. Maar waar natuurlijk eigenlijk alle bedrijven mee worstelen. En ja, je wilt enerzijds wil je de vrijheid bieden. Want daar ontstaan vaak de mooiste ideeën uit. Maar anderzijds zijn we ons wel bewust natuurlijk van de gevaren die er liggen. Met het lekken van data en natuurlijk ook beveiligingsrisico's.
0: We gaan er straks uitgebreid in op de toekomst. Eerst even wat anders. In dit programma hebben wij businessvragen. En achter elk getal 1 tot en met 10 zit een businessvraag. Dus ik zou je willen vragen. Om een getal te benoemen.
2: 7.
1: Op welke collega, concurrent, zou je stiekem wel een beetje willen lijken?
2: Als ik goed verstaan is de vraag op welke collega of concurrent zou je stiekem wel een beetje willen
0: lijken? Ja, klopt, correct.
2: Willen lijken. Wij kijken natuurlijk heel goed naar de markt en welke bedrijven er actief zijn. Ik vind persoonlijk het bedrijf Schuberg Files een prachtig bedrijf. Wat al heel lang bestaat. Hele goede naam heeft in de markt. En ook waanzinnig mooie projecten doet bij hele vooraanstaande klanten. Ik heb ook altijd gekeken wel eens naar hun branding en de manier hoe zij dat doen. En dat is wel een van de bedrijven waarvan ik zeg, die hebben het wat mij betreft hebben die het heel goed.
0: Zijn die ook zo op overnamepad geweest?
2: Nee, die zijn vooral heel erg autonoom gegroeid. Dus vooral van binnenuit met het aantrekken van de talent en vooral ook het binnenhalen van heel veel grote klanten. Zijn recent wel overgenomen door een grote private equity investeerder. Dus we houden dat heel goed in de gaten. Want mogelijk dat zij natuurlijk met de nieuwe investeerder aan boord nu wel overnames gaan doen. Ja.
0: Zou je dat nu nog in deze fase opnieuw doen? Weer met een andere of een grotere investeerder verder gaan?
2: Wij hebben vanaf de start een Nederlandse investeerder aan boord, Quorum Capital. Daar zijn we heel blij mee, heel pragmatisch. Het is natuurlijk makkelijk ook dat je heel dicht bij elkaar zit. Spreken elkaar heel erg veel. Zij hebben ons natuurlijk in die eerste fase enorm goed geholpen met het doen van heel veel overnames. Interstellar is er natuurlijk om heel lang te blijven. En investeerders die komen en die gaan, zeg ik altijd. Hè. Er komt een moment dat een investeerder graag het stokje wil overdragen. En dan is het voor ons denk ik een heel mooi moment om met een ander soort investeerder te kijken hoe de volgende groeifase van Interstellar eruit kan zien.
0: De groeifase waar we nu over gaan hebben, dat is eigenlijk de toekomst. We hadden het net over ontwikkelingen of onder andere AI, andere technologische ontwikkelingen. Hoe ga je die adapteren, hoe ga je die uiteindelijk inzetten voor het werken met je klanten, met je producten. Dan de toekomst. Hè? Want ik ben nu dus een platformorganisatie geworden, zoals jullie dat noemen.
2: Ja.
0: Is die nog lang niet af, zei je ook al net. De integraties van bedrijven die recent zijn overgenomen zijn nog steeds aan de gang. Wanneer moet dat afgerond zijn?
2: Feitelijk zijn we nooit klaar. We hebben de integratie van de bedrijven in onze MSP. Die hebben nagenoeg helemaal afgerond. En natuurlijk heb je altijd nog wat verbetermaatregelen en wat optimalisaties. Als IT-bedrijf ben je altijd in ontwikkeling. Je gaat nieuwe systemen gebruiken. We zijn ook nu een heel nieuw platform aan het implementeren. Waarmee we onze dienstverlening nog verder kunnen optimaliseren. Dus je bent altijd in beweging. Maar we willen met dit platform natuurlijk klaar zijn. Om ook in de toekomst mogelijk weer andere overnames te doen. Zoals eerder al gezegd, focus ligt nu nog op Nederland. Maar ik sluit natuurlijk niet uit dat als we uiteindelijk onze dekking in Nederland hebben kunnen afronden, het portfolio helemaal rond hebben, dat we mogelijk natuurlijk ook buiten de landsgrenzen gaan kijken.
0: Mag ik een tip geven?
2: Heel graag.
0: Ga eens kijken in Duitsland.
2: Ja.
0: Hoe ze daar boetes verwerken als je 16 kilometer per uur en harder rijdt. Mm-hmm. Hoe dat eraan toe gaat. Ja. Dat is een goede tip. Ja. Dan eventjes over visie 2028, ofwel Vision 28. Daar, dat bestaat uit 4 pijlers.
2: Ja.
0: Is dat iets wat de hele toekomst voor de komende jaren voor jullie omvat?
2: Ja, zoals ik, we hadden het net over hoe neem je collega's mee, ook in zo'n verandertraject. En hoe zorg je, hoe bouw je uiteindelijk aan een cultuur? Dat begint wel dat je een gezamenlijke stip op de horizon hebt. Dus daar is de Vision 28 op gebaseerd. We hebben voor nu hebben gezegd, we moeten hem heel concreet maken. We moeten eigenlijk een kapstok creëren waar we allemaal initiatieven aan kunnen ophangen. Dus gaat natuurlijk over klanten. We hebben duidelijk gekozen voor een specifiek klantprofiel. We weten waar onze ideale klant zit. We weten welke diensten we graag willen aanbieden. En we moeten ervoor zorgen dat we daarmee ook verder werken aan onze naamsbekendheid. En dat we de komende jaren ook echt worden gezien als de marktleider in dat klantensegment. Belangrijke pijlen zijn natuurlijk onze medewerkers. Ik denk dat we de afgelopen jaren veel hebben geïnvesteerd om de basis goed op orde te krijgen. En nu is het moment daar om ook te versnellen. Dus meer investeren in training, opleidingen. Meer investeren ook in vitaliteit. Is iets wat we veel terugkrijgen van collega's, ook uit de onderzoeken die we doen. Zorgen dat we de juiste werkbalans hebben voor iedereen. Zodat collega's ook gewoon een gezonde en een veilige werkplek ervaren.
0: Is er inmiddels voor jullie een duidelijk beleid te bespeuren? Lijkt me wel, met 750 medewerkers. Maar ik kan me nog goed herinneren dat dat toch wel een struggle was na coronaperiode, die eerste 2 jaar. Hoe krijg je mensen weer op kantoor?
2: Ja.
0: Hoe krijg je ze in een goede balans werk-privé? Want er wordt ook veel thuis gewerkt.
2: Ja.
0: En als je eenmaal je vak helemaal omarmt, dan is er eigenlijk geen stop.
2: Nee, klopt. Nee, dat is iets waar we alert op zijn. Wij hebben geen beleid dat we, zoals veel grote bedrijven zeggen, iedereen moet weer maximaal terugkomen naar kantoor. We vragen wel van collega's, zorg ervoor dat je wel een aantal dagen in de week op kantoor bent als je niet bij klanten zit of als je niet aan een project werkt. Wat ik al eerder in de uitzending zei, dan houden we wel de feeling en kunnen we de collega's ook eens even recht in de ogen aankijken. Maar dat proberen we vooral te doen door hele gave kantoren neer te zetten. Met de juiste faciliteiten, zodat medewerkers het ook leuk vinden om naar kantoor te komen. Ik geloof altijd zelf meer in een poolstrategie dan in een push. Ik ben niet zo'n leider die zegt, je moet nu dit en je moet nu dat. Ik vind dat wij als werkgever ervoor moeten zorgen dat het gewoon heel gaaf is. En dat medewerkers uit zichzelf zeggen, ik kom gewoon heel graag naar kantoor toe.
0: En dat moet dus een inspirerende omgeving zijn. Hoe doe je dat? Kan je daar een voorbeeld van noemen?
2: Nou, wat we in ieder geval doen is al onze kantoren op dezelfde manier inrichten. Zodat als je in Enschede binnenloopt of in Delft.
0: Dan ook saai zijn.
2: Ja, nou dat doen we dan wel met een bureau, een erkend bureau. Wat ervoor zorgt dat natuurlijk heel modern en hip uitziet. Dat daar natuurlijk voldoende faciliteiten zijn. Ook om te ontspannen met game rooms, een bar, een goede lunchfaciliteit. Heel belangrijk dat we ook collega's stimuleren om even achter het bureau vandaan te komen. En in een andere ruimte met collega's samen te komen. Maar we willen vooral wel zorgen dat die kantoren heel herkenbaar worden. En dat als je een dag in Enschede werkt en als je de volgende dag in Delft bent op ons kantoor, dat je echt het gevoel hebt dat je bij hetzelfde bedrijf bent.
0: We waren nog niet klaar met die strategie. Want automation by design, dat is ook een belangrijke pijler.
2: Ja. Dus de derde pijler. We hebben er al 2 gehad. Klanten, medewerkers, automation by design. Eerst wilde ik hem drink your own champagne noemen. Maar uiteindelijk hebben we gekozen voor automation by design. En dat gaat er dus om dat wij technologie ook voor onszelf moeten laten werken. We hebben niet de ambitie om nog heel hard te groeien door alleen maar mensen aan te nemen. Dat kan ook een groeistrategie zijn. Natuurlijk blijven wij ook groeien in het aantal mensen. Omdat we natuurlijk qua klanten blijven groeien. En we moeten zorgen dat we daarmee ook de juiste diensten kunnen leveren. Maar ik wil de komende jaren echt technologie veel meer voor ons gaan inzetten. En dat betekent dus ook dat we AI zelf volledig moeten omarmen. Om met name die handmatige processen. En ook de werkzaamheden die collega's misschien soms wat minder leuk vinden. Om die vooral te automatiseren. Zodat uiteindelijk iedereen het werk kan gaan doen waar hij de meeste impact maakt.
0: Ik hoor je eigenlijk bijna hetzelfde zeggen als een ondernemer een paar maanden geleden hier in de uitzending. Die zei, we hebben nu 100 medewerkers. Groeien doen we die meer, want iedereen krijgt een eigen persoonlijke assistent.
2: Ja.
0: Is dat een beetje hetzelfde?
2: Nee, zo hard zetten wij hem niet neer. Ik denk ook dat het in de praktijk niet zo werkt. Het Microsoft product heet niet voor niets Copilot. Dus ik geloof erin dat het echt iets is wat je samen doet. Dus je moet ervoor zorgen dat je de technologie inzet daar waar je samen de versnelling kan inzetten.
0: Daarbij heb ik jou al een paar keer horen roepen, noemen. Het woord soort impact. Impact, duurzaamheid zijn allemaal belangrijke termen voor iedereen. Zingeving voor nieuwe talenten. Mm-hmm. Dit is ook een vierde pijler, Uniting for Impact.
2: Ja, dus dat slaat enerzijds natuurlijk ook op het samenwerking binnen de groep. Dus hoe zorgen we ervoor dat we met alle labels, alle bedrijven die onderdeel zijn van de groep, dat we op de maximale manier met elkaar kunnen samenwerken. Dat betekent dat je natuurlijk kennis en kunde wil delen op het gebied van systemen. In het grote bedrijf hebben we natuurlijk al heel veel dingen, heel veel investeringen gedaan, heel veel processen geoptimaliseerd. Daar willen we natuurlijk de andere bedrijven ook gebruik van laten maken. Maar duurzaamheid en met name ook een stukje sociale impact zit ook wel in ons DNA. Onze visie is niet voor niets. We believe IT holds the key for a better tomorrow. Dat is ook echt waarom we hier zijn. Wij geloven dat we klanten kunnen helpen met een stukje digitalisering. Om uiteindelijk ook een steentje bij te dragen aan een betere wereld. We hebben veel klanten in de zorg. Daarin zien we natuurlijk dat we met de inzet van technologie ervoor kunnen zorgen dat we weer meer handen aan het bed krijgen. En iets minder aan de administratie. Op die manier proberen wij onze steen erbij te dragen. En dat moet niet alleen in PowerPoint zitten. Dat moet je uiteindelijk als bedrijf zelf ook doorleven. We zitten in de afronding van onze B Corp certificering. Dus daarmee laten we ook zien dat we zelf ook alles doen om onze...
0: Wanneer is het eerste moment gekomen dat jullie dachten, hier moeten we iets mee met dat B Corp?
2: Het was onderdeel van onze 2025 strategie. Dus we hebben dit in 2023 al opgenomen. Omdat we daarin geloven en...

0: afronding van de audit. Ik hoop hem voor de kerst nog binnen te halen. Ja, voor ons is het gewoon practice what you preach. Hè. Dus niet alleen in een presentatie zeggen dat je duurzaamheid hoog in het vaandel hebt staan. Maar als je het in je visie hebt staan waarmee je naar buiten toe gaat. Dan moet je ook echt daadwerkelijk kunnen aantonen dat je het zelf goed op orde hebt.
1: Ik heb een uur lang mogen luisteren naar een bevlogen leider. Iemand die nog lang niet klaar is volgens mij. Maar wanneer ben je klaar?
0: Ja, dat zijn de gesprekken die ik thuis natuurlijk ook aan de eettafel vervoer. Kleine anekdote. Ik heb natuurlijk meerdere bedrijven gehad. Ik heb al eerder een bedrijf verkocht in 2016. En toen had ik besloten om te stoppen. En na 3 dagen waren zowel mijn vrouw en ik het erover eens dat dat een heel slecht plan was. Dus thuis geloven ze niet meer dat ik op korte termijn nog ga stoppen. En ik denk zelf ook nog dat ik het veel te leuk vind en heel graag nog een aantal jaren hiermee doorgaan.
1: Ik wil je danken voor je komst naar de studio. Maarten van Montfort van Interstellar. Tot zover deze aflevering van List of Business. Wil je hem naluisteren? Dan kan dat uiteraard via onze website newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
5: Je hoort het op New Business Radio. Manutan,
3: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
7: Dit is New Business Radio.
8: Newsflash. Minder papierwerk en eenvoudigere belastingregels, dat is het doel van een nieuw pakket van de Europese Commissie. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland noemen het een belangrijke stap om de Europese economie concurrerender te maken. De plannen moeten het makkelijker maken voor bedrijven om in meerdere EU-landen te ondernemen en te investeren. Volgens de organisaties kunnen bedrijven hierdoor flink besparen op administratieve kosten. Ze hopen dat ook Nederland de voorstellen zal steunen.
9: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured en Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured en Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured en Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
10: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectris. Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu, Company Challenge, Glenn van der Burg.
11: De digitale klok tikt door, ook als de politiek vertraagt. En dat doet het. Achter de schermen in Den Haag wordt hard gewerkt aan de Nederlandse digitaliseringsstrategie. Maar wat betekent dat concreet voor jouw organisatie? Nieuwe wetgeving zoals de Data Act en de Data Governance Act bepalen nu al hoe je data veilig en compliant moet uitwisselen. Maar kun je data niet alleen veilig beheren, hoe kun je het ook benutten als strategisch voordeel? En hoe ontwikkelt de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven zich richting betrouwbare datapartners? We hebben twee leuke gasten in de studio. Joost Rottevel-Mansveld is de gast consultant bij Bridgehead. En Peter Kuit is er manager Customer Success Management bij SureSync. Fijn dat je luistert naar de Company Challenge. Oh.
9: Waar loop jij op vast? Dit is Company Challenge op New Business Radio. Glenn van der Burg.
11: Joost en Peter, leuk dat jullie er zijn. Ja, we gaan het hebben over wat er eigenlijk allemaal op ons afkomt. Ons, en dan zeg ik ons even voor bedrijven en organisaties rondom digitalisering en data. En waar je het opslaat en hoe je ermee omgaat en wat je ermee kan en wat je ermee moet. Nou, dat is nogal wat. Gelukkig hebben we twee experts in de studio. Joost, we beginnen bij jou. Die Nederlandse digitaliseringsstrategie, hè?
12: Ja.
11: Die is er nog niet.
0: Nou, hij is er wel. Oh. Hij is nu opgeleverd door het ministerie van Binnenlandse Zaken. En het richt zich op de digitalisering van de Nederlandse overheid. En wat daarin staat, is dat de overheid hun digitale architectuur, hun digitale inrichting moet veranderen. En met name dat moet doen op basis van drie kerntechnologieën. En die gaan bekend voorkomen. Dat zijn ook soms buzzwoorden geworden. Dat zijn AI als eerste technologie.
12: Ja,
0: de data, want zonder data geen AI. En cloud, dat is de derde. Want waar staat die data? Dat staat eigenlijk tegenwoordig bijna allemaal in de cloud.
12: Ja.
0: En die digitaliseringsstrategie die is erop gericht om dat allemaal mogelijk te maken. Dus dat wij vanuit de Nederlandse overheid dat zo inrichten dat die data gebruikt kan worden. En daarmee geven
12: maar
0: ze het voor.
12: Maar tot zover denk ik, ja, ding dong, dit had ik heb er geen verstand van, maar dit had ik ook wel op een servetje kunnen schrijven.
0: Nee,
12: AI,
0: dus
12: data en cloud.
0: Ja. Nee, dus het zit heel erg in de uitvoering. En daar heb je gelijk, daar zijn we nog niet. Dus daar gaan we nu kijken van hoe kunnen we dat binnen de Nederlandse overheid gaan uitvoeren en daar ook het goede voorbeeld geven. Want ik denk dat het met name is ook voor het bedrijfsleven. Hoe richten we nou als overheid met z'n allen het zo in dat we de waarde uit data kunnen halen. En dat is daar ook wel op gericht.
12: En wat moet ik, stel je voor, ik ben een MKB'er.
0: Mm-hmm.
12: Wat moet ik met deze digitaliseringsstrategie? Waarom moet ik snappen wat erin staat?
0: Ja, dat is een heel goede vraag. Omdat het natuurlijk heel erg gericht is op de inrichting vanuit de overheid. De overheid denkt ook graag aan zichzelf. En bedrijfsleven, dat is daar een onderdeel van. Wat je nou gaat merken als MKB, als ondernemer, is dat jouw interactie met de overheid gaat veranderen. En dus het is erop gericht ook om ervoor te zorgen dat er bijvoorbeeld één overheid is. Dat jij als MKB'er jouw gegevens geautomatiseerd kan gaan delen met één overheid. Zonder dat jij allerlei eigen rapportages op moet gaan stellen of bij elkaar verzamelen. Maar dat het allemaal veel makkelijker wordt. Dus op zo'n manier zie je dat die digitaliseringsstrategie moet gaan leiden naar gemak voor de ondernemer.
12: Aha. Als ik dan even door zit te denken, dan kan ik daar ook best zenuwachtig van worden. Want als je door gaat denken, dan kun je ook zeggen, ja, alles binnen je bedrijf is al bijna digitaal. Dus het is een kwestie van, als je dat goed zou interfacen met elkaar, ja, maar dan heb je geen accountant meer nodig. Hè? Dan doe je je boekhouding en dan komt alles gewoon rechtstreeks terecht bij de Belastingdienst.
0: Klopt.
12: Maar dat is toch ook wel een beetje spannend dan.
0: Ja, hangt er vanaf. Want uiteindelijk gaat het wel over wat deel je en daar hou je zelf wel regie over. Want dat is die digitaliseringsstrategie die past binnen wat breders. Dat past binnen eigenlijk de hele Europese datastrategie. Dat past binnen het neerzetten van hoe gaan wij om met digitalisering in de Europese context. Met Europese normen en waarden waar je regie houdt over de data die van jou is of die jij verwekt. Dus het is niet zo dat de Belastingdienst een open pijp krijgt naar jouw eigen omgeving.
12: Er wordt niet even een API gemaakt en hang exact inderdaad, leuk dat je het zegt. Of een ander boekhoudplatform hang het rechtstreeks aan de Belastingdienst. Ja. En het is heel gemakkelijk voor je. Ja, maar voorbij al je data die hangt ergens.
0: Klopt.
12: Zo gaat het dus niet werken.
0: Nee, absoluut niet. Want daar is ook Europese wetgeving voor bedoeld. De Data Act is daar een voorbeeld van. Ook de Data Governance Act. Dat is allemaal Europese wetgeving die ervoor moet zorgen dat jij als ondernemer zelf bepaalt wat je met die data kan gaan doen. En wat ik altijd een leuk voorbeeld vind is ook Tesla daarin. Die ook als auto zegt van joh, die data die jij opwekt als jij met mij rijdt, die gaat direct naar San Francisco. Of Tesla inmiddels naar Texas natuurlijk. Maar de Data Act die zegt daar nee, helemaal niet.
12: Dat mag niet.
0: Dat mag niet. Maar want jij rijdt in die auto, jij rijdt. Daarom bepaal jij wat er met die data gebeurt.
12: Ja.
0: En als jij wat met die data wil doen, als jij wil dat die data naar Amerika gaat, dan mag je dat zelf bepalen. Maar dat is ook waar dus het hele Europese kader om gaat, dat jij zelf de regie houdt.
12: Ook, ja.
0: Zowel op persoonsniveau als bedrijf.
12: Ja, dus enerzijds heb je de overheid die zegt, oké, het wordt tijd dat wij dingen even modern gaan organiseren. En dat je niet bij de KVK dit moet inleveren en bij de Belastingdienst dit moet inleveren. En dan komt het CBS weer over de cijfertjes van dit. En dan weet je, ondertussen ben je bezig met administratie.
0: Ja.
12: Behalve accountantskantoren vinden verder ondernemers meestal niet zo heel erg leuk. Wel de omzetcijfers overigens. Die vindt iedereen dan wel heel erg leuk. Maar het, maken van die cijfertjes niet. Als we hem omdraaien. Het gaat dus voor meer gemak zorgen voor bedrijven en organisaties.
0: Ja.
12: Nou, heel fijn. Kun je ook dingen met die. Met het, kun je ook iets met het feit dat die overheid slimmer gaat organiseren, slimmer zijn data gaat bewaren, slimmer dat gaat ontsluiten? Want de overheid heeft natuurlijk ook heel veel informatie die misschien nu ook wel. Hè, ja, ga maar eens naar de website van het CBS.
0: Ja.
12: Daar kun je ongelooflijk veel informatie vinden die je ook voor marketing toeleidingen zou kunnen gebruiken.
0: Ja.
12: Maar je moet wel je best doen.
0: Ja, nee, en dat is ook wel het idee hierachter. Daar heb je ook weer andere wetgeving over. Wet open overheid bijvoorbeeld. Waar bepaald wordt dat de overheid actief data ook moet gaan publiceren. Dus niet meer een WO-verzoek waar je anderhalf jaar op wacht als je daar geïnteresseerd in bent. Maar de overheid moet veel meer actief beschikbaar maken. En dat past ook in de hele Europese datastrategie weer. Data moet beschikbaar komen voor mensen en bedrijven die daar profijt bij kunnen hebben.
12: Ja, en dat gaat ook betekenen. Toevallig heb ik een keer een klus gedaan voor de Kamer van Koophandel.
0: Mm-hmm.
12: Gaat voor de Kamer van Koophandel betekenen dat daar waar je nu nog moet betalen voor de data, dat die data gratis gaat worden?
0: Hangt er vanaf. Dus het feit dat je data beschikbaar moet stellen betekent niet dat je er per se voor niet voor hoeft te betalen. Maar dat moet wel binnen alle redelijkheid blijven. En
12: ja.
0: Nou ja, bij de KVK een interessante. Ja, hoe redelijk is het dat je voor bepaalde zaken moet betalen bij de KVK? Het is toch een publieke instelling. Dat gaat verschillen.
12: Ja.
0: Maar je gaat wel krijgen dat dus veel meer informatie publiek beschikbaar moet komen.
12: Ja. Peter, ik ben altijd van. Ik heb een beetje het idee dat er twee kanten aan de medaille zitten. Enerzijds gaat het makkelijker worden. Maar ja, je moet het wel allemaal weer anders gaan inrichten. Dus daar wil ik het met je over hebben. Anderzijds biedt het ook kansen.
13: Ja, absoluut, Glenn. Ja,
12: daar wil ik eigenlijk wel mee beginnen. Dat vind ik toch het leukst.
13: Ja, je noemde net als voorbeeld al. Hè, ik moet data als werkgever naar KVK sturen. Ik stuur het naar de Belastingdienst. Ik stuur het naar een toezichthouder. En ja, het is bijna eng hoe vaak je dezelfde data eigenlijk opstuurt. En daar zit nu precies het voordeel in van een werkgever of een bedrijf of een zorginstelling. Ook de overheid zelf als werkgever natuurlijk. En wat je ziet is dat we op het moment dat we naar federatief datadelen gaan. Dus niet meer opnieuw al je data naar al die verschillende bedrijven of toezichthouders sturen. Maar dat je zelf.
12: Oh, wacht even. Ik druk even op pauze.
13: Ja,
12: nu zeg je iets waarvan ik denk, ik moet eerst snappen. Federatief datadelen.
13: Ja.
12: Dus jij zegt, nu stuur je heel veel dingen op. Hè?
13: Ja.
12: Dus dat is letterlijk je data die over het lijntje gaat ergens anders heen.
13: Ja.
12: En jij zegt, er is een alternatief. En dat heet federatief datadelen.
13: Zeker.
12: Dat vind ik prachtig klinken, maar je moet het even uitleggen.
13: Ja, dat ga ik doen, Glenn. Maar vanuit sourcing hebben we natuurlijk heel veel ervaring met heel veel datadelen. We doen dat voor even. Sourcing zal misschien iedereen kennen, maar iedereen kent DigiPort en iedereen kent mijn overheid. Hè? Dus als je ook als particulier naar je belastingdienst gaat, ga je via mijn overheid. Nou, daar zit sourcing achter. Dus we hebben ervaring met datadelen. Het gaat echt over miljarden data op jaarbasis. Leuk om te vermelden dat we daar nog nooit één bericht zijn kwijtgeraakt. Maar die kennis die we daar hebben gebruikt, die gebruiken wij nu ook om naar de toekomst te stappen. Dus in plaats van dat je alles in grote datacenters blijft opslaan, op verschillende manieren, maar dezelfde data bij verschillende bronnen opnieuw opslaat. Dat zorgt er ook voor dat we heel veel datacenters moeten blijven bouwen. Nog even los van de ontwikkeling van AI die we net noemden. Die zorgt nog meer voor versnelling van datagebruik. En hebben we nog meer datacenters nodig. Terwijl die data, die staat bij die werkgever. Die levert dat al aan bij 6 verschillende bronnen, diezelfde data. En federatief datadelen gaat er eigenlijk vanuit dat je dat als ondernemer deelt, dat ene data met de KVK, just in time, op het moment dat zij de data nodig hebben. Dus je gebruikt je eigen bronsysteem in dit geval, om te zeggen KVK mag mijn jaarrekening hebben, die mag mijn jaarverslag hebben.
12: Oh, maar het blijft dus bij jou staan.
13: Ja, zeker.
12: Dus je stuurt niet het hele jaarverslag over de lijn,
13: ja,
12: maar dat de KVK komt gezellig bij je langs.
13: Ja.
12: Die geeft je toegang om bepaalde informatie op te halen.
13: Ja.
12: En niet meer of niet minder dan dat. Maar je jaarverslag blijft bij jou staan.
13: Precies dat. En dat is het principe van federatief datadelen. Dus dat we weggaan van het onnodig maar weer data opslaan. Wat nu gebeurt. nou, veel efficiënter daarmee omgaan. Waarbij je met name ook jezelf de regie hebt. Hè? Want dat is een beetje ook de kern. Waar, nou ja, wat Joost net ook benoemde vanuit. Je ziet heel, ook over de wereld hele interessante ontwikkelingen. Amerika, Patriot Act, data, alles mogen ze zien. China hoeft niet eens over te hebben. Hè? En ja. Europa, die focust zich juist op die privacy. Dus dat betekent dat je je maakt hier handig gebruik van. Want je gaat meer goed om met je data, maar ook veel effectiever op deze manier.
12: En het blijft bij jou.
13: En het blijft bij jou.
12: Ja, dus het blijft. Het grappige is dat ik had hier al eerder van gehoord. Praat dan wel eens met mensen, dat scheelt. Ja. Wat ik nog niet had bedacht, is dat het gewoon een enorme besparing aan dataopslag gaat leveren. Omdat het er niet meer op 334 verschillende plekken staat, maar op één plek.
13: Ja, dat klopt. Ja,
12: heeft er wel iemand wel eens uitgerekend wat dat op kan leveren?
0: Nou, niet.
12: Dat is natuurlijk bijna niet te doen, dat snap ik, maar ik kan toch vragen.
0: Maar ik heb misschien wel een voorbeeld dat als je nu gaat kijken naar hoe de overheid omgaat met de basisregistratie personen, waar alle persoonsgegevens in staan, is dat er bepaalde dienstverleners zijn die misschien voor elk proces de hele BRP kopiëren.
12: Nee, joh.
0: En dat is dus per dag 20 keer het hele mensenbestand van Nederland wat over een datalijn heen gaat. En dat wordt, daar wordt natuurlijk, qua privacy is dat al een risico. Qua datakwaliteit is dat een risico. En daar is wel de overheid ook met die digitaliseringsstrategie nu mee bezig. Van ho. Dit gaan we even anders regelen. Want het kost ons ook gigantisch veel.
12: Ja. Het klinkt ook alsof die digitaliseringsstrategie ervoor gaat zorgen dat de hele overheids-IT op de kop gaat.
0: Dat is wel de bedoeling.
12: Ja. Ja. Nou hebben we daar niet zulke hele goede ervaringen mee. Hoe zien we dat voor ons?
0: Nee, dat is echt een heel grote vraag. Alleen al als je gaat kijken naar wat voor budget is er beschikbaar. Nou, we zitten in verkiezingstijd. Er zijn op dit moment andere zaken die prioriteit hebben.
12: Staat het ergens in een verkiezingsprogramma, ergens weggemoffeld nog in de doorrekening we hebben nog een miljardje of wat nodig voor.
0: Volgens mij staat in één partijprogramma staat dat we de Nederlandse digitaliseringsstrategie ook gaan uitvoeren.
12: Oh.
0: Vervolgens zonder dekking. Maar dat staat er wel dus in. En het is echt het onderbelichte kindje in de politiek, de digitalisering. Ja. We hebben een kamercommissie gehad met best wel wat aandacht voor de goede onderwerpen. Maar een kamercommissie is één ding. En uiteindelijk gaat het toch vaak over budget. Ja, dat gaat er gewoon niet komen, verwacht ik ook. Dus dat wordt wel een heel dilemma om dan ook die uitvoering inderdaad. Want het is een enorme opgave om anders te gaan denken in de overheids-IT. Want inderdaad, ja, daar gaat nog wel eens wat mis.
13: Ja. Als ik toch wat positief mag melden daarover. Hè, wat ik wel zie in de ontwikkeling, dat ook een belastingdienst is echt wel het nadenken over federatief datadelen. Maar de uitdaging is enorm. Die legacy systemen zijn gigantisch. Maar het positief is wel dat ze daar heel actief ook in bij werken. Wij zitten ook in de samenwerking Trusted Information Partners vanuit SureSync. Daar is ook de belastingdienst heel actief in. En ook heel veel andere marktpartijen. En daar zie je echt wel een mooie samenwerking met banken, met overheid. Met IT-bedrijven zoals SureSync. Waarin we samen kijken naar hoe ontwikkelt dit zich nu. En wat zijn nou best practices die we kunnen ontwikkelen. Dus ik zie daar echt wel goede bewegingen in. Al gaat dat eigenlijk langzaam.
0: Nee, helemaal gelijk. En ik denk ook dat de wilder, zeker ook bij uitvoeringsinstellingen, die is er. Die is er. Ze worden zelf er ook niet blij van. En ik denk dat juist zo'n eigenlijk vanaf helemaal het Europese niveau door naar de uitvoerders en een federatief datastelsel realiseren. Ja, daar gaat ook de overheids-IT veel efficiënter van werken.
12: Ja.
0: Daar gaan we ook, als het goed is en als het goed wordt toegepast, gaan we die efficiëntieslag kunnen maken, waardoor de overheids-IT niet meer een probleemkind is, maar het beste kindje.
12: Ja, het klinkt ook alsof het uiteindelijk efficiëntie heel veel foutkosten kan voorkomen. Dus uiteindelijk zal het zichzelf ook weer terugbetalen. Maar ja, zo werkt het helaas niet in de overheidsfinanciën. Dus enigszins zorgelijk, maar ook alweer heel veel kansen. Waar ik het straks met jullie in ieder geval ook nog verder over wil gaan hebben, want daar hebben we het nog niet genoeg over gehad. Dat zijn die Europese kaders die er zijn en aankomen. En dat hoor je zo.
14: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het opnieuw.

0: hem bijna horen dat het Mark Ronson is. Samen met Ray hoorde je Suzanne.
1: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.
0: Joost Rotteveel, Mansveld in de studio, consultant bij Bridgehead en Peter Kuit van SureSync. We gaan nog even naar die Europese kaders die er allemaal zijn. Dat zijn er nogal wat.
2: Dat is heel
0: toch, Joost? Ja. En het is jouw vak om ze te zien, om ze aanzien te zien te komen, maar ook om ze te snappen.
2: Ja.
0: Dus neem ons eens even mee.
2: Nou, ik misschien beginnen bij het begin. En Peter die begon er net al over. We zijn eigenlijk nu 25 jaar aan het digitaliseren in de samenleving. En de Europese Unie die heeft, laten we zeggen, een jaar of 10 terug bedacht. Hoe het nu loopt, daar hebben wij te weinig grip op. De digitalisering hebben we of in Amerika een model waar eigenlijk alles in de macht van de technologieleveranciers is. Of we hebben een Chinees model waar het eigenlijk allemaal in de handen van de staat is.
0: Ja.
2: En daar is toen een ander model tegenover gezet. Het Europese model waar wij conform Europese normen en waarden digitaliseren. En ik denk dat de eerste aanzet die we daar hebben gezien is de AVG. Is dat wij privacy een groot goed vinden in Europa. En dat wij daar ook regels voor op gaan stellen.
0: Dat was de GDPR. GDPR, ja. Waar we ongeveer 2 jaar lang elke week wel een uitzending over hebben gemaakt, volgens mij. Ja,
2: ja, want dat is natuurlijk wel het nadeel in het Europese model. Amerika innoveert en Europa reguleert. Dus het is wel vaak met de harde hand, dit mag niet. En dat is wel ook waar de Europese Unie nu een beetje van af wil. We willen nu vooral toe naar wat kan wel.
0: Ja.
2: En daar speelt dus data speelt echt een centrale rol.
0: Ja, ik wil wel even een lans breken. Want daar kwam ik zelf achter toen ik me er een beetje in ging verdiepen. Ik heb zelf een Gmail account. Wie niet, zou je bijna kunnen zeggen. En ik kwam er dus achter dat in Europa, en ik vond het eigenlijk, dacht ik, ja, nogal wie dus. Is het verboden voor Google om door mijn e-mail heen te gaan. En toen dacht ik, ja, dat is briefgeheim toch? Dat is nogal logisch. Daar moet je met je tengels vanaf blijven. In Amerika, of sterker nog de rest van de wereld, is het niet zo. Dus nee. Als je in Amerika een Gmail-account hebt, dan mag Google gewoon dwars door alles heen en ook kijken van, goh, wat zijn eigenlijk je voorkeuren en weet ik wat. En dan krijg je dus, op basis van je e-mail onder meer, krijg je gewoon advertenties aangeboden terwijl je aan het browsen bent.
2: Ja.
0: Nou, en dat wil je toch echt niet.
2: Nee, en dat je zit nu ook in een situatie dat je zelfs in Europa zou kunnen zeggen, ja, het mag niet, maar hè, ik kan niet controleren of dat nou wel of niet gebeurt. En dat is uiteindelijk waar we nu ook op een punt staan in Europa. En dat is eigenlijk waar nu steeds meer ook op gedrukt wordt, is dat we de technologie en de leveranciers daarvan, die we 25 jaar volkomen vertrouwd hebben, dat vertrouwen verdwenen is. En daar zijn we nu op een heel andere manier aan het nadenken. En het federatief data delen is daar echt een heel goed voorbeeld van. Want dan ligt de macht niet in de handen van een technologieleverancier. Dan ligt de macht niet in de handen van de staat die daar grip op heeft. Omdat alles daar samenkomt. Maar dan blijft de regie dus bij het individu. Bij de ondernemer, bij een bedrijf, bij een organisatie. En kan je dus veel meer grip houden op wat ermee gebeurt. En dat is denk ik ook echt wel de kern in die Europese beweging. Die normen en waarden die daar centraal staan. En dat allemaal uitgediept in inderdaad tientallen verordeningen, richtlijnen waar ik jullie niet mee ga vervelen. Maar dat zie je daar wel in terug.
0: Ja. Laten we het eens even vertalen naar een organisatie, een zorgorganisatie of een MKB'er. Maakt niet zo heel veel uit. Gewoon een organisatie die data heeft. Wat heeft die hiermee te maken?
2: Uiteindelijk zie je daar dat door dit soort modellen van datadeling je veel makkelijker kan gaan voldoen aan die moeilijke wetgeving als AVG. Zorggegevens zijn bijzondere persoonsgegevens. Er is een enorme verantwoordelijkheid voor zorgaanbieders om daar goed mee om te gaan. We hebben natuurlijk datalek recent gehad van onderzoek. Ja, dat is gewoon niet meer het model. En daar krijgen de zorgaanbieders mee te maken omdat anders in te richten. En daar kan SureSync zeker wat mee, want die faciliteer dan dat federatief data delen, waardoor data bij de bron blijft, data ook bij de zorgaanbieder onder regie blijft en dat allemaal veilig uitgewisseld kan worden.
0: Ja, ja, want Peter, het voordeel is, of eigenlijk zoals je zelf al vertelde, wat er nu gebeurt is dat er gewoon data heen en weer gaat over de lijn. Of sterker nog, als het nog erger is, dan op stickies wordt gezegd. Want ach, het was te veel voor WeTransfer, de gratis versie.
3: Exact.
0: En exact dat klinkt heel suf, maar dat gebeurt gewoon. Hè?
3: Ja, en dezelfde data maal 10 of maal 12. Je ziet ook in de zorg, heeft ook te maken met heel veel toezichthouders. Hè? Dat doen we ook voor een stukje kwaliteit kunnen bieden in de zorg. Ja. Overigens, het voordeel is ook, we doen het ook voor meer regionale samenwerking in de zorg tot stand te brengen. Hè? Want we hebben wel geleerd van de coronacrisis dat we helemaal niet wisten in welke regio bedden bijvoorbeeld vrij waren. Hè? En die data wordt nu wel anders gedeeld met elkaar.
0: Okay, wow.
3: Maar wat je ook ziet in de zorg is dat je als zorginstituut heb je ook heel veel mensen nodig die je anders in zou zetten bij met handen aan de zorg, die je nodig hebt om al die data te verzamelen en aan al die verschillende instituten te verantwoorden. En wat wij nu doen, hè, dus ooit gestart vanaf VBS, heel goed initiatief met KIKVE, is dat wij een datastation hebben gebouwd, waarin je dus als zorginstituut je systemen aan elkaar kunt koppelen, zeg ik bij even heel makkelijk gezegd, waarin al je primaire data in één rapport komt te staan voor een zorginstituut X, Y of Z, die op dat moment een kwaliteitsrapportage van jou verwacht. Dus je gebruikt eigenlijk de data uit je eigen primaire systeem als zorgleverancier. Daar niet weer opnieuw een extra systeem voor in te richten. En op het moment dat een zorginstituut een rapportage van jou verwacht, dan krijg je dat verzoek ook gewoon binnen. Dat zie je ook gewoon in je dashboard. En als zorgleverancier kun je op de knop drukken door te zeggen, ja, ik wil mijn data wel delen met deze toezichthouder.
0: En dat is het dan.
3: Punt. En dat scheelt zoveel tijd en gedoe die we dus overhouden voor.
0: Maar in plaats van dat er dus een collega, een medewerker zit die zegt, oh, het is weer tijd voor de zorg verantwoordingsrapportage X, Y, Z. En die gaat zitten kloppen en die moet gaan verzamelen en die haalt overal wat vandaan. En nou, die is enorm veel tijd en kwijt en stress en gedoe. Zit het allemaal in dat federatieve systeem? Daar zit, of noem dat datastation?
3: Ik noem dat een datastation.
0: Grappig. Ja, ja. Ik denk, moet er gelijk aan de treintjes en zo denken.
3: Ja.
0: Ja. Maar daar is het verzameld. En dan het zorginstituut heeft dan een verbinding daarmee. Die kan daarin, tussen aanhalingstekens zeg ik even.
3: Die kan de data bij jou opvragen. Die kan een verzoek doen. Hè, dus die ziet niet direct de data, maar die kan een verzoek doen. En op het moment dat jij als zorgaanbieder toestemming geeft om die data te delen, dan deel je dat op dat moment.
0: Wow.
3: Ja, dus weer een stukje eigen regie. En dat stationnetje dat koppelen, het zijn allemaal wagonnetjes. Want er komt data uit verschillende systemen. Die wagonnetjes komen bij elkaar in één rapportage. En die lever je af.
0: Maar het scheelt dus en heel veel tijd.
3: Zeker.
0: Maar het scheelt ook heel veel dingen die mis zouden kunnen gaan.
3: Kansen of fouten. Hoe vaak jouw data wordt opgeslagen ook nog even. Hè? Ja. We hebben het net even licht geraakt. Hoe vaak je ook de kans hebt dat je een breach hebt. Of dat die data wordt gestolen of gezien door partijen die dat niet mogen zien. Dus het wordt ook nog eens een keer een stuk veiliger.
0: Het klinkt zo eenvoudig. Zeg ik dan maar even.
3: Ja.
0: Is het ook zo eenvoudig?
3: Nou, het is.
0: Want, neem ons eens even mee. Want ik kan me voorstellen dat. Nou, stel je voor dat je IT-manager bent in de zorg. Of je bent van de afdeling rapportages. En je denkt, oh jee, we hebben te weinig mensen. Dit zou een oplossing kunnen zijn.
3: Ja, ik zie een enorme sprong in de zorg. En ook de kansen die zij zelf zien in de zorg. Hè. Ik kan me. Er was ooit een moment dat misschien wat minder was. Omdat natuurlijk de primair gaat het om de zorg en niet zozeer om de IT.
0: Ja.
3: Maar je ziet een enorme sprong maken. Ik zag net op de borden. Ja, de luisteraar ziet het niet. Maar ik zag net een logo van KPN. Hadden we vorige week een afstemming mee. Die ook bijvoorbeeld bezig is met een wallet. Een ID wallet in de zorg. En wij kijken hoe kunnen we daarmee samenwerken. Om die primaire zorgdata en secundaire data die wij verzamelen. Om dat te combineren. Hè, om een zorginstituut nog meer voorbeeld te bieden. En die maken een enorme sprong, omdat je nu via je wallet, je ID, kunt zeggen, nou, ik ben arts en ik ben gerecht om jouw data in te kijken. Het gaat allemaal digitaal. Ja, dus wow. Enorme sprongen die men maakt in de zorg. Dus je ziet daar ook echt wel de drive om te veranderen.
0: Ja, nou ja, en we kennen natuurlijk uit de zorg, als je daar wat langer mee draait, dan weet je hoeveel discussie er over het e-dossier is geweest, het patiëntendossier.
3: Ja.
0: Hoeveel verschillende systemen er ondertussen zijn. Die ook, nou ja, niet echt met elkaar samenwerken.
3: Nee.
0: Als je naar een ziekenhuis gaat, omdat je toevallig ergens in Nederland op vakantie bent en je bent ergens anders in het land, dan kunnen ze niet zien welke medicijnen je neemt.
2: Nee, ja,
0: dat is natuurlijk ook levensgevaarlijk.
2: Ja, en dat is ook precies waar de Europese Unie nu ook ingrijpt. En zo'n systeem, dat federatief data delen, dat wordt in Europa, worden dat dataruimtes genoemd. En je hebt verschillende soorten. Dus de zorg is er één, maar je hebt er ook één voor mobiliteit. Je hebt er één voor de energie. En daar gaat de EU verschillend mee om. En in de zorg heeft de EU gezegd, dit is zo kritiek om dit goed te regelen in een vergrijzende samenleving, dat wij hier gaan afdwingen. Dus al die obstakels die je net noemt, daar zegt de Europese wetgever nu, nee, dit is afgelopen. Wij gaan dit gestandaardiseerd, gaan we dit Europees breed uitwisselen.
3: Wow.
2: Zowel bij zorgaanbieders onderling als inderdaad, je komt in een ongeluk in Italië. Je hebt je patiëntsamenvatting nodig waar al je basisgegevens in staan. En die kun je dan uit je wallet halen. Hm. En dat moet allemaal gestandaardiseerd geregeld worden. En daar heeft dus ook de wetgever nu gezegd, nee, klaar ermee. We gaan dit openbreken allemaal. En dat is denk ik ook wel mooi.
0: En wanneer, want dan is altijd, daar zitten altijd deadlines aan. Wanneer moet dat dan gefixt worden, zeg ik altijd maar even.
2: Ja, dit is natuurlijk een verhaal van een lange adem. Ja. Maar je ziet wel dat de eerste deadlines rond 2029 beginnen te lopen. En dat je natuurlijk wel al kan voorsorteren op. Want de voordelen die zijn er ook. Dus er is een stok en daar wordt mee geslagen. Als je niet voldoet dan. Maar de voordelen die worden nu ook beschikbaar. Omdat je nu ook partijen krijgt die dat datadelen mogelijk gaan maken.
0: En dat zie je volgens mij, Joost, op heel veel terreinen waarbij er Europese wetgeving of verordeningen of richtlijnen komen. Op het moment dat dat duidelijk is dat ze er echt komen, dan komt de hele markt in beweging. Dan gaat iedereen gewoon, die weten gewoon, ja, dit gaat gebeuren. Dus,
2: Dus je hebt vaak dat dan inderdaad over moeten voldoen. Dat is dan altijd de eerste reactie. Oh, weer iets waar wij de AVG een perfect voorbeeld. Ja, daar moeten we aan voldoen voor een gedoe. Ik denk dat inderdaad de shows die je hebt gemaakt daar ook heel exemplarisch in zijn. Maar nu kijken we heel anders naar die AVG. We hebben hem inmiddels geïmplementeerd. En nu precies dat Gmail voorbeeld. Oh, het is eigenlijk toch wel handig dat we dat zo hebben geregeld.
3: Ja.
2: Oh, het is toch wel goed dat we dit hebben gedaan. Dus ik denk dat dat ook een uitdaging is voor Europa. Voor eigenlijk de markt ook. Om die voordelen ook veel centraler te stellen. In plaats van de compliancy die je er krijgt. Want dan gaat het sneller bewegen, denk ik.
0: Ja. Nou ja, kijk, en ik kan me ook voorstellen, Peter, dat voor bedrijven SureSync, jullie doen eigenlijk wat een oplossing is of wat de toekomst is, die ook vanuit Europa gepredikt wordt, dat dit voor jullie ook een enorme push weer is om nog makkelijker te kunnen vertellen waarom dit zo'n slimme oplossing is.
3: Ja, dat klopt. Dat klopt. En dat is niet alleen vanuit wetgeving, maar dat is ook omdat we graag willen. We willen graag die ontwikkeling zelf meemaken als bedrijf. We hebben natuurlijk al heel veel ervaring met veilig data. En wat dat doen we voor de Belastingdienst onder andere. Dus dat moet gewoon ook hartstikke veilig zijn.
0: Ja.
3: En die ervaring nemen we wel mee met deze nieuwe wetgeving en een nieuwe markt als de zorg waarin het actief wordt, zeg maar. Dus daar hebben we wel baat bij.
0: Ja.
3: Ja, maar ik denk dat dat ook voor bedrijfsleven geldt, maar ook voor de overheid. Hè. Kijk ook naar, we hadden net over de wallet, ook de overheid, gemeentes moeten naar een wallet toe. Ik noemde het even Trust Information Partners en daar denken ook overheden heel goed mee. Hè. De G4 is erbij betrokken, VNG is erbij betrokken. Van hoe gaan we dan straks ook die burger ontsluiten? Dus de wil is er echt. Maar het is ook een mooi moment voor ons als SureSync natuurlijk.
0: Wie lopen er voorop? Want dat vind ik altijd mooi. Hè? Als je over nieuwe ontwikkelingen praat, dan is er altijd al 1 of 2 of 3 plekken waar het eigenlijk al gebeurt.
3: Ik noem net het voorbeeld van de zorg. Ik vind KikVee een programma waarin je echt ziet dat de verschillende databronnen van zorginstelling worden ontsloten, hè, in primaire systemen. En dat is een hele mooie ontwikkeling. Want je kunt je combinatie van hoeveel mensen je hebt in dienst, hoeveel mensen werken voor je als ziekenhuis, kun je koppelen aan roosterprogramma's. Je kunt het koppelen aan je beddenoverzicht. Hoeveel vrije bedden heb je? Ja, denk eens aan de kracht waar je dat soort data kan combineren. En dat vind ik een heel mooie ontwikkeling en een voorbeeld. Ook omdat die maatschappelijk heel erg belangrijk en relevant is.
2: Ja, en een andere is bijvoorbeeld in de automotive sector. Daar wordt nu veel meer data gedeeld, bijvoorbeeld over crashgegevens.
3: Oké.
2: Je hebt natuurlijk best wel wat concurrentie, zeker op dit moment in de markt. Maar crashgegevens die zijn voor veel producenten generiek. En dat wil je überhaupt voorkomen. Dat is een gemeenschappelijk doel. Zo min mogelijk auto-ongelukken die ook tot zware gewonden of doden leiden. Dus daar heb je nu dat federatieve datadelen waar ook onderzoek op kan worden uitgevoerd. Van wat werkt nou het best? En om dat soort data te aggregeren, dat gebeurt dus daar ook. Dus daar zie je echt in een markt een efficiëntieslag.
0: Hm. En daar, ik hoor je, dat ik het even snap. Je hebt al die autobedrijven.
2: Ja.
0: Die hebben allemaal hun eigen crash data gegevens.
2: Ja.
0: Die staan op hun eigen systemen. Vroeger, zeg ik dan maar even, moest je dan dus alles op een hoop gooien in één grote database. En dan kon je dingen gaan doen.
2: Ja.
0: Met het federatieve systeem blijft het dan gewoon bij die producent staan.
2: Ja, klopt. En vaak heb je, waarom mensen dat niet op een hoop gooiden, was omdat er dan, ja, er zit altijd andersoortige data bij die je misschien niet kan filteren. En dat kan op deze manier kan dat veel makkelijker. Omdat je zelf de regie houdt over, wat deed ik nou precies?
0: Juist.
2: Hoe kan ik dat nou precies regelen? Dus dat is die combinatie van het decentraal organiseren, maar ook veel meer de regie daarin kunnen geven.
0: Ja, ja. En dan zeg ik ook even, want ik vind dit namelijk uitermate interessant, Peter. Zit in dat systeem dan ook al dat je dus niet per se data gaat delen, maar antwoorden gaat delen? Want interessant is natuurlijk dat die onderzoekers, die willen natuurlijk iets weten. Hè? Die hebben een vraag in hun hoofd, die willen gewoon weten op welke plekken zijn de meeste ongelukken gebeurd. Ik noem maar eens even wat. Of hoe ver is de kreukelzone ingeduikt en met wat voor snelheden. Dat zijn natuurlijk antwoorden die ze willen hebben. Ze willen niet al die data hebben, ze hebben niet nodig.
3: Ja,
0: kan dat dan al?
3: Ja, zeker. Je kunt als regulator, hè, dus als jij degene bent die toezicht houdt op data, kun je ook vragen stellen aan degene die de data levert. En nogmaals, dan is het natuurlijk aan degene die de data levert om daar ook antwoord op te geven. Maar dat is zeker mogelijk. Ja.
0: Ja. Ja, en dan nogmaals, dat antwoord geven is een kwestie van, wil ik antwoord geven ja of nee? En als het antwoord ja is, dan hoef je niks meer te doen.
3: Nee, dan deel ik dat. En wat ook heel fijn is, is dat de manier van data delen ook helemaal veranderd is. In de zin van, de vraag en antwoord hadden we net over. Maar tegenwoordig is het natuurlijk allemaal informatiedeling van system to system. Dat gaat via een bepaalde language, XBRL. Extended Business Report Language zal je misschien niet zeggen. Maar het zorgt wel voor dat alles wat human readable is, gewoon antwoord door middel van system to system gedeeld kan worden. Vanuit sourcing hebben we daar ook een specialisme in. Om ervoor te zorgen dat het voor de financiële wereld, voor banken, maar ook voor de zorg, zijn dat wel de standaarden. Om ervoor te zorgen dat we dat op een veel efficiënter manier kunnen delen.
0: Wauw. Straks wil ik het met jullie over de toekomst hebben. Wat gaan we eigenlijk hiermee oplossen? Dus hoe rooskleurig ziet die toekomst eruit? En welke kansen biedt het ook? Dus wat kun je er in de toekomst als ondernemer of als zorginstelling mee? En dat hoor je zo. Listen to lead.

0: Kingston Boogie hoorde je van Young Gun, Silver Fox.
1: Company Challenge, Glenn van der Burg.
0: Met in de studio twee specialisten als het gaat over de toekomst van digitalisering. Dan vooral binnen de overheid hebben we het even over en alle regelgeving die eraan komt. Joost Rotteveld Mansveld van Bridgehead en Peter Kuit van SureSync. Ja, we gaan kijken naar de toekomst. De toekomst is dichterbij dan je denkt, hoorde ik je al zeggen, Joost. In 2029 moeten er al dingen geregeld zijn. Dat klinkt, als je wat ouder bent, dan klinkt dat heel ver weg. Maar dat is pas over 4 jaar, hè? Of eigenlijk bijna 3 jaar ondertussen alweer. Als jij kijkt naar de toekomst, waar moet je dan als bedrijf, als organisatie rekening mee houden wat er aankomt?
2: Ik denk dat je rekening mee moet gaan houden met hoe jij zelf met je data omgaat. Ik denk dat heel veel bedrijven hebben gedacht, er is data en dat zal wel. Op een bepaald niveau, maar dat je nu kan gaan nadenken, hoe wil ik mijn eigen data en ook dat van anderen gaan benutten voor mijn eigen marktonderzoeken, voor mijn tevredenheidsonderzoeken, wat voor onderzoek je ook wilt doen. Daar ligt veel meer waarde in de toekomst. Dus iets wat vroeger, en eigenlijk is vergelijking met AI heel goed, wat vroeger heel lang duurde om op Google op te zoeken, dat duurt nu opeens heel veel korter. En datzelfde wordt het met onderzoeken. Welke onderzoek je ook wil doen in je eigen sector, dat gaat makkelijker worden.
0: Ja, ja, want ik maar bijvoorbeeld ook te denken, we hebben nu heel veel over overheid gehad, maar als je denkt aan brancheorganisaties, banken, die hebben natuurlijk die doen heel veel onderzoek, hebben heel veel informatie. Ja, die zullen dat soort dingen ook toch meer open gaan stellen, omdat dit gewoon veel meer kansen biedt.
2: Ja, en PSD2 is daar een goed voorbeeld. Dus Payment Services Directive. Het is de vraag hoe geslaagd dat is. Maar wat daar in ieder geval bedoeld is, is dat je je eigen bankgegevens ook bij andere dienstverleners moet kunnen gebruiken. Dus wat er op mijn account staat, dat moet een andere dienstverlener kunnen gebruiken om weer een ander financieel product voor te gebruiken. Hmm. Nou ja, en je ziet het wel steeds meer terug dat gebeurt. En dit gaat breder dan alleen in de financiële sector ook toepasbaar worden.
0: Ja, ja, dus dan kan je tegen je accountant zeggen, en neem alles maar mee. Kijk maar of je financieel adviseur of iemand die een ander financieel product heeft en die je moet bekijken of die jou wil financieren, dan kan je toegang geven.
2: Precies. En dat is eigenlijk wat de Belastingdienst nu al doet. Die heeft al toegang tot mijn bankrekening en kan daardoor eigenlijk voor ingevulde aangifte doen. Dat kan je straks ook aan andere partijen geven, omdat jij de toestemming daarvoor geeft.
0: Ja. Peter, we gaan lekker naar de toekomst. Wat als jij even droomt over de toekomst en dat federatief gebruik maken van data, dat is helemaal gefixt. We kunnen overal bij waar mensen willen dat we bij kunnen, zonder dat het glazer en gedoe en privacy dingen en weet ik veel wat data lekker gaat opleveren. Wat voor mogelijkheden biedt dit allemaal?
3: Wow. Nou, dat betekent in eerste instantie, Glenn, dat ik binnen 2 minuten mijn hypotheek geregeld heb als consument. Ik maak even het linkje naar de financiële wereld. Ja. Want ik heb mijn salarisstrook als consument in mijn HR-systeem staan. De Belastingdienst heeft mijn aangifte. De hypotheekverzekeraar weet wie ik ben. En die vraagt van, kan Peter Kuit dit huis betalen?
0: En die kan zelf
3: jou. Die heeft die data dan gewoon beschikbaar.
0: En die kan ook je bestedingspatroon zien. Dus die kan zien dat je hartstikke zuinig leeft. Dat je prima dat huis kan betalen.
3: Nogmaals, als ik toegang geef om die data te delen. Ja. Laat ik het voorop stellen. Ja. Maar dan kan ik wel in een hele korte tijd gewoon een ja krijgen, een go krijgen van een bank om die hypotheek te kunnen lenen. En het mooie is dat we hebben ook met Trust Information ook partners zo'n POC gedaan. Proof of Concept noem ik maar eventjes. Samen met de Belastingdienst, met de banken en ons als SureSync, waarin we een oplossing hebben gebouwd die wel heel dicht al hier tegenaan schuurt. Dus de toekomst is echt dichterbij dan je denkt.
0: Oké, dan zeg ik wel even, de hypotheek tussenpersonen, ga je zorgen maken dus.
3: Ja.
0: Want die zitten nu heel veel dingen over te kloppen en dat hoeft niet meer.
3: Die kunnen mij nog wel goed adviseren over het bestedingspatroon en wat is slim en wat niet slim.
0: Welke vorm.
3: Maar de techniek hebben ze niet meer nodig.
2: Nee, ik denk dat de adviesrol die wordt veel centraler gesteld. Ik denk hetzelfde met de accountancy. Ja, accountants die controleren natuurlijk wat je doet, maar een accountant doet heel veel meer dan alleen data bij elkaar brengen. En ik denk dat daar heel erg duidelijk wordt dat alle procedures, al het moeilijke, dat wordt geautomatiseerd.
0: Een soort empowerment ook, hè? Bijna. Een soort empowerment van mensen die misschien cijfermatig, digitaal wat minder handig zijn. Of dat spannend vinden. Ja, als het zo eenvoudig wordt, als dat jullie dat voorspiegelen, dan neemt dat heel veel drempels weg.
3: Ja, maar die mensen hebben wel heel veel verstand van de toepassing erachter. En kunnen daar dus ook heel goed adviseren.
0: Ja.
3: Dus
0: ja.
3: Daar komt veel meer ruimte voor vrij dan alleen maar exact met de cijfers bezig te zijn.
0: Ja. Ja.
2: En ook als ondernemer hoef je niet meer druk te maken over allerlei zaken. En met name is daar, reporting is daar een heel erg makkelijke. Dat je eigenlijk naar no-click reporting gaat. Je hoeft niet meer je zorgen te maken over allemaal rapportages die je moet aanleveren. Als jij het namelijk al gewoon hebt klaargezet, dan wordt dat voor jou geregeld. En kan jij je gewoon richten op je onderneming.
0: Wat heerlijk, jongens. Ik hoor de luisteraar ook al zuchten en denken, wanneer? Maar ik wil nog eentje doen. Misschien een beetje meer, nog meer het maatschappelijk belang. We hadden het al even over de gezondheidszorg. Daar is natuurlijk ook heel veel data, wat op allerlei verschillende plekken staat. Wat biedt dat samenbrengen van al die data voor mogelijkheden als je het hebt bijvoorbeeld over bevolkingsonderzoek, maar ook onderzoeken naar nieuwe medicijnen, naar ziektebeelden.
3: Dat levert inzicht op waar we van kunnen leren. Waardoor denk ik het herstel in zo'n proces van ziektebeeld veel sneller kan gaan. He, want je kunt je primaire data uit je medische datasystemen kun je koppelen. Ik kan zelf als consument mijn huisarts met een druk op de knop toestemming geven dat de specialist in het ziekenhuis direct ziet van wat speelde er al vooraf. Dat is data die ik niet opnieuw hoef te delen als patiënt. Maar ik kan het ook koppelen aan hoe lang duurt zo'n ziektebeeld. Ook wel misschien in welke regio of welk ziekenhuis gaat het nog sneller dan bij anderen. Dus ik denk dat dat heel veel voordelen ook biedt voor de wetenschap, maar met name voor de mens.
0: Ja. Ja, en ik kan me ook heel veel crossovers voorstellen. Hè. We hebben allemaal wearables. Heel veel mensen lopen alweer met een smartwatch rond die van alles en nog wat opslaat. Tijdens het sporten vinden we het ook super tof dat er allerlei dingen vastgelegd worden. Daar zit natuurlijk best wel veel rijkdom en wijsheid in. Ja, waarvan ik denk dat er bijna geen huisarts is of bijna geen specialist is die die data überhaupt gebruikt.
2: Ja, en het is heel, heel interessant hoe, zoiets heel abstracts als zo'n wetgeving, als een data act. Dan heb ik van, wat doet dat dan? Die zegt, die verordening, die data in je smartwatch, die moet jij kunnen verwerken. Die moet je kunnen opvragen. En dat is ook een beweging die we in de zorg zien. Dat heet de persoonlijke gezondheidsomgevingen. Is eigenlijk een soort wallet, maar dan voor je zorgdossier. Ja, daar komen nu al koppelingen naartoe vanuit je wearables. En met dan het federatief data delen kan je het zo inrichten dat jij niet meer 1 keer in de 3 weken naar een zorginstelling moet om je bloeddruk te laten meten. Omdat dat automatisch verloopt via een wearable. Nou, dat zijn echt wel de efficiëntieslagen die heel interessant zijn. Die vind ik echt heel vet.
3: En de innovaties die heel hard nodig zijn met de vergrijzing in zowel ons Absoluut. Als mens, maar ook in de zorg zelf natuurlijk.
0: Ja. Ja. Ja, en dan zeg ik, en dan hoor ik Peter al in mijn achterhoofd fluisteren. En jij blijft de controle hebben wie je wanneer tot welke data of op welke vragen je antwoord wil geven.
3: Het wordt veel makkelijker. Ik heb er heel veel baat bij. Maar ik beslis met wie ik de data deel en wanneer.
0: Hoe ziet dat er dan straks uit? Heb ik 1 app op mijn telefoon waar staat dit is jouw persoonlijke data wallet waarin je alles kunt bepalen wie en wat naar waar gaat?
3: Voor mij als consument wel. Je kunt wel diverse wallets zullen er ontstaan. Want er zijn meerdere bedrijven die dit nu ontwikkelen. Maar die wallets moeten ook wel samenwerken. Om ervoor te zorgen dat al die data van de instantie met wie jij dat wil delen. En die jij op je wallet wil. Dat ze daar ook toegang toe geven. Maar als consument kan ik gewoon kiezen voor 1 betrouwbare wallet.
0: Ja. Oké. En dan ben ik nu, praat ik even aan mijn hoedanigheid als zijnde een bedrijf. Hoe gaat dat dan werken?
3: Eigenlijk hetzelfde, hè? Want er is ook een initiatief dat heet Company Passport. En dat heeft eigenlijk ook wel te maken met een wallet die je voor consumenten hebt, maar dan voor bedrijven. En die maken natuurlijk gebruik van onze Data Station as a Service.
0: Oké, okay, kijk. En wil je meer weten over Data Station as a Service? Waar kan ik dan informatie ophalen, Peter? Staat vast ergens.
3: Ja, zeker. Nee, dat SureSync. Google even op SureSync bij Visma. Daar vind je alle informatie. Doe dat vooral, denk ik.
0: En dat is er nu al?
3: Dat is er nu al.
0: Okay.
3: Ons portfolio staat ook online. Er maken al klanten en zorgklanten gebruik van onze Data Station as a Service. Dat doen heel veel bedrijven overigens. Ook de Belastingdienst gebruikt onze portalen, AFM. Dus we hebben genoeg ervaring om jou als ondernemer hiermee te kunnen helpen.
0: Hartstikke goed. Joost, stel je voor dat ik na deze aflevering denk, jeetje Mina zeg, wat komt er gewoon een hoop op ons af. Wat moet ik in de gaten houden? Want ik ga natuurlijk niet elke dag alle Europese commissie en het Europese parlement in de gaten houden. Zijn er slimme plekken waar ik dat kan vinden?
2: Nou, ik denk dat überhaupt je branchevereniging je daar heel erg in kan helpen. Dat is altijd één. En ik denk dat je vooral ook er zelf achter komt. En dat er dan genoeg tijd blijft om dit allemaal te regelen. En ik denk dat je vooral moet gaan nadenken, niet naar hoe hou ik wetgeving in de gaten, maar je moet gaan nadenken, hoe zorg ik dat ik mijn eigen onderneming organiseer op een manier waarop ik meer waarde uit data kan halen. Dus ik zou niet eens naar buiten kijken, ik zou vooral naar binnen gaan kijken. Wat kan ik veranderen met zo'n verhaal als dit? Hoe kan ik hier profijt uit halen? Uit meer data beschikbaar stellen en ook kunnen ontvangen.
0: Ja, maar we gaan dus, als er zoveel regels, richtlijnen, wetgeving, de overheid die de strategie op gaat bepalen, dan gaan we krijgen dat er heel veel bedrijven zoals SureSync, maar er zullen er ongetwijfeld meer zijn die hier allerlei oplossingen voor hebben, die gaan ook aan marketing doen. En voordat je het weet, het voordeel is dat het heel veel aandacht krijgt. Het nadeel is dat je op een gegeven moment totaal niet meer weet wat je moet gaan doen. Dus hoe bepaal je waar je wel en niet je tijd in aan gaat besteden?
2: Ja, dat is denk ik een heel lastige. Ik denk dat we in ieder geval blij moeten zijn dat er partijen zoals SureSync zijn die zich hier nu mee bezighouden. Ik denk dat je nogmaals moet kijken, wat kan je met je eigen data doen? En als je echt daar de verschillen in wil krijgen, dan moet je inderdaad naar bijvoorbeeld een VNO of dat soort dingen. Want die hebben al die antwoorden wel. Je brancheverenigingen hebben dit soort antwoorden vaak paraat. Om hier meer inzicht in te hebben.
0: Ja, en ik zou dan ook denken, ga ook met je collega's praten die in dezelfde business zitten of net een andere. Hoe doe je

0: Ja, inderdaad. Maar Glenn, als ondernemer zou ik toch wel even de tip willen geven. Van maak gewoon maximaal gebruik van de dingen die je al in huis hebt. Als ik dan toch even naar efficiëntie wil kijken. Kijk gewoon naar de databronnen en de systemen die je al hebt. Het zit erin.
1: Ja. Helemaal mooi. Ik vond het superleuk dat jullie er waren. Joost Rotteveel, Mansveld van Bridgehead en Peter Kuit van SureSync. Jij natuurlijk, dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Company Challenge. We hebben er nog veel meer voor je. Die kun je allemaal vinden op ons podcastkanaal. New Business Radio, Listen Today, Lead Tomorrow.
2: Alle afleveringen van Company Challenge vind je op het podcastkanaal van New Business Radio. Listen Today, Lead Tomorrow.
3: Dit is New Business Radio.
2: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
6: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
7: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
3: Dit is New Business Radio.
7: Newsflash.
8: Hoe zorg je dat de organisatie klaar is voor de toekomst? Daarover gaat het nieuwe boek Knetteradaptief van Adriaan Vermeulen. Volgens de auteur mislukken veel verandertrajecten omdat bedrijven verandering nog steeds behandelen als iets tijdelijks. In plaats daarvan pleit hij voor organisaties die zich continu kunnen aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen, zoals AI en economische veranderingen. Het boek combineert wetenschappelijke inzichten met praktijkvoorbeelden en interviews met leiders uit het bedrijfsleven. Knetteradaptief is onder meer verkrijgbaar via Managementboek en Van Duren Media.
2: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
9: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
10: ja.
9: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
10: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet.
9: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
11: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
12: De Radiofabriek.
13: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.
14: Visies van visionairs. Ervaringen van experts. Tips van techhelden. Dit is TNO Insights. Wij praten met TNO-experts over een

0: maken waar zij aan werken. Hoe maken zij werken gezonder? Versnellen zij de energietransitie? Houden zij onze steden leefbaar? En helpen zij bij het beter beschermen van onze militairen? Dit is TNO Insights.
1: Ooit liep Nederland voorop met solartechnologie. Maar het was China dat een succesvolle solarindustrie opzette. Ongeveer 3 van elke 4 zonnepanelen in Nederland komt uit China. Maar dat gaat veranderen, want Brabant komt met een antwoord. Solar maakindustrie terug naar Brabant. Het doel is om Nederland minder afhankelijk te maken van andere landen. Hoe gaat Brabant de strijd aan met de Chinese producenten? Voor welke toepassingen en welke technologieën bieden kansen? We hebben 3 experts in de studio. Peter Toonsen is Business Developer Integrated PV bij TNO. Paul Gosselink is programmamanager New Energy bij de Brabantse ontwikkelingsmaatschappij. En die zullen we ze nu dan ook BOM noemen, dus daar moet je niet van schrikken. En Joeri van Bergen, algemeen directeur bij de Bouwhulpgroep. Fijn dat je er alle 3 zijn, Peter, Paul en Joeri. Even terug in de tijd. Wanneer was Nederland nog koploper op het gebied van solar, Peter?
2: Nou, ik denk als je kijkt naar solarproductie, dat nog op een significant niveau hier aanwezig was. Ik zal zeggen 12, 15 jaar geleden. Maar equipmentontwikkeling is natuurlijk nog een tijdje daarna doorgegaan. Maar dat is, vanaf 1 jaar of 8 geleden is dat ook stukken minder geworden. Dus,
1: met equipment bedoel je? Zijn dat de machines om ze te maken?
2: Ja, dus okay. Productielijnen zeg maar, bestaan natuurlijk uit ingewikkelde apparaten. En die werden in de periode 15 tot 10 jaar geleden hier in talrijke mate gemaakt door Nederlandse bedrijven. Inmiddels zijn er daar ook een aantal van ter ziele of ze zijn overgenomen door Chinese bedrijven. En dat willen we natuurlijk een halt toeroepen. We willen die solarindustrie weer terughalen, inclusief dat belangrijke onderdeel.
1: Ja, nou daar gaan we het zo over hebben waarom dat zo belangrijk voor ons is. Maar waarom zijn we die solarindustrie waarvan je toch als Nederland, als in Europa kunt zeggen, ja, we weten dat het heel belangrijk gaat worden. Waarom zijn we dat kwijtgeraakt aan China?
2: Ik denk omdat de Chinezen heel goed zagen wat we deden. Sterker nog ook kennis gekregen hebben uit Nederland, uit Europa. Om zelf zeg maar in staat gesteld te worden productie op te tuigen. En dat hebben ze verschrikkelijk efficiënt en snel gedaan. Gaat natuurlijk in zo'n land ook allemaal wat sneller dan hier. Hè, waarin je met meerdere overlegorganen en aandeelhouders zit en besluitorganen. En vanaf die periode zijn we eigenlijk te langzaam geweest in het bedenken van nieuwe alternatieven en nieuwe routes.
1: Ja.
2: En dat zijn we nou aan het inhalen.
1: Ja. Ja, en misschien ook wel dat we gewoon met z'n allen dachten, Paul, ja, in China kunnen ze het lekker goedkoop maken. Dus hoe goedkoper het wordt en hoe meer er beschikbaar is, hoe sneller we de ontwikkeling kunnen voortzetten.
3: Nou, ik denk dat dat zeker een rol speelt. Hè. Maar ik denk ook dat China, hè, met zijn communistische systeem, hè, met meerjarenplannen, hè, en een langjarige strategie, hè, over 40, 50 jaar denkend, een aantal key technologieën en industrieën en marktsectoren heeft benoemd. Daar is solar er eentje van. Hè, naast bijvoorbeeld de batterijauto's.
1: Ja.
3: Ik zie ook een wat structurele probleem in Nederland. Hè, want we zijn eigenlijk ook de uitvinder van de windenergie. Hè, dat is ook hier uitgevonden. Maar Nederland is heel erg sterk in kennisontwikkeling. In productontwikkeling. Maar we zijn verdraaid slecht in dat vermarkten uiteindelijk. Hè. Denk maar even aan Philips. Werd heel veel uitgevonden. Maar in marketing en sales waren we niet zo goed. Nee. Nou, dat is zo is het eigenlijk met de wind gegaan. En TNO heeft eigenlijk ook China opgeleid. Hè, om heel effectief die solarindustrie op te zetten. Zo zijn we dat met de wind verloren geraakt. Met solar verloren geraakt. En nou, dat moeten we eigenlijk zien om te draaien. Hè. In Nederland moet je veel meer ook vanuit de markt en de business case denken. En nee, maar kennis ontwikkelen. Nee, dan moet je uiteindelijk ook een product van maken. En dan moet je op de markt zetten. Dat is echt een structureel probleem van Nederland. En daar vecht ik eigenlijk al 10, 15 jaar tegen. En dat is ook een van de redenen geweest waarom we het op een andere manier moesten aanpakken.
1: Was het ook een beetje de visie die we vroeger hadden? We dachten, ja, die maakindustrie die gaat gewoon, die is aan het verdwijnen, die gaat verdwijnen. Daar kunnen we wel tegen vechten, maar ja. Het is een onbegonnen strijd. Ja. Dus we zetten ergens anders op in.
3: Ja, zeker weten. Hè. Dat klopt helemaal. Hè. Je hebt natuurlijk in de industrie Eindhoven en regio is daar heel erg bekend om. Een enorme trend naar een offshoring geweest. Hè. Alles in China uitbesteden. Goedkoop land, veel materiaal, veel handjes. Dat klopt inderdaad. Het laatste jaar is daar natuurlijk ook door COVID en de verstoorde productie en aanvoerlijnen is daar een omdraai gemaakt. Ook vanuit de geopolitiek natuurlijk. Maar daar heb je gelijk in. En ik denk, daar hebben we natuurlijk ook eerder met de universiteiten al naar gekeken. alleen maar een serviceindustrie, dat werkt ook niet. Hè? Je moet ook een product maken. Je moet daar de handigheid bij hebben. Dus ik denk dat er afgelopen jaren wel wat inkeer is gekomen. Dat het een meer geïntegratie moet zijn. Maar dat vinden we wel heel lastig, die industriepolitiek. En daar hebben we niet echt een visie op als Nederland. En ook niet de vehicles. Hè? Denk aan een Rijksdienst die naast kennisontwikkeling ook de uitrol mede faciliteert. Dus daar is echt nog wel een mindshift voor nodig in Nederland.
4: Ja. Ik denk ook dat we niet moeten vergeten dat de bouwsector eigenlijk nooit echt een topsector is geweest. Dus ja. Zijn heel veel leveranciers met heel veel goede producten. Maar de afzetmarkt in ons eigen land daarvoor, die is marginaal. Die is heel ambachtelijk. Terwijl als het gaat over autoproductie of machines die chips maken, daar zijn we wereldwijd topspeler.
5: Leidend in.
4: Ja.
5: Peter, is het erg dat we die productie in Nederland van PV-producten, en zonnepanelen is er daar één van, maar er zijn nog veel meer natuurlijk toepassingen. Is het erg dat we die nu niet meer echt aanwezig hebben? Dat we die voorsprong die we hadden op technologisch gebied, dat we die een beetje kwijt zijn gemaakt? Je kunt ook zeggen, ja, geen enkel probleem, we halen gewoon lekker uit China, prima.
2: Nou, kijk, het verhaal kent twee kanten. De goede kant natuurlijk van de enorme prijserosie van de Chinese PV-panelen is wel dat wij nu in Nederland koploper zijn in het aantal zonnepanelen per inwoner. Dus je kunt ook zeggen, het heeft ook iets gebracht.
5: Alleen, we hingen helemaal onderaan het staartje.
2: Het staartje. En ik denk dat we in een periode van amper 3-4 jaar koploper zijn geworden. Dus er staan nergens zoveel zonnepanelen opgesteld als in Nederland per inwoner. Dat vind ik toch wel een knap resultaat in een hele korte tijd.
5: Ja.
2: Overigens is recent politieke besluitvorming zorgt er weer voor dat daar misschien een kink in de kabel komt. Maar ik denk over de lange lijn dat wel het verhaal blijft. Wat er niet goed aan is, is natuurlijk in het kader van geopolitieke ontwikkelingen die Paul net noemde, dat we toch zien dat we veel meer in staat moeten zijn om zelf, zeg maar, voor onze energie en andere belangrijke resources voorzieningen moeten gaan zorgen in deze veranderende wereld. En dat we niet meer zomaar kunnen vertrouwen op landen zoals de Verenigde Staten, Rusland, China enzovoort.
5: Eigenlijk hetzelfde als de afhankelijkheid van olie.
2: Ja.
5: Landen in het Midden-Oosten. Zeg je nu eigenlijk, ja, als je PV, dus je zonne-energie alleen maar uit China kan halen. Want ja, 3/4 van die panelen die we nu hebben liggen, komt uit China. Ja. En dan zijn van die andere kwart en heel veel van de onderdelen nog eens een keer uit China.
2: Exact.
5: Dan ben je heel erg afhankelijk.
2: Ben je ontzettend afhankelijk. En dat zou niet zo erg zijn als we nu klaar waren. Hè? Want dan zeg je, nou ja, die zonnepanelen die liggen er nog wel tientallen jaren. Ja. Iedereen is voorzien, klaar is Kees. Maar dat is niet het geval. Hè? We moeten naar 200 terawattuur in 2050 toe.
5: Ja, en waar zitten we nu?
2: We zitten nu volgens mij op een om nabij de 20, 25 terawattuur. Dus dat is bijna een vertienvoudiging.
5: Bijna maal 10, ja.
2: Aan wat er nodig gaat zijn, ook om de industrie te elektrificeren, is er ontzettend veel elektriciteit nodig. Er is geen bron die zo goedkoop is als zonne-energie. Er is geen bron zo makkelijk te integreren als zonne-energie. Dus dat moeten we zelf willen opzetten. We moeten daar zelf de handen aan de touwtjes hebben. En het mooie is ook, omdat je naar de gebouwde omgeving kunt gaan met zo'n product, dat hele ecosysteem, bouwhulpgroep is daar een heel mooie schakel in, ook gewoon aanwezig is in Nederland. Dus er is ook geen noodzaak om de samenwerking elders te gaan zoeken.
5: Ja. Jorie, ben ik wel benieuwd naar. Merk jij daar nou dingen van? In COVID heb je het misschien wel, COVID-tijd misschien wel gewerkt. Want toen kwamen ineens, waren de leveringsproblemen vanuit het Verre Oosten.
4: Het was nog veel eenvoudiger. Er brak in Europa een oorlog uit. En daardoor stegen de gasprijzen. En er waren heel veel subsidie ook van de overheid die de aanschaf van zonnepanelen stimuleerde en het ontplofte.
5: Ja.
4: Dus ik bedoel, uiteindelijk is het prijsgedreven is nog het makkelijkste argument om iets aan je woning te verbeteren. Als je gaat kijken naar de woning.
5: Nee, maar het is heel fijn als je vragen hebt. Maar als jij niet aan je spullen kan komen, dan kan je toch niet, kan je dingen niet voor elkaar krijgen.
4: Nee, maar dan wordt het al meteen. Daarom is in mijn ogen nieuwbouw ook zo populair. Je hebt een weiland. Je bedenkt met z'n allen een plan, je bouwt het en dan geef je de sleutels aan degene die er komt wonen en zeg je veel plezier, ga je maar de komende 20 jaar wonen. We hebben in Nederland meer dan 8 miljoen woningen staan, die moeten in 25 jaar allemaal verduurzaamd worden. Dat zijn bijna 1000 woningen per dag, maar die beginnen door een buurt in te lopen en aan te bellen en te vragen wie bent u eigenlijk? Hoe lang woont u hier en hoe lang wilt u hier nog wonen? En ergens in diezelfde klantreis, waarbij de ene de zonnefolie al in het product kan zitten wanneer je het bouwt, is bij die ander een vele ingewikkeldere reis, zeg maar, om te zorgen dat er een zonnepaneel op het dak komt. De collectieve inkoop van zonnepanelen, dat is simpel. Dus er is een aanbieder en die zegt, nou, ik heb iets heel goedkoops en het levert je fantastische voordelen op. En dan zeggen mensen, doe ik wel. Daar zijn heel veel mensen die daar gebruik van maken. Maar het is maar een heel klein deel van de totale opgave.
5: Ja, dat zijn koplopers. En jij bent heel duidelijk. Hè? Je zegt 8 miljoen woningen, dat zijn er nogal wat. Dat is veel meer dan de miljoen, wat ook al veel is, die we nieuw moeten bouwen. Dus die renovatie tussen aangestekens of verduurzaming van de bestaande bebouwing, dat is echt een mega klus.
4: Ja. En dat
5: elk huis in Nederland gaat verbouwd worden in de komende jaren.
4: De komende 25 jaar moet sowieso ieder huis, ook een huis wat nu nieuw gebouwd wordt, heeft sowieso voor 15 jaar onderhoud. Dus ieder huis zal nog een stap moeten gaan zetten in verduurzaming. Het gaat nu heel veel over energie. Daar moet het vandaag ook over gaan. Maar een van de meerwaardes van wat we aan het produceren zijn, maar ook wat de opgave is, is materiaal vanuit circulariteit. Nou, een woning die blijft makkelijk 120 jaar staan. Eigenlijk in die 120 jaar kan het zelfs meerdere gebruikers hebben of gebruikers tegelijkertijd. Dus dat is heel duurzaam door te laten staan en door het iedere keer op behoefte van de mensen die er wonen kwaliteit toe te voegen. De helft daarvan gaat naar energie, de andere helft naar materiaal in die 120 jaar. En nu zonnepanelen is goed, want dat zorgt voor het energiedeel. Maar als het zonnepanelen zijn die vervolgens weer na 10 jaar eraf gaan omdat ze niet voldoen, en weer eigenlijk een belasting zijn voor het milieu.
5: Ja, ja, door de shredder gaan. Ja,
4: ja, ik bedoel, uiteindelijk zoeken naar oplossingen die iedere 10, 15 jaar ook opnieuw, zeg maar, op die woning kunnen komen om hun functie te blijven voldoen en niet het milieu extra belasten.
5: Ja, maar kortom, een enorme uitdaging, daar gaan we het over hebben. Nog één belangrijke vraag, Paul, aan jou. Waarom moet het dan in Brabant komen?
4: Waarom
3: ja,
4: niet?
3: Waarom? Ja. Dat is een goede vraag.
5: Ja, waarom niet in Friesland of Groningen? Of,
3: ja,
5: Brabant is al zo succesvol.
3: Nee, dat klopt. Hè. Het zou ook een ander Europees land zijn. Want ik wil wel aanvullen. Ja. Hè. Kijk, de ontwikkelingen. Peter geeft duidelijk aan waarom er nog zoveel solarproducten bij moeten. Dat heeft de Europese Unie natuurlijk ook onderkend. Hè. Vanuit de resilience, hè, de strategische autonomie. En vanuit Repower EU wil je meer eigen industrie opbouwen. Om niet afhankelijk te zijn van China, die wispelturig is. Nou, daar ligt dus een kans. En dan moet je kijken naar het nieuwe product wat we willen gaan maken. Dat zou ook elders kunnen. Maar ik denk, hè, we hebben 15 jaar geleden ongeveer, hebben we eigenlijk het zonneonderzoek geconcentreerd, hebben we naar Brabant gehaald. Dus Brabant is wel heeft een uitgangspositie, hè, met TNO en de kennisinstellingen, de TU's die er rondomheen zitten. Dus de basiskennis is er. Er is een industriële kennis natuurlijk, hè, want het moet gemaakt worden. Nou, dat hebben we in Brabant ook. Dus ik denk dat Brabant een goede uitgangspositie heeft.
5: Ja, er is nog een beetje ruimte.
3: Er is een klein beetje ruimte. Nou, dat gaan we ook wel benutten.
5: Niet bij Eindhoven, maar wel ergens anders.
3: Nee, precies. Maar dat is ook juist de bedoeling. Hè? Het hoeft niet bij Eindhoven. Nee, we willen juist naar West- of naar Oost-Brabant toe. Want ja, Brabant is breder als Eindhoven. Dus ik denk dat het vanuit deze kernelementen, dat Brabant een goede uitgangspositie heeft. Waarbij we duidelijk zeggen van, het moet niet meer die kennisontwikkeling zijn. Nee, we willen eigenlijk een industrie opbouwen. En dat is nog best lastig. Ja. Hè? Want de industrie heeft een aantal blauwtjes opgelopen de afgelopen 10 jaar. Dus dat vertrouwen moet wel terugkomen. Dus daarom dat ecosysteem. We moeten samen die vijver weer opbouwen. En je moet zien dat je elkaar nodig hebt om een gezonde vijver overeind voor elkaar te krijgen. Nou, dat is een proces waar we samen in zitten. Maar wel met een hele grote koek zoals Peter die voor ons houdt.
5: Nou, lijkt me het niet zo heel nuttig om de concurrentie met China aan te gaan op gewone zonnepanelen. Waar liggen dan wel de kansen?
3: Nou, dat is duidelijk, hè, waarom wij voor een heel alternatief hebben gekozen. Dat hebben we ook getoetst. Hè. Dus we gaan niet op die standaard silicium zonnepanelen die iedereen kent zitten. Die velen ook niet mooi vinden. Hè, Peter kan er zo meteen wat meer over zeggen. Er is de topsector energie heeft ook onderzoek gedaan naar allerlei mogelijkheden waar zonne-energie toegepast kan worden. En dan kan het ook in wegen, in daken geïntegreerd worden. In zonneschermen, geluidsschermen, noem het allemaal op. En dan heb je een heel ander, heb je het zonnefolie voor nodig.
5: Hè. Zonnefolie,
3: ja. Gewoon met materialen uit de regio gemaakt. Hè. Dus je hebt China niet meer nodig voor de materialen. Met apparatuur die we hier in Brabant hebben staan. En die je kan toeleveren op de rol, op de klantvraag aan een bouwtoeleverancier of de geluidsschermfabrikant. En in zijn fabriek maakt hij er meteen een energieleverend onderdeel van. En die kan hij implementeren. Dus die zonnefolie is een heel ander product. Zitten de Chinezen nog niet op. Hè. Dus vanuit Porter gedacht, een differentiatiestrategie. Heel anders nagedacht. En daar denken wij dat wij 5-10, misschien wel 15% van de markt mee kunnen pakken.
5: Zo.
3: Heel ander product.
5: En de markt is wereldwijd dan natuurlijk gelijk.
3: Precies, en dat is ook de uitdaging. Ik zeg ook, we ontwikkelen hier in Nederland, in Brabant, ontwikkelen we een nieuw product samen met het ecosysteem materiaal en equipmentleveranciers, de kennisinstellingen. En een product waar we in Brabant, in Nederland kunnen toepassen, maar waar we eigenlijk de hele wereld mee kunnen helpen de energietransitie te versnellen. Want we moeten naar die net zero toe natuurlijk in 2050. Dus er is ook een omzetpotentie.
5: Peter, help ons even. Want het zonnepaneel, dat kennen we allemaal. Folie, iedereen kan zich wel een folie op een rol voorstellen. Maar dan denk je, ja, er zitten allemaal ingewikkelde dingen in. Dat gaat allemaal breken, dat gaat kapot. Het waait weg. Waarom is zonnefolie zoveel anders dan zo'n zonnepaneel? Hoe werkt dat technisch gezien?
2: Nou, in wezen is het qua uitingsvorm en functionaliteit natuurlijk een heel ander product. Maar qua basisdenken is het... Er lijkt het er erg veel op. Het enige wat je eigenlijk doet is het glas wegnemen en vervangen door kunststoffolies. Klinkt heel simpel, hè?
5: Ja.
2: Dus het is dan ook zo natuurlijk dat je meteen een veel flexibeler product hebt. Je moet dan celtypes gebruiken of gaan ontwikkelen die daarbij passen en die daar tegen kunnen. Die je dus kunt vouwen zonder dat ze breken.
5: Want anders zelfs
2: ben je
5: vouwen.
2: Meteen het voordeel kwijt. Vouwen, omrollen, ja. daar kun je vele dingen mee doen. En dat kan heel vergevingsgezind zijn.
5: Wauw.
6: Als ik heel blij te kijken.
4: Nee, als ik een leek wat mag toevoegen. Kijk, een paar jaar geleden toen ik Peter en collega's leerde kennen en ze uit gingen leggen wat ze aan het maken waren, heeft het mij ook even een paar weken geduurd voordat ik begreep van wat maken ze nou precies. Maar uiteindelijk staat er gewoon een productielijn waar gewoon aan het einde zonnepanelenfolie op een rol gewoon eigenlijk vervoerd kan worden naar een fabrikant van een product en het daar geïntegreerd kan worden. Dat is de. En dat is. Het duurde even voor de dag. Oh, is het zo simpel? Ja, in wezen is het zo simpel. In het echt is het natuurlijk allemaal heel ingewikkeld om die folie te maken, om betaalbaar te maken en te zorgen dat die geïntegreerd wordt. Maar het principe is zo simpel.
5: Maar zeg je dan, Peter, de technologie is eigenlijk ongeveer hetzelfde? Of zit er echt wel een specifiek iets in waardoor het ook weer... Want ja, ik zit ook te denken, die Chinezen die gaan het kopiëren en binnen een paar jaar hebben ze het allemaal. Maar of zit er iets in waarvan je denkt, ja, maar dat is echt, dat hebben wij en dat heeft niemand anders?
2: Ja, er zitten hele specifieke dingen in die folie. Hè? Allereerst de cellen die we zo meteen gaan gebruiken. Die zijn van een materiaal wat nu nog niet commercieel op grote schaal wordt toegepast. Waar wij als Europa en Nederland voorop lopen. Perovskiet.
5: Tuurlijk.
2: Daar kunnen wij zeg maar op folie, op flexibele substraten, hebben we daar een kennispositie die behoorlijk ver vooruit ligt. Dus dat is een heel mooi startpunt.
5: En wat is perovskiet? Hebben we nog nooit van gehoord. Is het hard, is het zacht?
2: Je hebt wel eens wel van silicium gehoord, hè?
5: Ja.
2: Nou, dat is het materiaal waar de huidige cellen van gemaakt worden. Perovskiet is het materiaal waar de toekomstige cellen van gemaakt worden. En dat materiaal, dat is goedkoop te produceren. Dat kun je printen. Dus dat kun je ook zonder vacuüm te gebruiken straks. Met lage footprint qua omvang apparaten produceren. Maar ook met weinig energie. Dus daar heb je al een groot voordeel. Een ander groot voordeel is dat het materiaal ook transparant kan zijn. Dus je krijgt daarmee een toepassingsvorm erbij. Hè. Je kunt ook ramen gaan beprinten met perovskiet.
5: En zie je dan wel iets in dat raam?
2: In principe kun je gewoon echt een homogeen transparant materiaal op die manier maken. En dat kon tot op heden niet. Dus als je nu zeg maar naar ramen kijkt die met zonneceltechnologie elektriciteit opwekken, dan zitten daar meestal hele kleine baantjes zonnecellen in. Ja, je ziet ze wel.
5: Ik zit te denken bijvoorbeeld aan de overkappingen bij Utrecht Centraal, hè, bij het station, daar hebben ze ook. Daar zitten allemaal, en dat vind ik ook wel leuk, want dan denk je, hey, gaaf, het werkt echt nog energie op. Zo'n
2: toepassing natuurlijk op zich perfect, hè? Daar hoef je geen ingewikkeld ander proces voor toe te passen op dit moment. Maar als jij nou woningbouw wilt,
5: ja, dan wil je gewoon naar buiten kijken.
2: Dan wil je
5: kijken.
2: Het goedkoop. En je wilt een raam hebben wat er ongeveer zo uitziet als je raam nu. En niet zeg maar met allerlei vierkantjes daarin. Hè? Dus dat is waar je met perovskiet uit kunt komen. Wat een ander groot voordeel is van dit materiaal, is dat we voor de resources niet afhankelijk zijn van landen waar we niet afhankelijk van willen zijn. Zoals China en Rusland.
5: Want waar vind je perovskiet?
2: Perovskiet kan grotendeels de ingrediënten die je daarvoor gebruikt. En je moet je voorstellen dat dat een soort papje is. Dat roer je en je gaat dat verwerken in een proces. Die kun je voor het overgrote deel in Europa vinden.
5: Kijk.
2: Ja. En in de toekomst waarschijnlijk gewoon in Europa vinden.
5: Ja, sorry Paul, wat zei je?
3: Dat zijn eigenlijk vier elementen die in perovskiet zitten, die je in die pasta stopt en die je dan kan printen. Hè. Dus, en die zijn gewoon in Europa te vinden.
5: En dus geen vacuümtechnologie nodig, dus je kan het ook nog eens een keer, het klinkt bijna meer low-tech produceren.
2: Ja, het grote voordeel van geen vacuümtechnologie nodig hebben is dat het veel sneller kan. Vacuümprocessen zijn traag en vergen tijd op het moment dat je dingen zeg maar zonder vacuüm toe te passen in een roll-to-roll setting kunt produceren, ja, dan kun je naar productiesnelheden toe van 50 meter, 60, 70 meter per minuut. En dat maakt dus dat jouw fabriek voor dezelfde output
5: wordt bijna een soort drukkerij.
2: Dus kleiner wordt.
3: Ja, wat een soort drukkerij. En je hebt eigenlijk niet het halfgeleiderproces nodig. Dus het kost maar 20% van de energie die je siliciumpaneel kost. Dus het heeft een veel lagere footprint.
5: Hoe zit het met de opbrengst? Want we hebben eerdere afleveringen gemaakt over PV. Waarbij daar vanuit TNO ook werd gezegd. Nou, we hebben nieuwe technologieën. En dan kan er weer 40% bij een paneel bovenop. Een soort barrière die weer werd doorbroken door nieuwe technologieën. Hoe zit dat hiermee?
2: De opbrengst op glas van dit materiaal die zit eigenlijk op hetzelfde niveau als silicium op dit moment, as we speak.
5: Nu al.
2: En we hebben de verwachting dat we dat met dit materiaal op flexibele substraten naar vergelijkbare efficiencies kunnen of hoger. Dus dat betekent dat een prima vooruitzicht is.
5: En dan komt natuurlijk nog de prijsvraag. Hè? Als niet de prijsvraag, maar de vraag naar de prijs.
2: Ja, nou, de berekeningen die wij doen. Hè? We doen een hoop aan, dat noemen we dan met een duur woord, cost of ownership berekeningen. Die brengen ons onder het niveau van siliciumcellen.
5: Goedkoper
2: in de toekomst. Op het moment dat we in staat zijn bij hoge snelheden te gaan produceren. En daar is natuurlijk alles op uitgelegd. Dat moet die fabriek over 4-5 jaar ook gaan doen.
5: Oké, dus het enige wat we nog nodig hebben is een fabriek, zeg ik dan, Paul.
3: Ja, maar Jor Peter ook zegt, het zijn de berekeningen. Hè. Ze zijn op dit moment in de, zeg maar, de industrieel onderzoeksfase. Hè. Het is nog niet commercieel. Dus we hebben uitgerekend dat wij nog 2 jaar nodig hebben om het hele productieproces klaar te hebben. En dan moet je de fabriek nog neerzetten. Hè. Dus over een jaar of 3 tot 5 denk ik dat die fabriek er staat. En parallel moet je natuurlijk ook, want niemand kent dit product. Hè. Dus je moet het met de bouw en de bouwtoeleveranciers, met de wegenbouw. Want ik kan me ook zomaar voorstellen, je hebt de asfalt als, om het asfalt te vernieuwen. Dan zit een rol van het perovskietfolie achter. En je trekt het over de weg heen. Dus de hele asfaltweg wordt straks ook gewoon energieleverend. Maar ja, je moet wel overtuigen dat het werkt. Hè. Rijkswaterstaat moet er vertrouwen in hebben enzovoort. Dus de komende jaren hebben we ook een kern nodig om de bouw, de infra te overtuigen. Dat het echt gewoon een toegevoegde waarde heeft, ook voor hun.
5: Ja, nou zit ik aan die kleine uitdaging van de 8 miljoen woningen in Nederland te denken, Jury. Als je dit hoort, en jij weet het natuurlijk al, je hoort het niet nu, want je werkt al samen en je kent de technologie al. Wat zijn de toepassingen waarvan jij denkt, oh wauw, dat zou echt een fantastische verbetering, oplossing zijn voor uitdagingen waar we nu al voor staan bij die renovatie, bij die verduurzaming van de bestaande bebouwing?
4: Ja, dat was eigenlijk een paar jaar geleden toen de bom ons eigenlijk koppelde aan Soliance. En eindelijk begrepen wat die folie was en wat je ermee kunt doen. En toen was wij waren toen bezig met het demonstreren dat je woningen seriematig kan renoveren. Zoals men gewend is bij woningcorporaties, maar dat dus ook kan bij private woningeigenaren. 2/3 van Nederland is privaat bezit. Dat hadden we gedemonstreerd in eerste projecten met industriële oplossingen. En toen zei ik...
5: En dan moet je even uitleggen. Industriële oplossingen zijn dan dus... Er komt niet een bouwbedrijf en die gaat timmeren en doen en verbouwen. Maar die gaat van tevoren op een fabrieks, tussen locatie, ga je al oplossingen maken die je vervolgens installeert in de, in de bebouwde omgeving. Dus in een rij huizen of...
4: Ja, zo renoveren begint eigenlijk bij de mensen die er wonen.
5: Ja.
4: Want de mensen die er wonen, die weten vaak niet wat de kwaliteit is van waar ze wonen. Ze weten wel wat ze willen verbeteren, maar ze weten nog niet waar ze uit kunnen kiezen. Nou, wij zeg maar, als wij door onze oogharen naar die 8 miljoen woningen kijken, dan zien wij bijvoorbeeld maar 9 verschillende soorten dakfamilies. Dus in plaats van dat we het over miljoenen woningen hebben, zien wij 9 platforms. En op die platforms kan je met de industrie oplossingen ontwikkelen. Oplossingen, net zoals die IKEA doet, hè, waarin je zegt van 1995 heb je een boekenkast. Of voor zoveel heb je een ander product. Nou, die oplossingen hebben we met inmiddels bijna 25 industrieën allerlei oplossingen ontwikkeld. Die eigenlijk in een pakketje in de straat gezet kunnen worden. En die vragen dus om een opgeleid team die in één keer dat goed uitvoert.
5: Ja.
4: Dat is wat we gedemonstreerd hebben. Dus in zo'n buurt halen we allemaal individuele wensen en vragen op. De ene wil iets aan zijn dak doen, dan aan de gevel, iets aan de vloer, iets aan de binnenruimte. Al die vragen die kunnen we collectief laten uitvoeren. Dus we kunnen al die individuele vragen heel simpel verwerken naar een collectief uitvoeringsplan. Dus staan er overal pakketjes klaar. En met die folie was mijn eerste gedachte, dus ik heb allerlei daken en gevels. Nou, dan kan ik ook gewoon folie omheen trekken. Nou, dan heb je gerenoveerd dak en een gevel. Alleen dan met zonnefolie.
5: Ja, want dat nieuwe dak tussen aangestekens. Ik zie een rij huizen vormen. We doen het maar even simpel. Allemaal platte daken.
4: Ja, doe maar hellendak, want we hebben 4,5 miljoen doorzonwoningen.
5: Oh, dat zijn er meer van. Ja. Nou, allemaal dezelfde hellende daken. Jullie maken gewoon voor de helft van die rijtjes, maken jullie nieuwe daken. Die plak je erop. En daar zit dan in die oplossing die je al van tevoren hebt gemaakt eigenlijk. Daar kun je dan vervolgens die folie al in laten bouwen.
4: Want er zitten dan dakpannen bijvoorbeeld op met zonnefolie. Er zitten dakvensters in met zonnefolie. Er zitten gevelbeplatingen met zonnefolie. Dus alles wat je ziet op die woning, wat natuurlijk mooi moet zijn en duurzaam, levert ook nog energie op. En een van de grote voordelen is als je dat ook industrieel gaat doen, is dat er dus veel minder handelingen zijn, veel minder materialen. Want nu wordt er vaak eerst een dakbedekking neergelegd. Dan moet daar nog zonnepanelen overheen. Of ze zitten erin. Of
5: ja, komt een ander bedrijfje.
4: Ja, dat hebben we niet over gehad. Maar bij renoveren. Kijk, bij nieuwbouw is bijna 80% materiaal en 20% arbeid. Of 70, 30. Maar bij renoveren is het eigenlijk precies andersom. Daar is het merendeel arbeid en veel minder materialen. En daar zit een hele grote uitdaging. Is hoe kan je eigenlijk de tijd die je nodig hebt op een woning te verbeteren, hoe kan je die verkorten?
5: Ja, los van het feit dat die mensen toch niet te vinden zijn. Dus dan,
4: dat helpt.
5: Toch?
4: Uiteindelijk moeten we ze wel vinden. Want we doen nu ongeveer 1000 woningen per jaar renoveren. We moesten naar 1000 per dag. Dus we hebben sowieso mensen nodig.
5: Ja, ik denk dat om laten scholen, denk ik.
3: Ja, maar er zit wel de uitdaging, denk ik. Hè?
4: Het is makkelijker opleiden als het een industrieel product is.
5: Ja, want dan heb je minder vakmanschap nodig. Dat iemand aankomt en denkt, oh, wacht even, dit hoekje ingewikkeld daar. Oh, dit zit er nog tussen. Oh, de draagconstructie ingewikkeld.
7: Meer vakmanschap. Nog een ander belangrijk element, denk ik. Als je dingen industrialiseert, dan dat is eigenlijk hetzelfde als arbeid uit het proces halen. Op het moment dat je in één klap een geïntegreerd product maakt waar al zonnecellen in zitten, dan scheelt dat een bouwvakker die dakken moet om een zonnepaneel erop op te schroeven. Ja. En die zijn er niet. Dus daar helpen we eigenlijk jullie mee met die ontwikkeling.
5: Ja. Maar gaan we er simpelweg naartoe? Want eigenlijk kun je zeggen, als er maar een materiaal is, dan kun je die folie erin verwerken of opverwerken. Ja. Maar gaan we er naartoe dat je naar de bouwmarkt gaat en je ze denkt, nou jongens, ik ga even een folietje halen, want ik heb nog een schuurtje. Dus ik leg hem erop.
3: Ik denk dat het toch net wat anders gaat. Want we zien ons eigenlijk als een soort toeleverancier. We maken een tussenproduct en wij leveren het toe aan de leverancier aan de bouwplaats of aan de asfaltweg. En die integreert het in zijn fabriek eerst in zijn product. En dan heb je een energieleverend product. En dat wordt dan gebruikt. Dus ik denk, het kan ook in de bouwmarkt komen te liggen. Maar ik denk dat niet de ambitie is die we hebben. Peter zegt dat wel terecht. Je integreert het in de fabriek. Kost minder handjes. Want inderdaad, je hebt gelijk. Te weinig talent. En als ik het verhaal van Jury hoor. En dan zit hem de uitdaging. En dat doet hij heel goed. In vooral die klantwens combineren tot een collectieve uitvraag. Het industriële proces krijgen we wel voor elkaar. En dan met zo min mogelijk tijd leg je het op het dak. En dan heb je een energieleverend huis. En mijn idee is wel dat straks heel Nederland met die folie volgelegd is. Dat we veel meer opwekken. En hebben we niet de zonnepark in de weides nodig. Kunnen we gewoon voedsel produceren. Dus dat is echt wel het grote voordeel.
4: Ja, misschien heel gek. Maar de uitdaging zit niet zozeer in de techniek. Dus de machines worden nu gebouwd om die folie te produceren. Er zijn genoeg fabrikanten die interesse hebben om die folie in hun producten te verwerken. We hebben bijvoorbeeld gedemonstreerd dat je in 2 dagen zo'n dak kan verbeteren uit zo'n oplossing. Dus dat 2 dagen is ook niet veel. Als je de prijzen voorover hebt en je weet wat je de garantie is dat je die kwaliteit krijgt. 2 dagen is niet veel overlast. Maar dan komen de dilemma's. Het continu zorgen dat die vraag er is. Dus dat er voldoende mensen zijn die een dak willen. Dus iedere dag iemand die een dak wil. Dat er mensen zijn die getraind zijn. Die dat ook in die 2 dagen kunnen leveren. In plaats van die ene ploeg die dat nu kan. Daar zitten hele grote uitdagingen. Hele grote opgaves. Die gaan heel veel over capaciteit. Over vergunningen. Over allemaal wat nu traditioneel heel veel over gesproken wordt. Maar dadelijk staat die machine klaar. Die oplossingen staan klaar. Iedereen wil eigenlijk dat het gebeurt. Ja, en dat is een van de grootste uitdagingen die er is.
5: Ja.
4: Plus van dat we eigenlijk nu al heel hard moeten werken om te bewijzen wat we nu leveren. Nee, met elkaar.
3: Precies. Maar je bent eigenlijk, de vraag, zeg jij, de continue vraag is de uitdaging. Maar ik denk, dat vond ik wel mooi wat jij al veel eerder al een keer gezegd hebt. Je levert het huis ook gewoon weer schoon op. En dat is natuurlijk toch vaak de uitdaging bij renovatie. Een vies huis, mensen allemaal over de vloer.
4: Het gedoe, tuurlijk.
3: In heel korte tijd. En je krijgt gewoon weer een schoon huis terug. Ik denk dat dat heel veel woningbezitters zal aanspreken. Dat die vraag daardoor kan ontstaan.
5: Nou ja, en denk ik wat een van de natuurlijk prachtige voordelen is dat je het niet ziet.
4: Ja.
5: Toch?
4: Ja.
5: Als je het overal in kan verwerken en je ziet het niet of nauwelijks. Ja.
7: Dat is een van de krachten achter, zeg maar, de ontwikkeling die wij moeten doormaken. Je krijgt heel veel maatschappelijke weerstand tegen zonnepanelen die je wel ziet.
3: Ja.
7: Ja, dat zie je in Nederland nu gewoon gebeuren. Ook de politiek zegt, we willen weg uit die weilanden, we willen naar de gebouwde omgeving toe.
3: Ja.
7: En dan vinden wij het goed. Nou, dat konden we natuurlijk met z'n allen jaren geleden al voorzien. Hè? En Nederland is ook een druk bebouwd land. Dus je hebt ontzettend veel oppervlak in gebouwen, in infrastructuur, in transportsectoren zitten. Waar je gewoon waar je naartoe kunt. Ja. Mits je die diversiteit en oplossingen kunt bieden.
3: Ja,
7: precies daarvoor zijn wij er. En zijn we bezig om dat met elkaar te bewerkstelligen.
3: Ja. Ja, en ik denk dat daarom, je zegt terecht, hè, want het is esthetisch ook veel mooier. Hè. Daar zijn we bijvoorbeeld met BIPV.world bezig, die een software heeft ontwikkeld. Dat je architecten kunnen het gebouw ontwerpen of renoveren. Maar die kunnen dan ook met de software de zonnefolie erin plotten. En dan heb je een beeldkwaliteit, maar kun je gewoon laten zien hoe het eruit komt te zien.
5: Ja, en het verschil.
3: Het verschil. Het ziet er gewoon heel mooi uit. Iedereen waardeert dit enorm. Je hebt een energieleverend huis. Je bent niet afhankelijk van Russisch gas of de zonnepanelen uit China. Dus ja, op die manier een mooi beeld. Een hele goede kwaliteit.
5: Ik mis eigenlijk nog een persoon aan tafel. Een vertegenwoordiger. Namelijk degene die dit commercieel gaat maken. Die de fabriek gaat neerzetten. Die erin gaat investeren. Die het op de markt gaat brengen.
3: Ja.
5: Waarom is hij er niet? Zij of hij.
3: Ja, nou ja, dat is een hele goede vraag van je. Hè. Daar zijn we natuurlijk als BOM wel keihard mee bezig samen met TNO. Daar hebben we ook bijvoorbeeld een VDL bij betrokken.
5: Oh, nou.
3: Dat zou een partner kunnen zijn. Hè. Maar ik gaf ook al aan, die vijven die we aan het opzetten zijn, die goed schoon moet zijn en waar iedereen goed met elkaar moet samenwerken. Het is een nieuwe markt met een nieuw product. Hè. Dus het is de vooruitzichten zijn natuurlijk nog wat vraagtekenlijk. Dat is lastig. En daarnaast, dat perovskiet is een nieuw product. Daar hebben we niet alle onderdelen om dat te maken. En de kennis hebben we in huis. Dus daarom zijn we ook in Polen, in Amerika, in andere delen van Europa aan het kijken. Welk bedrijf zou daar de juiste kennis voor hebben? Om bijvoorbeeld met een aantal bedrijven die we in Brabant hebben, samen tot een nieuw bedrijf te komen, wat uiteindelijk die fabriek neerzet. En die uiteindelijk Nederland en Europa gaat beleveren. Ik verwacht dat we dat bedrijf eind dit jaar opgericht hebben.
5: Oh.
3: En dan zou in de vervolg zou die bij jou aan tafel kunnen zitten.
5: Kijk,
3: en dan
5: dus jullie komen nog terug.
3: Ja,
5: dat is goed. Ja, dat is mijn eigen recurring business. Hè. Je snapt al hoe dat werkt.
3: Dacht ik.
5: Peter, even de rol van TNO helder hebben in dit geheel. Want er is een nieuwe technologie. Die is ooit ergens bedacht. Misschien hebben jullie hem zelf wel bedacht. Dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Maar jullie gaan daarmee aan de gang. Jullie hebben niet de jullie gaan geen fabrieken bouwen.
7: TNO bouwt zelf geen fabrieken. Wil wel anderen in de gelegenheid stellen dat te doen. Dus wij staan echt opgesteld voor de technologieontwikkeling. Tot op een dusdanig niveau dat de grootste risico's uit het traject zijn. We willen dan zeggen tegen de industrie. Kijk eens, we hebben hier een prachtige proeftuin staan op perovskietgebied. Die zijn we aan het opbouwen in Eindhoven. Daar hebben we mede dankzij SolarNL de komende jaren ook de funding voor om dat te doen. Met het bedrijfsleven en met andere kennisinstellingen. En dat is het aanbod wat wij doen. Dus we hebben op dat moment zeg maar een proof of principle neergezet. Terecht zegt Paul, wellicht samen met andere bedrijven die op datzelfde vlak actief zijn. Hè, dat je daar gezamenlijk in investeert.
5: Mm-hmm.
7: En van daaruit heb je eigenlijk de blauwdruk voor een fabriek neergezet. En heb je ook een bewezen technologie waardoor het voor een investeerder veel risicolozer is om die stap te zetten.
5: Ja, dus wat je doet is niet alleen maar de technologie bewijzen, maar eigenlijk bouw je ook al samen met de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij, blijft raar een bom te zeggen, bouw je er een soort ecosysteem omheen, zodat je eigenlijk ook de business development voor een gedeelte al gedaan hebt.
7: Ja, zeker. En we zijn een interessante markt, vooral ook omdat Nederland een hoge bevolkingsdichtheid kent, hoge gebouwendichtheid. Dus we zijn een hele interessante proeftuin voor dit soort toepassingen. Ja, dus we mogen ook best denken dat dat zo is, ook richting buitenlands bedrijfsleven die daar volop interesse in hebben.
5: Ja.
7: Ja.
5: Juri, jouw rol in deze fase? Want ik kan me heel goed voorstellen dat je denkt, ja, als het er is, dan kunnen wij daar heel veel mee. Maar het is er tussen aangezien nog niet. Of is er nog niet in de hoeveelheden dat jullie daar echt wat dingen mee komen. Welke rol spelen jullie in die, zeg maar, die ontwikkel business development fase?
4: We hebben een paar jaar geleden zijn we begonnen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Om het idee te presenteren. En ze waren enthousiast. Maar uiteindelijk zijn we naar Europa gegaan om eigenlijk middelen te halen om het te demonstreren. Dus nu draaien we een Europees demonstratieproject. En dat heet Mass Customization 2.0. Waarbij we eigenlijk die hele keten, allerlei zaken zoals de prijs van die panelen en de productie en de afstemming op die productleveranciers. Maar dus ook de demonstratie van die oplossingen in de praktijk. Want uiteindelijk kunnen we er heel veel over praten. En dat is het leuke aan de podcast. Maar nog makkelijker is het als je de oplossing gewoon ziet en denkt, ja, oh, het kan.
5: Ja. Want kunnen we het al ergens zien? Zit het al ergens in?
4: Nou, dat gaat binnen nu en 2 jaar gebeuren. Wat we in ieder geval wel kunnen is, als je deze podcast luistert en je bent student en je vindt het leuk om mee te doen aan een ontwerpwedstrijd, dan in het najaar is het Dutch Design Week in Eindhoven. En ik denk, zullen we wel een linkje ergens kwijt kunnen?
5: Ja, doe in de show notes, zeker. Ja.
4: Dan er is een inschrijfformulier waar namens ons consortium, zeg maar, alle studenten mee kunnen doen om eigenlijk de technologie die we hebben, die duurzame zonnefolie, om die te gaan gebruiken in allerlei toepassingen. Dus we willen eigenlijk, we roepen alle studenten op om gewoon creatief aan de slag te gaan en te laten zien wat zou jij met zo'n folie willen doen.
5: Ja.
4: En
7: ter aanvulling op Juri, je kunt het ook al in het echt zien. Hè? Er zijn al pilots en proefprojecten in Nederland geweest waarbij we tegen de industrie gezegd hebben en mogelijk geïnteresseerd van kijk eens, dit is het mogelijk,
5: ja,
7: met zonnefolie. Dus er zijn ook al bedrijven actief op dit gebied. Er is een spin-off voortgekomen uit deze technologieontwikkeling. Alleen de slag extra die wij willen maken is dat we nu ook de celproductie zelf in huis willen halen. Als Nederland, als Europa. Om daarmee de volledige route onafhankelijk, zeg maar, van China te maken. Ja. En dat is een hele belangrijke. Omdat we daarmee een extra unique selling point krijgen.
3: Klopt. Hè? En op de Premier Industries Campus in Eindhoven heeft TNO met hulp van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincie Brabant ook al een pilotlijn staan. Wel met een ander flexibel celmateriaal. Daar komt die zonnefolie al uit. Hè? En die spin-out kan het gebruiken. En in dit project wat Juri en Peter benoemen, kunnen ze ook wel op een dag in de week van die lijn gebruik maken. En dan komt dat die folie en dat kunnen gewoon toepassen. Dus we kunnen al wel laten zien, maar dat Peter zegt terecht, de verbeterde versie en de uitgesponnen versie met een ondernemer die we hopelijk in dit jaar hebben, die het groot op de markt gaat brengen, kunnen we echt die volgende stap zetten.
5: Oké, we zijn 10 jaar verder. Dus het is, 2034. Jullie zijn er weer. Geen dag ouder geworden. Die zien er nog fantastisch uit. Ja. Dat is echt niet te geloven. Ik niet, maar jullie wel. Over 10 jaar gewoon. We kijken even vooruit. Waar zijn we? Wat is er gebeurd? Waar staan we nu? Peter, beginnen we even bij jou. Hoe is het met de technologie? Wat is er allemaal, allemaal gelukt?
7: Mijn droombeeld is dan, en dat moet ook gewoon gaan lukken, is dat we dan een perovskietfabriek in Nederland hebben staan, waar perovskietfolie hoge snelheden uitkomt.
5: Die vliegt er gewoon uit.
7: Die vliegt er gewoon uit. Daaromheen hebben we in Europa op basis van mass customization technologie een aantal mass customization fabrieken neergezet. Die maken het vervolgens geschikt, zeg maar, voor productintegratie. Dus dat is even aan de technologiekant. En aan de andere kant zie je dat heel Nederland dat geïntegreerde PV dominanter is geworden dan glaspanelen. Okay. Dus dat je echt mooie esthetische oplossingen ook in woningbouw ziet. In tegenstelling tot de panelen die we
5: nu allemaal 10 jaar is de perovskiet variant, de folie variant is marktleider geworden. En die panelen, dat is toch een beetje, als je die nog op je ergens doet.
7: We zullen dat tempo ook moeten aanhouden. Willen we aan die 200 terawatt die ik net noemde tegemoet gaan komen in 2050. Hè? Dat zal wel moeten gebeuren de komende jaren.
5: Mooi. Paul, wat is er veranderd in Brabant? Waar kijken we naar? Ja, over 10 jaar?
3: Ergens in Midden, West of Oost-Brabant staat een 10 gigawatt productiefabriek. Die in allerlei kleuren dat flexibele zonnelaminaat. Er gaan duizenden rollen per dag rollen uit die fabriek. Heel Europa gebruikt dat. Het is eigenlijk de enige fabriek die dit gebruikt. Allerlei kleuren en allerlei toepassingen. En er zijn een aantal Brabantse machinebouwers die lijn nog verder verbeteren. En een tweede of een derde ernaast zetten. En die ook helpen die integratie installatiefabrieken in Europa verder te vergroten. Want inderdaad, met 35% rendement, 10% hoger als de siliciumpanelen, is dit een heel gewild product. En het is hartstikke mooi. Dus ik voorzie echt een grote toekomst.
5: Ik hoor bij luisteraars een portemonnee al rammelen. Kan ik investeren? Maar daar komen we later al op. Jury, we zijn 10 jaar verder. Wat is het tofste project wat jullie gedaan hebben waarin dit laminaat, deze folie in zit?
4: Dat we met 10 gemeentes, Brabantse gemeentes, mag ook te buiten, maar met 10 gemeentes, met de woningeigenaren en bewoners, collectieve renovatieplannen hebben gemaakt. Waarbij er voldoende vraag ligt voor al die oplossingen met zonnefolie. Dat ze ook daadwerkelijk niet alleen over bedacht zijn, maar ook daadwerkelijk gerealiseerd.
5: Ja. En nou mag je, nou, ik heb niet veel tijd. Ik ben over 10 jaar eindelijk eens een keer bekend en beroemd en belangrijk geworden. Je mag me meenemen naar 1 project. Waar neem je me mee naartoe? Om te laten zien, kijk eens wat we voor elkaar hebben gekregen. Want dit is wat het betekent. Deze technologie van 10 jaar geleden, weet je nog wel.
4: Dan neem ik je mee naar een buurt.
5: Ja. En dan zie maar welke, jij mag nu kiezen.
4: Oh, welke buurt?
5: Ja, waar? Waar gaan we naartoe?
4: Oh ja, dan blijven we in Eindhoven.
5: Ah, tuurlijk.
4: En dan neem ik hem mee naar de wijk waar mijn moeder geboren is, Philipsdorp. En die is dan inmiddels aan onderhoud toe. En tijdens onderhoud zitten daar dus nieuwe producten met zonnefolie. Want nu zijn die nog met traditionele bouwmaterialen gerenoveerd.
5: Ja. Geweldig. Kijk. Alright. Ik denk, Paul, klopt, als afronding nog even bij jou aan. Ik kan me voorstellen dat er luisteraars zijn en die denken, oh wauw, wat interessant. Ik wil meedoen, ik wil helpen. Dit is interessant voor ons. Bij wie kunnen ze aankloppen?
3: Ja, op 2 manieren, denk ik. Met Peter en Juri zijn we eigenlijk vooral bezig. We willen naar demonstratieprojecten toe. Heb je interesse, kom hier naartoe. Want we hebben ook vanuit ons energiefonds hebben we ook projectfinanciering. Kunnen we je wat makkelijker maken om wat grootschalig bij een aantal gebouwen het te demonstreren. Laten zien dat het echt werkt. Dat is de ene kant.
4: Bedoelt hij ondernemers, onder andere leveranciers, maar dus ook gemeenten, woningcorporaties, beleidmakers. Uiteindelijk de hele keten.
3: Iedereen mag komen. We willen zoveel mogelijk demonstratieprojecten doen. Laten zien dat het werkt. Anderzijds zijn we nu bezig met dat nieuwe bedrijf. Hè, wat je zei terecht eerder al. Dat gaat heel veel investeringen kosten. €200 miljoen schatten we in totaal. Zijn er mensen die interesse hebben om mee te doen hierin? Investeerders of bedrijven? Meld je bij mij en ik zorg dat het komt. Ik regel het.
5: Mooi. Paul Gosselink hoorde je. Dat is handig. Dan kan ik je gelijk afkondigen van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij. Linkjes naar de heren vinden jullie in de show notes. Je hoorde Peter Toonsen van TNO en Jury van Bergen van de Bouwhulpgroep. Dank jullie wel. Fijn dat jullie er waren. En natuurlijk jij, dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering.
0: Bedankt dat je hebt geluisterd naar TNO Insights. Meer afleveringen vind je via jouw favoriete podcast-app. Zoek op TNO Insights.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Heb je een innovatieve start-up of MKB-bedrijf in Noord-Holland? Dan kun je je weer aanmelden voor het GoNH versnellingsprogramma. De provincie ondersteunt ondernemers die actief zijn in sectoren zoals energietransitie, circulaire economie, gezondheid en veiligheid. Het programma start in september en bestaat uit twee verschillende trajecten, afhankelijk van de groeifase van het bedrijf. Deelnemers krijgen begeleiding en werken samen met andere ondernemers aan de volgende stap voor hun onderneming. Voor wie meer wil weten, organiseert de provincie eerst online informatiesessies.
6: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van Impact.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: De laatste inzichten.
2: New Business Radio voor business shapers.

0: Met DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
0: Shaping your future. Nieuw Business Radio.

Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. De laatste inzichten voor Business Shapers. New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factris. Op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op KNRM.nl.
4: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
5: De duurzame energieleveranciers Omnieuw Energie en Energie van Ons gaan fuseren. Vanaf 1 juli gaan ze verder onder de nieuwe naam Energie van Ons. De twee organisaties leveren lokaal opgewekte groene stroom en willen samen een sterke alternatief vormen voor grote energieleveranciers. Klanten krijgen energie uit windmolens en zonneparken uit hun eigen omgeving, terwijl de opbrengsten teruggaan naar lokale energiecorporaties. Het nieuwe bedrijf verwacht volgend jaar verder te groeien en richt zich vooral op particulieren en het MKB.
4: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
6: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio.

0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. People Power brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
1: Dit is New Business Radio.
2: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

0: Funding Your Business met Fabien de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Radeon, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
0: Listen to Lead, Nieuw Business Radio.

0: Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl. Doorzie wat er komt.
1: Dit is New Business Radio.

0: of voice-over en andere audioproducties.
1: De Radiofabriek.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
5: Dit is New Business Radio.
4: Nieuwsflash.
6: Een ruime meerderheid van ondernemers is ontevreden over het kabinet Jetten. In een peiling van Ipsos INO krijgt het kabinet een 4,6 als rapportcijfer. Ondernemers klagen vooral over de hoge regeldruk, onvoorspelbaarheid beleid en te weinig daadkracht. Dat heeft volgens de peiling ook gevolgen, want bijna de helft stelt investeringen uit en 1 op de 7 denkt er zelfs over om naar het buitenland te vertrekken. Opvallend is dat ondernemers juist meer steun hebben voor bezuinigingen op de sociale zekerheid dan de gemiddelde kiezer. Over een hogere AOW-leeftijd zijn ze net als veel Nederlanders kritisch.
7: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
6: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen. Listen today, lead tomorrow. Dit is New

Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
0: De laatste inzichten voor business shapers. New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het.